van de stilte. Ik geef u eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. In aflevering 1 vertelde ik u over de jeugd- en jongelingsjaren van Arvo Pärt. Dat deed ik tegen de achtergrond van enerzijds de dramatische 20e eeuwse politieke geschiedenis van Estland en anderzijds tegen de achtergrond van het indrukwekkende muziekleven van dat land. In aflevering 2 schilderde ik de periode tot 1968, de tijd dat Pärt zich manifesteerde als een woordvoerder van de muzikale avant-garde in zijn land. Hij was de eerste Etse componist die begon te werken in de strenge 12-toonstijl. Maar hij begon ook in allerlei collagetechnieken te werken. Ik liet u als voorbeeld onder andere het stuk Collage op Bach horen. En u kon in dit stuk letterlijk de wereld van het modernisme en de wereld van Bach op elkaar horen botsen. In tegenstelling tot veel westerse componisten bedoelde Pärt deze transplantatietechniek niet ironisch spottend. Die tonale eilandjes in een zee van modernisme hadden meer de betekenis van luister hoe mooi dit vroeger geklonken heeft. Het muzikale modernisme werd in het Westen doorgaans als een wereld van absolute vrijheid gevierd, maar voor Pärt werd het steeds meer een uitdrukking van absolute vervreemding, uitdrukking van betekenisloos nihilisme. In een later vraaggesprek spreekt hij over de 12-toonsmuziek als de steriele democratie tussen de noten die elk levend gevoel in ons gedood heeft. Die modernistische periode wordt in 1968 afgesloten met de première van Credo, een stuk voor piano, koor en orkest. Ik vertelde u uitvoerig hoe het stuk toen ontvangen werd en hoe het voor een waar schandaal zorgde. Muzikaal was Credo een sluitstuk van zijn modernistische periode. De muziek bevat tal van met elkaar schurende muzikale elementen. Van de 12-toonstechniek tot het Gregoriaans, van het laat-romantische idioom van de Estse componist Elgar, tot klanken die ons kunnen doen denken aan Olivier Messiaen. Maar ook ontleent hij hier weer muzikaal materiaal aan Bach. Muzikaal een sluitstuk, geestelijk vormde Credo het startpunt van iets nieuws. De manifestatie van een bekeringsproces dat uit zou lopen op zijn toetreding tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Met Credo deed de componist ook een frontale aanval op het atheïstische regime. Ik geloof in Jezus Christus, zingt het koor ter inleiding. En dan volgt, eveneens in het Latijn, de tekst uit Matteüs. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Ik vertelde u hoe het stuk door omstandigheden door de censuur geslipt was. De periode tussen 1968 en 1976 staat in de Pärt-literatuur bekend als de periode van de compositorische stilte. Als een periode van muzikale en geestelijke heroriëntatie. Hij heeft in die jaren betrekkelijk weinig gecomponeerd. Wel verscheen in 1972 zijn derde symfonie. Ik liet u een fragment van die symfonie horen. Hij lijkt hier wanhopig op zoek te zijn naar een eigen stem. Uiteraard moest er wel brood op de plank komen. Zoals ook Sovjet-componisten als Schnitke en Shostakovich om den brode deden, hield Pärt zich bezig met het componeren van filmmuziek. Hij componeerde in die periode muziek voor wel 20 producties. Dit soort werk wordt niet tot zijn eigenlijke
oeuvre gerekend, maar ik kan u er wel iets van laten horen. De desbetreffende film heette Ukuwara Wals. En de filmmuziek heeft Pert later voor de piano gearrangeerd en wordt hier gespeeld door Marcel Worms.

Dit was dus ambachtelijk gemaakte muziek om den Brode. Pat is in de periode 1968-1976 heel intensief bezig met een zoektocht naar de stijl waarmee hij later wereldberoemd is geworden. Ik vertelde u in aflevering 3 uit welke muzikale bronnen Pat geput heeft nadat hij zich losgemaakt had van dat westerse muzikale modernisme. Hoe hij toevallig in een platenzaak in Tallinn kennis maakte met het Gregoriaans. Een tweede belangrijke bron waaruit Pat putte om tot zijn eigen stijl te komen is de oude polyfone stijl van na de middeleeuwen, zeg maar het werk van componisten als Josquin des Prez. Later zullen we het nog hebben over het geestelijke belang van de orthodoxe traditie, maar het is een misverstand om te menen dat muzikaal gezien de orthodoxe kerkmuziek een belangrijke bron is geweest waar hij uit geput heeft. Muzikaal zijn het vooral westerse bronnen die van belang zijn geweest. Naast het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl van Josquin des Prez en de zijne, hield Pat ook van de oude Estse volksmuziek. Ik vertelde u over zijn innige contacten met het muziekgezelschap Hortus Musicus in verband met Pats belangstelling voor de oude volksmuziek van Estland. In aflevering 3 liet ik u iets horen over zijn ontdekking van een nieuwe muzikale weg. Ik maakte daarbij vooral gebruik van de woorden van de componist zelf en zijn vrouw Nora. In het midden van de jaren 70 begon Pat stukken te schrijven in een stijl die hij zelf aanduidde met het woord tintunabuli. Muziek die als het geluid van bellen of klokken klinkt. En ik besloot de laatste aflevering met de dramatische episode die zich afspeelde in het jaar 1980. In dat jaar dwongen de communistische autoriteiten Pat en zijn gezin het land te verlaten. Ik vertelde u hoe een douanebeambte bij het grondig doorzoeken van de bagage enkele cassettebandjes vond en hoe Pat in die nachtelijke uren in die praktisch lege enorme stationshal die bandjes met zijn eenvoudige tape recorder moest afspelen. En ik liet u toen ter afsluiting van die aflevering die drie stukken horen. Het Kyrie uit zijn Missa Syllabica, het Cantus en het stuk Arbos. Tot zover mijn korte samenvatting van het voorafgaande.

Deze aflevering is getiteld Componist van de Stilte. In deze aflevering verlaat ik het chronologische kader van Pert's leven voor een meer thematische benadering van het fenomeen stilte. Omdat Pert in de jaren 70 zijn eigen spirituele thuis in de orthodoxe kerk vond, leek het mij passend om in latere afleveringen ook op zoek te gaan naar enkele verbindingslijnen tussen die muziek en de orthodoxe traditie. Die orthodoxe wereld wordt wel vaak vermeld in de Pert-literatuur, maar meestal blijft het daarbij. Soms wordt zeer ten onrechte gesuggereerd dat Pert's muziek op een directe wijze een uitvloeisel is van de orthodoxe kerkmuziek. Anderzijds beleven veel muziekliefhebbers zijn muziek louter als een soort meditatieve New Age muziek. Natuurlijk, Pert heeft zelf benadrukt dat zijn muziek voor iedereen geschreven is, niet alleen voor gelovigen. Maar enige kennis van de christelijk-orthodoxe achtergrond ervan kan de luisterervaring erg verdiepen. Componist van de stilte, die paradoxale verbinding tussen de muziek van Arvo Pärt en de stilte wordt heel vaak gelegd door serieuze beschouwers van zijn muziek. Zo draagt het boek van de Amerikaanse orthodoxe theoloog Peter Butenef de titel Arvo Pärt, Out of Silence. En het recent verschenen boek van de Nederlandse auteur Twan Geurts over Pärt heet Componist van de Stilte. En min of meer toevallig trok ik, toen ik met deze programma's bezig was, ook het boek van de Nederlandse filosoof Charles Vergeer uit een van mijn boekenkasten. Dat boek draagt de titel De Kunst van de Stilte. In het boek van Vergeer komt Arvo Pärt overigens niet voor, maar louter intuïtief dacht ik ook in dit boek wel iets te kunnen vinden over die paradoxale relatie tussen muziek en stilte. En ik maak hier ook nog gebruik van een boeiende beschouwing van de muzikoloog Leo Samama, een beschouwing met de beloftevolle titel Muziek en Stilte. En natuurlijk laat ik ook Pärt zelf aan het woord. Eerst wat algemene noties over de relatie tussen muziek en stilte. De muzikoloog Leo Samama legt ons uit hoe stilte en muziek met elkaar verweven zijn. Alle klank komt voort uit de stilte en keert uiteindelijk weer terug naar de stilte. De stilte is het enige fenomeen waaraan we geluid kunnen relateren. De stilte kun je volgens hem zien als het canvas waarop met klanken geschilderd wordt, van waaruit muziek ontstaat. En in zijn essay legt Samama ons vervolgens helder uit dat er allerlei soorten stilte in de muziek te ontdekken zijn. Heel vaak wordt stilte door een componist gesuggereerd zonder dat het in de partituur echt stil is. Iets dergelijks kunt u in de eerste mate van de eerste symfonie van Mahler horen, waar een prachtige suggestie van de ochtendstilte op het land door klanken gesuggereerd wordt. Een nog mooier voorbeeld is de onweerscène in Beethovens zesde symfonie, de zogeheten pastorale. In de eerste drie delen van de symfonie trekken we het platteland op en komen te verkeren in het vrolijke samenzijn van plattelandsmensen. Maar dan plotseling, in het vierde deel, wordt het landelijk feestje onderbroken door Gewitter und Sturm, door onweer en storm. En in dit deel wil de componist vooral het contrast weergeven tussen de luidheid van de donder en de storm en de stilte tussen de donder en de stormvlagen. We ervaren hier stilte door muziek. Nu, dat
vierde deel duurt maar enkele minuten, dus dat kan ik u wel even laten horen. De stilte wordt hier vooral gesuggereerd door het zachte, bevende geluid van de strijkinstrumenten, vooral van de bassen.

Tot zover de suggestie van stilte in de muziek. Daar zijn natuurlijk nog talloze andere voorbeelden van te geven. Maar naast de gesuggereerde stilte is er in de muziek natuurlijk de inzet van echte stilte. Er zijn in de muziek verschillende vormen van dat soort stilte te onderscheiden. Dat kan bijvoorbeeld de dramatische stilte zijn. Vergeer geeft er in zijn boek een voorbeeld van uit Wagner's opera De Vliegende Hollander. Midden in een feest en een storm doemt er een spookschip op. Vier lange tellen zwijgen zangers en orkest. Wagner geeft hier alle ruimte aan de stilte. Waarom doet hij dat? Omdat zonder de stilte er slechts sprake zou zijn van een gewoon voorbijvarend schip. Door het plotseling zwijgen van zangers en orkest wordt er een sfeer van dreiging geschapen en verschijnt de Vliegende Hollander als spookschip. De lange stilte doorbreekt de gewone werkelijkheid en schept ruimte voor een volstrekte andere mythische werkelijkheid. Want, misschien kent u het verhaal, op dat spookschip bevindt zich de eenzame, verdoemde Hollandse kapitein die niet sterven kan en daarom maar rond moet blijven zwerven op de wereldzeeën. Om de 7 jaar mag hij aan land gaan om te zoeken naar de vrouw die hem van zijn vloek kan genezen. Naast door de muziek gesuggereerde stilte en de stilte als dramatisch element, kan de stilte ook als gelijkwaardig muzikaal element optreden. U kunt nu gaan beluisteren hoe de stilte duidelijk als constituerend element optreedt in de eerste van Perts Magnificat antifone. Met een tekst die begint met O wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste.

Stilte schept ook ruimte. In liturgie en eredienst draagt de stilte de betekenis van aandacht krijgen voor. De stilte schept ruimte voor iets wat deze werkelijkheid te boven gaat. Het is de stilte tijdens de consecratie. Al sinds Plato is er de gangbare gedachte dat het goddelijke en de ware werkelijkheid, de waarheid en het schone dus, datgene waar het werkelijk om gaat, nooit echt onder woorden te brengen valt. Dat de diepte van de ziel, de waarheid en het goddelijke ver voorbij de grenzen van onze stem, onze woorden en ons weten liggen. Ik liet u net in Pets O Wijsheid horen hoe de stilte ook als vormend element in de muziek kan optreden. Muziek is dus niet louter klank, maar ook stilte. Stilte als een natuurlijk onderdeel van muziek. Mozart lijkt nog een stapje verder te gaan toen hij zei dat, citaat, de muziek niet in de noten zit, maar in de stilte tussen de noten. Debussy heeft ook iets dergelijks geschreven, maar dat kon ik niet zo gauw terugvinden. Ook de jazz, trompetist en componist Miles Davis zei ooit zoiets. Muziek zijn niet de noten die je speelt, maar het zijn juist de noten die je niet speelt. Als groot liefhebber van de muziek van Miles Davis moet ik nu een sterke neiging onderdrukken om u wat van zijn muziek te laten horen. In plaats daarvan wil ik u wel iets laten horen van de hedendaagse katholieke Vlaamse componist Chris Olbrandt. Olbrandt noemt zijn muziek stiltemuziek. Ik laat hem zelf even aan het woord om uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Hij schrijft: ik gebruik de term in bredere zin voor muziek waarin klank en stilte elkaar om de paar seconden afwisselen, zoals in- en uitademen. Deze manier van componeren vindt zijn oorsprong in het Gregoriaans, vooral in het psalmodiëren, het zingen van psalmen op een specifieke manier, zoals nog steeds gebeurt in abdijen en kloosters. Hierbij wordt de psalm beurtelings gezongen met een stilte halverwege elk vers, waarin de monniken de gezongen tekst laten indalen. Dit meditatieve zingen heb ik jarenlang als monnik beoefend. Stiltemuziek is hedendaagse muziek, zowel instrumentaal als vocaal, gebaseerd op dit principe. Olbrandt maakt een onderscheid tussen meditatiemuziek en stiltemuziek. Dat zijn voor hem zeer verschillende fenomenen. Meditatiemuziek is vaak één continue stroom van geluid die rust brengt, omdat het blijft voortduren. Je kunt daarop vertrouwen en er daardoor ook bij wegdromen. Stiltemuziek daarentegen vereist constante aandacht van de luisteraar door de voortdurende onderbrekingen. Om u een idee te geven, kunt u nu luisteren naar Olbrandts toonzetting van Psalm 125, gezongen door Capella Brabant. De eerste woorden van deze psalm luiden: zij die bouwen op de Heer zijn als de Sionsberg. Wankelen zal hij nooit, houdt tot in eeuwigheid stand. Jeruzalem heeft bergen rondom, zo is de Heer rondom zijn volk, van thans tot in eeuwigheid.

U hoorde Psalm 125 in de toonzetting van Chris Oelbrand. Al helemaal aan het begin van het boek van Charles Vergeer trof ik een soort programmatische klaroenstoot aan voor zijn beschouwingen over de stilte. Al is de term klaroenstoot hier natuurlijk problematisch. Want ik lees bij hem: stilte is anders dan de rust die in de plaats komt van het rumoer. Stilte is anders dan het zwijgen dat aan de woorden iets toevoegt. Stilte is anders dan het volstrekte ontbreken van elk geluid, het geluidloze. De stilte daalt neer. Ze valt. Stilte is niet het begin van de weg, in de zin van wees stil en dan gebeurt er iets. Nee, de stilte treedt pas in aan het eind van het smalle pad van het stillen en steeds stiller worden. Stilte is dus niet het begin. De stilte daalt neer als de avond, pas na het wijken van het licht en het werken van de dag. De stilte valt als het duister van de nacht, pas nadat het laatste rumoer weggestorven is. Stilte is niet het begin, maar als de stilte intreedt, verschijnt alles opeens in een heel ander licht. Charles Vergeer legt ons in zijn boek uit dat er in de moderne wijsbegeerte steeds meer een tegenstelling is ontstaan tussen onze woorden en de dingen om ons heen. Tussen het bewustzijn en het zwijgen. Tussen de woorden die de werkelijkheid uitdrukken en de onwerkelijke stilte zonder stem. Daardoor werden bewustzijn en woorden tot een drempel die stilte en leegte onbereikbaar maakte. Descartes grondvestte zijn waarneming van de wereld immers op het denkende ik. Descartes' uitgangspunt was dat echte, ware kennis niet voortkomt uit zintuiglijke waarneming, die de mens immers kan bedriegen, maar alleen uit de ratio, het menselijk verstand. Zijn bekende lijfspreuk luidde: cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Met andere woorden, alleen het bewustzijn is dan het werkelijke. Al het overige wordt stil en stom. In de moderne filosofie wordt stilte ongrijpbaar en onbegrijpelijk, omdat ze enkel negatief, als het ontbreken van iets, wordt gedefinieerd. En zo moeten we volgens Vergeer de woorden van de 17e eeuwer Pascal begrijpen. Bij Pascal kunnen we immers lezen: de eeuwige stilte van die oneindige ruimtes vervult me met vrees. Deze angstkreet drukt uit dat de kosmos donker en koud is. We treffen er slechts de duistere materie in aan. Alleen onze geest, ons bewustzijn, is als een vonk, een lucifer in dit vreemde en koude heelal. Maar in de oudheid en in de middeleeuwen was het heelal nog niet stil, kil en koud. Er werd integendeel met bewondering en verwondering naar opgezien. Al bij de antieken vinden we het idee dat het universum bestuurd wordt door harmonieuze numerieke relaties en dat de afstanden tussen de planeten overeenkomen met muzikale intervallen. Die bewegende hemellichamen maken dus muziek. Dat is de harmonie der sferen. Geluid wordt immers veroorzaakt door beweging. Alle bewegende lichamen veroorzaken immers geluid, waaruit afgeleid werd dat ook de bewegende hemellichamen geluid produceerden. Of die harmonie der sferen ook echt voor de mens hoorbaar was, daar bleven de meningen overigens over verschillen.
Middeleeuwse denkers onderscheiden drie soorten muziek. Die kosmische muziek, dus die harmonie der sferen, heet dan musica universalis. En daarnaast onderscheiden zij nog twee andere vormen van muziek. De musica humana, dat is de inwendige muziek van het menselijk lichaam. En de musica instrumentalis, de gespeelde en gezongen muziek. Dat was dus de muziek zoals wij die term plegen te gebruiken. We hoorden het Vergeer al zeggen. Zwijgen is niet hetzelfde als stilte. Zwijgen kan opgelegd worden. De stilte niet, die valt. Gebodsbordjes met stilte alstublieft gaan over iets wezenlijk anders. Het is met het invallen van de stilte zoiets als verliefd worden. De Engelsen zeggen het zo mooi, to fall in love. De stilte, aldus Vergeer, valt in. Van buiten blijkbaar komt ze binnen ons bereik, onze werkelijkheid. De stilte komt van elders. Vergeer leest in het Oude Testament en geeft ons het volgende in overweging. Wat wandelden de aartsvaders nog gemoedelijk met hun God in de koelte van de avond, terwijl ze met hem spraken. Nadien hulde hij zich in een wolk van vuur, spleet zee en rots en verscheen hij in de dauw van het manna en als de stem hoog op de berg. Nog later waren wel ark en altaar, rots en tempel bij ons, maar toonde hij zich slechts in offer en gebed. Hij toonde zich voor het laatst aan de profeet Elias. En het was de stilte waarin hij zich hulde. Een van die nog met God wandelende aartsvaders was Henoch. De man die 365 jaar oud was toen hij door God werd weggenomen. De tweede aartsvader van wie in Genesis gezegd wordt dat hij met God wandelde, was Noach. Dat verhaal van Elias vinden we in het eerste boek van Koningen. Elias is de woestijn ingevlucht, ver van het hof en de heilige stad. Na 40 dagen komt hij aan bij de berg van God, de Horeb. Hij verschuilt zich in een grot, maar een stem roept hem naar buiten. En dan lezen we: toen trok Yahweh voorbij. Voor Yahweh uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar Yahweh was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was Yahweh niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was Yahweh niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elias dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: wat doet gij hier, Elias? Yahweh manifesteert zich hier dus niet zoals hij zich in Exodus aan Mozes manifesteert, toen de berg geheel in rook was gehuld, omdat, zo staat het er, Yahweh in vuur was nedergedaald. Daar lezen we: heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschal weerklonk luider en luider. Hierbij Elias volgt op de storm, de aardbeving en dan het vuur. Maar zo wordt uitdrukkelijk gezegd dat Yahweh niet in deze elementen was, maar in een zachte bries, in het suizen van de stilte.
In de tweede door Pet getoonzette Magnificat antifoon wordt het volgende gezongen. O Adonai, Heer van Israëls huis, gij zijt in het brandende braambos aan Mozes verschenen en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom, verlos ons met de uitgestrekte hand.

In een vraaggesprek uit 2014 horen we Pat het volgende over ons thema zeggen. Aan de ene kant is stilte te vergelijken met vruchtbare grond. Grond die wacht op onze scheppende daad, ons zaad. Aan de andere kant moet stilte benaderd worden met een gevoel van diep ontzag. Wanneer we over stilte spreken, moeten we ons goed realiseren dat stilte, om het zo maar te zeggen, twee verschillende vleugels heeft. Stilte kan zowel betrekking hebben op iets buiten ons of op iets binnen ons. De stilte van onze ziel, die niet beïnvloed wordt door externe afleiding, is veel belangrijker, maar ook veel moeilijker te bereiken. We horen Pat hier onderscheid maken tussen externe stilte, meetbaar in decibellen, en innerlijke stilte. Een innerlijke rust die als een akker zo bebouwd moet worden dat het juiste woord, de juiste klank, opkomt. Iets dergelijks horen we ook in de woorden van de hedendaagse katholieke Schotse componist James Macmillan. Toen deze opmerkte: elke componist weet dat de stilte voor het scheppen niet leeg is, maar zwanger van mogelijkheden. En hij voegde daaraan toe: het is aanwezigheid als afwezigheid, afwezigheid als aanwezigheid. Dat is precies wat muziek is. De centrale verbindingslijn tussen stilte en muziek is de centrale verbindingslijn tussen hemel en aarde. Aldus James Macmillan, een fascinerende man voor wie ik in een ander radioseizoen nog eens uw aandacht wil vragen. De wortels van Pat's werk in de stilte die aan het scheppen voorafgaat, vinden we een enkele keer heel expliciet verwoord. Bijvoorbeeld wanneer hij over het ontstaan van zijn Te Deum zegt: ik moest deze muziek zachtjes uit de stilte en de leegte trekken. De componist ziet zichzelf hier als een vroedvrouw die een levend wezen geboren laat worden uit de moederschoot van de stilte. Voor mij, zegt Pat ergens, betekent stilte het niets van waaruit God de wereld schiep. In het begin van Pat's Te Deum horen we de muziek heel langzaam uit de stilte oprijzen.

0: Beste luisteraar, in deze aflevering heb ik met u vooral over het thema stilte gesproken vanuit filosofie en muzikologie. Volgende keer ga ik verder met de bespreking van de geestelijke achtergrond van Perts muziek. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw zeer gewaardeerde belangstelling en hoop u volgende week weer te treffen.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: En beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Vandaag hebben we te gast monsieur Joris Schreuder. Monsieur Schreuder zal spreken over de kerk van mensen en de kerk van God. Welkom in de studio.
4: Iedereen weet, beste luisteraars, dat het niet allemaal goud is wat er blinkt rond de kerk in onze tijd. Je denkt onmiddellijk aan enkele misbruikaanklachten tegen priesters, zelfs in onze buurlanden en ook in Nederland is er zoiets geweest een aantal jaren geleden rond bisschoppen. Dat is een berichtgeving die het crisisgevoel rond de kerk versterkt. Een hele andere ervaring voor een aantal mensen, zeker op het platteland buiten de steden, is het fuseren van parochies en het sluiten van kerkgebouwen. Zelfs als ze er niet elke zondag komen, roept dat vaak toch teleurstelling op. En een gevoel, er is geen vastheid meer. Sommige geestelijken in ons taalgebied zijn aangeklaagd vanwege ongewenste seksuele handtastelijkheid. Het betekent, naast vele andere ervaringen, dat het vertrouwen van nogal wat mensen in de kerk geschaad is. Media intensiveren dat beeld van een negatieve spiraal. En dan komt er een denkklimaat bij, een cultuur dat iedere vorm van bewust christelijk geloof in discrediet brengt. Heb je onvoldoende vertrouwen in jezelf? En grijp je dan vast aan een kerk die zoveel problemen heeft? De gewone christengelovige, dat merkt iedereen, kun je ook overal lezen en horen, die raakt steeds meer gemarginaliseerd. Kon je op een verjaardag vroeger nog een grapje maken over de pastoor? De meeste mensen doen dat niet meer, want dan laten ze merken, als ze dat zouden doen, dat ze die pastoor kennen en dat ze die ooit ontmoeten. En dan val je eigenlijk uit de toon op die verjaardagsavond. Dan ben je een beetje een vreemde. En dus hou je je mond. Officieel, en het staat in, er is een Bijbelse grond voor, maar het staat ook in het belangrijke boek, het handboek van ons katholieke geloof, de Catechismus van de Katholieke Kerk uit 1992... Een rijk boek, ik heb dat al eerder gezegd in overdenkingen op deze plaats. Daar wordt uitdrukkelijk gezegd, de kerk van Jezus Christus, en men bedoelt dan de katholieke kerk, maar ook andere vormen van kerk zijn, naar verschillende gradaties, daarover wordt gezegd, die kerk behoort God toe en die is heilig. Heilig is iets anders dan probleemloos. Graag wil ik daar, bij de verschillende kanten daarvan, een ogenblik met u stilstaan. Vandaag ook houdt de katholieke kerk grote pretenties. En ik denk dat heel veel katholieke mensen in ons land, misschien ook in buurlanden, met enige verwondering gekeken hebben de afgelopen week, als je op televisie of op je computer kijkt, naar Paus Leo, die in Spanje op een bepaald moment bijna 1 miljoen mensen op de been brengt. Dat is in Nederland ondenkbaar. En wie er toen al was, en ik hoor uiteraard bij die groep, denk nog terug aan 1985, toen Paus Johannes Paulus II enkele dagen in ons land was en nadien ook in België, en toen het veelal lege straten waren. En als de paus, ook Paus Leo, als die vandaag hier zou zijn in deze dagen, denk ik niet dat er alom applaus en zeker niet overal interesse voor zou zijn. Wel een kleine groep van wat, laten we zeggen, overtuigde, of misschien mag je zeggen fervente katholieken. Maar wat je vindt in een aantal zuidelijke landen, en u hebt misschien gehoord dat hij in september ook enkele dagen Frankrijk zal bezoeken, en je kunt nu al zien welke plaatsen in aanmerking komen. Interessant om dat wat te volgen. En hoe er gesproken wordt over wat zal het programma op die plaatsen zijn. En dat is niet alleen de Notre-Dame in Parijs, maar ik zie op het scherm, althans ik zag dat gisteren of eergisteren, dat hij bijvoorbeeld ook de kathedraal van Metz, dus heel dicht bij de grens met België, zal bezoeken. Dat mechanisme werkt anders dan bij ons. De ene heilige katholieke en apostolische kerk, zo staat het met die kenmerken in de officiële boeken. Vanuit de schrift, de Bijbel, duidt die term heilig op wat eigen is aan de Allerhoogste, aan God. En we vinden in het evangelie van Johannes dat Petrus over Jezus zegt: Gij zijt de heilige God. En nadat hij Jezus van Nazareth heeft beleden als de Christen, zegt de Heer: Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Die tekst is het fundament van de apostelen, met name van de eerste der apostelen Petrus en daarmee ook van het pausambt. Een kerk met getuigen van de heiligheid van God en een kerk die ook een zekere vorm van organisatie, van structuur heeft. Dat is de katholieke kerk. Sint Paulus, in zijn Efeziërsbrief, die noemt de kerk de bruid van Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie, in de 60er jaren van de afgelopen eeuw, gebruikt verschillende Bijbelse beeldtermen die elkaar aanvullen als er gesproken wordt over de kerk van de Heer. De katholieke kerk, volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. De kerk is heilig, omdat ze God toebehoort. Ook al is diezelfde kerk een kerk van falende en van zondige mensen. Sacramenten die genade geven, zijn afhankelijk van en gedragen door de kerk. En op het blad wat hier voor mij ligt, wordt kerk met een hoofdletter geschreven. Om duidelijk te maken, het gaat niet over het gebouw, maar het gaat over de gemeenschap. Als u wilt, maar dat klinkt erg ambtelijk, over de institutie, de organisatie. Sacramenten geven genade. Ik blijf daarin geloven, maar tegelijkertijd is de persoon van de bedienaar, ik denk aan wat net genoemd is, het seksueel misbruik, of, hele andere kant, een priester die het goed bedoelt, maar van wie je denkt, nou, die zegt elke zondag ongeveer hetzelfde en met hetzelfde toontje, dat is niet zo uitnodigend en zeker niet boeiend. Het gaat niet om zijn persoon, maar toch komt daarmee het beeld van de kerk in het gedrang. De priester, de diaken en andere mensen die meehelpen, uiteindelijk zijn ze bemiddelaars om mensen te brengen tot Jezus Christus. Maar de overtuiging juist van een lange en sterke en bijbelse katholieke traditie is dat God zijn kerk heiligt. Ook al wordt die in de praktijk opgebouwd door gebroken mensen die vaak tekortschieten. Het gaat om de echtheid van God en de werkelijkheid van de menswording in Jezus Christus, zoals die op bijzondere wijze voortleeft in de door hem gestichte gemeenschap. Dat is de kerk van Christus. Het mooiste wordt dat misschien aangegeven met de Bijbelse uitdrukking: de kerk is in de wereld, zonder dat ze van de wereld is. En u voelt, dat roept altijd een spanning op. In de wereld, menselijk, het heeft te maken met de persoon, het karakter van de mensen die je daar ontmoet. En u hoeft weinig fantasie te hebben om, dat zie je op het scherm, tenzij je in Rome op bezoek bent, dan zie je het waarschijnlijk daar. Maar dat Paus Leo een heel ander type persoon is dan zijn voorganger Franciscus. Ze komen allebei van over de zee, als ik het zo mag zeggen. Maar de type mens die daarachter zit, is volledig anders. En je ziet dat zelfs aan het feit dat ook de levensstijl niet dezelfde is. Maar het is niet zo belangrijk om daarover door te spreken, want zij zijn er allebei, hoe verschillend ook, van overtuigd geweest. En Paus Leo laat dat heel duidelijk zien. Ik ben een dienaar van God en vooral in Jezus Christus. En dat moet ik kenbaar maken. En wat dat betreft is hij een heel duidelijke volgeling van zijn leermeester, de heilige Augustinus, uit de kerk in de oudheid. Veel mensen weten dat hij de magister-generaal, heet dat, geweest is van de Augustijnen, een van de eerste en grootste kerkprofeten, als je het zo mag noemen, uit de eerste eeuwen, die veel geschreven heeft, gepreekt, een bekeerling. En dat betekent dat je ook de andere kant van de medaille, ook de moeilijke kanten van het leven, heeft meegemaakt en uiteindelijk zich door God gekend en geroepen weet om te zeggen: ik kies helemaal voor de liefde van God. En tegelijkertijd is Augustinus zeer begripsvol voor de mensen, ook voor de zondaars, voor de mensen die tekortschieten of die zwak zijn. En Paus Leo, die daarin zijn vorming heeft gevonden en allerlei landen in de wereld bezocht heeft als je het zo mag zeggen, de hoofdman van de Augustijnse traditie in de afgelopen decennia, is daar een zeer duidelijk voorbeeld van. Het gaat niet om zijn persoon, maar het gaat erom in de wereld iets te laten zien van de rijkdom van Gods leven en Gods liefde en tegelijkertijd zonder in alles met die wereld mee te gaan. Dat is de kracht, maar het is ook de kwetsbaarheid van de kerk. Heilig betekent, als het over de kerk gaat, dat we geloven dat God trouw is aan zijn eens gegeven woord. En dat heeft Bijbelse gronden, die kerk zal blijven bestaan. In de samenleving is het belangrijk dat die kerk ook moreel gezag uitstraalt. Daarom wordt er steeds opnieuw vanuit parochies, vanuit het kerkelijk leven, vanuit bisdommen, wordt er steeds aandacht gegeven aan maatschappelijke problemen. Radio Maria, zoals u weet, zit in Den Bosch en de bisschoppen van de 7 Nederlandse bisdommen hebben allereerst ieder de zorg voor hun eigen bisdom. Maar de bisschop van Den Bosch, die vorige week een groot feest heeft gevierd, 10 jaar in Den Bosch, 25 jaar bisschop in Nederland, heeft als aandachtsveld uitdrukkelijk kerk en samenleving. En ik merk dat hij van ontwikkelingen in de samenleving, ook politieke, maatschappelijke, hoe het met partijen zit en met uitkeringen en noemt die maar op, dat hij veel beter op de hoogte is dan ik. En dat is goed, dat iedereen, ook iedere bisschop binnen die kerk, een bepaald talent, een bepaald interesseveld kan waarmaken. Dat is goed voor de kerk, dat talenten gebruikt worden, maar het is ook prettig, is mijn eigen ervaring, voor de priester in kwestie, voor de bisschop in kwestie. Want dan ga je iets met meer aandacht volgen en meestal heb je daar dan een bepaalde voorkeur in interesseveld voor. En dat is heel goed. God is trouw aan zijn kerk, ook al is het een kerk van mensen. En vandaar dat het mogelijk is dat als er een goede leiding is en een diepe verbondenheid met God en Christus, dat die kerk ook moreel gezag uitstraalt. Als de kerk een uitleg geeft, een toepassing over bijvoorbeeld de 10 geboden en zegt hoe je met lichamelijkheid, met seksualiteit moet omgaan, is het natuurlijk een anti-reclame als er kwesties spelen rond het seksueel misbruik. Dat schaadt het beeld van de kerk en het vertrouwen komt dat niet ten goede. En als wij in Nederland, in heel West-Europa trouwens, steeds meer een kleine kerk worden, is het bemoedigend om tegelijkertijd te zien dat in sommige landen die kerk juist groeiend is en dat in verschillende Afrikaanse landen er heel anders over een aantal cruciale kwesties wordt gedacht en wordt geleefd. Dat betekent niet dat daar geen problemen zijn, die zijn overal en zo zal het altijd blijven, zoals een probleemloos gezin waarschijnlijk ook niet bestaat. Maar het is wel prettig, zo is mijn eigen ervaring, als je kunt terugzien, zeker als je wat ouder wordt, op een gezin waarvan je denkt, daar heb ik een basis geleerd. Daar heb ik iets mogen zien van echte liefde. En ook iets mogen zien van aandacht voor God, voor geloof. Een paar dagen geleden werd ik getelefoneerd door iemand, ik denk rond de 75 of 80. En ik vertel u dat. Die woont in de Randstad, dus helemaal niet meer in Brabant, zoals ik hier in Den Bosch. Maar die telefoneert mij omdat ik, zoals één uit een groot gezin, 10 of 11, woonde naast ons. En ik heb in de slaapkamer van moeder gestaan toen ze de nooddoop kreeg. En als kind heb ik dat zo mogen bekijken. En het feit dat we elkaar om de zoveel maanden telefoneren, en dat dikwijls ook over geloof en kerkelijke zaken gaat, dat laat zien dat die kerk over die grenzen verbondenheid brengt. Want je hebt iets gemeenschappelijks. Je hebt een basis waarvan je weet, zij, hij denkt, probeert te leven vanuit eenzelfde overtuiging. En dat geeft herkenning. Geeft ook een veilig gevoel. En dat heb je nog meer als u een bezoek brengt, bedevaart, in Rome of in Lourdes. Je komt dan allerlei mensen tegen die anders reageren op uitingen van geloof. Misschien, ik zeg het heel voorzichtig, wat vromer zijn dan wij, wat devoter, want wij komen uit een andere cultuur en men zegt dat die cultuur dikwijls nogal Nederlands en nogal protestants is. Ik vind dat ik dat mag zeggen zonder een waardeoordeel. Maar het is anders. En ik zie in een paar kerken waar ik kom en bijvoorbeeld ook mee de communie uitreik, dat mensen die uit buiten Europa komen, vaak met iets meer eerbied die communie ontvangen. Neerknielen. De communie op de tong. En dat zie je ook bij een nieuwe, jonge generatie, sommigen. Dat zijn andere vormen. Terwijl wij houden van zitten en luisteren, eventueel, als het netjes is. En ik gun iedereen zijn vrijheid, maar het is heel erg kostbaar, dat is ook mijn persoonlijke ervaring toen ik jonger was, om ervaringen van wereldkerk mee te maken. En ik hoor nogal eens ooit bij het koffiedrinken in de parochie, waar ik vaak zorg voor de mis, die ik dan mag celebreren, dat jongeren vertellen hoe belangrijk voor hen het geweest is dat ze, soms al 5 of 10 jaar geleden, hebben deelgenomen aan de Wereldjongerendagen, waar ze ineens met vele duizenden op een veld stonden, moesten overnachten, waar de paus kwam, waar gezongen wordt, en het was natuurlijk ook gezellig, dat mag ook nog, maar waar ze merken, dat is groter dan alleen maar bij ons de parochie. En wat dat betreft is het natuurlijk een grote aanwinst dat we schermen hebben, computer, televisie, en dat we kunnen volgen wat er in andere landen gebeurt, juist ook wat het kerkelijk leven betreft. Misschien hebt u gezien, maar dat is voor Nederland wat minder spannend geweest, maar met Pinksteren, dus 2 weken geleden, hebben er een kleine 20.000 relatief jonge mensen meegelopen van net buiten Parijs naar Chartres. Een bedevaart te voet. En u hoeft geen Frankrijk-kenner te kennen, te zijn. Maar bij Chartres geldt onder andere dat je al misschien 10 kilometer voordat je er bent, want het is een vlak land, zie je de toren van de kathedraal al. En dan denk je een beetje, oh, dadelijk zijn we er. En dan moet je nog een halve dag lopen voordat het zover is. Ik zeg het lacherig, maar ik zeg het toch ook uit eigen ervaring, want ik heb dat ten eerste gedaan voor ik priester was, als jongere, en ik weet nog precies met welke vriend ik het gedaan heb, die is helaas al overleden, maar ik ken nog zijn echtgenote en zijn kinderen, die zie ik nu en dan, en wij hebben vroeger veel gepraat. En toen ik een paar jaar priester was, heb ik dat ook met enkele jongeren uit een bos gedaan, die ik meenam om ook die ervaring op te doen. Wereldkerk. Mensen met heel verschillende achtergronden. En interessant was ook dat in datzelfde weekend, 2 weken geleden, er, maar daar heb ik geen ervaring mee, Maar ik zie het op het Franse televisiescherm dat buiten Parijs, wat dichterbij en ook korter, dat er een bedevaart was van jongere mensen van 15, 16 jaar. Frat heet dat, afgekort, ja. Maar er waren er ook ruim 10.000. Lopen, samen met je geloof bezig zijn, een liturgie meemaken buiten, en vooral nieuwe vrienden en vriendinnen meemaken, ontmoeten. Dat is een belangrijke ervaring. Toen ik bijna 50 jaar geleden schoolmoderator, schoolpastor was op een middelbare school in Den Bosch, daar was, toen ging dat nog, dat is anders dan nu, maar daar was om de twee weken, als ik me goed herinner, was er een mogelijkheid om 's morgens voor de lessen deel te nemen aan de heilige mis, aan de Eucharistie. En daar kwamen nog, nou laat ik zeggen, tussen de 10 en de 15, 20, 25 deelnemers. Dat was om twee redenen belangrijk voor de jongeren. Het eerste natuurlijk, je doet iets met je geloof. Je gaat naar de Eucharistie. Maar het tweede is ook belangrijk en heeft met de kerk te maken. Je keek een beetje rond. Wie zijn hier ook nog? En als er iemand uit jouw klas was, dan denk je, hé, die is kennelijk kerkelijk. Daar kan ik eigenlijk wel iets in de pauze mee bespreken over wat ik op geloofsgebied denk of voel of zo. Dus herkenning, uitermate belangrijk. En

aan. Maar wat dat betreft zijn de tijden wat veranderd en leven we in een tijd van secularisatie. En het is gewoon. Maar ik heb persoonlijk precies dezelfde herinnering aan de Schoutingkampen, waar ik als jongere zeer bij betrokken was. Want zoals mevrouw net bij de aankondiging heeft gezegd, ik heb mijn voornaam niet voor niets gekregen. Maar Sint-Joris was en is, en ik merk in Zuid-Frankrijk speelt dat een belangrijke rol, was niet alleen patroon van Engeland, maar was ook en is patroon van de Schouting. Hoe zijn heilige leven precies historisch in elkaar zit, daar zijn allerlei discussies over, want het is uit de eerste eeuwen. Dat betekent dat het vaak een combinatie is van werkelijk gebeurd en legende. Maar in ieder geval leerde je om samen met andere jongeren en de leiding van de Welpen of van de Verkenners iets met je geloof te doen, te beleven. En, want dat is ook een van de goede dingen, denk ik, als je dat op kamp in de natuur meemaakt, ga je ook eerder, zeker als je jonger bent en daar gevoelig voor bent, ontdekken en waarderen. Die natuur is een cadeau, is een geschenk, is uiteindelijk een genade van God. Kijk naar de grote gestalten van weleer. Ook dat hoort bij kerk zijn. In de eucharistische gebeden, er zijn een paar verschillende in de hele wereldkerk, maar vooral in het eerste eucharistische gebed, in parochies niet zo heel vaak gebruikt, vermoed ik omdat het relatief lang is. Maar er worden voor en na de consecratie een aantal heiligen van zeer lang geleden, die worden opgesomd, vooral uit de oudheid, maar ook daarna. En dat is belangrijk, want het staat ook in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Dat zijn niet alleen de mensen die door een paus heilig verklaard zijn. Niet alleen een moderne heilige als Carlo Acutis, die nou populair is en bekend. Maar dat zijn ook onbekende personen. Interessant is, ik neem aan dat het waar is, want ik heb er geen ervaring mee, maar dat een van de meest bekende kluizenaarsachtige orde, de orden van de Chartreuzers, de Chartreuse, waar men zeer verborgen leeft en waar iedere monnik of moniale een eigen kluis heeft en men enkele keren per dag, maar niet zo vaak, bij elkaar komt voor het gebed, maar vooral apart leest. Interessant is en veelzeggend dat er na de stichter, de heilige Bruno, nooit iemand heilig is verklaard. Want als je kluizenaar, als je karthuizer zou zijn en je schrijft een boek, ik heb er twee geloof ik staan thuis, die door een karthuizer geschreven zijn, dan komt daar niet jouw naam op te staan, maar dan komt er een monnik of een karthuizer op de kaf te staan. Om duidelijk te maken, je gelooft, je bent verbonden met die gemeenschap van de heiligen. Dat zijn niet alleen de bekende spectaculaire personen die verschijningen hebben gehad, of door wie genezingswonderen plaatsvinden, of de grote predikanten, zoals onlangs Antonius van Padua afgelopen week. En ook weer anders dan Lidwina van Schiedam die we gisteren vierden, maar die natuurlijk wel een zeer Nederlandse heilige is, want als je als jonge vrouw valt op het ijs, schaatsen, en je breekt een paar dingen en je ligt daarna 38 jaar ziek en zo wordt het verteld. En je draagt je leven op in die gemeenschap der heiligen, in verbondenheid met het kruis van Christus, aan God onze Heer. Ook dan heb jij een inbreng in de kerk met een hoofdletter, de kerk als lichaam van Christus,

0: en volk van God. En daarmee is dat kerkelijk leven in gezinsverband, maar ook kerkelijk leven in contemplatieve levensvormen, beschouwend, verborgen. Het gaat niet om je prestatie, maar het gaat erom wat jij inbrengt in de voortzetting van het leven en de liefde van Christus. Door alle tijden heen, dat is de heiligheid van de kerk, is er verbondenheid met de ene blijvende liefde van God, met Jezus Christus en heel bijzonder ook de uitdrukking bruid van Christus maakt dat absoluut helder, ook in het bijzonder met Maria, van wie er maar een paar woorden in het evangelie staan, maar die uiteindelijk wel, dat is haar overtuiging, telkens opnieuw verwijst naar Christus. Zoon van God, kind van mensen. Dat is kerkelijk leven. En je kunt daar op heel verschillende manieren mee omgaan. Vandaar, beste luisteraars, een paar woorden over spiritualiteit en kerk. Het woordje spiritualiteit is momenteel waarschijnlijk populairder, meer in. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ga wel niet naar de kerk, maar ik doe iets aan spiritualiteit. Geestelijk leven is een vertaling daarvoor. Maar het gaat over van alles. Op bedevaart gaan. Devoties. In de kathedraal in de Mos, zeker in de afgelopen meimaand, die pas is afgesloten, valt het op dat een aantal mensen een kaarsje, een lichtje komen opsteken, maar niet naar de Eucharistie komen. En toch hoort het voor hen bij een bezoek aan die stad om op een of andere manier de kathedraal en vooral de Zoete Moeder te bezoeken en daar een lichtje neer te zetten. En dat lichtje is eigenlijk een uiting van: ik heb een persoon. Ik heb een diepere ik. Ik heb een ziel. En ik weet mij verbonden met iemand, en ik schrijf iemand hier met een hoofdletter, met iemand die mij te boven gaat. En over Maria hoef je geen kerkgeschiedenishistorie te doen, maar in de verbondenheid met haar, het stille getuigenis van Maria, blijft heel veel mensen trekken en aanspreken. Spiritualiteit is in de beeldvorming van heel mensen iets subjectiefs. Hoe word ik geraakt door het geloof? Het gaat om gevoel, om ervaring. Het gaat vooral ook, want dat is een belangrijk iets, wij zijn Nederlanders en wij willen vrij zijn. Zelf bepalen wat ik doe en wat mijn gevoel betekent. Natuurlijk heeft de kerk geloofsleer, een overtuiging. We zeggen dat samengevat in het credo, de geloofsbelijdenis. Er zijn regels nodig voor liturgie. Hoe wordt de eredienst gevierd? En leefregels over ons gedrag, die we vinden in de 10 geboden en in de kerkelijke uitleg daarvan. En in overdenkingen, in preken, in boeken en ook de paus op zijn reizen spreekt daar met regelmaat over. Het is onmisbaar, maar uiteindelijk wil iedereen, zeker als er een beetje een besef is van christelijke betrokkenheid, dat ook op eigen manier kunnen invullen. Moeilijk is, maar ik denk ook nodig, dat de accenten voor mensen heel verschillend zijn. Bij kerk zien heel veel mensen vooral de institutie, de organisatie. Een vorm van gemeenschap. Ze schept een kader, een kanaal. En bij spiritualiteit valt het oog minder op de organisatie, op de institutie, maar bij spiritualiteit denkt men vooral aan inspiratie, gedrevenheid. Het is een vonk. En het besef, die vonk kan soms een vuur worden. Bovendien, mensen hebben verstand gekregen van God, denken na, en dat wordt gecommuniceerd via allerlei communicatiemiddelen. En ze zoeken ook zingeving, zeggen we tegenwoordig. Ze zoeken samenhang in hun leven. En ook in hun eventuele contact, hun eventuele relatie naar God. Jezus brengt de mens op unieke wijze. Dat is de overtuiging van de hele kerk, overal en altijd. Jezus brengt de mens in relatie met God. Als liefdevolle en nabije vader. We horen dat en we zeggen dat uitdrukkelijk als we het onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Dat verwijst naar de persoon van God zoals Jezus ons die voorhoudt. En daarom is het ook een gebedstekst die we in het evangelie mogen vinden. Een nabije Vader. Uit de kring van zijn apostelen geeft Simon, ik heb het u net al genoemd, uitdrukkelijk een belijdenis daaromtrent. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, waarop Jezus antwoordt, gij zijt Petrus en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. Zo staat het in het evangelie van Matthäus. De kerk staat, hoe we het ook meemaken, en soms ook problematisch, maar staat uiteindelijk altijd in dienst van dat christelijke geloof, in dienst van het heil van de mens. Met name over de verbondenheid tussen kerkelijke gemeenschappen wordt anders gedacht en leven andere ervaringen in protestantse gemeenschappen, bij de oud-katholieken en nog vele andere groepen. Maar uiteindelijk, zo laat de traditie dat zien, en dat heeft een Bijbels fundament, echt christelijk geloof en verbondenheid met God in Christus, leidt altijd tot een of andere vorm van gemeenschap. Je herkent je samen met anderen in die gemeenschap en je weet je, als het goed is, ook door medemensen gesteund. Daarom zijn, het gaat misschien niet over een hele grote groep, maar daarom zijn, nu het zomer wordt, bijvoorbeeld katholieke jongerenkampen erg kostbaar en belangrijk, want als je als jongere vandaag naar een mis op zondag gaat, loop je in sommige parochies de kans dat je denkt, ik ben de enige. Hoewel, we moeten ook niet dramatiseren. Ik ben gisteren nog in een kerk geweest in Den Bosch, waar enkele tientallen jongeren bijna iedere zondag aan de heilige mis, aan de Eucharistie deelnemen. Sommigen spelen mee viool, anderen zingen mee. En de vredeswens wordt op een hartelijke manier aan elkaar doorgegeven. En ook dat laatste is een kostbare traditie uit onze liturgie. Het is na de consecratie. Dat wil zeggen, we zeggen niet, je hoeft trouwens niks te zeggen, je mag zeggen de vrede van Christus. Maar je zegt niet, jij bent een leuke meid, of ik vind jou een prettige vriend. Maar uiteindelijk geven we de vrede van God in Christus aan een ander door. En om het een beetje netjes te zeggen, Dat is een bevestiging in het geloof. En ook belangrijk om te ontdekken, ik ben niet de enige. Ik deel dat met anderen. Daarom is eventueel een jongerenkamp wat en heel gezellig is, waar je hele leuke dingen met elkaar doet, maar waar ook een gedeelde geloofsbeleving is, erg belangrijk, denk ik, voor jonge mensen vandaag. U hebt misschien gezien of gelezen, ik zag het deze dagen op een scherm, dat er, ik hoop dat ik het goed zeg, want ik heb het niet eens opgeschreven, maar ik meen dat op 7 november opnieuw de Landelijke Katholieke Jongerendag plaatsvindt. En ik had de ervaring afgelopen jaar dat mij gevraagd werd, wilt u meekomen 's avonds? Ik ben dan met een andere priester die mij reed, dan hoef ik niet zo ver te gaan. Ben ik daar naartoe gegaan, naar een kamp in Zomeren op de Belgische grens, waar een 150 jonge mensen, een paar daarvan, een stuk of 8 of 10 kende ik, en de rest is mij onbekend. Die hadden daar een jongerenkamp en daar was 's avonds een mogelijkheid buiten om aanbidding te doen. Het was mooi weer. En ook om de priesters die daar waren op te zoeken. We zaten in het gras, een stukje van elkaar, en een kort biechtgesprek te hebben en te zeggen, dit gaat niet goed in mijn leven. Dit doe ik eigenlijk verkeerd en kan beter. En dat heet zonde. Maar vooral, want daar gaat het om, dat je ook bevestigd wordt in de vergeving van Gods wegen. Ik hoorde, ik hoef dat niet bij te houden, maar van anderen die zo'n kamp meeleiden, dat bijna de helft van de jongeren de biecht nieuw ontdekt heeft en als een waardevolle ervaring. Kort, een klein moment voor God staan met een priester die begripsvol is en die jou zegt, jij mag er zijn, jij bent goed. Ik vergeef je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je ziet dat ook anderen doen, dus dan wordt het iets gewoons in de goede zin. Zoals er op meer plaatsen, ik zag het een paar maanden geleden, ook in een kerk in Eindhoven, die naar mijn patroon genoemd is, waar met regelmaat elke week een half, misschien zelfs langer, elke week een half uur aanbidding is, het sacrament, het Allerheiligste, wordt uitgesteld en er is de mogelijkheid om bij 1 of 2 verschillende priesters iets over jouw leven, over de breekbaarheid, over je zonde te zeggen en de vergeving persoonlijk over jou van de Heer te horen. Dat versterkt ons leven. Enerzijds als persoon, ik ben een mens van God, een jongen of een meisje die hem toebehoort, en anderzijds ook in ons kerk zijn, want je ziet dat anderen het ook doen. En dat versterkt. Heel belangrijk, dat geeft een bevestiging. De accenten bij spiritualiteit kunnen verschillend zijn. Sommigen zien meer het institutionele, het georganiseerde van de kerk. Anderen zien meer de inspiratie, de gedrevenheid. Maar iedereen weet dat een kleine vonk een groot vuur kan worden. En daarom, ik ben ervan overtuigd, zo was het al toen ik jong was en zo zie ik het nu weer bij nogal wat jongeren die ik ontmoet, dat deelnemen aan dat soort activiteiten kostbaar is, geloofsopbouwend. En als het financieel te regelen is, maar ik denk al heel lang vooruit, dan hebt u waarschijnlijk ergens gezien dat in 2027 de internationale wereldkatholieke jongerendagen in Seoul plaatsvindt. Dan moet je wel een stukje de wereld overvliegen en dat zal wel geld kosten. Maar er zijn altijd, ik heb het in het verleden een paar keer gehoord, oma's en opa's die dan in de buidel tasten en zeggen, als je daar naartoe wilt, wil ik graag iets bijdragen. Bovendien wordt er vanuit parochies en vanuit bisdommen tegen die tijd actie gevoerd om jongeren die geïnteresseerd zijn bij elkaar te brengen en dat ook samen voor te bereiden. Dat kan ook met deelname aan bijvoorbeeld jongerenbijeenkomsten van Thaisé, die niet alleen in Frankrijk, een protestantse gemeenschap met heel veel katholieke componenten, dat vindt niet alleen in Frankrijk plaats, maar die houden meestal één of enkele keren per jaar ook internationale bijeenkomsten in andere landen. En ook daar deel je christelijk en vaak ook katholiek geloof. En dat geeft een versterking van je kerkbesef belangrijk. En dat alles rond het kerkelijk leven. Gij zijt Petrus en op deze steenrots, Petra staat er in het Grieks, heb ik vroeger geleerd, zal ik mijn kerk bouwen, zegt Jezus. Vooral de relatie met plaatsen waar heiligen die bekend zijn, hebben geleefd en waar je die kunt ontmoeten of herinneringen aan hen, laten dat uitdrukkelijk zien. Een aantal jaren geleden, 20, 30 jaar geleden, heb ik meerdere keren met groepjes jongeren een bezoek gebracht vanuit Nederland, vanuit Den Bosch, aan de bedevaartplaats in Noord-Frankrijk, in Normandië, waar de heilige Theresia van Lisieux, een klein provinciestadje in Normandië, heeft geleefd. Theresia is na Franciscus van Assisi, maar Assisi is wat verder weg in Noord-Italië. Theresia is de meest gelezen heilige, omdat ze een soortement achteraf dagboek, geschiedenis van een ziel, heeft geschreven, waarvan heel veel mensen en vooral veel jongere vrouwen, jongere meisjes, soms zeggen, hé, dat voel ik ook. En omdat ze een makkelijk en een beeldrijk taalgebruik heeft. En omdat je het huis waar de familie woonde met vertrekken en voorwerpen kunt bezoeken en een niet onbelangrijke praktische kant is dat Lisieux vanuit ons zuidelijk Nederland zo'n 450, misschien bijna 500 kilometer is. Dus je hoeft onderweg geen verblijf te organiseren, maar je kunt er in één dag naartoe rijden. Ik heb dat meerdere keren vroeger met jonge mensen gedaan en ik heb gezien dat dat een geweldige kans is, want je komt ook daar mensen uit Frankrijk en Duitsland en Nederland en neem maar op, kom je tegen. Je bent er op zo'n bedevaart met anderen. Je denkt na over wat wil ik met mijn leven en mijn geloof. Je gaat bidden met teksten rond en van zo'n heilige. En dat verdiept en versterkt je geloof. En ik weet van meerdere meisjes dat ze begonnen zijn om vanaf dat moment ook met regelmaat iets op te schrijven over hun eigen geloofsleven en de betekenis van de biecht op zo'n reis en in Lisieux hebben ontdekt. Tegenwoordig kun je bovendien dicht bij Lisieux ook nog de plaats bezoeken waar de ouders van Theresia van Lisieux hebben geleefd, die enkele jaren geleden ook zijn heilig verklaard. En al die personen brengen iets in beeld van herkenning. En dat is belangrijk. Dat je uitgedaagd wordt, wat wil ik eigenlijk? Institutie, kerkelijk leven is onmisbaar. Maar inspiratie, gedrevenheid, daar gaat het om. Theresia van Avila, heel lang geleden in de 16e eeuw in Spanje, maar die wel aan het begin staat van een grote spirituele beweging, de Karmelbeweging, die zegt uitdrukkelijk, en ze is een mystica, iemand met diepe ervaringen, die zegt uitdrukkelijk, ik ben een dochter van de kerk. Dat is de reden waarom paus Johannes Paulus II, als hij op bezoek in Spanje ook de stad Avila bezoekt, dan zegt Johannes Paulus II, in Avila is de houtskool van kerkelijke liefde aangestoken, die theologen en missionarissen verlicht en vervult. Het contemplatieve, het beschouwende leven, wat Theresia van Avila en de Karmel als het ware als een nieuw vuur hebben aangestoken, presteert niets. Om het een beetje onnozel te zeggen, je koopt er niks voor. Je bent geen missionaris die rondtrekt of die mensen bekeert. Maar wat Theresia vooral leeft, is om, als je het zo mag noemen, eigenlijk om Jezus gezelschap te houden in zijn gebed tot de Vader. En ook dat is de kerk in het klein en is de kerk als een innerlijke gedrevenheid. De kleinste beweging van zuivere liefde is nuttiger voor de kerk en voor de wereld dan alle andere goede werken samen, zegt een andere karmeliet uit dezelfde tijd, zegt Sint-Jan van het Kruis. Daarom is het belangrijk, ik probeer je dat een beetje te laten zien, dat we begrijpen wat de kerk is. Dat je enigszins op de hoogte bent van een evenwichtige kerkleer. Of met een meer geleerd woord, een goede ecclesiologie. Die zijn er verschillende, maar het is nogal technisch. Bijvoorbeeld de inmiddels oude kardinaal. Hij woont geloof ik nog in Rome, maar dat weet ik niet zeker. Walter Kasper heeft uitstekende boeken geschreven waarin hij laat zien hoe die spanning werkt. Kerk van Christus en kerk van mensen. Het gaat om God, niet van de wereld, maar het gaat wel om echt in de wereld zijn. En de zogenaamde sociale leer van de kerk, wat betekent katholiek zijn, wat betekent christen zijn voor mijn houding op school, in het bedrijfsleven, in de politiek, dat wordt aangeduid als de sociale leer van de kerk. Daar vind je bij zulke theologen een goede informatie over. We hoeven dat niet allemaal te onthouden, maar het is wel belangrijk, en dat probeerde ik net te laten zien, om enkele doorleefde kerkervaringen, om daar in dankbaarheid bij stil te staan. Of, zoals net gezegd, om die te gaan opzoeken. Ik kan me herinneren, misschien heb ik het in een eerdere overdenking al genoemd, dat ik als jongere verschillende keren woonachtig in de buurt van Eindhoven, verschillende keren naar het Trappistenklooster. Dus monniken met de Benedictijnse regel, de zogenaamde Achelse Kluis, wat al niet meer bestaat, onder Eindhoven op de Belgische grens. Soms met andere jongeren, soms alleen, met de fiets door de bossen. Ging kijken, ja, kijken. Ging luisteren naar het gebed van de monniken, die je hoorde en die je zag staan. En horen betekende toen Latijn, want heel hun getijdengebed en ook de Eucharistie was in het Latijn. Maar daar blijft wel iets van hangen. Een besef van, zij leveren, ik hou niet zo van de uitdrukking, maar vanuit de verbondenheid met een hogere macht. Er moet iets zijn. En zoals ik net aanduid, zowel het feit dat je reist, fietst, loopt door de natuur, het wonder van God, als dat je zo'n gemeenschap, die trouwens heel veel leefde, en van het bidden en van het werken. En het werken betekende bij de trappisten, betekende vooral op het land werken. Dus ook verbondenheid met de natuur. Benedictus, want die is de auteur van de regel die zij gebruiken, bid en werkt, ora et labora. Zeker als je werkt met, misschien is het niet het goede woord, maar ik gebruik het maar, met natuurproducten, dan kom je dichter bij de schepping. En dat is denk ik goed. En dan kom je ook dichter bij het godsbesef. Zulke ervaringen, die zijn onmisbaar. En uiteindelijk kan de Heilige Geest daar mee werken. Een interessant voorbeeld is, ik noemde toen straks al de catechismus van de katholieke kerk, in nummertje 1099, u mag het opzoeken of niet, maar daar staat het korte zinnetje: Gods Heilige Geest is het levende geheugen van de kerk. Staat er letterlijk. Het levende geheugen van de kerk. Dus of het werkt, of zo'n ervaring doorwerkt, je leven tekent, verdiept en versterkt, dat doet de Heilige Geest. Nou, ik ben geen kenner van de Heilige Geest, maar het feit dat ik het u net noem, betekent wel dat die ervaringen mij in ieder geval vroeger geraakt hebben. Anders zou ik er nou niet over spreken. En ik denk dat dat een natuurlijke reactie is voor jong en oud, echte christelijke, kerkelijke ervaringen met en van andere mensen waarvan je merkt ze zijn geraakt door dat geloof en ze leven eruit. Dat is altijd iets wat blijft, wat je ook meemaakt. Ook als je zoals Ludwina, die ik toen straks noemde en die gisteren herdacht werd, bijna je hele leven ziek ligt. Om dat te beleven, vol te houden en aan God op te dragen, dat is een kerkervaring die mij inspireert. Ik hoop u ook.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank aan monsieur Schreuder die over de kerk vandaag ons vertelt. We moeten snel door, maar ook dank voor het luisteren.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag heb ik twee gasten in de studio die ik mag verwelkomen. En ik ga er meteen bij zeggen dat we vooraf hebben afgesproken dat we gewoon je en jij tegen elkaar zeggen. Dus over en weer. En dan wil ik dus heel graag van harte welkom heten dominee Erika Scheenstra. Wie en wat je bent, dat ga je zo vertellen. En ook de heer Geert van Dartel. Van harte welkom allebei. Ik begin eventjes bij dominee Erika Scheenstra. Jij bent hier voor het onderwerp waar we het over gaan hebben, namelijk een herdenkingsdienst ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. In Nederland is dat 1 juli, hebben we ook de algemene herdenking natuurlijk. Nou, er is ook een viering, een dienst op 27 juni. Daar gaan jullie allebei van alles over vertellen. Maar eerst eventjes, ja, wie zijn jullie? Hè? Dus toch eventjes fijn om te weten waarom je dan hier zit. En dan wil ik het woord eerst aan jou geven, Erika.
1: Dankjewel. Mijn naam is Erika Scheenstra en ik ben predikant van de protestantse gemeente van 's-Hertogenbosch. Al een heel aantal jaren, dus ik woon met heel veel plezier al heel lang in Den Bosch. En vanuit de protestantse gemeente ben ik afgevaardigd naar het beraad van kerken in 's-Hertogenbosch. En ik ben daar ook al een heel aantal jaren de voorzitter van. En het beraad van kerken, dat is eigenlijk een grote tafel met mensen, afgevaardigden van kerken in 's-Hertogenbosch, die elkaar ontmoeten en samen optrekken en samen activiteiten organiseren.
0: Ja, ja. Mag ik vragen, heb je een gezin?
1: Zeker een gezin. Ja. We hebben 5 kinderen en die hebben ook allemaal aanhang. En er is inmiddels ook al 1 kleinkind.
0: Oh, ja.
1: Maar dat zijn natuurlijk allemaal grote kinderen en die wonen niet meer thuis.
0: Nee. Maar nou, mooi om ze te horen.
1: Ja.
0: Geert van Dartel, ook van harte welkom. Wie is Geert van Dartel?
2: Dankjewel, Yvonne, voor de uitnodiging. Ik ben Geert van Dartel inderdaad, geboren in Os, woon daar nog steeds. Ik heb mijn leven gewijd aan de ecumenische samenwerking. Ben Rooms-Katholiek, theoloog. Werkte lange tijd voor de Katholieke Vereniging voor Ecumenen. Ben inmiddels met pensioen. Maar in die hele lange tijd was ik ook altijd verbonden met de Raad van Kerken in Nederland, waar ik de afgelopen 6,5 jaar voorzitter van ben.
0: Ja, en misschien toch goed om eventjes helder te krijgen. De Raad van Kerken in Nederland en het Beraad van Kerken hier in Den Bosch. Kan een van jullie even kort zeggen hoe dat ten opzichte van elkaar staat?
2: De Raad van Kerken in Nederland is een forum, een gemeenschap van 19 lidkerken, variërend van de orthodoxe kerk, de Rooms-Katholieke, Oud-Katholieke kerk, verschillende protestantse kerken, denominaties en vrije kerken. En dat forum dat bestaat op landelijk niveau. Vertegenwoordigers van die lidkerken zitten in die raad.
0: Ja.
2: Maar daarnaast heb je in Nederland zo'n 300 plaatselijke raden van kerken. Die allemaal binnen een stad eenzelfde soort van forum of gemeenschap, beraad of convent organiseren. Ten behoeve van het onderlinge gesprek en contact en de samenwerking.
0: Mm-hmm.
2: En zo is er in 's-Hertogenbosch een beraad van kerken sinds vele jaren.
0: Ja, ja, en de raad van kerken zelf bestaat natuurlijk ook al.
2: De raad is opgericht in deze vorm in 1968, maar al voor de Tweede Wereldoorlog was er een ecumenische samenwerking in aanleg, 1939. En na de oorlog is er ook een ecumenische raad van kerken geweest. Maar in deze vorm, ook met lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk, is de raad actief vanaf 1968.
0: Ja, ja. Nou, ongetwijfeld zijn er heel veel interessante activiteiten wat ondernomen wordt door zowel het Beraad van Kerken hier in Den Bosch als de Raad van Kerken in Nederland. Maar wij gaan ons bezighouden met die speciale herdenkingsdienst die op 27 juni in Den Bosch in de Sint-Jan gaat plaatsvinden. Bij gelegenheid inderdaad van het herdenken van de afschaffing van de slavernij. Om toch maar even helder te krijgen. Ik las dus dat sinds 2013 de kerken zich dit ook aantrekken. Hè, dit herdenken, wat op zich al veel langer gebeurt. Wat gebeurt er op zo'n dag? Wat is de bedoeling van zo'n dag? Wie mag ik daarvoor het woord geven?
1: Nou, ik denk dat Geert moet beginnen, want de Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om in 2013 die herdenking te laten plaatsvinden.
0: Oké. Okay.
2: Weet je, het heeft heel lang geduurd voordat dit grote beladen onderwerp op de agenda kwam van de samenleving en van de kerken. Ik heb het teruggezocht en het gesprek erover begint eigenlijk al in de jaren 80 van de vorige eeuw. En in 2013, na beraad met groepen, vertegenwoordigers van groepen die het verleden met zich meedragen, is de Raad van Kerken met een belangrijke tekst gekomen waarin ze zich uitspreken over de medeverantwoordelijkheid van kerk en theologie voor dat pijnlijke verleden. En ze de belofte hebben gedaan om samen met nazaten van tot slaafgemaakten te werken aan verwerking, verzoening en herstel.
0: Mm-hmm.
2: En dat was een belangrijke mijlpaal. Daarna is het weer even blijven liggen. En toen bij de voorbereiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023... de feitelijke afschaffing van de slavernij, is er in de Nederlandse samenleving heel veel op gang gekomen. En vanaf dat moment hebben wij ook in de Raad van Kerken gezegd: niet alleen is belangrijk een maatschappelijke discussie en samenwerking die aan gaande en een politieke betrokkenheid, maar juist ook vanuit de kerken moeten wij dit thema actief blijven oppakken en gestalte geven in conferenties en in gebedsdiensten. En dat leidde in 2023 tot een grote herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. En sinds dat jaar doen we dat ieder jaar in een andere plaats. Eerst in Dordrecht, daarna in Zwolle en dit jaar in 's-Hertogenbosch. Daarbij moet gezegd dat de Evangelische Broedergemeente, een van de lidkerken van de Raad, sinds jaar en dag, dus de Evangelische Broedergemeente heeft sterke wortels in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en in Nederland, dat zij ieder jaar op 1 juli of voorafgaand aan 1 juli de dienst Ketikoti vieren om die afschaffing van de slavernij te markeren en ook te vieren dat de ketenen verbroken zijn.
0: Ja, ja. Eén ding wat ik denk heel belangrijk is ook wat je opnoemt, is, nou, hè, de kerken hebben ervaren, bedacht, gevoeld, wij moeten hier iets mee om dit te herdenken, voor de verzoening en voor de, ja, ook weer om tot eenheid te komen. Hè. Dus ook het thema natuurlijk, elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid. Maar kun je omschrijven waarom? Waarom is het zo belangrijk om dus een speciale gelegenheid te hebben om dat dus te uiten, om daar vorm aan te geven. Dus die verzoening, die eenheid zoeken.
2: Ja, weet je, het is vanzelfsprekend, zo lijkt het, dat christenen die behoren tot een kerkgenootschap dat door dat verleden getekend is, dit herdenken en vieren, het verbreken van de ketenen. En het is tegelijkertijd zo dat in de Nederlandse geschiedenis dit grote drama, deze tragedie, lange tijd niet gezien is. Ook niet door de witte kerken. En kijk, het is niet alleen het hele oude verleden vanaf het begin van de 17e eeuw tot het midden van de 19e eeuw. Het gaat ook om de doorwerking in de geschiedenis van de generaties tot op de dag van vandaag toe. En voor nazaten van tot slaafgemaakte, ook voor christenen die tot die kerken behoren, is het wel belangrijk dat niet alleen zij dat verleden dragen, maar dat het ook gezien en onderkend wordt door de andere kerken die misschien daar niet zo door bepaald worden of aan de andere kant van de geschiedenis stonden.
0: Mm-hmm.
2: En dus het is gemakkelijk gezegd, verzoening en herstel, maar dat begint op de eerste plaats bij de bewustwording van dat verleden zelf. En daar hebben wij nog een hele lange weg te gaan om dat in onze kerken ook doorleefd en bekend te maken.
0: Yeah.
2: En daar werken we aan. En daarom is zo'n dienst waarin dat verleden herdacht wordt, waarin gebeden wordt om ontferming, waarin gebeden wordt om verzoening en herstel, een heel belangrijke gebeurtenis ook in onze ecumenische samenwerking tussen verschillende kerken.
0: Ja, ja. Ja, want de dienst, hè, wat je opnoemt, is een onderdeel eigenlijk van een groter geheel, hè, op die dag, toch? Zeg ik dat goed?
1: Nou, de dag zelf bestaat uit een ontvangst van alle gasten, mensen die aanwezig willen zijn. En we hebben de opdracht gekregen in Den Bosch om deze herdenkingsdienst te organiseren vanuit de Raad van Kerken en de Stichtingen Heilzaam voor Verwerking Slavernijverleden. En die twee instanties die hebben Den Bosch gekozen omdat ze zeiden van, we willen graag dat die herdenking aansluit bij de plaatselijke geschiedenis van een stad. Dus en de gemeente Den Bosch, dus de burgerlijke overheid, heeft ook een eigen onderzoek laten doen naar, hebben wij een slavernijverleden en hoe ziet dat er dan uit? En voor Den Bosch heeft het heel erg te maken met de koloniale handel. Dus hier is een hele duidelijke, zijn kooplui geweest en een overslag van koloniale producten als koffie en suiker. Nou ja, alles wat je uit de, dat waren natuurlijk toen windgewesten waren, dat kwam hier. En in dat onderzoek wordt onder andere de familie van Landschot genoemd. Dat was een koopmansfamilie. En die, dus die haalden die producten uit de Oost en de West. Die natuurlijk op plantages werden verbouwd. Dus toen wij de opdracht kregen, ga een herdenkingsdienst organiseren die ook te maken heeft met heilzame verwerking van de slavernijverleden, dan moeten we natuurlijk niet alleen maar als witte mensen met een grote afstand tot die geschiedenis, maar we moeten alle mensen om tafel zien te krijgen. We hebben op die manier dus ook contact gezocht met de familie van Landschot, die ook als familie en als bank zelf onderzoek heeft laten doen naar hun eigen verleden. En in de herdenkingsdienst is ook een nazaat van de Cornelis van Landschot, de koopman uit van toen,
0: ja,
1: die het woord krijgt tijdens de dienst. Samen met iemand die Surinaamse roots heeft. En zij gaan met elkaar in gesprek over die stem. Ze zijn stemmen uit een gedeeld verleden.
0: Ja, ja.
1: Want dat maakt het soms zo pijnlijk. De mensen van vandaag de dag zeggen, wat heb ik met slavernijverleden? En ik kan toch de schuld niet dragen van wat ooit vroeger gebeurd is, of wat misschien ooit een voorouder heeft gedaan of gedragen. Maar wij hoeven niet schuldig te zijn over wat er toen gebeurd is, of schuldig te voelen. Maar we hebben wel diezelfde bagage. We hebben zelf de verleden mee te dragen en ons daartoe te verhouden. En dat is een van de belangrijkste onderdelen die we naar boven willen laten komen tijdens die herdenkingsdienst. We komen uit een gedeeld verleden en we kijken anders naar dat verleden, maar laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus vanuit die verscheidenheid elkaar ontmoeten.
0: Ja, ja. Is het gewoon, of om het misschien duidelijk te maken, is het een beetje te vergelijken met zeg maar de jongere generaties nu, die ook zelf helemaal niets hebben meegekregen, ook van hun eigen ouders, niet omdat die ook te jong zijn, van de Tweede Wereldoorlog, waarin je dus, wat zo'n ongelofelijke invloed heeft gehad natuurlijk op op de wereld. Mm-hmm. En dat we wel roepen van, het is zo belangrijk om het te blijven herdenken, maar mensen komen er wel steeds verder van af te staan. Maar er wordt heel veel gedaan om dat te blijven herdenken. Is dat, het is een ander soort verleden, maar
1: we staan nog niet aan het begin. De Tweede Wereldoorlog is zo een belangrijk thema in onze Nederlandse samenleving en geschiedenis geweest. En het slavernijverleden vinden we vaak nog heel erg lastig om bespreekbaar te maken.
0: Ja, ja.
1: Dus we zijn nog niet aan de openheid toe. En we hopen door deze dienst en de activiteiten daaromheen daar aandacht voor te vragen. Er komt volgende week een tentoonstelling in de hal van het stadhuis, georganiseerd door die Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden. Om een voorbeeld te noemen, daar ligt een Bijbel waar het hele boek Exodus uitgehaald is. En dat had natuurlijk voor toen de tijd een reden. Want stel je voor dat die slaven op die plantages is door die geschiedenis van Mozes en zijn volk op het idee zouden kunnen komen dat ze zouden kunnen ontvluchten.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je ziet hoe zelfs de Bijbel gemanipuleerd is om een bepaalde groep eronder te houden.
0: Ja. Ja, ja.
1: En om op ook dat stuk geschiedenis ons daarvan bewust te... Want wij staan natuurlijk als christenen ook in die traditie van plantagehouders... die op die manier over anderen hebben geheerst.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, Geert, jij wilde ook iets aanvullen.
2: Als het mag, dan zou ik nog een paar dingen willen aanvullen op wat Erika vertelt. Over... Het historisch bewustzijn in Nederland wordt vaak gezegd dat het van hele korte duur is.
0: Ja.
2: En dus mensen hebben nu al moeilijk, jonge mensen hebben nu al moeite om zich voor te stellen wat er in de vorige eeuw allemaal is gebeurd. En hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog in onze herinneringscultuur is. In een sterke mate geldt dat natuurlijk voor dat slavernijverleden dat 400 jaar duurde, maar zich afspeelde in een vervlogen tijd. Tussen de 16e, eind 16e eeuw tot eind van de 19e eeuw. Maar goed, als je beschouwt, dan heeft die periode ontzettend veel betekend voor de wording van ons land. Dus dat koloniale bestel, daar speelde Nederland een grote rol in. Dus als we naar de Tweede Wereldoorlog denken, dan denken we aan de Holocaust en aan de bezetting. En vervolgens aan de bevrijding en de voorspoed die daarna kwam.
0: Ja.
2: Maar dat slavernijverleden en het koloniaal bestel heeft nog veel meer pijnlijke kanten voor onze eigen geschiedenis. Het is veel moeilijker, dus daar moet je echt op studeren om daar meer zicht op te krijgen. Bij de herdenking en de viering van slavernij, de afschaffing van de slavernij, is soms wel de parallel gemaakt. We hebben ook in onze samenleving momenten nodig van herdenken van het verleden. Maar ook het vieren van de vrijheid. Hè. Dus de formule 4 en 5 mei wordt door sommigen ook wel toegepast op slavernijverleden. Maar zoals Erika zegt, we zijn nog lang niet zo ver in de bewustwording gekomen als we misschien wel zouden wensen.
0: Nee, en dat zie je, dat het is, zal ook niet helemaal een goede vergelijking zijn. Maar de laatste jaren is er wat betreft de Tweede Wereldoorlog wel meer aandacht gekomen voor nazaten van NSB'ers.
2: Zeker.
0: Dus daar de minder mooie kant is natuurlijk veel langer weggedrukt geweest. Mm-hmm. Wat je zegt van ja, ons eigen rol in dat slavernijverleden is gewoon niet mooi. Mm-hmm. Maar hoort wel in ons bewustzijn. Het hoort bij het kanon natuurlijk gewoon van de geschiedenis.
1: En het is breder dan dat. Hè? Nederland is natuurlijk ook rijk geworden. De Nederlanden die zijn natuurlijk, hebben enorm veel geld gehaald. En ze hebben het gebruikt als een plek waar ze hele duurzame materialen vandaan konden halen. En mensen zijn tot ding geworden en verhandeld. Maar het effect daarvan werkt tot op de dag van vandaag door. Dus waar je wiegje heeft gestaan, wat je achternaam is, hoe je CITO-beoordeling, welke schooladviezen je krijgt, of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Op de een of andere manier zit er nog steeds een beeld in het soort collectieve gedachte dat bepaalde mensen van een bepaalde kleur kennelijk minder waard zijn. En als je dat tot op de dag van vandaag moet ervaren, dan is het nog een heel ander besef dan dat wij blanke Nederlanders misschien voorouders hadden die dingen gedaan hadden die helemaal niet deugden.
0: Ja, ja, dus die connectie tussen vroeger en nu, waar je misschien wel diep moet graven, die is er wel degelijk.
1: Zeker.
0: Ik wil eigenlijk even onderbreken om wat muziek te laten horen. Nou hebben jullie een paar liederen uitgekozen. En ik weet even niet welke nu het beste zou passen. Ik ik weet dat een van de liederen waarmee ook de dienst begint, heb ik klaarstaan.
1: Doe maar.
0: Swing Low Sweet Chariot. Het is eigenlijk wel een beetje vrolijk.
1: Ja.
0: Het is een zwaar onderwerp wat we bespreken, maar het is
1: ja, maar
0: wel,
1: dat past erbij.
0: Het past erbij. Kun je ook uitleggen waarom?
1: Nou ja, juist in hele moeilijke omstandigheden hebben de slaven heel veel hele vrolijke, opzwepende, hoopgevende liederen en teksten gezongen om de moed erin te houden.
0: Ja, ja, ja. We gaan er naar luisteren en het wordt gezongen door Gospel Kids. En ik heb voorgeluisterd, het klinkt heel mooi. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we spreken over de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, door Nederland.

0: En u bent weer terug bij Aan Tafel Met. We zijn in gesprek hier met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. Beide betrokken bij de herdenkingsdienst. Om dus de afschaffing van de slavernij te herdenken die door Nederlanders is uitgevoerd. Hoe zeg je dat? Het is een onderwerp wat hebben we net gezien. Het is eigenlijk best een beladen onderwerp, nog steeds, hè, om daarover te spreken. Daarom ook die dag. Dat gebeurt dus al een aantal jaar, want de kerken, hebben we gehoord, zijn vanaf 2013 daar bewuster mee bezig. Sinds wanneer, en dat is dan een aparte vraag voor jullie, is het iets wat, waar je zelf bij betrokken bent geraakt? En is er een bepaald of moment of misschien wel een gesprek geweest of iets wat je gezien hebt, zou ook kunnen zijn, waardoor je zelf ineens zoiets had van, dit is zo belangrijk en dit is nog zo weinig gekend. Of dit zegt mij persoonlijk iets. Wie mag ik het eerst het woord geven?
1: Ik herinner me dat ik in de kerkdienst rondom 2013, rondom 1 juli, daar in de gebeden aandacht heb besteed. En me toen heb gerealiseerd, het is niet iets wat in mijn eigen gemeente een thema is of een rol speelt. En toen heb ik een paar jaar later een gemeentelid van mij, dus lid van de protestantse gemeente Den Bosch, maar die ook lid is van de evangelische broedergemeente. De gemeente die Geert net noemde, die wortels heeft ook in Suriname. Die heb ik gevraagd, dus dat was echt al een paar jaar later. Muriel, zou jij iets willen vertellen in de kerkdienst over de afschaffing van de slavernij? Wat wordt er gevierd? Wat wordt er herdacht? Waarom zou het ook voor de kerk van belang moeten zijn? En zij heeft toen zo indrukwekkend gesproken en dat heeft me persoonlijk geraakt. Ze deed het zo goed en afgewogen en gaf zoveel nuances aan. Dat het voor iedereen duidelijk werd, dit is niet zomaar een hype of iets wat nu even in de aandacht moet, of het is aandachttrekkerij. Nee, dit is zo met alles verweven. En toen ik gevraagd werd door de landelijke raad van kerken, als voorzitter van de plaatselijke raad van kerken, wil jij meewerken aan de organisatie van deze dienst, heb ik aan Muriel Wol Fernand gedacht, ik moet Muriel vragen of ze mee wil organiseren. En gelukkig zei ze ja. Mm. En zij zal dus ook een rol spelen. En zij zal ook met de heer Nick van Landschot in gesprek gaan tijdens deze herdenkingsdienst. Om die stemmen te laten horen.
0: Ja.
1: Om die verschillende, die hele grote gelaagdheid van alles wat er speelt, een beetje invoelbaar te maken. En tegelijkertijd ook te laten zien, we moeten niet alleen maar boos terugkijken naar toen, maar we staan nu en we zijn allemaal geroepen om te bouwen aan de toekomst.
0: Ja, ja. En zij, als ik het goed begrijp, komt uit Suriname? Of heeft
1: ze is
0: Surinaamse
1: geboren in Suriname, maar ze woont al heel lang in Den Bosch.
0: Ja, maar haar familie heeft ook dat slavernijverleden.
1: Daar ga ik vanuit dat dat zo was.
0: Geert, hoe is dat voor jou?
2: In 2013 was ik net vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad, toen die verklaring werd afgegeven. Ik heb me er in dat jaar niet zozeer in verdiept. In 2019 werd ik voorzitter van de Raad van Kerken en in 2020 kwam de vraag, moeten wij als Raad van Kerken ons niet meer gaan voorbereiden op die herdenking in 2023? Toen heb ik me gerealiseerd dat ik er eigenlijk helemaal niets van weet. Ik ben naar de Koningskerk gegaan in Amsterdam bij de viering van Kitty Kottie. Heb

0: Heb daar met mensen gesproken en dat raakte me. Maar ik besefte ook, ik moet hierop studeren. In mijn opleiding en op mijn middelbare school heb ik die geschiedenis niet meegekregen. En eigenlijk door die studie sinds 2020 zijn me de schellen wel van de ogen gevallen. Het gaat om een hele lange periode van de transatlantische slavenhandel. Het gaat over miljoenen mensen. Het gaat over ontmenselijking op die plantages. Eigenlijk onbegrijpelijk dat in een tijd dat Nederland zich ontworstelde aan de greep van Spanje, de Republiek zich in korte tijd ontwikkelde tot een grote koloniale speler die zich ook te buiten ging, net als Portugezen en Spanjaarden, aan die slavenhandel. En dat heeft mij zeer geraakt. En iets anders nog, kijk, de Evangelische Broedergemeente vraagt aan de Raad van Kerken, moeten we dat niet samen doen? Maar is tegelijkertijd verontrust dat die vraag altijd bij de Evangelische Broedergemeente neergelegd wordt, alsof zij dat alleen zouden moeten trekken. Terwijl het net zo goed aangaat, de Protestantse kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, de Anglicaanse kerk, die ook in die processen van die eeuwen betrokken zijn. En daarom heb ik sinds 2020, 2021 daar heel veel werk van gemaakt. Dat wij vanuit de Raad van Kerken in samenwerking met de Stichting Heilsamenwerking Slavernijverleden, met de Protestantse Theologische Universiteit, die nu onderzoek doet al een enkele jaren naar de rol van de kerk in het slavernijverleden, daar werk van maken. En werken aan bewustwording in onze kerk omtrent dat verleden.
1: Ja, ja, ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat rondom, zeg maar, nou ja, als Katie Coty eraan komt en ook ja. deze dienst, maar ook in de andere afgelopen jaren, dan spreek je met allerlei, het geldt voor jullie allebei natuurlijk, hè, je spreekt met mensen daarover. Wat voor reacties krijg je? Wat voor zijn mensen, begrijpen ze het? Of hebben ze toch nog zoiets van, ja, oké, okay, nou ja, dat is niet voor mij? Of hoe gaat dat?
2: Nou, even twee dingen. Het helpt als iemand daarover vertelt, zoals ik vertelde, hoe Muriel Wol dat in onze kerkelijke gemeente heeft gedaan. En dan ontstaat er begrip. Dus dat is heel heilzaam. Maar Katie Coty, dat is een term die ik eigenlijk liever niet wil gebruiken.
1: Okay.
2: Omdat dat iets is voor een beperkte doelgroep. Dus dat wordt in Suriname gebruikt. Maar er zijn mensen, en dat heb ik van Muriel geleerd, die iets heel anders vieren. Hè? Dus eigenlijk een soort emancipatie. Die zeg maar de dag daarna, de bevrijdingsdag zou ja, je ja, eigenlijk ja. kunnen zeggen.
1: Ja.
2: En de Caribische gemeenschap gebruikt een hele andere term. Dus die voelt het eigenlijk als een soort van claim van alleen maar Surinaamse gemeenschap. Okay. Als je Katie Coty zegt.
1: Okay.
2: Dus ik leer nu bij. dus ik voel me verantwoordelijk om dit ook even te delen. Van ja. we moeten dit. Het gaat over de afschaffing van het slavernij. Maar het gaat niet alleen maar over slavernij in Suriname en het Caribe. Maar we hebben ook nog een heel stuk in aan de andere kant van de wereld. Hè, in Indonesië. En, dus we moeten niet alleen maar termen gebruiken die voor een bepaalde groep herkenning oproept.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland er heel veel werk van heeft gemaakt vanaf de jaren 80. Om dit goed op de agenda te krijgen van de samenleving en de politiek.
2: Ja.
0: En dus in Nederland heeft Katie Coty de betekenis gekregen van de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863, 1873. Maar zoals Erika zegt, dat systeem dat is veel breder en groter. Afrika, Azië, het Caribisch gebied. En daar in die hele wereld was Nederland actief als koloniale macht. En gedurende eeuwen. Leendert van der Valk heeft onlangs een boek gepubliceerd. Een journalist heeft onderzoek gedaan naar vergeten plekken. En die komt tot immense getallen tot slaafgemaakte in die hele periode.
1: Ja, ja. Ja, wat ik inderdaad wou vragen, hè, zo van dat onderzoek wat je ook zelf hebt gedaan en nou ja, hoe jullie daar ook mee betrokken zijn geraakt. Heeft dat jullie eigen kijk op de kerk waar je dan bij hoort of zelfs op God beïnvloed op een of andere manier?
0: Ja, voor mij is op de eerste plaats een sterk historisch besef. En ik ben geraakt door mensen die ik heb geïnteresseerd.

0: geïnterviewd uit Suriname, bisschop Tjuni onder andere en dominee Danielle Dokman, hoe sterk zij in hun geloof staan. Ja. En dat zij de last van het verleden kunnen dragen, juist omdat ze zo sterk in hun geloof zijn. En wie ben ik dan? Maar dat je ogen opent voor wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat geldt net zo goed voor de oude tijd als voor de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En mensen zijn tot veel kwaad in staat en doen ook veel kwaad. Maar wij geloven in de macht van de liefde die sterker is dan dat kwaad en die ons in Christus is gegeven.
1: Ja, ja.
0: Dus dat doet geen afbreuk aan het geloof. Maar het is wel zo dat als je daarvoor afsluit en het alleen bij de ander laat, dat is niet goed.
1: Nee, want dan, ik denk dat jij dat opnoemde, Erika, van dat mensen, ja, ik hoop dat ik het goed verwoord, anders verbeter me vooral. Het gaat er niet om dat wij witte mensen, zeg ik het dan toch maar even zo, nu ons enorm schuldig gaan voelen. Mm-hmm. Dat helpt in feite ook niet die eenheid vooruit. Maar dat we er wel dat we er oog voor hebben en het ook aanvaarden dat het zo is geweest. En dat je eigenlijk vooruit, zo'n herdenking is toch eigenlijk ook om juist vooruit te kijken.
2: Ja, precies. Het is bewustwording. Van wat voor geschiedenis komen we vandaan? Hè? Want het is nog, we hebben allemaal mobieltjes. Maar de onderdelen waaruit ons mobieltje wordt gemaakt, die wordt natuurlijk nog steeds gedolven in Afrika. Dus slavernij is misschien nog helemaal niet zo ver van ons bed. Misschien zelfs wel dagelijks in onze handen. En ben je daarvan bewust als je je mobieltje gebruikt of als je weer een nieuwe aanschaft of wat doe je met dan? Dus ik denk, maar ja, daar ben ik ook historicus voor. En jij bent ook historisch altijd met grote belangstelling. Ik denk dat het van belang is voor iedereen om iets te weten van waar je vandaan komt. Want als je niet weet waar je vandaan komt, kun je niet goed de keuzes maken voor de beslissingen die je vandaag de dag neemt. En daar zit dit hele verhaal rondom die herdenkingsdienst, zit hier heel erg op.
1: Ja,
2: dat je bewustwording en dus met elkaar in dialoog gaat. Want op het moment dat je elkaar in de ogen hebt gekeken, dan ben jij een mens geworden met een naam. En de geschiedenis.
1: Ja.
2: En daarom zeggen de mensen die meewerken aan deze herdenkingsdienst op 27 juni. Wij zijn allemaal nazaten van sterke voorouders. Want anders waren we hier niet geweest.
1: Ja, ja.
2: En of jouw voorouder nou hier woonde of daar woonde, ze waren sterk. Ze hebben het volgehouden. Ze hebben zich gelaafd aan het geloof en liederen gezongen en gebeden. En ze zijn tot nu en tot hier gekomen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Mag ik iets aanvullen?
1: Jazeker.
0: Het is niet alleen, zoals Erika zegt, een onderwerp van het verleden. Maar er zijn ook vandaag moderne vormen van slavernij. En het is heel mooi dat Paus Leo XIV in zijn encycliek, Magnifica Humanitas, de lijn doortrekt vanuit dat verleden naar nu.
1: Ja.
0: En in die encycliek over de macht van artificiële intelligentie, in feite ook zijn spijt betuigt en vergeving vraagt voor dat systeem van slavernij waar in der tijd de katholieke kerk te weinig en te laat oog voor heeft gehad en in feite pas tot een echte veroordeling is gekomen in de 19e eeuw ten tijde van Paus Leo de 13e.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik dan toch ook wel heel belangrijk om te zeggen, dat hij die lange lijn trekt en in de macht van techbedrijven een nieuwe bedreiging ziet voor de fundamentele vrijheid en de waardigheid van mensen vandaag. Die onbewust misschien afhankelijk gemaakt worden van andere machten.
1: Nou, niet eens onbewust,
0: of, ja,
1: maar heel
0: wel.
1: Bewust. Hè? Dus zit hem dan niet alleen in de telefoontjes van het materiaal.
2: Ik noemde het even.
1: Maar inderdaad, nee, maar het is een heel goed voorbeeld. Maar ook de software en dergelijke. Daar worden mensen ook als het ware verslaafd gemaakt, hè, aan iets. Ja. Het is het is natuurlijk een iets andere manier, maar toch.
2: Maar het gaat ook over verslaving.
1: Ja, precies.
2: Hè? En
1: ja,
2: slavernij. Ja. En dat mooie verhaal uit Exodus over vrij worden, uit het diensthuis trekken. Dat kun je vandaag nog steeds opnieuw vertellen, ja, en toepassen en je eigen maken.
1: Ja, ja. Met de dag zelf, dus ook de voorbeelden die jullie geven. Wat ik daaruit begrijp is dat het ook heel duidelijk gaat over mensen die elkaar ontmoeten. Ja. Dus op het niveau van gewoon relaties en ontmoetingen. Ja. Ja. Maar is er ook een bedoeling of wens dat er op wat hogere niveaus, zeg maar, ook die bewustwording komt, dat er iets mee gedaan wordt misschien?
0: Nou ja, het is al heel wat dat in onze steden er overal onderzoek gedaan wordt naar de geschiedenis van de stad in dat systeem. En dat steden zich in de persoon van de burgemeester of door de gemeenteraad ook uitspreken over dat verleden. Hè. Dus vandaag is dan het interview ook met de burgemeester in de Sint-Jan door de EO. En dan komen die zaken aan de orde. Zo was dat vorig jaar met de burgemeester van Zwolle. Het jaar daarvoor met de burgemeester van Dordrecht. Ook de stad Amsterdam heeft zich uitgesproken. En wij zijn ontzettend blij dat naast de bisschop van de Evangelische Broedergemeente op 27 juni, de bisschop van 's-Hertogenbosch, in de Sint-Jan zal voorgaan in die viering.
1: Ja.
0: En zo trekt zo'n verhaal door de samenleving en de kerken heen. En vinden wij een weg om daar op een goede en hoopvolle en eerlijke manier mee om te gaan.
1: Ja. Ja.
2: De gemeente 's-Hertogenbosch, zei ik al, heeft een onderzoek laten doen. En daar is een boek uit gepubliceerd, Vergeten Verhalen. En het moment van de herdenkingsdienst en 1 juli daarna is ook een lancering van een vervolgprogramma dat de gemeente 's-Hertogenbosch daarop wil uitrollen.
1: Okay.
2: En de wethouder, diversiteit en inclusie, Wies Korver, de nieuwe wethouder, die zal aanwezig zijn tijdens de dienst, maar die zal op 1 juli ook vertellen wat dan de vervolgstappen zullen zijn om dat stuk geschiedenis ook in de stad van vandaag zichtbaar te laten zijn.
1: Ja.
2: En nou ja, in dialoogtafels en ontmoetingen weer verder kenbaar te maken.
1: Oké, nou, mooi om dat te horen.
2: Ja.
1: Ik wil voorstellen eigenlijk om toch nog een lied te draaien.
2: Oh.
1: Ik heb er dus meerdere klaarstaan. Ik weet niet, is er een bepaalde keuze die jij zelf zou willen aandragen? Of toekomst van hoop misschien? Of...
0: Prima.
1: Ja?
0: Prima.
1: Past dat, omdat je het eigenlijk zo net ook uitsprak?
0: Prima.
1: Nou, we hebben 2 uitvoeringen. Ik heb hem van Sela, maar ik heb hem ook dus van het christelijk koor. Nou weet ik niet helemaal of ik het goed uitspreek. Yigja Jalu.
0: Aan jou de keuze.
1: Zullen we die had je aangedragen, die gaan we dan beluisteren. Toekomst vol van hoop.

0: U bent weer terug hier bij aan tafel met. En we zijn in gesprek met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel over dus de herdenkingsdienst op 27 juni om 14:30 in de Sint-Jan. De tijd ook eventjes natuurlijk noemen, heel belangrijk. Ter herdenking en ook ter verzoening en herstel dus van dat slavernijverleden. Herdenking dat het slavernij is afgeschaft, maar ook natuurlijk de doorwerking daarvan, zoals jullie hebben uitgelegd. Een hele kleine anekdote. Ik zat in Amsterdam op de lagere school toen Suriname onafhankelijk werd. Dus ik heb dat heel. Wij hadden een paar Surinaamse meisjes in de klas. Heel leuk. Van en de Hindoestaanse en de Creoolse tak, zeg maar. Maar er zat ook nog een Spanjaard en een Italiaan. Dus het was heel, heel internationaal klein klasje. Maar het is zo duidelijk wat jullie vertellen, dat er dus in onze samenleving het nodig is om elkaar op te zoeken, om elkaar in de ogen te kijken, om dingen te erkennen. Nou, wat ik zeg, ja, als kind zie je dat helemaal niet. Ik bedoel, je bent blij met de anderen. Tenminste, zo heb ik dat dan toen beleefd. Kunnen jullie nog eens uitleggen, ook gewoon wat gebeurt er in die dienst? Hè? Want dat geeft, neem ik aan, wat je er ook mee
1: wil uitdragen.
0: Hoopt wat het geeft. Ja, en misschien ook het beeld van hoe in Nederland misschien dat het zo belangrijk is. Hè? Is al een beetje genoemd hoor. Maar om dit in ieder geval niet op één dag of zo in het jaar alleen maar te doen, maar breder. Maar Erika, ik geef jou eerst het woord.
1: Nou, het is dus een herdenkingsdienst in de Sint-Jan op zaterdag 27 juni van 14:30 tot 14:30. En eigenlijk zou ik alle luisteraars willen uitnodigen als ze in de gelegenheid zijn, ben erbij. Want hoe mooi zou het zijn als we zo'n hele volle Sint-Jan hebben, waarin we zoveel kleurig als we zijn, daar samen zijn en samen die verschillende geschiedenissen horen. Dat we samen zingen, dat we samen bidden, dat we samen schuld belijden en elkaar ontmoeten en in de ogen kijken. Zoals Geert al zei, de bisschop van 's-Hertogenbosch, de Korte, die zal de overweging uitspreken. En Muriel Wol en Nick van Lanschot zullen elkaar ontmoeten. Die zullen iets vertellen als stemmen uit dat gedeelde verleden. Maar we hebben ook de vooropleiding Hedendaagse Dans gevraagd. Jonge mensen, wil een dans maken over dit thema. En soms kun je in een gebaar meer laten zien dan je in woorden kunt zeggen. En die jonge mensen zijn in dat thema gedoken en die zijn bezig met dat hele ingewikkelde, zware, moeilijke thema. Maar dansen in de Sint-Jan. En we hebben ook gezocht naar een beeld. En het beeld wat tijdens die dienst centraal staat is een levensboom. En een boom kan alleen maar groeien als het goede grond heeft, als er water is. En we zouden eigenlijk willen dat we zelf allemaal mensen zijn die verworteld, geworteld zijn in goede grond en opbloeien en groeien. En dan, als je tot bloei komt als mens, hoe mooi is dat? Ja. Als een soort ritueel in de kerkdienst gaan we elkaar een blad opspelden. En dat betekent dat je op dat moment elkaar in de ogen moet kijken en je spelt als een broche elkaar een blad op. Nou ja, in zo verschillende vormen en liederen willen we elkaar nabij zijn. En wat je ook denkt of gelooft of voelt, ben erbij. Want in al die openheid, de Sint-Jan is groot genoeg. En na die viering, dan gaan we naar buiten in de tuin van de Sint-Jan. En dan zijn de discipelen dan van de Caraïbische geloofsgemeenschap hier in Rosmalen, die zorgen voor heerlijke hapjes en drankjes en gaan we elkaar ontmoeten we elkaar spreken.
0: Ja. Wat mij nu ineens te binnen valt, we hebben het nog niet erover gehad, maar eigenlijk zowel de mensen die, de kolonialisten zullen we maar zeggen, de mensen die tot slaaf zijn gemaakt, die hebben wel hun geloof in God vastgehouden. En dat zijn ja, goed, dat zien we hier natuurlijk ook aan, hè, de ecumenische intentie. Dat het allemaal mensen zijn die wel op een bepaalde manier christelijk zijn. Die dus, ja, daarin vind je elkaar dan ook natuurlijk in dat geloof in, ja, in die ene God, toch?
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een grote opdracht aan, aan bijbeluitleggers, aan voorgangers. En hoe heb je de Bijbel uitgelegd en verstaan? En heb je de woorden van God gebruikt voor je eigen voordeel? Of heb je het over de liefde van God die alles overstijgt gehad? Maar als je die gezamenlijke liefde van God beleid of daaruit wil leven, dan kun je elkaar echt ontmoeten. En hoe mooi is dat?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik moet misschien toch ook wel toevoegen nog dat ook wel mensen zijn afgeknapt op de kerk en het geloof. En dat we die in Nederland ook hebben ontmoet bij de Raad van Kerken. En dus dan komt er een grote portie kritiek op je af. Maar er zijn anderzijds inderdaad ook mensen, we hebben ze genoemd, die heel sterk in hun geloof staan. En voor ons is dat inderdaad, zonder het andere te ontkennen, de basis van onze verbondenheid. Ja.
0: Maar, en ook weer om, hè, wat we steeds zeggen, om ook verder te gaan.
2: Ja.
0: Want als het van mensen alleen afhangt, dan kan het alle kanten op gaan, zullen we maar zeggen. Dat kan nu ook, want het is natuurlijk heel menselijk. Hè? Maar juist die eenheid, neem ik aan, hè? Dus ook die eenheid in God. Daarin ontmoet je elkaar. En...
1: Ja, precies. Maar dat betekent dat je eerst ook moet uitspreken wat er niet goed gegaan is. Want anders dan kun je niet, je kunt niet zomaar verder van, we gaan voort en we nemen de volgende stap. Je moet eerst aan elkaar erkennen wat er misgegaan is, of welke pijn er is opgedaan, of waar je onder leidt bij elkaar. En dat kan over en weer zijn.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: De een die vindt de ander misschien een drammer, en de ander die zegt van, ja, maar jij ziet me helemaal niet staan en jij ontkent mijn bestaan. Nou ja, zo.
0: Over en weer.
2: En ik denk dat dat ook de sleutel is. Dat mensen zich gezien willen worden. En, en dat is de basis voor het gesprek en voor het herstel en de verzoening.
0: Ja, ja, en ook de, want die noemde je al eerder op, Geert, dus die gesprekken die dan ook nog zullen blijven plaatsvinden. Hè, dus dat ook iets is wat niet, hè, dus alleen, niet alleen maar op deze dag is het de bedoeling dat je elkaar ontmoet, maar dat het voortgaat en dat je dus samenbouwt aan, ja, eigenlijk aan een betere toekomst.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Wat is de grote uitdaging nog voor, goed, ook dat is natuurlijk al wel een beetje aan bod gekomen, maar wat is de grote uitdaging voor deze herdenkings, de dienst, maar eigenlijk alles eromheen en ook die samenwerking en gewoon het onderwerp zelf?
2: Voor mij is de uitdaging het versterken van het bewustzijn in de kerken van Nederland van dit verleden en het openen van bereidheid om echte relaties aan te gaan.
1: Voor veel mensen is dat natuurlijk een ver van mijn bedshow. Van waarom zou ik me met iets wat zo lang geleden heeft plaatsgevonden bezighouden? Of ik ken geen mensen die slaaf geweest zijn. Of mijn familie was er niet bij betrokken. Of ik ben hier groot geworden en wat zou... Dus er is heel veel weerstand ook tegen het onderwerp. En om dan toch te laten zien, maar het hoort ook bij jou, ook al denk je dat het niet bij jou hoort, vanwege alle dingen die we in het afgelopen uur hebben genoemd. Er is zoveel waar we als Nederlander profijt van hebben gehad, of als samenleving, als Nederland rijk door zijn geworden, of van gebruik van hebben gemaakt. En als je daar meer van weet, kun je misschien ook met mildheid over jezelf en over de anderen denken.
0: Ja, ja, ja.
2: En het wil natuurlijk ook geen afbreuk doen aan de grote sociale problematieken die bijvoorbeeld in de zuidelijke Nederlanden ook zijn geweest, of in het noorden.
0: Nou.
2: Dus je wilt het ene niet tegenover het andere plaatsen.
0: Nee, nee. En het is ook... Ja, sorry.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ik denk dat we naar een afsluiting gaan hier bij aan tafel met. We gaan afsluiten inderdaad met een lied waarvan ik denk dat Bind Us Together, Lord, dat misschien een mooie afsluiting is.
2: Zo mooi.
0: Heel goed. En ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst naar de studio, dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. En dus 27 juni om 13:30 in de Sint-Jan hier in Den Bosch. Is er ook een website of iets van een plek waar er informatie te vinden valt, überhaupt over dit onderwerp? Dat kunnen jullie nog even noemen misschien?
2: Op de website van de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden is alle informatie te vinden. Ook op de website van de Raad van Kerken in Nederland is alle informatie te vinden. En ik denk ook bij het Raad van Kerken.
1: In Den Bosch. Maar ik zou inderdaad gewoon Raad van Kerken, want precies. Het is een landelijke aangelegenheid.
0: Ja.
2: Nou. Er zijn ook preekschetsen uitgegeven, hele mooie teksten. Bij de Bijbelteksten die in de dienst worden gelezen uit Genesis en uit de brief van Paulus aan de Galaten.
0: Okay.
2: Van verschillende auteurs uit verschillende kerken.
0: Ja.
2: Zeer aanbevolen.
0: Nou, bij de website van de Raad van Kerken zou ik zeggen, neem een kijkje. En dus die 27e juni in Den Bosch. We gaan afsluiten hier met het lied Bind Us Together, Lord. Gezongen door Oasis Worship. En dan sluiten we daarmee ook hier aan tafel met af.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Van harte welkom hier bij het programma Een Bisschop Opent de Week. En voor vandaag klopt die naam half, zou ik kunnen zeggen. Want ik heb een bijzondere gast die ik mag verwelkomen. En dat is kardinaal Eijk van het aartsbisdom. Eminentie, van harte welkom in dit programma.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, eminentie, we hebben heel lang geleden al mogen afspreken dat u een keer in het programma Een Bisschop Opent de Week een kijkje zou geven in uw activiteiten, wat u allemaal heeft gedaan, wat u gaat doen wellicht. En u heeft een paar mooie onderwerpen aangedragen waar u graag iets over zou willen vertellen. Onder andere de bisdombedevaart die naar Lourdes is gehouden in de voorjaarsvakantie met dus het aartsbisdom. Dat was een heel fijne reis, begreep ik.
2: Dat was een buitengewoon mooie bedevaart. En alle mensen zijn ook heel tevreden teruggekeerd. En ook gesterkt en bemoedigd. Het was een bisdombedevaart waaraan 1500 mensen deelnamen.
1: Zo.
2: Hoofdzakelijk uit het bisdom Utrecht, maar ook uit een paar andere bisdommen. Maar uit een groot aantal dit keer.
1: Ja.
2: En wat ik heel bemoedigend heb gevonden, dat was dat tijdens de viering van de barmhartigheid mensen massaal gingen biechten.
1: Hmm.
2: Dat was voor de eerste keer bij de bisdombedevaart 3 jaar geleden naar Lourdes. En dat was nu weer zo. En je ziet dat dat toch zich bestendigt. Die bedevaarten die helpen om op voorbeeld van Maria en naar haar voorbeeld en naar het voorbeeld van Bernadette het katholieke geloof te verdiepen. Dat zie ik elke keer weer. Je hebt altijd mensen die zeggen, nou, elke dag een eucharistieviering, waarom is dat nodig? Ik ga thuis toch ook niet elke dag met een mis. Maar ze vinden het allemaal prachtig. En na afloop kon je er niet nog meer over. Je hebt ook mensen die meegaan, die bijvoorbeeld niet meer praktiseren. En dan na afloop van zo'n bedevaart, door het meemaken van deze eucharistievieringen, zien hoe anderen bidden, door het gelovig aanvaarden van ontvangen van de communie, dat ze daardoor besluiten om het bezoek van de zondagse mis weer te beginnen en dat weer op zich te nemen. Dan zie je dat het geloof ook weer in de harten van de mensen wordt geplant.
1: Ja.
2: Door zo'n bedevaart. Die bedevaart draagt echt grote vruchten. Mensen beginnen er ook vaak over als ik ze ontmoet in de parochies. Dat wil zeggen, het werk door. Ze denken eraan terug. Het is een levendige herinnering. En die voedt hun geloofsleven. En dat is ontzettend mooi om te zien.
1: Ja, ja. En wat u natuurlijk zegt, het biecht horen zal voor degene die in Lourdes, ook voor de priesters, denk ik, een heel bemoedigend teken zijn. En dan is de hoop dat ze dat in de parochies natuurlijk ook terug weer vinden en oppakken.
2: Nou, we merken ook in de parochies dat de biecht geleidelijk iets van een terugkeer meemaakt. En ook in parochies is er aanbidding en wordt biechtgelegenheid geboden tijdens de aanbidding. En daar maken mensen toch in toenemende mate gebruik van.
1: Mm-hmm.
2: Wat we ook zien, dat is dat we een toenemend aantal jonge mensen hebben.
1: Yeah.
2: Vragen om toetreding tot de kerk. En dat zijn mensen die echt het katholieke geloof helemaal omarmen. En dat is heel mooi om te zien. Dat vind ik ook bemoedigend. Ik ben nu zo'n 41 jaar priester. Ik heb de eerste 35 jaar altijd een teruggang van de kerk meegemaakt. Maar zo de laatste 5 jaar zie je in elk jaar met zo'n 40% toenemend aantal jongeren dat vraagt om toetreding tot de kerk. En ook hebben we jonge katholieken die gedoopt zijn als kind, maar verder geen gelovige opvoeding hebben gehad, die besluiten, die hun katholieke identiteit ontdekken, dan besluiten om naar te leven. En merkwaardig is dat ze christen zijn kerk meestal ontdekken via de sociale media.
1: Ach ja.
2: TikTok en dergelijke.
1: Ja. Ja. En dan...
2: Hebben je... Ja.
1: Nou, wat, hè, wat u ook eigenlijk wel vaker opnoemt, ook het hele proces van de missionaire parochie, is daar misschien ook een onderdeel in wat meehelpt om de mensen dan, ook die jonge mensen, in te leiden of in ieder geval te wijzen op de kerk.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Ik denk dat het absoluut een rol speelt. Wij hebben, net als het bisdom Breda, een missionair proces lopen in ons bisdom. Dat is gestart eind 2023. En dat heeft toch wel heel veel opgeroepen in de parochies. Een groot aantal parochies, een toenemend aantal parochies, ontwikkelt missionaire activiteiten. Vormt ook een missionair team. Dat leiding geeft aan de organisatie van deze activiteiten. Ja, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan gezinszondagen. Ja, waarbij ouders en eerste communicanten en vormelingen worden uitgenodigd. Nou, op zo'n zondag dan zit die kerk natuurlijk gelijk een stuk voller. En dan worden de kleintjes worden voorbereid op de eerste communie. De jongeren worden voorbereid op het vormsel. En de ouders krijgen ook catechese over communie en vormsel. En voor de Augustine het vormsel. En daarmee bereiken we ook een generatie ouders met wie we eigenlijk het contact wat verloren zijn. Mm. Dat zijn mensen van tussen de 30 en de 50 die kinderen hebben, die hun kinderen opvoeden. Maar met wie we eigenlijk als kerk nauwelijks contact hebben. En via zo'n gezinszondag lukt dat dan toch. En we hebben weliswaar steeds minder vormelingen en eerste communicanten. Maar degene die daarvoor hun kinderen opgeven en de kinderen die eraan meedoen, die zijn wel steeds serieuzer. Dat is natuurlijk ook een andere kant weer. Hè? We hebben minder kerkgangers. Maar ik merk wel dat de kerkgangers, al zijn de kwantiteit is minder, maar de kwaliteit stijgt.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat wil zeggen, ze geloven meer.
1: Ja.
2: Ze komen echt om te bidden. Ze hebben een persoonlijke relatie met Christus. Je kunt ook veel meer dingen in de preek noemen, zonder dat dat verzet of tegenspraak oproept.
1: Ja, ja. Wat,
2: dat loopt veel beter dan ik. Het gebeurt in die 18 jaar dat ik nu in Utrecht zit. In het begin hadden we nog te maken met die oude situatie, nog met een stukje polarisatie.
1: Ja, precies.
2: Die is nu eigenlijk helemaal weg.
1: Ja, ja, ja. En u noemt inderdaad ouders vanaf ongeveer 30 jaar, dus jongeren in de 20 of 30, die misschien wel heel weinig hebben meegekregen of nog een staartje van, nou ja, dat hun ouders anti waren, die vallen vaak in een groot gat en die zoeken nu, tenminste, het is eigenlijk een vraag aan u ook, want die zoeken juist houvast, een grond om op te staan.
2: Ja, jongeren ontdekken de leegte van de cultuur. En ze zijn niet meer opgegroeid met al die negatieve verhalen over de kerk. Mm-hmm. Over de biecht. Dat kennen ze gewoon helemaal niet.
1: Nee, inderdaad.
2: Dus dat roept ook geen negatieve gevoelens bij hen op. Zij kennen de kerk objectief via internet. En daarna natuurlijk via een catechisatie door de parochie. En de jongeren die staan open voor het geloof. Maar dat zijn meestal mensen van tussen de pakweg 20 en 35 jaar. Soms ook nog iets jonger, vanaf 15 jaar.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat zijn de meesten die zich bekeren. En die christen zijn kerk gaan volgen. We hebben hier in Utrecht ook een groep, die noemt ze de Credo groep.
1: Ja.
2: Dat zijn mensen die zelf zich tot de katholieke kerk hebben bekeerd. Zo tussen de 20 en 35 jaar. En die maken professionele YouTube-filmpjes.
1: Ja, ja.
2: over met getuigenissen van mensen die de Christus en zijn kerk hebben gevonden. Dat vinden mensen die op zoek zijn, die vinden dat het meest interessant. En ook filmpjes over de inhoud van het geloof. En als jongeren dan zich geraakt voelen, dan kunnen ze contact opnemen met iemand van die groep. En dan kan er ook geregeld worden dat er een buddy is. Dus iemand die als persoonlijk geleider zo iemand thuis maakt, of de weg wijst in de tijdsagressieveringen. Waarom ga je nu staan, waarom ga je nu zitten, wat gebeurt er, wat houdt dit in, enzovoort. Zodat mensen ook gaan begrijpen wat ze zien en zich thuis gaan voelen bij ons in die kerk.
1: Ja.
2: En dat is heel vruchtbaar.
1: Ja, ja. Het credo katholiek. Ja, ja, we kennen het ook. En het is hier ook al wel eens vaker genoemd. Maar wat u zei, dat is ook een manier waarop mensen op internet, jongeren op internet wellicht, hè, in contact komen met de kerk. Er zijn natuurlijk ook veel meer initiatieven. Credo katholiek is van een aantal jaar terug. Ook op internet, maar ook daarbuiten. Want er worden bijvoorbeeld, we hebben net Sacramentsdag mogen vieren. Er worden ook steeds meer sacramentsprocessies weer gehouden. Dus in het openbaar leven wordt het ook weer wat zichtbaarder.
2: Ja, dat is ook in het Aartsbisdom Utrecht. Er is met Sacramentszondag voor het eerst een processie gehouden in Enschede. En verder rond de Sint-Augustinuskerk hier in Utrecht.
1: Ja.
2: In de stad. Dat is wel heel bemoedigend. En het is mooi dat het terugkeert. Mensen nemen ook graag deel aan zo'n processie. Dat merk je ook. We hebben ook een hele mooie processie gehad een aantal jaren geleden van de heilige Maria van Eiteren. Dat is één keer in de 5 jaar. Wel elk jaar zo'n processie, maar één keer in de 5 jaar is die extra plichtig.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat was wel een buitengewoon mooie processie.
1: Ja.
2: Eerst een eucharistieviering, dan de processie en uiteindelijk aanbidding in de Basiliek in IJsselstein.
1: Ja, hoe belangrijk of wat is de rol van zo'n zo'n openbare manier van je geloof of deelnemen aan zo'n processie en dat ook dan naar buiten toe eigenlijk laten zien? Wat is daar de rol van?
2: Nou, de rol van een sacramentsprocessie is om te laten zien dat Christus ook in het dagelijks leven gewoon op straat bij ons wil zijn. Dus we dragen door de straten, door onze wijk, door de plek waar we wonen, leven en werken. Dat is de gedachte, hè?
1: Mm-hmm.
2: En nu mensen daar weer voor openstaan, merken dat we dat toch heel erg leeft. Daar zijn we heel erg blij
1: Eminentie,
2: mee.
1: Daar komt. Oké, okay. Ja, er kwam even muziek tussendoor.
2: Ja, dat is mijn telefoon die had ik vergeten af te zeggen. Dat wilde ik eigenlijk moeten doen.
1: Maar u was inderdaad antwoord aan het geven.
2: Ja, de betekenis van processie. Hè? Dus we laten zien dat Christus gewoon bij ons op straat, in onze wijk, op de plek waar we leven en werken, aanwezig wil zijn.
1: Ja.
2: Verder is het natuurlijk ook een manifestatie van ons geloof. We hebben ook een hele grote processie gehad hier. Dat was geen sacramentsprocessie. Dat was met de opening van het heilig jaar.
1: Oh ja.
2: En dat was in Utrecht. En die liep. Die processie die ging van de Catharinekerk. Of de Augustinuskerk. Op de Oude Gracht. Naar de kathedraal.
1: Ja.
2: En toen we bij de Domtoren waren, werden voor ons ook de klokken geluid. En ik moet zeggen dat heel veel mensen die bleven respectvol op het trottoir staan. Terwijl wij daar Marieliederen liepen te zingen en zo.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dat mensen zo respectvol er naar kijken, zegt ook wel iets. Dat dingen mogen weer.
1: Hè? Ja, ja.
2: Ik merk ook in de samenleving dat er iets van een verandering is. Men staat niet zo negatief meer tegenover de kerk als een aantal jaren geleden nog het geval was.
1: Mm-hmm.
2: Stemming is wel aan het omslaan. En ook seculiere media die merken dat onder de generatie Z, dus dat zijn jongeren die globaal geboren zijn vanaf 1998, dat die veel meer openstaan voor het geloof dan bijvoorbeeld de millennials.
1: Ja.
2: En zeker de boomers.
1: Ja,
2: dat maakt heel veel uit.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, dus u bent hoopvol gestemd.
2: Buitengewoon.
1: Ja, ja, ja, ja. Ons eminentie, we lopen eigenlijk tegen het einde van het programma. Maar ik weet niet, u wilde misschien nog kort iets zeggen over... u noemde, in de samenleving is er verandering. U geeft ook lezingen, die natuurlijk het item wat u vooral aan het hart gaat, het ethisch-medische, daar spreekt u vaak over.
2: Ja, ik heb vaak lezingen in Nederland zelf. Ik heb die ook in het buitenland. Ik heb op 24 april nog een lezing gegeven in het voormalige bisdomhuis van Pontremoli over euthanasie en medische hulp bij suïcide.
1: Ja.
2: Dat is nu ook een discussie in Italië. Daar zijn ook pogingen om euthanasie en hulp bij suïcide te legaliseren, althans er wettelijke mogelijkheden voor te creëren.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en vorig jaar heb ik een lezing gegeven in Mexico City over kunstmatige placenta's en baarmoeders.
1: Och, ja.
2: Een heel bijzonder, eigenlijk nieuw onderwerp. En het was heel dicht bij het grote heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Oh,
2: ik ben daar geweest, ik heb ook een uitleg gehad over die tela.
1: Ja.
2: Buitengewoon. Of het nou providentieel is of niet, maar een maand later was ik in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in La Crosse.
1: Och.
2: In de Verenigde Staten.
1: Ja, ja.
2: En dat is gesticht op instigatie van kardinaal
1: Burke. Ja.
2: Een prachtige basiliek, moet ik zeggen. En ik heb daar gepreekt bij gelegenheid van de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum.
1: Ja. Ja, inderdaad. Nou, het is wel. Hoe zou ik het zeggen? Als u ook buiten de landsgrenzen de mensen over deze onderwerpen mag bemoedigen, is dat toch heel fijn om te horen. Eminentie, we moeten gaan afronden dit korte programma. En ik vraag eigenlijk, normaliter als we dan een bisschop aan de lijn hebben, dan vraag ik altijd of zij willen eindigen met een kort gebed of een zegen. Dat zou ik u ook graag willen vragen. Ik hoop dat u daartoe bereid bent.
2: Jazeker. Goede God, wij danken u voor de nieuwe ontwikkeling die de kerk in ons land meemaakt in de laatste jaren. U geeft nieuwe wasdom aan de kerk. U heeft beloofd dat u met ons zal zijn tot het einde der tijden. En u maakt het ook waar en laat het op deze wijze ook blijken. We zijn u daar in het bijzonder dankbaar voor. We bidden u om Gods rijkste zegen voor onze luisteraars, voor Radio Maria en de medewerkers van Radio Maria. En daarom vragen we nu uw bijzondere zegen voor hem. De Heer zij met u en met uw geest. En zegen u de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen. Eminentie, ik dank u zeer namens ook alle luisteraars en natuurlijk ook de medewerkers hier bij Radio Maria voor uw tijd. En ik wens u natuurlijk ook alle goeds en alle zegen toe.
2: Ja hoor, hartelijk dank.
0: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop opent de week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 5, deel E. Slotbeschouwingen bij de teksten van Poppe over de eucharistie. Voor sommigen zullen deze teksten van priester Poppe over de eucharistie een brug te ver zijn. Ze zullen afhaken, ofwel omwille van de stijl, ofwel omwille van de inhoud. Een dergelijke kruistheologie over de eucharistie zullen zij beoordelen als voorgoed voorbijgestreefd. Als gevolg daarvan zullen zij Poppe beschouwen als een man van het verleden, enkel nog goed voor de archieven. Uiteraard moet hier gezegd worden dat veel van wat Poppe geschreven heeft tijdsgebonden is, maar veel ook niet. De veelvuldige communie, ja, dagelijkse communie waar Poppe zo vaak over spreekt, is ingeburgerd. Een mis zonder communie is ondenkbaar. We zijn zelfs ietwat in een ander uiterste terechtgekomen. Iedereen loopt naar de communie, helaas dikwijls zonder nadenken. Er is evenwel nog veel werk op de plank om de twee andere stokpaardjes van Poppe uit te werken. Poppe sprak niet enkel over de veelvuldige communie, maar ook over de goed voorbereide en de welbenutte communie. Mijns inziens een werk dat nauwelijks begonnen is. Neem nu die kruistheologie in verband met de eucharistie. Dat is meer dan een accent. Het is een aspect dat van wezenlijk belang is voor het verstaan van de eucharistie. Willen we een volledig plaatje hebben van de eucharistie, dan hoort Goede Vrijdag daar ook bij. We kunnen niet doen alsof er geen kruis is geweest. Het is en blijft een centraal gegeven, ook voor een hedendaags verstaan van de eucharistie. Het laatste avondmaal, Goede Vrijdag, opstanding, het hoort samengehouden te worden in ons denken en spreken over de eucharistie. Er mag geen breuk zijn in het benaderen van het eucharistische mysterie. In deze zin, voor het Tweede Vaticaans Concilie, ging het over het offer van Jezus op het kruis. En na het concilie over de maaltijd van Jezus. Dat is niet ver. Dat doet onrecht aan de liefdesgave van Jezus aan zijn volk. Wie de teksten van het Romeins Missaal erop naslaat, zal snel merken dat kruis en offer er een prominente plaats in bekleden. Zowel in de presidentiële gebeden, de privaties als in de eucharistische gebeden, komt dit thema ruimschoots aan bod. In de perceptie van de mensen is echter alleen overgebleven dat de mis het naspelen is van het laatste avondmaal. Vaak werd dit dan ook zonder nuances doorgegeven in het godsdienstonderricht in school en parochie. Dat doet geen recht aan de vernieuwing die het Tweede Vaticaans Concilie heeft gebracht. Die beoogde immers geen breuk met het verleden, maar had eerder een continuïteit op het oog. De benadering van de eucharistie door priester Poppe is redelijk evenwichtig, met wel een sterk accent op de kruisofferande van de Heer en met een geweldige eerbied voor de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer. Maar er ontbreekt toch nog een belangrijk accent. Poppe rept met geen woord over wat wij zijn gaan noemen de dienst van het woord. Aan de woorddienst werd nauwelijks aandacht besteed. Het concilie heeft de schatkamer van de Bijbel, die helaas zoveel jaren gesloten bleef, opnieuw geopend. Het woord van God kreeg als vast onderdeel van de mis zijn juiste plaats terug. Dit woord van God had en heeft natuurlijk ook zijn plaats in de buitengewone vorm van de Romeinse rites, maar het was ondergesneeuwd geraakt. Epistel en evangelie behoren tot het veranderlijke gedeelte van de mis, die in het uiterste geval overgeslagen werd. Als je aanwezig was bij de aanvang van de offerande, dan had je voldaan aan je zondagsplicht. Dit is symptomatisch voor het omgaan met de woorddienst. Het concilie schonk ons opnieuw een volwaardige woorddienst. Ik denk dat dit een van de grootste vernieuwingen is geweest en een groot cadeau aan de gehele kerk en aan het volk van God. Zegt Hieronymus immers niet: wie de schrift niet kent, kent Christus niet.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Bach-collegium San Diego zingt Zinget dem Herrn ein neues Lied, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Heer, ik verlang om te bidden. Laat mij bij u komen. Leer mij los te laten wat mij van u verwijdert. Ontsluit mijn hart en mijn ziel voor uw nabijheid.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 43.
1: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

We horen Jezus zeggen dat we allen kinderen van God zijn. Dat ieder van ons een gelijke plaats heeft in het liefdevolle hart van God. Dat God ons niet veroordeelt en ons vraagt om anderen op dezelfde liefdevolle manier te behandelen. Wie zijn de mensen waarvan ik het moeilijk vind om ze lief te hebben?

Wat houdt mij tegen om één ieder die ik tegenkom lief te hebben? Om hen precies zo te behandelen als ik zelf door hen behandeld zou willen worden.

0: Als je deze passage opnieuw hoort, bedenk dan dat dit de woorden van God zijn. God die liefde is. Luister naar de liefde in deze woorden. Geen sentimentele liefde, geen holle woorden, maar een liefde die echt is en uitdaagt.
1: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Kan ik nu iets tegen God zeggen over deze uitdaging en hoe ik daarop antwoord? Hoe zou ik erop willen antwoorden? Misschien wil ik vergeving vragen voor wanneer ik niet mild, gul en liefdevol was. Of misschien wil ik God vragen om hulp bij de dingen die me tegenhouden lief te hebben zoals Hij.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Ezra. Tegenwerking bij de opbouw van de tempel. Toen de vijanden van Juda en Benjamin vernamen dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God evenals uzelf. En wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assur, ons hier heeft gebracht. Maar Zerubabel, Jozua en de overige familiehoofden van Israël gaven hun ten antwoord: een tempel bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Cyrus, de koning van Perzië, ons bevolen. Toen trachten de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te schrikken van de bouw. Ze kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Cyrus, de koning van Perzië, regeerde en zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië. Zo werd de bouw van de tempel in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. In dat jaar traden Haggai en Zacharia als profeten op onder de Joden van Juda en Jeruzalem in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadek, het werk aan de bouw van de tempel in Jeruzalem, en Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de stadhouder van het gebied aan de overzijde van de rivier, en Setarbozenai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: wie heeft er toestemming verleend deze tempel te herbouwen en zijn muren weer op te trekken? Ze vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudsten der Joden. Zij hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius als antwoord op een rapport dat zij hem hierover zouden toezenden. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 127. Onze Heer Jezus Christus is de ware Salomo. Salomo had een tempel gebouwd voor de Heer. Dit bouwwerk was beeld en voorafbeelding van de toekomstige kerk en van het lichaam van de Heer. Daarom heeft Jezus in het evangelie gezegd: breekt deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Omdat Salomo die tempel gebouwd had, heeft de ware Salomo voor zichzelf een tempel opgericht. Ik heb het over onze Heer Jezus Christus, de ware man van vrede. Want de naam Salomo betekent vredestichter. Welnu, de ware man van vrede is hij van wie de apostel zegt: hij is onze vrede, hij die de 2 werelden één gemaakt heeft. Hij is de ware vredestichter die in zichzelf 2 muren met elkaar heeft verbonden, die uit verschillende richtingen bij elkaar komen. Hij is de hoeksteen geworden van het gelovige volk, uit de besnijdenis en van het volk uit de onbesnedenheidenen, dat ook gelovig werd. Van deze 2 volken heeft hij 1 kerk gemaakt. Hij is de hoeksteen en daarom de ware man van vrede. Omdat hij de ware Salomo is, kunnen we zeggen dat de andere Salomo, de zoon van David en Bathseba, de koning van Israël, onze ware vredestichter voorafbeelde toen hij de tempel bouwde. Meen nu niet dat de Salomo die het huis van God bouwde, de ware vredestichter was. De schrift doelt op een andere Salomo, wanneer ze de psalm met deze woorden laat beginnen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Het is dus de Heer die de woning bouwt. De Heer Jezus Christus zelf bouwt zijn huis. Veel arbeiders helpen bouwen, maar als hij niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Wie zijn de arbeiders die meehelpen bij het bouwen? Allen die in de kerk het woord van God verkondigen, de bedienaars van Gods sacramenten. Wij allen sloven ons af, allen werken we, allen zijn we nu aan het bouwen. En voor ons hebben anderen zich afgesloofd, gewerkt en gebouwd. Maar als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Daarom zeggen de apostelen, en meer bepaald Paulus, wanneer ze zien dat sommigen ten onder gaan: gehoud u aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me vergeefs voor u heb afgetopt. Paulus beseft heel goed dat de Heer het innerlijke van een mens, met name dat van hemzelf, bouwt. Dat is de reden waarom hij die mensen beklaagt, voor wie hij zich voor niets heeft afgemat. Wij spreken van buitenaf. De Heer bouwt van de binnen. Wij zien hoe gij luistert, maar alleen hij die uw gedachten ziet, weet ook wat ge denkt. Hij bouwt, hij vermaant, hij jaagt vrees aan, hij brengt u tot inzicht, hij brengt u tot geloof. En toch zwoegen ook wij als arbeiders.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een machtige koning is de Heer. Kom, laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige koning is de Heer. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Een machtige koning is de Heer. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand, aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door Zijn handen gevormd.
1: Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons Hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilde tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolende volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, niet meer vinden ze rust bij mij.
1: Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.

0: Heer, gij hebt uw land begenadigd, vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Heer, gij hebt uw land begenadigd. Het lof van Jacob ten goede gekeerd,
1: vergeven hebt gij de schuld van uw volk. En al hun zonden bedekt,
0: gij hebt uw gramschap teruggehouden. De gloed van uw toorn gedoofd.
1: Doe ons herleven, God onze redder. En leg uw wrevel jegens ons af.
0: Zoudt gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten?
1: Zult gij niet eerder ons leven vernieuwen? Zodat uw volk zich in u verblijdt.
0: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil.
1: Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening.
0: Een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient. Voor elk die zijn hart voor hem opent.
1: Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen.
0: Genade en waarheid ontmoeten elk ander. De vrede omhelst de gerechtigheid.
1: Waarheid ontspreidt uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
0: Dan schenkt de Heer ons zijn zegen. En draagt ons land rijke vrucht.
1: Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan. En voorspoed zijn schreden volgen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, gij hebt uw lam begenadigd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoekt de ochtends bij mij ontwaakten. Een sterke staat is het die ons beschermt. De Heer gaf haar muren en wallen.
1: Doet open de poorten, laat binnengaan. Het volk van gerechten dat trouw bleef.
0: Standvastig is het, gij handhaaft de vrede. Omdat het op u vertrouwt.
1: Vertrouwt op de Heer voortdurend. Een duurzame rots is de Heer.
0: De weg van de vrome is recht. Gij effent het pad voor zijn voeten.
1: Wij volgen uw weg, Heer, vertrouwend op u. Ons hart verlangt uw naam te gedenken.
0: Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoekt des ochtends bij mij ontwaken.
1: Als gij uw beschikkingen toont hier op aarde. Weet elk die daar woont wat gerechtigheid is.
0: Gij, Heer, zult ons vrede schenken. Want al wat wij doen is uw werk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mij ontwaken. Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten.
1: Opdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil.
0: Geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren.
1: Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert. En alles op aarde bestuurt.
0: Geef dat de volken u eren, o God. Dat alle volken u eren.
1: De aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God.
0: God, geef ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn hier over ons lichten.
2: Wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.

0: Een redder heeft de Heer ons verwacht, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël.

0: Hun machtige is hier ons verwekt, zoals zij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten.
1: Christus heeft zich met zijn bloed een nieuw volk verworven. Laten wij hem aanbidden en hem met aandrang vragen.
0: Heer, gedenk uw volk.
2: Koning en verlosser, aanvaard in dit uur de hulde van uw kerk. Geef dat zij nooit ophoudt uw lof te zingen.
0: Heer, gedenk uw volk.
2: Wij stellen op u ons vertrouwen. Beschaam onze verwachtingen niet.
0: Heer, gedenk uw volk.
2: Kom onze zwakheid te hulp, want zonder u kunnen we niets doen.
0: Heer, gedenk uw volk.
2: Wees een steun voor armen en misdeelden. Laat deze nieuwe dag hun niet tot last zijn en breng vreugde in hun leven.
0: Heer, gedenk uw volk.
1: We gaan bidden, Heer, voor alle mensen die u nog niet kennen, dat ze u mogen leren kennen. Laat ons bidden.
0: Heer, gedenk uw volk.
3: Probeer daarvoor Evelien en Lisette, die er nu niet kunnen zijn, die bij een situatie zijn dat we hun dragen. Dat u ook bij ons zijn en een verlangen om aan uw voeten te zitten. Maak onze harten open, Heer.
0: Heer, gedenk uw volk.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige God, al wat mooi en goed is in de schepping komt van u. Laat ons met blijdschap deze dag in uw naam beginnen en hem doorbrengen in ware liefde tot u en alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: En zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om dinsdag in de 11e week door het jaar opent de heilige Eucharistie met de tekst: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, omdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders goed, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook, bij alles wat hij van mij vraagt, daar van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem. Hem die mij gaat toespreken, zoals hij destijds zijn leerlingen deed. En zoals bij het binnenkomen in een kerk, maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, als kind van zijn hemelse Vader, met dezelfde aard als zijn Vader, om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. God zal des te meer de God van hier en nu zijn, als ik verlang dat hij de God zal zijn van heel mijn leven. En daarom vernieuw ik mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen. En daarvoor vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De verhouding tot de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die zij ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel: geen weerstand te bieden aan het onrecht, om dan vervolgens aan de hand van vier voorbeelden deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. En dan openbaart hij ons de nieuwe houding ten opzichte van personen die ons vijandig gezind zijn. En die nieuwe houding is beminnen en voor hem bidden. En het motief, de drijfreden en tevens de drijfkracht die ons zoiets onmogelijks mogelijk moet maken, dat is ons onze allerdiepste aard bewust maken. Kind te zijn van de hemelse Vader, die met zijn goede gaven ook geen onderscheid maakt tussen goeden en slechten. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang genomen heeft, de berg namelijk, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want we moeten wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij God zien als de barmhartige Vader en onszelf als kind van die Vader, toegerust met diezelfde neiging tot barmhartigheid. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik meer ben dan puur natuur.
met meer dan alleen spontane gevoelens van vijandschap tegenover vijanden en van vriendschap tegenover vrienden. Zodat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse Vader. Toegerust dus met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Liefde voor je vijanden. Het lijkt wel een randverschijnsel van ons geloof, iets voor de elite, voor de happy few. Maar in feite is hij het hart van ons geloof. Hoewel ook de andere eisen niet zo vanzelfsprekend zijn, ieder woord van het evangelie vraagt bekering. Maar de vijandliefde schijnt wel alles ondersteboven te keren. Ze schijnt compleet onzinnig, een tegenspraak in zichzelf. Maar dat is alleen maar waar vanuit het perspectief van onze menselijke voorstellingen van de liefde. Doorgaans gaan wij ervan uit dat de liefde niet van één kant kan komen. Dat de liefde die doorgaat wanneer de andere partij ophoudt met beminnen, nooit van lange duur kan zijn. Want met de menselijke liefde is het zo, voor wat hoort wat, geven en nemen. De liefde voor ons het evangelie, de liefde van God, is een liefde die zijn vreugde erin vindt de ander gelukkig te maken en te blijven geven zonder zelfs te hoeven ontvangen. Want God is zelf volmaakt gelukkig en is dus niet afhankelijk van de reactie van de mensen op zijn liefde. En zo is het ook met hen die geloven. Iemand die gelooft is gelukkig met God en is dus niet afhankelijk in zijn geluk van hoe de ander op zijn liefde reageert. Door de omgang, zou je kunnen zeggen, met Jezus zijn wij een liefde rijker geworden. Een nieuwe liefde werd ons in het hart uitgestort. En dat is de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. Dat is een barmhartige liefde. Een liefde voor mensen die het helemaal niet verdienen. Een liefde, zoals destijds al aan Mozes verklaarde, de Heer is barmhartig en een medelijdende God, langmoedig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in het duizendste geslacht, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft. Zo staat het in het boek Exodus, het 34e hoofdstuk. Doordat wij de kinderen zijn van onze Vader God, is die barmhartige liefde ook in ons hart uitgestort. Tenminste, de mogelijkheid daartoe. In het leven van elke dag moeten wij daar dan steeds voor kiezen, tegen onze natuurlijke neiging in, om het kwaad te willen beantwoorden met kwaad. Als christenen worden wij ertoe geroepen de ander niet te beoordelen volgens onze natuurlijke gevoelens van sympathie en antipathie, van natuurlijke verwantschap, maar volgens iets diepers, namelijk dat wij door de Heilige Geest broeders en zusters geworden zijn van elkaar. Dat is de weg om zin te geven aan het zinloze lijden en het zinloze kwaad. Nog nooit is er een adequate reactie gevonden op het kwaad. Alleen de Hemelse Vader bezit het geheim van een effectieve oplossing voor het kwaad. Niet de schuld aan anderen geven, niet zelf de schuld op zich nemen, maar het kwaad dragen, verdragen en vergeven. Het middel om van het kwaad af te komen is het in een vergevingsgezind en barmhartig hart te laten verdwijnen. Zo heeft Jezus het ons voorgedaan. Alle kwaad van de wereld ging er bij hem in en er kwamen alleen maar goede gevoelens uit. Vrede, vrede, zei u, weer zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. In de stortplaats van zijn goddelijk hart heeft Jezus het kwaad laten verdwijnen. Hij liet het niet op de bodem van de zee neerzinken, zelfs niet op de bodem van zijn hart, maar in zijn hart laat hij de zonden geheel en al verdwijnen. Dat betekent, eerst heeft hij aan de zonden geleden. Zijn hart wordt door de zonden als door een lans doorstoken.
De zonde doet hem hart en pijn. Hij gaat die pijn niet uit de weg, maar levert er zich vrijwillig aan uit. Die liefde, die barmhartige liefde, bewerkt de verzoening, zodat er van het kwaad niets meer overblijft. Nu staat niets meer de verzoening met de Vader in de weg. Alleen moeten wij ons nog door God laten verzoenen. Bij hem is de verzoening er al, bij de kerk, in de sacramenten. Nu moeten de gelovigen deze verzoening nog in zichzelf laten doorwerken, zodat ze zich verzoenen met alle mensen, goede mensen en slechte mensen, mensen ver weg en dichtbij, sympathieke mensen en mensen die, zoals de zuster in de communiteit van Thérèse van Lisieux, over het talent beschikken je in alles tegen te staan. Deze liefde tot de vijanden, of de minder sympathieke mensen, is heel goed praktisch in te oefenen. Bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En dan kun je toevoegen, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en dan noem je de naam van iemand die je niet graag mag. En hetzelfde kan men doen met het onze Vader, Vader van mij en van, en noem je weer de naam, uw rijk komen tot mij en tot, en dan noem je weer de naam. Om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men zich erop toe om met de liefde van Jezus en Maria mee zijn vijanden te beminnen. Zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grotere liefde voor hem of voor haar. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn houding tot mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook, tot alle mensen. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen, dat tussen de ander en mij altijd weer God staat, met zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde, God die barmhartig is. En dan word ik vanzelf ook barmhartig voor anderen. Aan het einde gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan, met de Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is, en dan een onze Vader bidden.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Het is vandaag 16 juni, dinsdag 16 juni. En dan zitten we op dinsdag in de 11e week door het jaar. En gaan we vandaag weer een mooie dag van radio van maken. Speciaal voor u. Speciaal vanwege onze missie. Om het woord van God te verkondigen. En om te bidden, om te evangeliseren. En ja, om onszelf en u te helpen bekeren, naar God te keren. En vandaag hebben we dan ook het woord van God. En we hebben de verschillende programma's die ook het woord van God verkondigen. En we gaan samen bidden. En we hebben vandaag de mini-retraite. Die is vanmiddag om 1 uur hier in Den Bosch in de studio. En dan krijgen we een inleiding van Pieter Zimmerman. Nee, we beginnen met een lichte lunch. Dan een inleiding van Pieter Zimmerman. En afsluiten met aanbidding hier in onze kapel. Nou, en vandaag is het een beetje een dag. Het is een beetje een grijze dag toen ik hier naartoe reed. En ook zelfs een druppeltje regen. Het mag geen naam hebben, maar ja, wel zo van, oh ja, de regen zat een beetje op het punt om te gaan regenen. En een grijze dag, ook niet zo heel erg warm. Maar het wordt volgens mij wel heel erg warm later deze week. Ik begreep dat het einde van de week zelfs boven de 30 graden wordt. En dat is een mooie timing voor onze barbecue. Vrijdag onze vrijwilligersbarbecue hier bij Radio Maria. Dus daar mogen we ook naar uitkijken. Nou, en als ik dan hier naartoe rijd in de auto, dan luister ik naar een reflectie van Exodus 90. Dat is op dit moment is dat Return of the King, oftewel de terugkeer van de koning. En dat klinkt zo.
2: Peace, dear brothers, and welcome to the Return of the King challenge, which begins today. I'm Jamie Baxter, founder of Exodus 90.
1: And before we begin. Ja, dat is dus Jamie Baxter en hij leidt het in eigenlijk. En dan vervolgens is het Joseph Pierce die hij aankondigt. En dat hij klinkt zo.
2: Peace, dear brothers, and welcome to the Return of the King challenge.
1: Iets verderop. I'm Jamie. Oh, dan zit ik precies in de stilte waarschijnlijk.
3: My Lord the King say ja, so.
1: Dat is hem.
3: As the Lord has been with my Lord the King, even so may he be with Solomon. I make his throne greater than the throne of my Lord King David.
1: Zo te horen leest hij een Bijbeltekst. Dat is Joseph Pierce, een heel ander accent, een heel andere stem. En ik zei net van ook zit midden in de stilte. Ja, er is altijd inderdaad een stilte. Dat is maar 1 minuutje. Maar dat is wel goed om te doen. En zit dan zelfs ook in de audio. Neem een minuut stilte om te bidden. Om voor jezelf te bidden. Maar ook God zegen te vragen over je gezin, je broederschap, alle Exodus-mannen. En dan speciaal voor de zondagen hebben we nog een andere naam. Dat is namelijk Dwight Longenecker. Kan ik eens even kijken. Deze is van afgelopen zondag. En hij doet de lezingen en de reflecties van de zondagen.
3: Brothers, welcome back to the Return of the King.
1: Dit is Joseph Pierce nog even.
3: I'm Joseph Pierce, your spirit.
4: Dad, 14-year-old boys of all ages.
1: En dat is dan
4: this section of Exodus 90 is focused on the return of the king, and I'm tag-teaming with my old friend Joseph Pierce to shed some gospel light on the theme. So with that in mind, let's look at the gospel through the lens

0: of the return of the king. In this case, the king who's returning is the king of the Jews, the son of David. And he's come with a direct and specific message that his kingdom, the kingdom of heaven, is at hand.
1: Ja, dus dat zijn de verschillende stemmen die je dan hoort. En dat is fijn om iedere dag een klein stukje bijbeltekst van, in dit geval dus inderdaad, het boek, bijbelboek Koningen, doorheen te gaan. En dat is het eerste bijbelboek Koningen. En vandaag zijn we dan bijvoorbeeld aangeland in hoofdstuk 18. Nou, waarom vertel ik dat? Het is natuurlijk zo dat we van in deze weken ook door het Bijbelboek, eerste Bijbelboek Koningen heen gaan. We hebben vandaag de eerste lezing uit het eerste boek der Koningen, hoofdstuk 21. Gij hebt de Israëlieten tot zonden verleid. En ja, dan hoor je heel veel namen. Baessa, de zoon van Achia, zoon van Nebat, Jerobeam, Achab, al die namen. Het zijn heel veel namen die we wat vreemd op ons overkomen in eerste instantie. Nou, Elia is dan wel een bekende naam, hè, de profeet Elia. Maar Achab misschien ook, Jeroboam ook. Maar er staan ook heel veel namen in dat we denken van, oh, wat is dat komt ons niet onmiddellijk bekend voor. En mocht u nou denken van, goh, ik wil wel graag wat meer overzicht hebben in dat hele Bijbelboek, eerste boek Koningen. Misschien ook zelfs het tweede boek Koningen. Nou, dan heb ik een luistertip voor u. En dat is namelijk de luistertip van Bijbelkompas. Een programma wat we hier op Radio Maria hebben gehad. Met monsieur Rob Mutsaerts. En hij is door alle Bijbelboeken heen gegaan. Te beginnen bij Genesis. Daar heeft hij een aantal uitzendingen over gemaakt. Het is ook een heel dik Bijbelboek natuurlijk. Dan Exodus, Rechters, Rut, noem het maar op. Hij gaat er helemaal doorheen totdat hij ook komt bij Eerste Boek der Koningen, Tweede Boek der Koningen en zo verder. Esther, Job, noem maar op. En ook het hele Nieuwe Testament. Dat is dus een enorm werk geweest, een enorm voorbereiding voor hem om niet alleen de hele Bijbel te lezen, maar ook te overzien, te doorgronden. Op zo'n manier dat je ook dat, zeg maar, in een samenvattende manier kunt presenteren. En dat heeft hij gedaan. Monsieur Rob Mutsaerts heeft precies dat gedaan. En dat is ook een heel mooi naslagwerk. Als u nou een Bijbeltekst hoort en u wilt het meer in de context begrijpen, dan is het een heel fijn naslagwerk om naar het programma Bijbelkompas te gaan, het Bijbelboek waar het over gaat erbij te pakken en dat gewoon te beluisteren. En het zijn korte uitzendingen, bijvoorbeeld dat van het eerste boek der Koningen zijn dan in dit geval 3 korte uitzendingen. Meestal is het 1 uitzending per 1 Bijbelboek, maar voor de koningen heeft hij iets meer tijd genomen. Dat is 1 Koningen de Wijze Salomo, 1 Koningen Vervolg, Dood Salomo en de Opsplitsing van de 12 Stammen. En derde en laatste uitzendingen over Eerste Boek der Koningen, Slot, Elia versus Baal. Nou, en die staan allemaal in de audiotheek. Als u klikt op het kopje audiotheek en dan kun je zoeken op programma's. Daar gaat u naar Bijbelkompas. En dan kunt u ze ook nog sorteren op verschillende manieren. Je kunt sorteren op uitzenddatum, van oud naar nieuw of van nieuw naar oud. En op die manier ga je het dan heel snel vinden. Dus het is echt een aanrader om te beluisteren. Nou, wat nog veel belangrijker is vandaag. Bemint uw vijanden. Zo lezen we in het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Jezus leert ons, bemint uw vijanden. En ja, dat is ook soms in gesprek met, laten we zeggen, met niet-christenen. Is dat soms, ben je soms in gesprek en dan gaat het over geloof en dan dan zeggen ze, ja, dat katholieke geloof. En dan komen er allerlei vooroordelen of aannames die allemaal niet kloppen. En dat de kerk bijvoorbeeld een kerk is van regels. En dat de kerk een allerlei moeilijke dingen aan ons oplegt. En ons beperkt. Dat is een van de aannames die je wel vaak hoort. En dan wordt er al te snel voorbij gegaan aan Jezus. Jezus die niet alleen onze verlosser is en de Zoon van God. Maar ook persoonlijk een heel persoonlijke relatie mee kunnen hebben. Mee mogen hebben. En dat Jezus daarna verlangt. En dat we als katholieke geloof niet geloven in iets. Of in een principe of in een ideologie. Maar in een persoon. En dat alles in het katholiek geloof daaruit voortvloeit. Uit Jezus. En Jezus die zo radicaal is. Dat moet toch wel zeker ook voor niet-gelovigen een opmerkelijk iets zijn. Iets om op te kauwen. Iets over na te denken. En dan hopelijk daar goede conclusies uit trekken. Bemint uw vijanden. Nou, dat is wel heel raar. Of dat is wel heel radicaal. Maar Jezus zegt het. Jezus leert het ons. Bemint uw vijanden. Dus de mensen die ons naar het leven staan. Die wij als onze vijand beschouwen. Daar moeten wij voor bidden. Maar gaat het dan niet juist helpen om dat zij ons kunnen verslaan? En toch zegt Jezus. Bemint uw vijanden. Bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel. Nou, we gaan eerst luisteren naar een lied. En dan gaan we die lezing ook lezen. En dat is een lied dat heet Love Your Enemies. Met mooie gitaarbegeleiding. John Guerra heeft het gezongen.

Love Your Enemies. John Guerra zong dat. Children of Your Father in Heaven. Love Your Enemies. Bemint uw vijanden. Nou, laten we dan maar eens lezen waar die tekst over gaat. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Woord van de Heer, wij danken God. En mogen we dan ook bidden dat we deze woorden van Jezus tot ons nemen. Dat we ook bidden, Heer, hier ben ik. Ik geloof dat u ook in uw woord aanwezig bent. En dat we zijn woord dan ook mogen neerdalen in ons hart. Dat we het mogen begrijpen en dat we het mogen verder vertellen. Dat we mogen verkondigen. Jezus leert ons, bemint uw vijanden. Ja, en ik heb nog een liedje klaarstaan. Dat heet, dat ga ik straks vertellen hoe dat heet. Maar we gaan eerst nog eventjes vooruitblikken wat zich zo al voordoet in de programmering voor vandaag. Natuurlijk na dit programma van Goedemorgen Radio Maria hebben we de Rozenkrans. Dan overwegen we de droevige geheimen. En om 9:00... de Eucharistieviering vanuit onze kapel hier bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant pastoor Pieter Zimmerman. 10:00 heilige van de dag. 9:45 iconen van hoop. In het iconenkwartier met Geert en Angelique Hustegen. Jezus nodigt alle uit te drinken van het levende water, de Heilige Geest. Zo luidt de titel. 10:45 de lezingendienst. En om 11:00 in gesprek met de priesterdirecteur. Daar komt de gast Jan Zonen. Ik weet niet wie dat is. Dus ik ben ook benieuwd om kennis te maken met hem als hij hier is. Dan hebben we het Angelus middaggebed in de Rozenkrans. Om 13:30 een voorlezing uit het boek Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens. Met de ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. En dat is uitzending 22 van 25. Dus we komen richting het einde. Dan om 14:00 kerk in beweging. Met Kumi opstaan en zingen voor je geloof. Nou, dat is een uitzending uit 2024. Dus het is een herhaling. En Kumi, ja, vandaag is de grote groep van Kumi met hun begeleiding op bezoek in de studio. Dat was dus 2 jaar geleden zo. Kumi wil kinderen en tieners naar de 3-1 God leiden. Met humor en diepgang. Dat doen wij in de eerste plaats door liederen, musicals en het Kumi-huis. Staat op de website. We krijgen een inkijkje in hoe de kinderen verdiepen in hun geloof en de gezelligheid en de professionaliteit van samen zingen combineren. Gebed, zang, verdieping, het komt allemaal voorbij. Harm en Ina Ruiter, verantwoordelijke voor Kumi Nederland, vertellen ook over de missie van Kumi. En meer informatie is te vinden op hun website kumi.org. En er kwam dan ook een groep van 20 kinderen met begeleiding naar de studio om het programma te maken. Dus het belooft een mooie uitzending te zijn. Inderdaad, kerk in beweging om 14:00 met Kumi opstaan en zingen voor je geloof. Zingen voor, maar ook over je geloof. En dat is nu ook actueel. We hadden laatst inderdaad in het programma Katholieke Agenda een bijdrage van Ina Ruiter.
waarin zij vertelde over de aankomende musical Franciscus. Daar zijn ze hard aan het werk en ze heeft ons ook gevraagd om daarvoor te bidden. Omdat ze de ambitie eigenlijk zo hoog hebben gelegd dat het eigenlijk niet eens kan. Maar ze gaan het wel doen en ze vragen ons gebed. En vanmiddag kunnen we dus luisteren naar deze uitzending van 2 jaar geleden in Kerk in Beweging. Dan hebben we om 16:30 een programma Emmausgangers. De Pareltuin Taiwan. En daar is Joop van der Elst. Die heeft een gast. Terra van Twillert. En zij werd een dikke 38 jaar geleden uitgezonden met Overseas Missionary Fellowship. Om in Taipei op Taiwan te werken onder de daklozen. Het werd uiteindelijk een serie ontmoetingen met prostituees. Dat leidde tot de Parel Familie Tuin. Nou, dat is een boek. Daar is ook een link te vinden in de radiogids naar dat boek. En Joop van der Elst interviewt haar. Altijd mooie programma's van Joop van der Elst in het programma Emmausgangers. Vanavond hebben we dan nog een luistertip uit het archief met pater Stefan de Cler en zuster Catharina Al. En dat gaat over het getuigenis van kardinaal Tuan. Daarvan uitzending 1. Dat is een luistertip uit het archief van het programma Geloofsvorming. En dat is bij ons te beluisteren vanaf 17:55. Iedere dag, iedere werkdag, een luistertip uit het archief om 17:55. Direct na het Angelus. Nu, en tenslotte van mijn aankondigingen zeg ik u dat om 19:00 vanavond is de Eucharistieviering. En die wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Met celebrantpastoor Frank As. Nu, ik had u nog een liedje beloofd. En dat klopt. En dat is een meer werelds liedje eigenlijk. Van Stef Bos. Woordkunstenaar en toonkunstenaar Stef Bos. Met heel veel liedjes. Heel veel mooie, sentimentele liedjes. En dit liedje is ook een klein beetje sentimenteel. Ik heb je lief, zingt hij. En daarin bezingt hij dat het soms zo moeilijk is in ons leven. Dat we zo teneergeslagen kunnen zijn voor alle dingen die in de wereld en in ons leven gebeuren. Maar hij heeft een medicijn. Ik heb je lief. En dat medicijn is ook wat Jezus ons aanbiedt. Bemint uw vijanden. Dat is medicijn. He, voor alle ellende in de wereld. Want als we onze vijand beminnen, dan verandert er iets. Dan verandert er iets fundamenteels, ook in de relatie. En dan stappen we over de gevoelens van haat heen en zien we in dat het ook om een persoon gaat, misschien een groep van personen, ook ja, die God ook lief heeft. En wij mogen volmaakt zijn ook de opdracht die Jezus ons geeft. Ik heb je lief van Stef Bos.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

Ik heb je lief. Een lied van Stef Bos. Wat mooi dat hij zingt over dat er een medicijn is. De liefde als een medicijn. En ja, ik interpreteer het dan iets breder natuurlijk. Gezien de lezing van vandaag. Bemint uw vijanden. Ja, dat is pas echt een medicijn. De liefde van God. En we gaan afsluiten deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria met een lied, een Ave Maria. We kunnen ons mooi voorbereiden op de rozenkrans. We gaan de droevige geheimen bidden. En dan ga ik de meebedder bellen. En u kunt nog altijd ook gebedsintenties aanreiken, waar we dan ook samen voor kunnen bidden, via het WhatsApp-nummer hier in de live studio 06 2001 9670.

0: En zo komen we aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. Dank u wel voor het luisteren. En morgen hebben we ook weer het programma Goedemorgen Radio Maria. En dan schuift Yvonne hier aan, mijn collega Yvonne, voor het programma Goedemorgen Radio Maria. En dan is het nu tijd om de rozenkrans te gaan bidden, 8:30. Ik heb de meebidder aan de lijn. Hopelijk dat de lijn ook stabiel blijft. En u bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Inderdaad, ik hoor niks. Nee, gaan we nog een keer bellen. Kijken of dan de lijn wel stabiel blijft. In gesprek. Nee, dan weten we dat het de hoorn er niet op ligt. Ik probeer het gewoon nog een keer. Ja, nu gaat hij over. Kijken wat hij doet. Kijken wat de telefoon.
1: Ja, ik wil iedere keer weg.
0: Hé, hey, Fien. Hij viel weg. Zullen we het gewoon nog een keer proberen?
1: Ja, dat is weer.
0: Ja, oké. Dan, ik was al begonnen met kruisteken. Dat doen we nog een keer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de intenties die ons hebben bereikt. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor een vruchtbare uitwerking op een noveen op voorspraak van de heilige Antonius. Hartelijk bedankt. Uit dankbaarheid op een goede afloop gisteren lag ineens op de hartbewaking. Veel verdriet nu. Mag ik u gebed voor kracht met een vriendelijke groet. Willen we ook bidden voor alle dementerende mensen. Heel speciaal voor een zieke en voor behoud van het geloof. Om verhoring van een specifieke intentie. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. op voorspraak van heilige Anna en heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie om vrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. Wilt u bidden voor een kleinzoon dat de geest hem helpt bij zijn examen? Voor een goede uitslag van het onderzoek. Voor een goed herstel van mijn neef uit dankbaarheid. Graag een gebed voor al diegenen die ontrouw zijn geworden aan de katholieke kerk. Dank u. Graag gebed om dankbaarheid en om zegen over het nieuwe levensjaar van ons zoontje, die zaterdag 6 is geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd. Uit dankbaarheid dat we hier elke dag samen bidden. Gebed dat dementie van een echtgenoot stabiel mogen blijven. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en dat het doorslapen beter mag gaan. Voor bevrijding van een peterkind en haar moeder. Dat de juiste hulp voor het kind ingeschakeld gaat worden bij een ernstige eetstoornis. Dat de Heilige Geest over een gesprek met een leidinggevende zal gaan waaien voor bijstand van moeder Maria daarbij. Voor een voorspoedig en volledig herstel van Monsieur Metzaerts. Gebed gevraagd voor mijn vriendin die vandaag een operatie heeft, dat de handen van de chirurg gezegend mogen zijn. En gebed gevraagd voor mijn kleinkinderen, dat ze Gods liefde mogen voelen. En gebed is gevraagd voor een zieke neef. En willen we zo al onze gebedsintenties bij God brengen? En moeder Maria vragen daarvoor te bidden en met ons te bidden. We overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Dank u wel, beste luisteraars, voor het meebidden van de Rozenkrans. Fijn dat we dat iedere dag kunnen doen. Meermaals per dag zelfs. En ook een van de luisteraars bidt ook heel speciaal daarvoor. Met een intentie om dankbaarheid dat we zo samen de Rozenkrans kunnen bidden. De volgende keer dat we een Rozenkransgebed bidden hier op radio is om 12:15. Net na het middaguur, dus na het Angelus en het middaggebed, hebben we de Rozenkrans. En dan is er iets meer nadruk op het samen bidden. In die zin dat we dan tussen de tientjes van de Rozenkrans muziek laten klinken. Zodat u kunt bellen hier naar de live studio. Om uw gebedsintenties te delen. En om ook misschien aan de lijn te blijven om een tientje van de Rozenkrans mee te bidden via de telefoon. Dan hebben we ook nog een Rozenkrans in de middag om 5:00. En om 1:00 in de nacht. Maar nu zo dadelijk gaan we de Eucharistie vieren. Wat is de Rozenkrans toch ook een mooie voorbereiding daarop. Dat we ook denken over het lijden en sterven van Christus. Dat doen we in de mis ook. En tegelijkertijd ook zijn verrijzenis. Jezus is onze verlosser. Jezus is onze Heer en meester, maar ook onze vriend. En hij leert ons vandaag, bemint uw vijanden. We maken ons klaar voor de Eucharistieviering. Over een minuutje gaat die beginnen. Hier in onze eigen kapel bij Radio Maria in Den Bosch. Met Sinnebrand, pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur. Ik wens u alvast veel devotie.

0: luister naar mijn bidden en smeken. Kom mij te hulp, laat me niet alleen, verstoot mij toch niet. God, bij u is mijn heil. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars, de openingstekst van deze heilige mis vandaag is uit Psalm 27. Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij niet. Nou, het verstoten worden door de Heer gebeurt alleen als we in onze zonde volharden. Als we nadat we gezondigd hebben uiteindelijk niet de Heer blijven zoeken. Voor de ernstige zonde doen we dat natuurlijk in het sacrament van de biecht. Voor de dagelijkse zonde doen we dat hier in de heilige mis door oprecht onze schuld te belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. God, steun voor alle die op u hopen. Wees ons nabij en luister naar ons gebed. In onze menselijke zwakheid kunnen we niets zonder u. Schenk ons altijd de bijstand van uw genade, om door het naleven van uw geboden in gedachten en daden aan uw wil te beantwoorden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het eerste boek der Koningen. Na de dood van Nabot kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet. Ga naar Agab, de koning van Israël, die in Samaria woont. Hij is naar de wijngaard van Nabot gegaan om hem in bezit te nemen. Zeg hem, zo spreekt de Heer. Komt gij na een moord het erfgoed in bezit nemen? Zeg hem dan, zo spreekt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook het uwe oplikken. Toen zei Agab tot Elia, heeft mijn vijand mij weer weten te vinden? Hij antwoordde, ja, dat heb ik, omdat ge u hebt laten gebruiken voor dat wat de Heer mishaagt. Daarom, zo spreekt de Heer, ga ik onheil over u brengen en vaag u weg. Al wat man is in het huis van Agab, zal ik van hoog tot laag uit Israël verdelgen. Ik zal met uw huis hetzelfde doen als ik gedaan heb met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Baesa, de zoon van Achia, omdat gij mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonde verleidt. En over Isabel zegt de Heer, de honden zullen Isabel verslinden bij de stadsmuur van Jezreel. Wie van het huis van Agab in de stad sterft, zal door de honden verslonden worden. En wie op het open veld sterft, wordt verslonden door de vogels van de hemel. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Agab. Daartoe verleid door zijn vrouw Isabel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door de afgoden te dienen, juist zoals de Amorieten dat gedaan hadden, die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft. Toen Agab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lijf en vastte. Hij liep te neergeslagen rond en legde zich in zijn boetekleed te rusten. Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet. Hebt gij gezien hoe Agab zich voor mij vernederd heeft? Omdat hij zich voor mij vernederd heeft, zal ik het onheil op zijn huis niet tijdens zijn leven doen neerkomen.

0: maar wel tijdens het leven van zijn zoon. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt. Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Alleluia.
1: Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ge hebt gehoord wat er gezegd is. Ge zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Opdat ge kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel. Die immers de zon laat opgaan over slechte en goede. En het laat regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt ge dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet ge dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Woord van de Heer. Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria thuis. Er is waarschijnlijk geen woord in de geschiedenis van de mensheid dat zo vaak is gebruikt, maar ook zo vaak is misbruikt als het woord liefde. En juist dat woord staat in de evangelielezing van vandaag natuurlijk centraal. Christus spreekt over het beminnen van de naaste. Allereerst natuurlijk de naaste, hè, dat was bij de oude Joden ook al een wet. Maar Christus breidt die wet uit, zo gezegd. Hij zegt niet alleen je naaste te beminnen, maar ook de vijand. Nou, de belangrijke vraag, de hamvraag zou je kunnen zeggen in ons hele christelijke geloof is, wat betekent dat? Hè, wat betekent houden van? Wat betekent beminnen? Nou, anders dan in onze tijd vaak wordt beweerd, heeft beminnen niet alleen maar te maken met warme gevoelens. In onze tijd is het nogal eens, als je zegt, ik heb gevoelens voor iemand, dan hou je van iemand. Nou, dat is een heel gebrekkig besef van de ware liefde. De heilige Thomas van Aquino die zegt het heel mooi en heel eenvoudig ook. Hij zegt, liefde houden van is het goede willen voor de ander. Dat is het heel kort samengevat. Liefde betekent dat we niet alleen maar op het tijdelijke geluk van de ander gericht zijn of op de gevoelens van de ander gericht zijn, maar dat we op de eeuwige bestemming van de ander gericht zijn. Dus het ware beminnen, het ware houden van, heeft uiteindelijk te maken met het leven ook dat nog wacht na de dood en dat elkaar gunnen. En dat elkaar niet alleen gunnen, maar ook je inzetten voor het heil, voor de redding van de ander. Dat is de ware liefde. En Jezus Christus toont die liefde keer op keer en hij toont ook dat die liefde uiteindelijk een offerende liefde is. Een liefde die durft te dulden, die pijn durft te lijden. En de liefde die zich ook uitspreekt. Hè, uit liefde voor de schapen, als goede herder, spreekt hij zich uit, spreekt hij zich ook uit tegen het onrecht. En zelfs, hè, in die gevallen waarin Jezus Christus even zichzelf lijkt te verliezen, ook op die momenten toont hij ware liefde. Bijvoorbeeld het moment waarop hij de tempel reinigt. Hij gaat helemaal los, zou je kunnen zeggen. Een soort blinde razernij lijkt het, als je op een afstandje toekijkt. Maar tegelijkertijd is ook dat een uiting van liefde. Want waarom is dat een uiting van liefde? Hij wil het beste voor zijn volk. En het beste voor zijn volk betekent ook de tempel reinigen, zodat het volk ware aanbidding kan houden. Want in die aanbidding van de Heer is uiteindelijk de liefde als het ware tot een climax gekomen. Dat was toen zo en dat is ook in onze tijd nog steeds zo. Liefde heeft ook alles met God te maken, want God is uiteindelijk de bron van alle liefde. En de liefde is niet alleen maar een soort attribuut van God, een soort eigenschap. Nee, het is de blauwprint van God. God is liefde in de meest letterlijke zin van het woord. Dus we kunnen ook niet over beminnen spreken als we niet God daarin betrekken. God is namelijk de oorzaak dat we überhaupt kunnen beminnen. Nou, Jezus zegt vandaag dat we zelfs de vijand moeten beminnen. En natuurlijk is het zo dat dat niet betekent dat we alles van die vijand moeten omarmen. Er wordt sinds oudsher, van oudsher wordt er natuurlijk altijd dat onderscheid gemaakt tussen de zonde en de zondaar. De zonde moeten we haten, want de zonde brengt dood in de wereld. Maar de zondaar moeten we beminnen, de persoon achter die zonde. En uiteindelijk door die persoon achter de zonde te beminnen, zullen we zien dat we die persoon ook steeds meer naar het licht brengen. En zelfs de meest verstokte zondaar is kostbaar in de ogen van God. Niet omwille van die zonde, maar omwille van het feit dat uiteindelijk die zondaar ook een ander leven kan gaan leiden. En in die zin moeten we ook niet te statisch kijken naar de toestand van mensen op dit moment. We horen dat in onze tijd natuurlijk heel veel, als het gaat om het omarmen van andersdenkenden of van de hele LGBTQ-gemeenschap. Dan zeggen we, ja, we moeten die mensen omarmen, welkom heten. Ja, natuurlijk wel de mens, maar niet datgene waar ze zelf van denken dat het hun geluk is. Dat is de dwaling vaak en het is al heel vaak uitgesproken, maar het moet blijkbaar nog steeds opnieuw herhaald worden. Want op het moment dat we ook die dwaling zelf gaan beminnen, dan halen we als het ware een paard van Troje in huis. En waarom is dat niet goed? Nou, omdat we dan uiteindelijk de mensen afhouden van God. Dus liefde impliceert ook die hele belangrijke vraag: houden wij voldoende van elkaar om ook elkaar de waarheid te durven zeggen? Ook al is die waarheid soms confronterend. Nou, de ware liefde zegt daarop ja, volmondig. Dat we zelfs ons uitspreken wanneer dat niet altijd wordt gewaardeerd door de wereld. En op het moment zelf zal dat misschien tot grote conflicten kunnen leiden, maar uiteindelijk zal dat op de langere termijn deze personen helpen. En ook onszelf, want we moeten natuurlijk ook strijden tegen de zondaar in onszelf. Ook daarin moeten we de zonde wel haten, maar moeten we wel ons laten beminnen door God. Nou, tot slot, de vraag is natuurlijk ook, hoe doen we dat? Hoe kunnen we de waarheid verkondigen zonder dat we mensen afstoten? Hoe kunnen we onze naaste wijzen op de rechte weg zonder dat we ons vervreemden van de naaste? Nou, dat kan maar alleen als we inderdaad oprecht ook God aanbidden en God beminnen. Want alleen God is in staat om ons een soort bovennatuurlijke liefde en een bovennatuurlijk inzicht te geven om hierin de juiste weg te vinden. Om helder te zijn, duidelijk te zijn, zonder dat we gaan afstoten, zonder dat we gaan afschrikken. Zonder dat die haat voor de zonde de overhand krijgt ook naar onze naasten toe. En dat we dus eigenlijk stiekem ook die naasten gaan wegduwen. Het is ontzettend moeilijk. Sterker nog, het is zo moeilijk dat Jezus Christus ervoor stierf aan het kruis. En het is zo moeilijk dat hij ons uitnodigt om dagelijks datzelfde kruis op te nemen. Maar tegelijkertijd is daar ook een belofte aan verbonden. Namelijk dat het dagelijks opnemen van dat kruis ook een zoet juk is. Een lichte last, om het zo te noemen. Want uiteindelijk van dat kruis dat Christus ons te dragen geeft, zal hij zelf altijd het grootste deel dragen. En wij mogen net als Simon van Cyrene een klein beetje met hem meedragen. Maar dat moeten we wel moedig doen, dat moeten we wel vol overgave doen. En daarin moeten we elkaar ook ondersteunen. Daarin moeten we ook zeggen tegen elkaar, volhouden, blijf de waarheid uitspreken, maar blijf het altijd wel doen met een liefde die van God komt, die zo doorspekt is van die aanwezigheid van Jezus Christus, dat het uiteindelijk ook vrucht zal dragen bij de ander.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, gij schenkt ons deze gaaf als voedsel voor ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te vernieuwen. Wij bidden u, laat hun steun voor lichaam en geest ons nimmer ontbreken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

U dan, al goede Vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven. Deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo. Voor onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is. Hoe dit offer van lof wordt gebracht. Voor henzelf en al hun dierbaren. Voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen. En die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in zelfde gemeenschap, Heer, bij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd. Moeder van onze God en Heer, Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom. En van uw heilige apostelen en martelaren. Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes. Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus. Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u God deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel, tot uw God zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En nu prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, alsook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien, en ze te aanvaarden zoals gij het willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, en het heilig offer de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in de eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam God, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, we hebben de heilige communie ontvangen en vragen u. Laat dit sacrament dat het teken is van de vereniging van alle gelovigen in u, ook daadwerkelijk de eenheid in uw kerk tot stand brengen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met
0: uw geest. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
1: Amen.

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ook moedig dat God hem zijn macht doet bevoeren. En gij vorst van de hemelse legerschaar, drijft Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht en held terug. Amen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

16 juni vieren we de gedachtenis aan de heilige Benno van Meissen. Benno van Meissen, ook wel van München, OSB, dat wil zeggen Ordo Sancti Benedicti. Dat wil zeggen Orde der Benedictijnen, oftewel hij was een Benedictijn. Hij was bisschop en hij overleed

1106. Er bestaan twee bijzondere legendes over deze heilige van de dag, die we ook de revue laten passeren. Benno was van adellijke afkomst en werd in de 20er en 30er jaren van de 11e eeuw geboren in de Duitse stad Hildesheim. Dat is een stad zo'n 30 kilometer bij Hannover vandaan. Zijn opvoeding kreeg hij in de Sint-Michaëlsabdij in zijn geboortestad. Hij trad toe tot de monnikengemeenschap en werd in 1042 tot abt gekozen. Vervolgens stelde keizer Hendrik III hem aan tot zijn hofkapelaan. In 1066 werd hij tot bisschop van Meissen gekozen. Meissen is een stad niet ver van Dresden, tegenwoordig in het oosten van Duitsland. Hij raakte verwikkeld in de zogeheten investituurstrijd. Daarin koos hij voor de paus en tegen de keizer. Dat conflict draaide om het benoemingsrecht van hoge geestelijken die naast kerkelijke ook wereldlijke macht uitoefenden. Ten gevolge van zijn keuze voor de paus en tegen de keizer werd hij uit zijn diocese verjaagd. Daarover bestaat een legende. Op zekere dag vertrok Benno naar Rome, naar de paus. Hij vertrouwde de sleutel van de bisschopskerk van Meissen toe aan de kanunniken, de priesters die op gezette tijden samen de gebeden zongen in de kerk. Maar zij waren daar niet zo blij mee. Ze vroegen: en wat moeten we doen wanneer de keizer hierheen komt en de paus hem heeft geëxcommuniceerd, zodat hij geen sacramenten mag ontvangen en eigenlijk zelfs de kerk niet mag betreden? Dan gooi je de sleutels maar hier in de rivier, raadde Benno hun aan. Die rivier heet de Elbe. Inderdaad werd de keizer door de paus geëxcommuniceerd en inderdaad probeerde zijn gevolg toch toegang te krijgen tot de kerk van Meissen. De kanunniken deden wat hun bisschop had gezegd en wierpen de sleutels in de rivier de Elbe. Op het moment dat Benno uit Rome terugkeerde, werd er juist uit de Elbe een buitengewone vis opgehaald die de sleutelbek in de bek had hangen. Tot zover deze mooie legende. Benno bevorderde zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mensen in zijn bisdom. Hij had veel zorg voor de verspreiding van de christelijke geest. Volgens de overlevering zou hij als missionaris naar de Wenden zijn gegaan, een Slavisch volk in Centraal-Europa, om daar het evangelie te verkondigen. Hij wordt ook wel bewonderend apostel van de Wenden genoemd. We kunnen vermoeden dat de volgende legende zich afspeelde in dat gebied. Dat is de legende van Sint Benno en de kikkers. Benno, de man Gods, zwierf graag door de omgeving om in de vrije natuur te bidden en te mediteren. Toen hij eens door een drassig gebied kwam, zat er in de poel een kikker te kwaken. Geïrriteerd dat hij gestoord werd in zijn gebed, riep Benno naar die kikker: ik wou dat je een kikker van Serifus was. Je moet weten dat de kikkers op Serifus hun bek niet open doen. Volgens Plinius waren de kikkers op het eiland Serifia in de Egeïsche Zee namelijk stom. Maar toen hij intussen door was gelopen, schoten hem de woorden te binnen van de profeet Daniël: gij walvissen en alles wat er krioelt in het water, looft de Heer. Vergelijk Daniël hoofdstuk 3, vers 79. Hij begon zich ongerust te maken dat God misschien wel liever luisterde naar het gezang van de kikkers dan naar zijn gebeden. Hij riep dus het beest toe dat hij verder moest gaan om op zijn gebruikelijke manier Gods lof te zingen. En onmiddellijk waren land en lucht weer vervuld van gekwaak. Tot zover het verhaal van Sint Benno en de kikkers. Paus Adrianus VI verklaarde Benno van Meissen heilig in het jaar 1523. Luther was daar zo kwaad over dat hij een slotschrift schreef onder de titel Wieder der

0: neuen Abgott und alten Teufel, der zu meisten soll erhoben werden. Dat wil zeggen, tegen de nieuwe afgod en de oude duivel, die in Meissen tot de eer der altaren verheven gaat worden. Een jaar later, in 1524, zou zijn gebeente plechtig zijn overgebracht naar de Mariadom in München. Daar bevindt zich thans ook zijn zilveren reliekschrijn. Sindsdien is deze dag zijn feestdag. Volgens anderen zou zijn feestdag, 16 juni, gewoon zijn sterfdag zijn geweest. Hij is patroon van het bisdom Dresden-Meissen, van Beieren en van de stad München. Daarnaast is hij ook patroon van de vissers en de stoffenwevers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest, tegen de droogte, om regen te verkrijgen en onweer af te wenden. Hij wordt afgebeeld als bisschop met tabbert, mijter en staf en met een vis die twee of zelfs een bos sleutels in zijn bek heeft ten gevolge van de eerder genoemde legende. Heilige Benno van Meissen, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Moeder Gods levensschenkende bron. De icoon speciaal voor de vrijdag in het paasoctaaf, de zogenaamde bruidsweek van de Oosterse kerken. Op deze icoon zien we Maria, de Moeder Gods, met het kind Jezus op haar schoot. Zij bevinden zich in een fontein, in de vorm van een kelk, terwijl twee engelen boven hen waken. Uit de kelk stromen drie waterstralen naar een kruisvormig wasbekken. Deze icoon verkondigt één groot geheim. Christus is de bron van levend water. Hij schenkt genezing, vergeving en nieuw leven aan alle die tot hem komen. Maria biedt deze bron de wereld aan. Daarom wordt zij vereerd als de levensschenkende of verkwikkende bron. De kelk waarin Maria en het Christuskind verschijnen, verwijst ook naar de Eucharistie. Het water dat eruit stroomt herinnert ons aan het sacrament van het doopsel, aan het bad van de wedergeboorte. Dat we door Christus worden gereinigd, vernieuwd en opgenomen in Gods eigen leven. Zo bidden we in de Pinkstersequentie: Kom, o trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom, verkwikking, zoet en mild. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond.
2: De naam van deze icoon verwijst naar een beroemde bron bij Constantinopel. Volgens de overlevering ontmoette de latere keizer Leo de I daar een blinde bedelaar die om water vroeg. Vervolgens op aanwijzing van de Moeder Gods vond hij een verborgen bron. Toen de blinde van het water dronk en zijn ogen ermee werden aangeraakt, ontving hij zijn gezichtsvermogen terug. Nadat Leo keizer was geworden, liet hij op deze plaats een kerk bouwen. Eeuwenlang was dit een geliefd pelgrimsoord waar talloze gelovigen genezing en troost zochten. Rondom Maria en Christus zien we de getuigen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze verwijzen allemaal naar hetzelfde geheim. Christus schenkt levend water aan wie dorst heeft. Linksboven zien we Mozes. God gaf hem de opdracht een wasbekken te plaatsen bij de tabernakel, zodat de priesters zich konden reinigen voordat zij voor Gods aangezicht verschenen. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 30 vers 6. Het verwijst naar de heiligheid van God en naar de reiniging die uiteindelijk in Christus wordt vervuld.
1: En rechts zien we Johannes de Doper, die getuigt van de geest die God ons schenkt zonder maat. Johannes 4 vers 34. Naast Johannes staan zijn ouders Zacharias en Elisabeth. Vervuld van de Heilige Geest verkondigen ze reeds de komst van de Verlosser en eren zij Maria als de moeder van de Heer, moeder van de Verlosser. Onderaan knielen Adam en Eva bij het wasbekken. Ze vertegenwoordigen de hele mensheid die verlangt naar herstel en verzoening met God. Zoals in het paradijs een rivier ontsprong die de tuin van Eden bevloeide, Genesis hoofdstuk 2 vers 10, zo stroomt nu uit Christus het water dat nieuw leven schenkt aan de gevallen mens. Achter hen zien we Johannes de evangelist. Hij herinnert ons aan Christus' woorden tot de Samaritaanse vrouw. Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 4, vers 10. Ook roept Johannes ons de uitnodiging van de Heer in herinnering. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Johannes hoofdstuk 7, vers 38. We zien ook het meisje in het witte gewaad. Zij symboliseert de zuivere ziel die zich openstelt voor Gods genade. En rechtsboven herkennen we de goede herder die het verloren schaap naar rustige wateren voert. Psalm 23. En daarachter zien we het hert dat verlangt naar stromend water. Psalm 43. Beeld van de menselijke ziel die dorst naar God.
2: De profeten bezingen hetzelfde mysterie. Jesaja nodigt uit om met vreugde water te putten uit de bronnen van het heil. Dat lezen we bij Jesaja hoofdstuk 12, vers 3. Ezechiël aanschouwt het water dat uit de tempel stroomt en overal leven brengt. Ezechiël hoofdstuk 47, vers 10. Wat ze voorzeggen wordt werkelijkheid in Christus, die zijn Heilige Geest uitstort over de wereld. Zo vormt de hele icoon één lofzang op Gods levensschenkende aanwezigheid, van het paradijs tot de profeten, van Johannes de Doper tot de kerk. Alle wijzen ze naar Christus, de bron van heil en verlossing. Daarom klinken aan het einde van de schrift dezelfde woorden die deze icoon samenvatten. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Apocalypse of Handelingen, Openbaringen 22, vers 17.

0: Vandaag staan we stil bij de icoon van de Moeder Gods levensschenkende bron. Bij Maria, die het kind Jezus draagt. De kelk waar het levend water uitstroomt. Water dat reinigt, water dat geneest, water dat nieuw leven schenkt. Dat ons hart opent voor de bron van alle leven. Jezus Christus, in wie God ons zo nabij komt, die onze diepste dorst lest en ons vervult met de Heilige Geest, om zijn gaven te ontvangen. Zie Maria, de Moeder Gods. Zie het kind op haar schoot. En het water dat stroomt uit de kelk. Alles op deze icoon verwijst naar één geheim. Christus is de bron van levend water. Ieder mens kent dorst. Dorst naar liefde. Dorst naar vrede. Dorst naar vergeving. Dorst naar zin en hoop. Vaak zoeken we vervulling op vele plaatsen. Maar God alleen vervult ons diepste verlangen. Hij is de bron. Zoals water dorre aarde vruchtbaar maakt, zo wil Gods genade ons hart vernieuwen. Maria wijst niet naar zichzelf. Zij biedt de wereld haar zoon aan. Zoals eens in Cana zegt zij ook nu: doe maar wat hij u zeggen zal. Onder hem de getuigen uit het oude en nieuwe verbond, rondom de fontein verzameld. Adam en Eva, die de gebroken mensheid verbeelden, verlangend naar herstel. Mozes, die herinnert aan de reiniging voor Gods aangezicht in de tabernakeltent. Johannes de Doper, die naar Christus wijst. God, die zijn geest zonder maat schenkt, die doopt met water en vuur. De goede herder, die zijn kudde naar wateren van rust leidt. En het hert dat verlangt naar stromend water, zoals onze ziel verlangt naar Gods aanschijn. Eindigen we met de woorden van de Heer tot de Samaritaanse vrouw, tot ieder van ons: wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Johannes 4, vers 14.
1: O dame, begenadigd door God, u beloont me door zonder reden de altijd stromende wateren te laten vloeien van uw genade uit een eeuwige bron. Ik smeek u die de Logos droeg op een onbegrijpelijke manier om mij te verfrissen in uw genade, opdat ik kan uitroepen: gegroet verlossende wateren. Als een levensschenkende bron hebt u de dauw van genade laten neerdalen, o maagdelijke maagd, en u hebt ter wille van ons de nectar van eeuwige vreugde voortgebracht, die uit uw bron stroomt met het water dat ontspringt. Tot eeuwig leven in oneindige en machtige stromen, waarin we verheugd allemaal uitroepen: verheug u, o gij levensbron voor alle mensen. Heer onze God, wij danken u voor het levende water dat gij ons schenkt in Christus. verfris wat in ons dor is, genees wat gewond is, zuiver wat vertroebeld is. Laat uw Heilige Geest in ons een bron worden van geloof, hoop en liefde. Mogen Maria, de Moeder Gods en levensschenkende bron, ons steeds dichter brengen bij haar Zoon. Amen. Mogen de Heer ons zegenen en bewaren. Mogen Hij ons leiden naar de bronnen van het leven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Ezra. Tegenwerking bij de opbouw van de tempel. Toen de vijanden van Juda en Benjamin vernamen dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God evenals uzelf. En wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assur, ons hier heeft gebracht. Maar Zerubabel, Jozua en de overige familiehoofden van Israël gaven hun ten antwoord: een tempel bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Cyrus, de koning van Perzië, ons bevolen. Toen trachten de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te schrikken van de bouw. Ze kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Cyrus, de koning van Perzië, regeerde en zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië. Zo werd de bouw van de tempel in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. In dat jaar traden Haggai en Zacharia als profeten op onder de Joden van Juda en Jeruzalem in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadek, het werk aan de bouw van de tempel in Jeruzalem, en Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de stadhouder van het gebied aan de overzijde van de rivier, en Setarbozenai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: wie heeft er toestemming verleend deze tempel te herbouwen en zijn muren weer op te trekken? Ze vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudsten der Joden. Zij hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius als antwoord op een rapport dat zij hem hierover zouden toezenden. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 127. Onze Heer Jezus Christus is de ware Salomo. Salomo had een tempel gebouwd voor de Heer. Dit bouwwerk was beeld en voorafbeelding van de toekomstige kerk en van het lichaam van de Heer. Daarom heeft Jezus in het evangelie gezegd: breekt deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Omdat Salomo die tempel gebouwd had, heeft de ware Salomo voor zichzelf een tempel opgericht. Ik heb het over onze Heer Jezus Christus, de ware man van vrede. Want de naam Salomo betekent vredestichter. Welnu, de ware man van vrede is hij van wie de apostel zegt: hij is onze vrede, hij die de 2 werelden één gemaakt heeft. Hij is de ware vredestichter die in zichzelf 2 muren met elkaar heeft verbonden, die uit verschillende richtingen bij elkaar komen. Hij is de hoeksteen geworden van het gelovige volk, uit de besnijdenis en van het volk uit de onbesneden heidenen, dat ook gelovig werd. Van deze 2 volken heeft hij 1 kerk gemaakt. Hij is de hoeksteen en daarom de ware man van vrede. Omdat hij de ware Salomo is, kunnen we zeggen dat de andere Salomo, de zoon van David en Bathseba, de koning van Israël, onze ware vredestichter voorafbeelde toen hij de tempel bouwde. Meen nu niet dat de Salomo die het huis van God bouwde, de ware vredestichter was. De schrift doelt op een andere Salomo, wanneer ze de psalm met deze woorden laat beginnen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Het is dus de Heer die de woning bouwt. De Heer Jezus Christus zelf bouwt zijn huis. Veel arbeiders helpen bouwen, maar als hij niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Wie zijn de arbeiders die meehelpen bij het bouwen? Allen die in de kerk het woord van God verkondigen, de bedienaars van Gods sacramenten. Wij allen sloven ons af, allen werken we, allen zijn we nu aan het bouwen. En voor ons hebben anderen zich afgesloofd, gewerkt en gebouwd. Maar als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Daarom zeggen de apostelen, en meer bepaald Paulus, wanneer ze zien dat sommigen ten onder gaan: gehoud u aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me vergeefs voor u heb afgetopt. Paulus beseft heel goed dat de Heer het innerlijke van een mens, met name dat van hemzelf, bouwt. Dat is de reden waarom hij die mensen beklaagt, voor wie hij zich voor niets heeft afgemat. Wij spreken van buitenaf. De Heer bouwt van de binnen. Wij zien hoe gij luistert. Maar alleen hij die uw gedachten ziet, weet ook wat ge denkt. Hij bouwt. Hij vermaant. Hij jaagt vrees aan. Hij brengt u tot inzicht. Hij brengt u tot geloof. En toch zwoegen ook wij als arbeiders.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, het is elke week weer een verrassing wie er tegenover mij zit. In ieder geval voor u thuis natuurlijk als luisteraar. Voor mij was het niet zo'n grote verrassing, want het is wel aangekondigd. Ik heb hier vandaag tegenover mij zitten Jan Zonen. En voor het eerst in de uitzending, denk ik, Jan?
1: Ja, nooit eerder gedaan.
0: Nee, van harte welkom. Ontzettend mooi dat je dit, wilde doen.
1: Ja, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, we hebben elkaar wel vaker ontmoet op verschillende plaatsen. Ik denk de laatste keer was in Nijmegen, Casanova.
1: Ja.
0: Ja, bij een bijzondere lezing van Sonja Daalmans. De vrouw die een scriptie aan het schrijven is over toch zorgelijke toestanden in de islamitische wereld, hè, onder andere. Ja. Goed, we komen elkaar op verschillende plaatsen in onze mooie kerk tegen. Ik heb jou vandaag uitgenodigd omdat jij je ook volop inzet voor het organiseren van bedevaart. Daar gaan we straks wat langer over praten. Maar ik ben eerst wel benieuwd van wie is Jan Zonen nou eigenlijk? Ik denk dat de luisteraars dat ook wel willen horen.
1: Ja, ik ben werkzaam bij een akkerbouwer eigenlijk vooral als ZZP'er. En daarnaast nog wat in het zinkwerk. En ik ben eigenlijk een paar jaar geleden ben ik begonnen om als ZZP'er aan de gang te gaan. Om toch wat meer ruimte te krijgen, ook in mijn vrije tijd. Om me ook een beetje breder in te kunnen zetten, zeg maar, als alleen in het werk, zeg maar. En dat vult zichzelf dan heel snel weer op met organiserende dingen.
0: Dus, ja. En wat doe je in de akkerbouw?
1: Ik werk vooral bij een heel groot akkerbouwbedrijf met een breed akkerbouwbedrijf. Dus ook aardappels, suikerbieten, maar ook bloembollen. Alle verschillende soorten eigenlijk wel een beetje.
0: Alles waar we in Nederland trots op zijn.
1: Ja, precies. Ja, ja. De tulpen inderdaad, die komen ook uit het noorden. Dus,
0: ja. Mooi. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 30. Dit jaar 30 geworden.
0: Je komt uit een groot katholiek gezin, geloof ik, hè?
1: 11 kinderen, ja.
0: Ja, dat horen we niet meer vaak in onze tijd.
1: Nee. Dat is wel echt een zegening, vind ik zelf. Het is echt.
0: Ja, geloof ik. Ja.
1: Je groeit op samen en het is niet altijd makkelijk, maar het is wel. Je wast jezelf op tegen het leven, zeg maar. En ik vind dat wel. In een groot gezin vind ik dat echt. Dat is mooi.
0: En waar sta jij in het rijtje van de 11?
1: Nummer 7.
0: Nummer 7, oké. Okay. En ik zei een katholiek gezin. Dat klopt, geloof ik, hè? Jouw ouders hebben jou het geloof al van kinds af meegegeven.
1: Het geloof wel, maar niet. We zijn niet katholiek vanaf begin af aan. Dus,
0: niet? Nee.
1: Nee. Dus ik denk dat ik een jaar of 12 was toen we katholiek werden. En als 12-jarige katholiek wordt, dan volg je meer je ouders. En toen ik echt een jaar katholiek was, denk ik. Op papier, zeg maar, dat je ook katholiek begint te voelen en ook echt het vertrouwen in de katholieke kerk, zeg maar, heb. Dat je echt in de waarheid zit, zeg maar.
0: En hoe is deze stap gekomen, als ik dat vragen mag?
1: Naar het katholicisme?
0: Ja.
1: Ja, het was van mijn ouders was het altijd al zoekende en alle protestante kerken eigenlijk wel bezocht, zeg maar, alle soorten stromingen. Om te kijken waar.

0: Ja, maar nooit het echt kunnen vinden totdat we uiteindelijk toch bij de katholieken uitkwamen. En dat is, ja, dat is een hele lange weg. Daar gaan we niet allemaal hierover.
1: Nee.
0: Maar ja.
1: Maar bij de katholieken was het thuiskomen blijkbaar. Ja,
0: het was echt thuiskomen. En dat je ook wist, zeg maar, van oké, hier ga ik echt niet meer weg. Dat was het eerste, zeg maar, waarvan ik... van alle stromingen die we bezocht hebben, zeg maar, waarvan het duidelijk was, hier blijf ik de rest van mijn leven.
1: Ja, en jij was 13, je zei net van, je was 12 toen jullie katholiek werden. En een jaartje later, toen je 13 was, toen begon het bij jou ook echt te landen. Ja. Hoe ging dat? Hoe wist je dat dit de waarheid was?
0: Ja, het is... Je krijgt steeds vaker de dingen mee in het katholiek geloof. De uitleg krijg je mee waarom, wat is. En ja, de logica valt op zijn plek, zeg maar. En dat duurt gewoon minimaal een jaar eigenlijk, zeg maar. En de logica zou natuurlijk nooit op de plek vallen als we de genade niet mee hadden. Want die hebben we nodig om... Je kunt argumenteren naar mensen, maar totdat je een ons weegt. Maar als je de genade niet mee hebt, dan ga je jezelf nooit bekeren.
1: Nee. Dus de waarheid in zichzelf is nog niet voldoende. God moet ook jou openen voor die waarheid. En je moet er zelf ook ja tegen zeggen.
0: Precies, ja.
1: Ja. Inmiddels 17 jaar verder, hè, want je bent inmiddels 30, vertel je net. Ja. Er is veel gebeurd in die 17 jaar, geloof ik.
0: Heel veel.
1: Ja. Kun je daar een paar dingen uitlichten waarvan je zegt dat waren belangrijke momenten in mijn leven?
0: Ja. Het is vanaf het begin tot het eind is het een strijd. En dat je komt steeds meer eigenlijk tot de ontdekking hoe je een zondaar bent. En hoe je eigenlijk helemaal niks verdient. Maar toch de genade krijgt dat God je het goede pad opleidt. Dat is ook niet met woorden te beschrijven eigenlijk hoe intens gelukkig je er ook van wordt. Ik kan me uit mijn protestantse tijd echt wel bedenken dat ik me niet gelukkig voelde. En eigenlijk van binnen een angst had zelfs om een angst voor de hel. Je had geen hoop, zeg maar. En dat is, na al die jaren is dat echt gegroeid tot iets, iets supermoois. Dat je gewoon weet van oké, ik ben er niet. Maar God leidt me wel op de weg ernaartoe. Dat is
1: dus het vertrouwen dat je uiteindelijk ook aan zult komen op de bestemming.
0: Ja.
1: Want wij als katholieken geloven natuurlijk wel dat er een hel bestaat. Hoe kan het dat je daar geen angst meer voor hebt? Misschien is dat voor katholieken thuis ook goed om te horen. Van hoe kun je weten dat die realiteit bestaat? En hoe kun je weten dat op het moment dat we gaan dwalen, dat je daar ook uit kunt komen, hè, in het meest extreme geval. Maar toch niet in angst vervallen.
0: Het is denk ik vooral de focus verleggen van angst naar liefde tot God. En als iemand die handelt uit angst, die handelt uit zijn emotie. En daar kan niet de goede beslissing uit voortkomen. En als je lang genoeg... als je vooral echt verdiept in wat God allemaal wel voor goed doet voor je leven. En hoe die je elke keer weer de genade geeft. Of wel in de biechtstoel om weer terug te keren. Dan kom je erachter dat het niet een God is die je zomaar naar de hemel of naar de hel stuurt. Maar dat hij zoekt een weg. Of hij bereidt een weg voor je om je naar de hemel te leiden. En dat is...
1: Ja, het is ook de ontdekking, denk ik, van God staat ook aan onze kant. Hè? Soms dan kunnen we zo'n beeld hebben van God, van hij is de rechter. En dat is hij natuurlijk ook. Maar het feit dat hij rechter is, wil niet zeggen dat hij met ons mee opwandelt. Hè? Dat hij ons ook in de hemel wil hebben, in feite. En dat hij natuurlijk onze vrije wil altijd zal respecteren. Dus als wij anders kiezen, dan mogen we zelfs ervoor kiezen om niet naar de hemel te gaan.
0: Precies.
1: Maar hij wil het wel. Hè? Dus hij is onze bondgenoot. Hè?
0: Ja. Ja, zeker.
1: In die jaren dat je nu katholiek bent, dat is het grootste deel van je leven eigenlijk. Wat zijn voor jou de grote inspiratiebronnen geweest? Heb je bijzondere heiligen waar je bijvoorbeeld je aan optrekt?
0: Ja, de heilige Jozef is voor mij wel belangrijk. Omdat ik toch lichamelijk werk wel vaak gedaan heb. Eigenlijk alleen maar in mijn leven. En hij is natuurlijk een heel goed voorbeeld voor een heilige familie. En ja, dat is toch eigenlijk wel het grote voorbeeld, inderdaad. Ja.
1: Ja. Nog niet zo lang geleden hadden jullie een bedevaart naar de heilige Jozef georganiseerd. Hè? Daar was jij ook bij betrokken, denk ik.
0: Ja, iets bij betrokken. Ik was niet helemaal organiserend, maar toch echt wel veel betrokken. Ja,
1: ja. En ook zelf meegelopen. Ja.
0: Ik was onder de transport. Dus ik heb een toiletwagen gereden met en water uitgedeeld.
1: Oké, dus je hebt iets minder hoeven afzien, maar toch wel nauw erbij betrokken geweest.
0: Ja, ja. Wel... loop ik liever altijd zelf als dat ik een auto rij. En ja, dat is... je voelt echt de genade. Ook bij het meehelpen wel. Maar het lopen zelf, echt de pelgrimstocht meemaken... dat blijft echt altijd heel bijzonder.
1: Wat brengt zoiets nou? Want jullie zijn in Smacht geweest, maar je gaat het straks nog vertellen over andere bedevaarten ook. Hè? Onder andere Parijs-Chartres, waar je nou bij betrokken bent ook. Hè? Ja. Maar wat maakt zo'n... Dus 2 dagen ben je aan het wandelen naar Smacht, een klein dorpje in Noord-Limburg. En daar is dan de kerk of het kapelletje van de heilige Jozef. Wat brengt zo'n tocht? Wat doet dat?
0: Ja, het is... het geeft je heel veel besef eigenlijk van hoe klein je bent. En hoe meer je jezelf aan de kant zet en ervoor kiest om het offer aan te gaan, als het ware. Hoe meer je Gods genade ook voelt en innerlijke vreugde en blijdschap. En normaal als je zou zeggen van oké, je loopt een paar dagen. Je hebt een hele zware tocht achter de rug. Je bent doodmoe. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde is waar. Je komt terug en je zit vol energie. En je voeten zeggen misschien nog een klein beetje van ik heb pijn. Maar die energie die daar komt, die is menselijk gesproken, is dat eigenlijk niet mogelijk, zou ik zeggen. Want het moet de genade van God zijn die je dan op dat moment... En die raakt dan ook echt, zeg maar. En vaak heb ik echt aan het eind van elke bedevaart heb ik wel echt zo'n moment dat ik echt kippenvel op de rug heb staan. Van hoe mij dat raakt, zeg maar. En dat komt gewoon bij elke bedevaart weer terug.
1: Dus het besef van hoe klein je bent. Dat je bent opgenomen ook in een grote kerkgeschiedenis, traditie. Als je kijkt naar het pelgrimeren. Dat gaat natuurlijk ver terug tot het Oude Testament. Hè? In feite het Joodse volk wat ook al 40 jaar door de woestijn trok.
0: Ja.
1: Weet je daar dan ook mee verbonden met die eindeloze traditie van onze kerk en zelfs daarvoor nog van pelgrimerende mensen die met God optrekken?
0: Ja, en het is inderdaad, je hele leven is een pelgrimstocht en dit is het even in het klein, zeg maar, en intensief op in een paar dagen tijd. En dat het doet je ook doordringen inderdaad van de pelgrimstocht van je leven. En dat die strijd houdt niet op na de pelgrimstocht. Het gaat gewoon je hele leven door. En je bent onderdeel van de strijdende kerk, denk ik.
1: Ja.
0: Ook enigszins de leidende kerk, maar ook toch echt de strijdende kerk. Waarvan we toch misschien moeten hebben als het gaat om de bekering van ons vaderland. En dan alleen lijden is niet genoeg, denk ik. Ik denk dat je echt strijden ook nodig hebt. Ja.
1: En hoe is een pelgrimage, een bedevaart, deel van die strijdende kerk? Wat maakt dat strijdend?
0: Ja, dat is toch denk ik het jezelf aan de kant zetten en het opofferen voor het allergrootste goed. En dat is voor het koninkrijk van God. En daarmee... De opbouw ook van zijn koninkrijk, van zijn kerk. Ja, en je ziet het gewoon aan de vrucht dat mensen ook echt anders terugkomen, zeg maar, als dat heen gingen.
1: Ja, je zei dat net ook al, hè, van het leven als katholiek is altijd een strijd geweest. Hè, vanaf je 13e in feite al.
0: Ja.
1: Maar er is ook zoiets als vreugde in de strijd. Hè? Strijd, dat associëren wij vaak met alleen maar moeilijk en tegenslagen.
0: Nee, dat
1: en zo, maar strijd
0: niet.
1: Is juist ook iets heel moois, kan het zijn. Hè?
0: Ja.
1: Is dat een dimensie van onze kerk die de laatste jaren ondergesneeuwd is geraakt? Waar te weinig aandacht voor is, denk jij?
0: Ja, ik denk het wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de vaste tijd... Er wordt snel gezegd van oké, doe even een chocolaatje minder bij de koffie. Het is zo klein, het is echt helemaal weggesneeuwd. En dit is gewoon, je loopt ja, tientallen kilometers tot 100 kilometer tijdens Parijs-Chartres, zeg maar. En je bagage op je rug, dat is van zo'n andere verhouding. Dat is, ja, je lichaam moet echt strijden. Elke stap wordt op een gegeven moment een zware stap. En je probeert toch met elkaar proberen door te gaan. En dat, ja, dat is...
1: Dat is ook een heel mooi beeld van het geestelijk leven. Van die pelgrimstocht van het begin van je leven tot aan de voltooiing. Als je straks zult sterven. En hè, zoals Paulus ook zegt, van ik heb de goede strijd gestreden. En uiteindelijk ook trouw blijven.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker.
1: Ja, kijk, strijd in ons christelijk leven heeft natuurlijk heel veel vormen. Hè? Dit is meer de lichamelijke strijd van je voet, de ene voet voor de ander zetten, terwijl je eigenlijk helemaal niet meer kunt en hartstikke moe bent en de zon hard schijnt, noem het maar op. Maar ik kan me voorstellen, jij bent een jonge katholiek in een toch overwegend niet-christelijke wereld. Hè? In ieder geval Nederland is het ook behoorlijk ontkerstend, om het zo te noemen.
0: Ja, ja.
1: Merk je die strijd ook op andere vlakken? In dat jij wordt aangevallen omdat je katholiek bent?
0: Rechtstreeks aanvallen soms, maar het is vooral de hele tijd word je getriggerd eigenlijk om je toch maar weer, dus heel indirect willen ze je ervan afhouden eigenlijk. Of ja, de geest leeft gewoon dat je, ja, waarom zou je nou zoveel moeite doen om katholiek te zijn, om naar de kerk te gaan, om nou, 2 uur te rijden om naar de kerk te gaan. Dus ik word ja, over het algemeen wel gerespecteerd in mijn leven als katholiek, maar onderhuid ja, gaat het toch vaak een beetje van, ach, zou je dat nou wat doen? Of, je kunt ook wel een keertje de zondagsmis overslaan, zo erg is dat ook niet.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel, je moet zo ver rijden. Waarom zou je nou niet 1 keer overslaan? Dat ziet God echt wel door het oog, zeg maar.
1: Dat, het is een beetje een soort zachte verleiding. Het ligt er niet te dik bovenop, maar meer zo'n fluisterend stemmetje van,
0: precies,
1: doe het
0: precies,
1: maar niet.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: En hoe kun je daar tegen weren? Heb je daar tips nog voor andere jonge mensen die dat herkennen?
0: Ja, ik denk dat een dagelijks gebedsleven is heel belangrijk. Het ontvangen van de sacramenten geeft je allemaal de genade om strijdbaar en ja, echt vol te houden in die toch echt wel redelijk zware strijd, zeg maar. En je hebt natuurlijk je eigen persoonlijke dingen waar je mee zit te struggelen. Iedereen heeft dat natuurlijk. Het kunnen bepaalde zonden zijn waar je mee zit. En als je die ene zonde hebt afgewerkt, dan kom je weer in de volgende terecht. Het blijft altijd. En ja, dat is natuurlijk al vanaf de Hof van Ede is het natuurlijk ons al voorzegd dat we ze in zweet des aanschijns ons werk zullen doen. Maar dat is ook aan onszelf werken.
1: Ja.
0: En dat is, ik denk dat dat ook het belangrijkste is van het hele leven. Dat we aan onszelf werken. En dat we vaak misschien te veel aan een ander denken. Van hoe die zijn leven zou moeten beteren. En daarmee eigenlijk net ons eigen leven vergeten daarmee.
1: Ja, dus we moeten niet de ander gaan oordelen. Maar eerst zelf zorgen dat je die splinter uit je, of die balk uit je eigen oog verwijdert. Ja,
0: ja, ja, en dan kun je mensen mee trekken als het ware, in plaats van dat je andere mensen voor je wil duwen naar de hemel, kun je beter andere mensen meetrekken, denk ik. Ja.
1: Zelf het voorbeeld worden.
0: Ja. Ja.
1: Je noemde net heilige Jozef als jouw grote inspirator, om het zo te noemen, in het geestelijk leven. Je had het over pelgrimeren en het besef van hoe klein je bent. Hoe hou je die band met de heilige Jozef levend? Want hij is natuurlijk het voorbeeld van iemand die zichzelf echt klein heeft gemaakt voor het koninkrijk. Hè?
0: Ja. Ja, ja, ja, het is toch elke dag wel na de rozenkrans minimaal, zeg maar, even om zijn hulp vragen. Dat is, ja.
1: Gewoon even met hem spreken. Of heb je vaste gebeden die je dan bidt tot Sint-Jozef?
0: Ook wel geregeld inderdaad, maar er zit nog eigenlijk te weinig structuur in, moet ik ook eerlijk zeggen voor mezelf.
1: Deel van die strijd om met structuur in te
0: krijgen.
1: Precies,
0: ja.
1: Maar gewoon met hem spreken, dat kan, dat doe je ook. Zijn hulp vragen. Ja.
0: Ja, onze hulp vragen inderdaad. Maar
1: Ja, tot hem spreken, dat klinkt alsof je een gesprekje hebt. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, je tot hem wenden om
0: ja.
1: hulp.
0: Ja, zeker wel.
1: Oké. Jan, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. En een lied wat wel perfect past bij de strijd en het bereiken van de bestemming. En dan God huldigen en dankzeggen. Het Te Deum. Waarom dit lied?
0: Omdat er... ik vind het heel mooi. Er is heel veel ellende op de wereld. Maar er is ook hoop. En de hoop... In de kerk, we zien toch een beweging ontstaan. Iets heel moois. De jeugd trekt weer richting de kerk. Individuelen bekeren zich. God roept iedereen individueel. Je ziet de gemeenschap groeien. Je ziet het allemaal groeien. En dan, ja, wij kunnen zelf denken dat wij daar iets aan gedaan hebben. Maar dat is absoluut niet waar. Alleen God gebruikt ons als pion om eraan mee te helpen om die kerk op te bouwen. Dus ja, alle lof komt aan God toe. En dat is waarom ik graag Te Deum zou willen horen.
1: Mooi. We gaan luisteren naar Te Deum. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: We zijn weer terug in de uitzending. Ik ben deze ochtend in gesprek met Jan Zonen, 30 jaar. En hij heeft ons net al even meegenomen op zijn reis door het leven. Wat steeds meer een reis samen met God is geworden. En bij vlagen wel een strijd. Maar ja, dat hoort ook bij dat christelijke leven. Hè. Dat heeft Christus natuurlijk ook zelf aangezegd. Mm-hmm. Jan, voordat we net naar het mooie Tedeum gingen luisteren, had jij het over dat je ziet van ja, die gemeenschap blijft maar groeien. In onze tijd steeds meer jonge mensen die zich aansluiten. Het kan zijn dat er natuurlijk luisteraars nu zitten te luisteren en denken van ja, dat is bij ons in de parochie helemaal niet zo. Waar gebeurt dat dan? Want ik zou dat ook wel eens willen zien. Waar maak je dat mee?
1: Ik ga bijna elke zondag naar Amsterdam, naar de Agneskerk. Daar zijn meerdere missen ook op een zondag. Dus de Tridentijnse mis is daar 3 keer. Dus 1 om 9:45, 1 om 11:00 en 1 om 12:30. En ja, daar zit toch zo ongeveer een 400 man bij elkaar wel in de kerk op een zondag, denk ik. 1 keer in de maand ga ik nog naar Lobit. Omdat ik daar ook het initiatief genomen heb om een koor op een koor te zingen, zeg maar. Een klein koortje op te richten ook. Ja. En dat is een redelijk nieuw apostolaat van de Petrusbroederschap. En die hebben toch ook al dus een, misschien toch 60 tot 90 mensen al op een zondag erin zitten. Terwijl het sinds november, als ik het goed heb, is het nou open. Dus
0: Hoe kan dat zo trekken? Wat is het geheim? Wat is de kracht daarvan?
1: Ik denk dat de traditionele mis is een vaste rots voor de jeugd geworden. In de hele wereld alles verandert en alles vliegt alle kanten op. Er is onrust en wat je daar ziet is je vindt daar rust. En één continu... Zelfde, elke zondag weer dezelfde mis. En het is niet alleen dat je dus... Mensen schrikken wel eens een beetje terug van... wat is dit helemaal in het Latijn? Maar het is wel mooi dat je in welk land je ook komt... het is in het Latijn. En dat is wel iets... Je hebt allemaal dezelfde... de verwachting van de mis dan, zeg maar. Terwijl als je in een Spaanse mis komt... Ja, ik maak er niks meer van. Dus het Latijn is wat dat betreft nog niet eens zo op zo verre afstand eigenlijk als wat men vaak denkt, zeg maar. Dus en dat vind ik ook heel mooi, de eenheid wel van de hele kerk uitdrukken. Dat je toch over de hele wereld dezelfde mis hebt, ook in dezelfde taal.
0: Ja. Ja. En je zei van, je ziet heel wat jonge mensen dit ook ontdekken. Zijn die dan ook echt meteen thuis? Of hebben die eerst een beetje zo'n bevreemdende ervaring van hun Latijn? En wat gebeurt hier precies en zo? Of maken ze zich dat vrij snel eigen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk wel heel snel, inderdaad. Het is toch het mystieke wat ook echt wel aantrekt. Ik kan daar ook...
0: En wat is het mystieke? Hoe zou je dat... ik stel moeilijke vragen, dat weet ik, want leg dat maar eens uit. Maar wat is dat, mystiek?
1: Ja, het is bijna... Het is dat je niet alles begrijpt op het moment dat het gebeurt. Of niet alles verstaat, maar je bent wel aanwezig bij het heilig misoffer. En de aanwezigheid is veel belangrijker als dat we op elk moment en elk punt God zouden begrijpen. Want dat gaat ons nooit lukken. Hmm. Tijdens een traditionele mis lukt het me wel om diep in gebed te gaan en echt mezelf helemaal terug te trekken.
0: Ja. Ja. Dus je hoeft ook niet alles te begrijpen?
1: Nee, ik denk dat we trots zouden zijn als we denken dat we alles begrijpen.
0: Ja, ja. Hoort misschien ook een beetje bij onze tijd, hè? Dat we alles uitpluizen. Een beetje die geest van de wetenschap die eigenlijk het hoogmoedige streven heeft om God helemaal uit te pluizen en te ontdekken.
1: Precies,
0: maar dan
1: inderdaad.
0: Loop je altijd tegen dat, tegen dat de kleinheid van je eigen wezen aan dat je dat nooit zal lukken natuurlijk. Nee.
1: Ja, nee. Ja, inderdaad. Ja, dat is weer jezelf aan de kant zetten en jezelf een klein maken voor God. Want die heeft alleen echt het beste met ons voor. En die heeft echt een goede weg voor ons. En ja, ook al zijn we soms op weg en vallen en struikelen we. En als we ook bijvoorbeeld in het Onze Vader zeggen van u wil geschieden. Ja, dan als we daarvoor eigenlijk al een andere intentie hadden waarvoor we die bidden, dan zeggen we eigenlijk toch van oké, God, als u dit niet had gewild, dan toch uw wil geschieden. Dus, want we weten eigenlijk diep van binnen dat God echt het allerbeste met ons voor heeft. En dat hetgene waar we om vragen vaak toch niet hetgene is wat het beste voor ons is. En wat we eigenlijk dus zouden willen.
0: Ja, dus het heeft ook te maken met jou, de eerlijkheid waarmee je God benadert. Dat je diep van binnen eigenlijk wel weet, wat ik nu aan hem vraag, komt niet van hem. En is ook niet in, of, past niet in zijn plan.
1: Of ik weet het in ieder geval niet zeker. Dus je vraagt om iets, maar je weet niet eens zeker of God het wel echt van je, van je wil en je, ja. En je vraagt. Ja.
0: Is dat misschien ook deel van die mystiek? De God die jou overstijgt, waarvan je de plannen ook misschien niet meteen helemaal kunt doorgronden. Maar een soort ontvankelijke houding aannemen om het te aanvaarden zoals hij het jou aanreikt. Hè? Dat zie je in de liturgie. De liturgie hebben wij ook niet zelf bedacht. Hè? Dat is ons door de kerk aangereikt. Maar dat ook je kan helpen om die relatie met God op die manier ook meer hem aan het woord te laten dan onszelf.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik stel de vraag. Ik gaf eigenlijk zelf ongeveer het antwoord erbij. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nee, maar het sluit wel aan bij wat jij net ook al zei. Jan, ik wil nog even praten over een bijzondere bedevaart die binnenkort weer is. De bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar.
1: Ja.
0: Wanneer is die?
1: 12 en 13 september.
0: 12 en 13 september.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een traditionele bedevaart, dat wil zeggen met de traditionele mis die onderweg wordt gecelebreerd. Toch?
1: Ja, zeker. Ja. We beginnen met een mis, een traditionele mis, en we eindigen met een traditionele mis. Dus het is, even kijken, dit wordt het derde jaar. Maar we doen het ook in samenwerking met de Duitsers. Dus de Duitsers die liepen eigenlijk al vanaf de coronatijd. Toen ging Parijs-Chartres ging niet door. Dat kon niet. De autoriteiten lieten dat natuurlijk ook niet toe. Dat er 20.000 mensen zo hutje-mutje op elkaar door de stad zouden lopen. Dat was natuurlijk allemaal gevaarlijk enzovoort.
0: Tuurlijk.
1: Dus toen is vanuit Duitsland vanuit de Peterbroederschap is het initiatief gekomen om dus zelf ook een bedevaart te organiseren van Keulen naar Kevelaar. Eerst met een stuk of 10 seminaristen. En het tweede jaar, toen waren er ook meerdere mensen bij, zeg maar. Dus ook leken. En toen heb ik onder andere ook meegelopen. En toen dat jaar erop ging Parijs-Chartres weer door. Dus toen is dat ook weer een beetje verwaterd voor mij. Maar tot 2 jaar geleden kwam Pater Knutsen eigenlijk met het idee bij mij van Jan, zou je niet een bedevaart willen organiseren van Nijmegen naar Kevelaar? En ja, ik dacht, ik heb mijn werk, ik heb dit, ik heb dat. En ik doe al zoveel, dat denk je dan. Dat is het eerste wat in je opkomt. Maar het moest gewoon zo wezen. Het kon niet anders als
0: Toch Gods wil.
1: Door Gods wil. God wilde het. En ja, als God het echt wil en ja, dan je kunt er bijna niet meer tegenhouden eigenlijk. Of eigenlijk helemaal waarschijnlijk niet. Je kunt veel goed in het eten proberen te gooien. Maar
0: dan moet je een beetje een Jona die niet zijn opdracht vervult.
1: Precies, ja. Inderdaad. Ja, dus op een gegeven moment werd het eigenlijk over de kansel omgeroepen. We gaan een bedevaart lopen van Nijmegen naar Kevelaar. En misschien dat iemand van de familie zonen die kan organiseren.
0: Het werd even publiek gemaakt.
1: Precies, inderdaad. Bedevaart werd al publiek gemaakt, maar het moest nog georganiseerd worden. Dus
0: je zat ineens in het organiserend team. Ja, nog inderdaad. Nergens je grabbel gezet, maar ja.
1: Ja, dus en toen moest ik beginnen. En ik dacht, ik wil een paar mensen vragen. En die zeiden ook allemaal, ik kan eigenlijk niet met het werk en zo. Maar ik dacht, we gaan het gewoon doorzetten. En ik ben eraan begonnen. En dan kom je er heel gauw achter dat het echt God werk is. En dat je dus, het loopt zo voorspoedig allemaal. Zo voorspoedig heb ik nog nooit dingen meegemaakt in mijn leven. Het ging tot op de kleinste dingen. Ik werd op een gegeven moment door iemand anders gebeld vanuit een andere bedevaart. En diegene die zegt van, Jan, hoe zit het? Heb je al EHBO geregeld? Ik zeg, daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar joh, we beginnen klein. Dus het zal allemaal nog wel loslopen. En nog geen week later kwam er iemand naar mij toe. Jan, heb je al EHBO? Ik wil wel EHBO zijn. Ik dacht, ja, het is onvoorstelbaar. Ik wist niet eens dat diegene van de bedevaart wist. En diegene loopt zo naar mij toe. En ja.
0: Dus de voorzienigheid was de duidelijk aan jullie kant.
1: Ja, ja, ja, en vanaf het begin tot het eind van het organiseren. Het was zo duidelijk dat het Gods wil was. En je voelde dan de genade tijdens de bedevaart. Ja, ik had ook weer zo'n kippenvel op mijn rug ervan staan. Dat ik had bijna de tranen in de ogen staan voor de groep, zeg maar. Dat was zo'n intens moment dat je je zo klein voelt. Dat je aan zoiets moois, groots mag werken. Dat is. En ik denk ook echt dat dit een. De bedevaart Parijs-Chartres is natuurlijk een hele mooie basis geworden, eigenlijk als het ware, van de bedevaart in Europa. En je ziet er nu eigenlijk als paddenstoelen, zie je die bedevaarten in de rest van Europa opschieten. Want Parijs-Chartres zit aan zijn limiet. Er zitten 20.000 mensen lopen er mee.
0: Kun je daar niet meer voor opgeven dan? Dan moet je nee, staan op een wachtlijst of zo.
1: Wij zouden met de Nederlanders hadden wij opgegeven dat we met 70 mensen wilden komen. En ze zeiden van, jullie mogen maar maximaal 40 komen, want het gaat niet meer, zeg maar.
0: En hoe doe je dat dan? Hoe selecteer je dan?
1: We hadden nog niet alle inschrijvingen binnen, maar uiteindelijk hebben we wel een stuk of wat mensen hebben die zich als laatste hebben opgegeven. Die hebben toch moeten zeggen van, helaas, ja, we maken jullie geld terug over. Maar het gaat helaas niet door. Maar we lopen wel in september van Nijmegen naar Kevelaar. Dus je zou daarin mee kunnen. Ja. En dat is ook wel mooi eigenlijk aan dit. Dat het aan de ene kant zie je dat daar het aan zijn limiet zit. En dat geeft eigenlijk weer de kans voor de potentie ook voor de bedevaarten van de rest van Europa. Laten we maar eens in eigen land gaan lopen. En voor ons eigen vaderland gaan lopen. En echt iedereen uit ons eigen land erin betrekken. Ik denk dat dit echt een bedevaart een golf van bekeringen geeft. Het kan bijna niet anders. Ik dacht er laatst over na. Van, het moet bijna een golf van bekeringen geven. En toen, nog geen week later, sprak ik iemand die zei, ja, ik ben een week na Pinksteren ben ik de katholieke kerk op gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, dit is er één voorbeeld van. Ik heb zelf dat ik tijdens de eerste bedevaart Parijs-Chartres is voor mij echt dat ik dacht, oké, ik ga elke zondag naar de Tridentijnse mis. En dat was niet alleen maar omdat ik het mooi vond, want ik had de Tridentijnse mis al meegemaakt. Maar je krijgt gewoon de genade om om de moed eigenlijk te hebben om toch gewoon elke zondag in de auto te stappen en 2 uur heen, 2 uur terug te rijden. Terwijl ik daarvoor eigenlijk iedereen die dat deed voor gek verklaarde.
0: Ja, ja. Ja. Zo'n golf van bekeringen, wat bedoel je daar precies mee? Is dat, want ja, je loopt met een groep en die groep is natuurlijk niet ontzettend groot. Maar jij denkt dat het meer doet ook nog in de rest van het land, wat we niet zien dan of zo.
1: Ja, geloof ik echt inderdaad.
0: Van zo'n pelgrimage, die kun je in het hele land dan terugzien.
1: Hoe werkt dat
0: denk je ongeveer? Hoe gaat zoiets?
1: Het is natuurlijk al dat Jezus zelf al zegt door bidden en offeren, of bidden en vasten, zeg maar, dat we, ja, hoe zegt hij dat? Dat we dat dingen voor elkaar krijgen, zeg maar. Ja. Zonder bidden en zonder het offeren bekeert niemand zich. Maar ja, je ziet gewoon dat God niet een bepaalde groep uit de wereld naar zich toe roept. Maar het zijn echt individuen die dus uit het niets in één keer de katholieke kerk opzoeken. En ook in de mis belanden. En dat dan zo mooi vinden. En daarin blijven hangen. En dan ook die weg naar heiligheid proberen te bewandelen.
0: Ja, deze geestelijke dimensie die hebben veel mensen denk ik niet altijd in de gaten. Hè? Want in onze tijd wordt er natuurlijk veel nagedacht over bepaalde modellen die onze kerk zou moeten hanteren om jongeren weer te trekken. Of bepaalde PR-stunts om weer de aandacht wat meer te trekken of zo. Maar jij zegt eigenlijk van begin vooral met gebed en offer. En draag zo'n bedevaart ook met een bepaalde intentie op. En in die hele onzichtbare wereld waar God werkt, zal God wel dat gebruiken. Hè? Die stramme benen en die blaren op de voeten en het gezang onderweg.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Neemt hij aan, om het zo te noemen.
1: Ja, zeker. Als je kijkt naar alle ellende op de wereld, de oorlogen, de massale immigratie. Als je daar goed op inzoomt en je ziet hoe echt verrot de wereld is, dan is er niet eens door menselijk ingrijpen is er niet eens meer een oplossing.
0: Nee.
1: En dus we moeten het vanuit de geestelijke wereld moeten we strijden om ruimte te maken. Waar het licht is, is geen duisternis. Dus we kunnen proberen de duisternis te verdrijven. Maar als we dat niet met licht doen, dan is het een eindeloze strijd die niks oplevert. Dus we kunnen mensen proberen naar de kerk te trekken. Maar door te bidden en te offeren, geeft God iedereen de genade om zich te bekeren en zich open te stellen. Ja.
0: Je zei net van we lopen zo'n pelgrimage ook voor het vaderland. Hoe leeft dat? Hoe leeft dat onder jongeren? Spreek je dat uit of is dat iets wat je zelf in je hart meedraagt? Hoe gaat dat concreet?
1: Ja, tijdens de intentie voor de Rozenkrans wordt het wel eens genoemd. Hè, sowieso wel. Maar eigenlijk leeft het bij de jeugd vanzelf al heel erg, zie ik. Dat ze echt wel op willen komen voor het vaderland. Maar inderdaad, iedereen heeft natuurlijk ook zijn persoonlijke intenties mee. Maar het is iets echt wat door de groep eigenlijk wel gedragen wordt. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Dus ook een soort trots voor op je eigen vaderland. En ook een soort zorg van je wil niet dat land verloren gaat.
1: Ja.
0: Als kerk ook. Hè? Dus de kerk de kerk is natuurlijk wereldwijd enorm. Maar de kerk wordt ook gedragen door die plaatselijke gemeenschappen. Hè? Door de verschillende kerkprovincies. Om te zorgen dus dat ook dat kleine takje aan die grote boom levend blijft.
1: Ja, zeker.
0: Nog even heel concreet, zo'n pelgrimage. Je noemde net Nijmegen Kevelaar. Voor mensen die daar echt weinig van weten. Hoe ziet zoiets eruit? Je loopt heel de dag, je bidt, je zingt. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: We beginnen. Laten we het gewoon van het begin af aan beginnen bij. We beginnen nu, dit jaar zullen we beginnen in de Nebelkerk. We begonnen altijd in de Valkhofkapel in Nijmegen, maar het is eigenlijk te klein. En op een gegeven moment, ik vertrouw erop dat op een gegeven moment de Nebelkerk ook te klein wordt. Maar voor nu
0: dat zijn
1: is,
0: de problemen die je wilt, toch?
1: Precies, inderdaad. En het is ook in een pelgrimage is het niet erg natuurlijk als er mensen buiten staan. Dat is ook weer alles wat je... Al die moeilijkheden ook zijn weer extra offers die weer zijn uitwerking zullen hebben. Maar we beginnen dan met een mis in Nijmegen. En dan beginnen we te lopen. En tijdens het lopen dan bidden we normaal gesproken elke dag de hele rozenkrans. Verdeeld over 3 rozenhoedjes, over de dag. Er zijn geestelijken die meegaan, dus er is biechtgelegenheid, er zijn voordrachten die opgedragen worden. En
0: dat is tijdens het lopen dan? Dan
1: allemaal tijdens het lopen.
0: Een lezing of zo?
1: Ja, oké. Precies, inderdaad. Dus, en dan voor de rest wordt de tijd wordt eigenlijk gevuld dan met zingen en ook sociale omgang. En zingen is soms geestelijk, maar ook af en toe eventjes, jongens. Gooi er maar een keer een leuk liedje in, zullen we maar zeggen. Om ook een beetje de lol erin te houden.
0: Iets anders dan het Te Deum. Ja.
1: Precies, inderdaad. Ja. Want ook in het leven natuurlijk, je bent niet het hele leven alleen maar het Te Deum aan het zingen. Je komt andere dingen tegen. Maar, en je mag ook een feestje hebben met elkaar. Ik vind die verhouding is heel mooi altijd. Ja. Dat je moet ook niet de hele dag alleen maar met elkaar aan het spreken zijn. Er moet tijd voor gebed zijn, er moet tijd voor zingen zijn en tijd voor stilte, voor voordrachten. Ja, en dan komen we op de camping aan. Daar overnachten we dan. Dit jaar zullen we voor het eerst het Allerheiligste uitstellen, ook op de camping. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we dat voor elkaar hebben. En dan krijgen we warm eten. En 's ochtends weer een ontbijt. En dan beginnen we weer te lopen. Tussendoor wordt onderweg wordt water uitgedeeld. En er rijden een aantal toiletten mee. En dan de tweede dag dan lopen we naar Kevelaar. En dan ten zuiden van Kevelaar komen we de Duitsers tegen, die dus vanaf Keulen zijn begonnen te lopen. En dan voegen we ons samen. En dan gaan we als één grote groep richting de basiliek van Kevelaar.
0: Hoe groot is die groep dan?
1: Afgelopen jaar hadden wij 70 pelgrims die liepen. En de Duitsers hadden 130 ongeveer. Dus 200 mensen, maar dan nog vrijwilligers erbij. En nog, op het laatst sluiten zich nog een paar families eventueel aan. Dus toch een 300 mensen, denk ik. Wat dan in één keer in een grote stoet met vlag en vaandel en kruis richting de basiliek trekt. En dan hebben we gezamenlijk, zingen we ook echt intens, zeg maar, die laatste 2 kilometer. En dan hebben we dus een beetje in samenspraak ook met de Duitsers, hebben we een beetje Duits en Nederlands afwisselend, zeg maar. En dan kom je aan in de basiliek en dan die prachtige hoogmis. Ja, dat is, het is iets, ik word er elke keer, als ik er alleen al over praat, word ik er enthousiast van. Het is, het is zoiets moois.
0: Ik kan het mooi vertellen ook. Dus even voor luisteraars die misschien wel heel enthousiast zijn geworden nu. Is dit voor iedereen? Kan iedereen zich aanmelden? Of is dit voor een bepaalde leeftijdsgroep?
1: Het is niet voor een bepaalde leeftijdsgroep. Maar het is wel fijn als je in elk geval de intentie heb om het helemaal uit te lopen. Dus we lopen 66 kilometer in 2 dagen. En als op een gegeven moment de helft van de mensen afhaakt en met bezemwagens mee moet rijden, dan is het organisatorisch niet te doen natuurlijk. Maar in principe is het is gewoon voor iedereen en het hoeft niet een katholiek zijn van de traditionele mis. Dat is helemaal niet een...
0: Hoeft ook niet, nee.
1: Nee. Inderdaad, het is juist een hele mooie manier om met de traditionele mis een keer in aanmerking te komen. Het is,
0: en lopen er ook niet-katholieken mee die dit gewoon interessant vinden om dat eens mee te maken, of dat niet?
1: Tijdens Parijs-Chartres heb ik het wel een aantal keren gezien. We hebben het eerste jaar hebben we sowieso ook een protestant meisje ook, die ook meeliep en die ook helemaal onder de indruk was.
0: Dus die wil dan, die is gewoon benieuwd. Die
1: die is gewoon benieuwd inderdaad en die wordt er dan echt door geraakt ook, zeg maar. Dat is mooi.
0: Kun je hier nog voor opgeven? Of is dit,
1: zeker, zeker. De inschrijvingen zijn nog maar net open. Ik geloof dat we hebben gezegd 26 augustus is de uiterste inschrijfdatum.
0: Okay, dus mensen kunnen nog even het meenemen hun geweten van zal ik wel niet gaan?
1: Ja. Precies, inderdaad. Maar we hebben wel een vroeg aanmeldkorting. Dus als je ergens tot eind juli of zo loopt die vroeg aanmeldkorting. Dus dan kun je opgeven. Dat kan via de website nijmegenkevelaar.nl. Daar kan ook iedereen nog veel meer informatie
0: vinden.
1: Gewoon
0: aan elkaar geschreven, zonder streepjes of puntjes?
1: Ja, Kevelaar met A-E aan het eind.
0: Ja, Nijmegenkevelaar.nl.
1: Ja,
0: oké.
1: Ja, precies. Ja. Daar vindt iedereen ook verdere informatie en de hele geschiedenis van eigenlijk vanaf Nijmegen ook. We begonnen eerst in de Valkhofkapel. Dus waar de heilige Nicolaas eigenlijk zijn... de verering van hem eigenlijk. De bekendheid ook naar Nederland is gekomen, zeg maar, van hem.
0: Oké, okay, vanuit de Valkhofkapel.
1: Dat is echt het oudste kapel van Nederland ook. Uit het jaar 1000 zo ongeveer. Dus de geschiedenis van Kevelaar, waar de koopman Hendrik Buzeman een kapelletje moest bouwen, waar het allemaal heel klein begonnen is.
0: Ja.
1: Wat uitgegroeid is tot een genadekapel eromheen. En uiteindelijk een kazenkapel ernaast. En toen later de basiliek bijgebouwd is.
0: En krijg je dit ook te horen onderweg? Wordt er ook wat verteld over de ontmoeting destijds met Maria? Ja,
1: Dat verhaal wordt ook altijd verteld. Ja.
0: Mooi Jan, dankjewel. Ja, de tijd zit er alweer bijna op. Dus we gaan zo afronden. Nou ja, geweldig dat je dit doet. En blijf je inzetten hiervoor, zou ik zeggen. We zullen vragen aan de luisteraars ook om te bidden voor heel veel vruchten die mogen voortkomen uit Nijmegen Kevelaar en alle andere initiatieven natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: We gaan tot slot gaan we luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Chez nous soyez reine. Ja, een lied wat volgens mij op de bedevaart van de Parijs naar Chartres vaak wordt gezongen.
1: Ja,
0: klopt dat?
1: Ja, klopt. Inderdaad, ja, die komt altijd weer terug. En je ziet dat dat ook in andere bedevaarten, dus ook in Spanje bijvoorbeeld, Covadonga. Dan wordt toch elke keer dat lied wordt weer aangeheven. Dat is toch een...
0: Ja. Covadonga hebben we het vandaag niet over gehad. Moeten we misschien nog een keer in de toekomst nog een keer over praten.
1: Precies, of August zouden we misschien heel mooi een keer...
0: August is een goede vriend van jou, hè, die dat mee organiseert. Een pelgrimage in Noord-Spanje.
1: Ja.
0: Nou, we zullen voor nu even de mensen niet overvoeren. Anders wordt het misschien te veel. Maar daar komen we inderdaad nog wel zeker een keer over terug. Ja. Jan Zonen, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid. En je hebt ons denk ik allemaal wel wat enthousiast gemaakt. En... Nou, belangrijk vooral dat je natuurlijk hebt aangegeven waarom het belangrijk is. Hè? Dus dat dit ook gewoon nodig is voor ons vaderland en voor de kerk in onze tijd. We gaan luisteren naar Chez nous, soyez reine. En daarna zijn we weer terug voor het middaggebed.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed zometeen. Ik geef u de bladzijdenummers. Vandaag is het dinsdag. De hymne vindt u in het groot getijdenboek op bladzijde 759, 759, de antifoon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1033. In het kleine getijdenboek kunt u de hymne niet vinden, wel de rest van het gebed vanaf bladzijde 300. We wensen u een goede devotie toe.

0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie je de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bezield en vurig bidden wij, en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht, het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: De liefde vervult de gehele wet. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan.
1: Mijn vijanden overtref ik in wijsheid. Want uw gebod blijft mij bij.
0: Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden. Omdat ik aan uw verordening denk.
1: Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards. Omdat ik steeds let op wat gij beveelt.
0: Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden. Om steeds aan uw woord te voldoen.
1: Nooit wijk ik van uw bepalingen af. Want gij hebt mij wijsheid gegeven.
0: Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Als honing zijn ze in mijn mond.
1: Door uw bevelen word ik verstandig. En keer ik mij af van de slechte weg.
0: Hier aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De liefde vervult de gehele wet. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, leidt dan uw gramschap telkens op.
1: Denk aan uw volk, dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit. De Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen.
0: Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest.
1: Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders. En plaatsen er een standaard als trofee.
0: Zoals men met de aks een weg baant door het oerwoud. Zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in.
1: Uw tempel heeft mijn prijs gegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd.
0: Ze zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land.
1: Wij zien geen tekens meer, wij hebben geen profeet meer. Geen onze weet tot hoever dit moet gaan.
0: Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind.
1: Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen?
0: Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven.
0: Reis op, Heer, neem uw eigen zaak in handen. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht. De kop verpletterd van de monsters der rivier.
1: De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld. En hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn.
0: Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen. En diepe stromen hebt gij drooggelegd.
1: Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan.

0: hun plaats gewezen.
1: De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd.
0: Bedenk dan, Heer, de vijand wacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd.
1: Geef niet uw duiven aan de havikprijs. Vergeet niet achterloos het leven van uw kleine.
0: Maar denk aan uw verbond, de maat is vol. Uit alle holen en spelonken bloert de boosheid.
1: Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven.
0: Rijs op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten dag aan dag.
1: Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. En reis op, Heer. Neem uw eigen zaak in handen.
0: Is in een of andere stad een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet ge niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. Ge moet die in tegendeel wijd open doen en hem alles lenen wat hij tekort komt.
1: Gij kent de nood van de misdeelde Heer.
0: Gij hebt hem moed gegeven en naar hen geluisterd.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken hel verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het helsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook klaar zit om samen de Rozenkrans te gaan bidden. We gaan bidden voor de intenties die u heeft doorgegeven. En ook straks tussen de geheimen door kunt u nog uw intentie doorgeven. En heeft u ook de mogelijkheid om een tientje mee te bidden. We overwegen op de dinsdag de droevige mysteries. Ik wens u een mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan bidden het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand juni. Bidden wij dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zijn waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Wij bidden ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Wij bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. En bidden wij voor de zielenrust van de overleden luisteraars. En ons gebed is ook gevraagd om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. We willen ook bidden voor genezing van een oog en om algehele genezing van enkele naaste zieken. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid
1: het meeste
2: nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje zo dadelijk bidden. En nu mag u tijdens de muziek bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En u mag ook bellen, heel graag, als u het tweede tientje wil meebidden met mij hier in de studio. Het nummer van de live studio dat is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: We willen in dit tweede tientje graag gaan bidden om kracht en om genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En we blijven bidden dat er toch vrede mag komen in de Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat toch alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook voor een ernstig zieke bisschop. En bidden we ook voor rust, genezing en dankbaarheid. En dat de komende week goed mag verlopen voor iemand. We bidden ook voor een broer die afgelopen vrijdag 70 jaar is geworden. Bidden dankbaarheid voor dit nieuwe levensjaar. Maar ook om Gods zegen voor dit jaar wat hij heeft ontvangen. En graag willen we ook nog bidden uit dankbaarheid. Heer, we hebben toch zoveel redenen om u te danken. En we dan ook bidden dit tientje om uw dank te zeggen. We bidden ook voor twee zieke zussen en een zieke zwager. We bidden toch, Heer, dat u bij hen wilt zijn en hen wilt schenken wat zij nodig hebben. We bidden ook voor een geliefde die ziek is. We bidden voor haar om rust in het hart en om bescherming tegen angst. Als zij zich zwak voelt, dat u dan bij haar wilt zijn en dat u haar uw liefde en nabijheid wil laten voelen. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zon nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. We gaan de muziek aanzetten en dan mag u bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Als ook voor het meebidden van dit derde tientje thuis door de telefoon op de radio. Het nummer is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: Ja, we gaan het derde tientje bidden. En willen we graag samen gaan bidden om zegen over een wiskundetoets voor een zoon. We bidden ook voor de wereldvrede en dat het toch vrede mag zijn in de harten van de mensen. Ook willen we bidden uit dankbaarheid. We hebben toch zoveel redenen, Heer, om u te danken. En graag willen we dan ook dit tientje bidden om u dank te zeggen. We bidden ook om genezing van een vader en om vermindering van pijn, zodat hij er kan zijn voor een zoon. We bidden ook voor iemand die toch in een depressie is, dat deze mevrouw toch uit de depressie mag geraken. We bidden toch, Moeder Maria, of u haar bij de hand wil nemen. We bidden ook dat toch iemand de wil van de Vader kan doen. En ook willen we bidden voor een moeder om kracht en om moed. We bidden, Moeder Maria, of u haar in moeilijke omstandigheden heel nabij wil zijn. Ons gebed is ook gevraagd voor de zielenrust van een buurvrouw op haar geboortedag vandaag. We bidden ook voor een schoonzus en een schoonbroer die beide kanker hebben. We bidden ook uit dankbaarheid en willen dankzeggen om een grove fout die is hersteld door eerlijkheid. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans binnen. U mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit vierde tientje. En ook als u een tientje wilt meebidden, doe de telefoon op de radio. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: We gaan het vierde tientje bidden uit dankbaarheid voor een 80ste verjaardag van een echtgenoot. En we bidden om Gods zegen over zijn nieuwe levensjaar. Bidden we ook om bescherming van het leven en het ongeboren leven. En we bidden ook voor allen die op zoek zijn naar de zin van het leven, dat zij God mogen vinden. Wij bidden ook voor de zielenrust van een overleden vader en om kracht voor zijn dierbaren. En we bidden voor de zielenrust van al onze dierbaren en ook voor alle zielen in het vagevuur. En we bidden ook om Gods zegen over alle Radio Maria's van de gehele wereld. En we bidden ook voor vergeving van zonden. En we willen u ook danken, Heer, dat we altijd bij u mogen komen, elke keer weer opnieuw. En dat u ons de sacramenten hebt geschonken. In het bijzonder het sacrament van de biecht. En we bidden ook dat toch velen dit sacrament mogen ontdekken of mogen herontdekken. We bidden ook uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Ook willen we bidden voor een luisteraar om rust in het hoofd en om meer en meer te mogen groeien in zelfvertrouwen. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het laatste tientje van de rozenkrans bidden. U mag natuurlijk altijd meebidden, dit laatste tientje, ook de litanie. Die is van het Heilig Hart van Jezus. En u kunt uw attenties dan ook doorgeven. En dat kan via het telefoonnummer. En dan kunt u ook bellen om mee te bidden dit vijfde tientje. 073-687-2001.

0: Ja, we gaan het vijfde tientje van de Rozenkrans bidden. Wij bidden voor de getroffen gezinnen bij het grote ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bidden ook voor een ernstig zieke vrouw, dat ze toch het vol kan blijven houden. En we bidden voor haar om moed en kracht om door te gaan. We bidden ook voor een mevrouw om verbetering van gezondheid. We bidden ook voor een luisteraar die overspannen is. We bidden om innerlijke rust. Ook is ons gebed gevraagd voor een dochter en een nichtje die pijn hebben in hun rug. We bidden voor hen om genezing. Als het Gods wil is. Ook willen wij bidden uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige familie. En we bidden ook voor steun en een voorspoedig herstel van een jonge vrouw na een zwaar ongeluk. Ook willen we bidden voor een oplossing van een kind op school. En in dit laatste tientje leggen we ook die intenties, brengen we ook die intenties bij de Heer die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid en alle volheid woont,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken,
1: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus,

0: gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenkt ge ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank je wel u allen voor het meebidden. Thuis en ook via de telefoon, op de radio. Heel veel dank dat we zo samen met en voor elkaar mochten bidden. Als u blijft luisteren, nou, ik zal u vertellen wat u nog kunt verwachten bij deze namiddag op de radio. Zo dadelijk om 1:15, dan kunt u luisteren naar de heilige van de dag. En dat is vandaag, even kijken, ik zie hier staan Benno van Meissen. Ja, Benno van Meissen. Onbekende heilige van mij, maar als u straks blijft luisteren, dan hoort u meer over deze heilige. Dan is om 1:30. Dan wordt u voorgelezen uit het boek Een vuur dat oplaait. Priester Poppen en de Eucharistie. Om 2:00 is het programma Kerk in Beweging. Dan om 3:00 is de Rozenkrans van de Goddelijke Bemachtigheid. Om 4:30 is het programma Emmausgangers. En dat gaat over de Pareltuin. Even kijken, want ik kan het niet goed lezen. De Pareltuin Taiwan. Tera van Twillacht. De lettertjes zijn een beetje klein, dus het is een beetje moeilijk leesbaar. Om 4:30 is het programma met Pater Bots. Het woord van God. Om 5:00 dan kunt u de Rozenkrans meebidden. 5:30 kunt u de Vespers, het kerkelijk avondgebed, meebidden. Van de dinsdagavond in de derde week. Dan is om 6:00 het Angelus, het Engel des Heren. En om 5:05 de luistertip uit het archief. Het getuigenis van kardinaal Tuan. Met pater Stefan Leclerc en zuster Catharina. Oh. Om 7:00 kunt u de Eucharistie meevieren vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. En de celebrant is pastoor Frank As. Vanaf 8:00 vanavond kunt u luisteren naar herhalingen van de programmering die wij eerder op de dag hebben uitgezonden. Het is om 8:00 de heilige van de dag. 8:30 het gesprek van onze priesterdirecteur met Jan Zonen. Dan om 9:30 Pater Bots. 10:00

Nu kunt u de complete midden, de dagsluiting. 21:15 het iconenkwartier. En om 22:45 Emmausgaars. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu tot 21:15 luisteren naar muziek.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 16 juni vieren we de gedachtenis aan de heilige Benno van Meissen. Benno van Meissen, ook wel van München, OSB, dat wil zeggen Ordo Sancti Benedicti. Dat wil zeggen Orde der Benedictijnen, oftewel hij was een Benedictijn. Hij was bisschop en hij overleed in het jaar 1106. Er bestaan twee bijzondere legendes over deze heilige van de dag, die we ook de revue laten passeren. Benno was van adellijke afkomst en werd in de 20er en 30er of 30er jaren van de 11e eeuw geboren in de Duitse stad Hildesheim. Dat is een stad zo'n 30 kilometer bij Hannover vandaan. Zijn opvoeding kreeg hij in de Sint-Michaëlsabdij in zijn geboortestad. Hij trad toe tot de monnikengemeenschap en werd in 1042 tot abt gekozen. Vervolgens stelde keizer Hendrik III hem aan tot zijn hofkapelaan. In 1066 werd hij tot bisschop van Meissen gekozen. Meissen is een stad niet ver van Dresden, tegenwoordig in het oosten van Duitsland. Hij raakte verwikkeld in de zogeheten investituurstrijd. Daarin koos hij voor de paus en tegen de keizer. Dat conflict draaide om het benoemingsrecht van hoge geestelijken die naast kerkelijke ook wereldlijke macht uitoefenden. Ten gevolge van zijn keuze voor de paus en tegen de keizer werd hij uit zijn diocese verjaagd. Daarover bestaat een legende. Op zekere dag vertrok Benno naar Rome, naar de paus. Hij vertrouwde de sleutel van de bisschopskerk van Meissen toe aan de kanunniken, de priesters die op gezette tijden samen de gebeden zongen in de kerk. Maar zij waren daar niet zo blij mee. Ze vroegen: en wat moeten we doen wanneer de keizer hierheen komt en de paus hem heeft geëxcommuniceerd, zodat hij geen sacramenten mag ontvangen en eigenlijk zelfs de kerk niet mag betreden? Dan gooi je de sleutels maar hier in de rivier, raadde Benno hun aan. Die rivier heet de Elbe. Inderdaad werd de keizer door de paus geëxcommuniceerd en inderdaad probeerde zijn gevolg toch toegang te krijgen tot de kerk van Meissen. De kanunniken deden wat hun bisschop had gezegd en wierpen de sleutels in de rivier de Elbe. Op het moment dat Benno uit Rome terugkeerde, werd er juist uit de Elbe een buitengewone vis opgehaald die de sleutelbek in de bek had hangen. Tot zover deze mooie legende. Benno bevorderde zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mensen in zijn bisdom. Hij had veel zorg voor de verspreiding van de christelijke geest. Volgens de overlevering zou hij als missionaris naar de Wenden zijn gegaan, een Slavisch volk in Centraal-Europa, om daar het evangelie te verkondigen. Hij wordt ook wel bewonderend apostel van de Wenden genoemd. We kunnen vermoeden dat de volgende legende zich afspeelde in dat gebied. Dat is de legende van Sint Benno en de kikkers. Benno, de man Gods, zwierf graag door de omgeving om in de vrije natuur te bidden en te mediteren. Toen hij eens door een drassig gebied kwam, zat er in de poel een kikker te kwaken. Geïrriteerd dat hij gestoord werd in zijn gebed, riep Benno naar die kikker: ik wou dat je een kikker van Serifus was. Je moet weten dat de kikkers op Serifus hun bek niet open doen. Volgens Plinius waren de kikkers op het eiland Serifia in de Egeïsche Zee namelijk stom. Maar toen hij intussen door was gelopen, schoten hem de woorden te binnen van de profeet Daniël: gij walvissen en alles wat er krioelt in het water, looft de Heer. Vergelijk Daniël hoofdstuk 3 vers 79. Hij begon zich ongerust te maken dat God misschien wel liever luisterde naar het gezang van de kikkers dan naar zijn gebeden. Hij riep dus het beest toe dat hij verder moest gaan om op zijn gebruikelijke manier Gods lof te zingen. En onmiddellijk waren land en lucht weer gevuld, vervuld van gekwaak. Tot zover het verhaal van Sint Benno en de kikkers. Paus Adrianus VI verklaarde Benno van Meissen heilig in het jaar 1523. Luther was daar zo kwaad over dat hij een slotschrift schreef onder de titel Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meissen soll erhoben werden. Dat wil zeggen, tegen de nieuwe afgod en de oude duivel die in Meissen tot de eer der altaren verheven gaat worden. Een jaar later, in 1524, zou zijn gebeente plechtig zijn overgebracht naar de Mariadom in München. Daar bevindt zich thans ook zijn zilveren reliekschrijn. Sindsdien is deze dag zijn feestdag. Volgens anderen zou zijn feestdag, 16 juni, gewoon zijn sterfdag zijn geweest. Hij is patroon van het bisdom Dresden-Meissen, van Beieren en van de stad München. Daarnaast is hij ook patroon van de vissers en de stoffenwevers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest, tegen de droogte, om regen te verkrijgen en onweer af te wenden. Hij wordt afgebeeld als bisschop met tabbert, mijter en staf en met een vis die twee of zelfs een bos sleutels in zijn bek heeft, ten gevolge van de eerder genoemde legende. Heilige Benno van Meissen, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 5, deel E. Slotbeschouwingen bij de teksten van Poppe over de eucharistie. Voor sommigen zullen deze teksten van priester Poppe over de eucharistie een brug te ver zijn. Ze zullen afhaken, ofwel omwille van de stijl, ofwel omwille van de inhoud. Een dergelijke kruistheologie over de eucharistie zullen zij beoordelen als voorgoed voorbijgestreefd. Als gevolg daarvan zullen zij Poppe beschouwen als een man van het verleden, enkel nog goed voor de archieven. Uiteraard moet hier gezegd worden dat veel van wat Poppe geschreven heeft tijdsgebonden is, maar veel ook niet. De veelvuldige communie, ja, dagelijkse communie waar Poppe zo vaak over spreekt, is ingeburgerd. Een mis zonder communie is ondenkbaar. We zijn zelfs ietwat in een ander uiterste terechtgekomen. Iedereen loopt naar de communie, helaas dikwijls zonder nadenken. Er is evenwel nog veel werk op de plank om de twee andere stokpaardjes van Poppe uit te werken. Poppe sprak niet enkel over de veelvuldige communie, maar ook over de goed voorbereide en de welbenutte communie. Mijns inziens een werk dat nauwelijks begonnen is. Neem nu die kruistheologie in verband met de eucharistie. Dat is meer dan een accent. Het is een aspect dat van wezenlijk belang is voor het verstaan van de eucharistie. Willen we een volledig plaatje hebben van de eucharistie, dan hoort Goede Vrijdag daar ook bij. We kunnen niet doen alsof er geen kruis is geweest. Het is en blijft een centraal gegeven, ook voor een hedendaags verstaan van de eucharistie. Het laatste avondmaal, Goede Vrijdag, opstanding, het hoort samengehouden te worden in ons denken en spreken over de eucharistie. Er mag geen breuk zijn in het benaderen van het eucharistische mysterie. In deze zin, voor het Tweede Vaticaans Concilie, ging het over het offer van Jezus op het kruis. En na het concilie over de maaltijd van Jezus. Dat is niet ver. Dat doet onrecht aan de liefdesgave van Jezus aan zijn volk. Wie de teksten van het Romeins Missaal erop naslaat, zal snel merken dat kruis en offer er een prominente plaats in bekleden. Zowel in de presidentiële gebeden, de privaties als in de eucharistische gebeden, komt dit thema ruimschoots aan bod. In de perceptie van de mensen is echter alleen overgebleven dat de mis het naspelen is van het laatste avondmaal. Vaak werd dit dan ook zonder nuances doorgegeven in het godsdienstonderricht in school en parochie. Dat doet geen recht aan de vernieuwing die het Tweede Vaticaans Concilie heeft gebracht. Die beoogde immers geen breuk met het verleden, maar had eerder een continuïteit op het oog. De benadering van de eucharistie door priester Poppe is redelijk evenwichtig, met wel een sterk accent op de kruisofferande van de Heer en met een geweldige eerbied voor de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer. Maar er ontbreekt toch nog een belangrijk accent. Poppe rept met geen woord over wat wij zijn gaan noemen de dienst van het woord. Aan de woorddienst werd nauwelijks aandacht besteed. Het concilie heeft de schatkamer van de Bijbel, die helaas zoveel jaren gesloten bleef, opnieuw geopend. Het woord van God kreeg als vast onderdeel van de mis zijn juiste plaats terug. Dit woord van God had en heeft natuurlijk ook zijn plaats in de buitengewone vorm van de Romeinse rites, maar het was ondergesneeuwd geraakt. Epistel en evangelie behoren tot het veranderlijke gedeelte van de mis, die in het uiterste geval overgeslagen werd. Als je aanwezig was bij de aanvang van de offerande, dan had je voldaan aan je zondagsplicht. Dit is symptomatisch voor het omgaan met de woorddienst. Het concilie schonk ons opnieuw een volwaardige woorddienst. Ik denk dat dit een van de grootste vernieuwingen is geweest en een groot cadeau aan de gehele kerk en aan het volk van God. Zegt Hieronymus immers niet: wie de schrift niet kent, kent Christus niet.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Organisaties met een eigen spiritualiteit maken van het kerkelijk leven een diamant met vele fonkelende facetten. Wat beweegt iemand om bij een beweging te gaan? En hoe brengt je dat dichter bij Jezus? U luistert naar Kerk in Beweging.

van harte welkom hier bij het programma Kerk in Beweging. Ja, in dit Franciscusjaar, want dat is het. Dat is een jaar ter herinnering aan de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. Is dus dat jubileumjaar uitgeroepen door paus Leo XIV. Het is al begonnen in januari 2026, maar het duurt tot januari 2027, dus het duurt nog even. En Franciscus, we weten het natuurlijk, 4 oktober is de dag van de heilige Franciscus. Nou, kent u wellicht Kumi, voorheen ooit Kissy, maar dat is inmiddels toch echt wel een flinke tijd geleden. Dus Kumi, die prachtige groep, dat prachtige initiatief waarbij met kinderen samen musicals worden ingestudeerd en uitgevoerd. Nou, zij hebben richting 4 oktober, en daar zijn ze al een hele tijd mee bezig, een prachtige musical over Franciscus gemaakt. De familiemusical Franciscus, geschreven door Bas en Sissy Suikerbuik. En de Kumi kinderen met de leiding uiteraard, die hebben dat ingestudeerd. En over deze musical, ja, wordt verteld, speciale website daar natuurlijk ook voor, dat het tijdloze verhaal is van de jonge Francesco Bernardone. Maar dan komt dat opnieuw tot leven in deze musical. De charmante, roekeloze feestvierder uit Assisi, die droomt van roem tot het leven hem tot stilstand dwingt. Vanuit een donkere kerker begint zijn tocht naar een nieuw bestaan. Een weg die hem leidt langs oorlog en angst, maar ook langs visioenen, wonderen en een stem die hem roept tot iets groters dan hijzelf. Ja, de musical, wat ik al zei, is al lang natuurlijk ingestudeerd. Daar zijn ze druk mee bezig bij Kumi. En wij gaan luisteren naar een uitzending die eerder is opgenomen met de kinderen en 2 leiding van Kumi. Ze zijn hier in de studio een keer op bezoek geweest en hebben toen in de kapel en nog ook even in de studio eigenlijk voorgedaan hoe dat normaliter gaat bij Kumi. En dus deze uitzending gaat niet specifiek dan over de Franciscus musical, maar wel over de manier waarop Kumi zich voorbereidt en met de kinderen op weg gaat en wat er zo belangrijk is om dat inderdaad samen te doen. Nou, daar kunt u naar gaan luisteren in dit programma. En als u dan over de Franciscus musical zelf alles zou willen weten,

0: doorklikken naar een speciale website die dan helemaal over deze Franciscus musical gaat. Hij gaat dus in première op zondag 4 oktober in het Theater aan de Parade hier in Den Bosch. Maar hij komt ook nog in Rijssen, in Barendrecht, in Drongen, in Heerlen, in Leuven, in Veenendaal, in Heerenveen en in Venray. En dan moet u denken over een periode van een aantal maanden. Want de laatste, die hier althans op de website staat, van dus Kumi, is op 21 maart 2027 in Venray. Dus er staan echt veel speeldata op de agenda. Ja, het programma dus waar u naar kunt luisteren. We mochten toen een grote groep ontvangen. Nou, dat hoort u vanzelf. En het is heel inspirerend. En de website wordt ook aan het einde nog een keertje genoemd, kumi.org. Ook wanneer u gewoon geïnteresseerd bent en meer wil weten over Kumi. Ik wens u dus heel, heel veel luisterplezier bij deze uitzending. En neem vooral een kijkje inderdaad op de website om ook over de Franciscus Familie Musical meer te weten te komen. Van harte welkom bij het programma Kerk in Beweging. En ik mag wel zeggen dat het deze keer een heel bijzondere uitvoering is. Misschien hoort u het wel op de radio, want de stem klinkt misschien anders dan vanuit de live studio. Ik sta in de kapel en dat is niet voor niks, want ik zit hier met een hele grote groep kinderen en een paar begeleiders van Kumi. Welkom!
1: Dankjewel,
2: dankjewel. Ja,
0: leuk dat jullie er zijn. Nog een beetje voorzichtig misschien, maar dat verandert vast. Kumi, voorheen Kissy, ik zeg het er toch maar even bij, want dat is misschien toch voor veel mensen wel bekender nog. Harm Ruiter, Ina Ruiter en nog een heleboel anderen dus. Welkom hier. En ja, ik richt maar even mijn vraag aan jou, Harm. Voor de luisteraars. Kissy, Kumi, oké, het is niet nieuw, maar wat is het nou toch eigenlijk ook alweer?
1: Kumi is een musicalgroep, een katholieke musicalgroep. En eigenlijk wat we doen is met musicals, met liederen, vertellen over Jezus, maar vooral ook zelf daarin groeien. En het woord Kumi betekent sta op. En het komt tot leven, het komt uit het evangelie. Waar Jezus tegen het meisje zegt, sta op, kom tot leven. En eigenlijk is dat ook wat wij willen met Kumi. Is dat we zelf opstaan, maar ook tegen anderen zeggen, kom op. God wil jouw leven geven.
0: Okay.
1: En Samuel die kan ons precies vertellen waar het om gaat bij Kumi. Want wij hebben een soort van 5 kernwoorden of kernwaarden. Samuel, vertel.
2: Ja. Het is er maar allemaal ingedreund. Kernwaarde 1. Want ja, wij willen samen God beter leren kennen. Dat doen we echt als familie samen. We groeien echt met z'n allen naar God toe. We willen ook samen onze talenten beter leren kennen. Onze talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we dus door musicals spelen. En er zijn altijd allemaal klusjes bij Kumi. En ja, zo leer je eigen talenten steeds beter kennen. We willen dat ook allemaal samen, echt samen als groep beleven. Want we zijn echt ik heb zelf geen broertjes en zusjes, maar ik ervaar Kumi echt als een tweede familie waar ik mijn eigen broertjes en zusjes heb. En ik weet dat dat van heel veel anderen ook zo is. We willen dus ook het goede nieuws willen we verkondigen aan de hele wereld. Dat doen we dus met musicals en door te zingen. Dat doen we dus ook echt tot eer van God, die musicals. Zo kunnen we het goede nieuws aan de wereld verkondigen. En tot slot willen we elke dag met Jezus samenleven.
0: Mooi, ja. Ja, en het is natuurlijk ontzettend fijn dat jullie nu hier met een groep zijn. Maar jullie zijn nog veel groter, hè? Kumi bestaat uit een heleboel kinderen. Ik weet niet eens, Harm, weet jij zo uit je hoofd hoeveel dat er zijn?
1: Volgens mij weet niemand eigenlijk precies hoeveel dat zijn. We hebben een landelijke groep die elke maand bij elkaar komt. Dus dat zijn ongeveer 85, 90 kinderen en medewerkers. En dan zijn er een aantal clubs in het land. Er zijn allerlei projecten en workshops waar kinderen meedoen. Dus elk jaar doen er honderden kinderen met allerlei activiteiten mee. Maar de vaste groep is ongeveer 85 man.
0: Zo, prachtig zeg. Ja, en wij gaan dus hier in Kerk in Beweging. U eigen

0: Een, zou je kunnen zeggen, een voorproefje geven, laten proeven aan hoe doen ze dat nou bij Kumi om dus Jezus beter te leren kennen, ook om zelf te groeien in die verbondenheid met elkaar, met God. Ja, en Ina, ik kijk jou even aan. Hè. Wat gaan we eigenlijk nu doen in dit uur?
1: We willen u graag uitnodigen om met ons te bidden en te zingen zoals wij dat gewend zijn. En u bent van harte welkom om mee te zingen. Misschien herkent u een melodietje. En anders dan bidt u gewoon in uw hart met ons mee, zing met ons mee. We gaan ons altijd aan het begin voorbereiden, ook als wij optreden. We eerst onze harten voorbereiden. Kijken van, zit er iets tussen God en ons? Of tussen mij en mijn naaste, wat in de weg staat? Waar we zeggen, als dat tussen ons in staat, dan kunnen we niet zo stralen voor God als wanneer het opgeruimd is in zijn liefde en vergeving. En daarmee willen we graag beginnen. En u bent van harte welkom. Jullie mogen gaan staan. Zingen we het Jezusgebed. Dan mag je, als je iets hebt wat tussen jou en de ander instaat, als je zegt, nou dat woord van vanochtend was niet zo vriendelijk, of ik heb iemand pijn gedaan, of dan mag je naar de ander toe gaan en het opruimen en om vergeving vragen, zodat Gods liefde door ons heen kan stralen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

wel, Jezus, dat we hier samen mogen zijn. U bent de weg en de waarheid en het leven. Bij u is vergeving. En zo willen we u vragen, kom met uw Heilige Geest. Daal op ons neer. Op alle luisteraars. U bent de Heer en u geeft leven.

0: laten we God loven met onze eigen woorden. En mogen we hem danken voor wie hij voor ons is. En mag je dat hardop uitspreken. Tot één grote lof van God. Vader, ik loof u omdat u altijd zo goed voor mij zorgt. Ook al vergeet ik dat wel eens. Dank u wel.
1: Vader, dank u wel voor vrienden en familie.
2: Vader, dank u wel dat u van me houdt.
3: Lieve vader, dank u wel voor de zon die hier staat.
4: Lieve vader, dank u wel dat we hier bij Radio Maria mogen zijn.
5: Vader, dank u wel voor deze groep, voor deze vriendschap en familie die hier samen is.
2: Lieve vader, dank u wel voor deze hele leuke dag. Lieve vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft.
6: Lieve vader, dank u wel dat u voor ons zorgt en ons altijd geeft wat wij nodig hebben.
7: Vader, dank u wel dat u onze vader wilt zijn, ondanks wat wij allemaal doen.
2: Lieve vader, dank u wel dat u altijd bij ons bent.
8: Dank u wel dat we u mogen kennen, dat we kinderen van u mogen zijn.
2: Heer, dank u voor uw liefde. Heer, dank u wel dat u ons nooit in de steek laat.
9: Dank u wel dat we hier allemaal met z'n samen kunnen zijn met u.

0: Voordat we zo naar de tekst uit het evangelie luisteren. Het zingen Abba is altijd op zoek naar jou. Dank u wel, God, dat u zo'n God bent die met alles wat u heeft, met alles wat in u is, dat u op zoek bent naar ons. Totdat u ons heeft gevonden. Dank u wel.
1: Abba is altijd op zoek naar jou.

0: En laten we hier samen een stormgebed bidden voor alle luisteraars. Dat ze dit mogen ervaren, ja. Bidden we allemaal tegelijk. Dat noemen wij een stormgebed. De God bestormen met ons gebed.
1: Dank u wel voor alles. Dat u alle mensen zegenen en luisteren.
0: Dat
1: u
0: erbij zijn.
1: Dat
0: u erbij zijn.
1: Dat u erbij zijn. Dank u wel voor alles wat u ons geeft.
2: De lezing is uit Lucas 10. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?" De wetgeleerde antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf." "U hebt juist geantwoord," zei Jezus tegen hem. "Doe dat en u zult leven." Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: "Wie is mijn naaste?" Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik die u op mijn terugreis vergoeden." Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: "De man die medelijden met hem heeft getoond." Toen zei Jezus tegen hem: "Doet u dan voortaan net zo."
0: Ja, we gaan met dit verhaal gaan we deze week naar morgen naar de school toe. Gisteren al in het noorden geweest. En voor wie kunnen we nog bidden? Wie heeft nog ons gebed nodig? Wie kunnen wij tot naaste zijn? Ja, zullen we nog een moment van voorbeden doen? En dat we God vragen om zegen voor diegene die hij ons als naaste wil sturen. Vader in de hemel, ik wil u bidden voor mijn ene buurvrouw die u een beetje is kwijtgeraakt. Ik wil u bidden, wilt u mij helpen dat ik goed naar u kan luisteren en dat ik uw woorden door mag geven, uw liefde aan haar door mag geven. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ik wil u bidden voor alle mensen die we gisteren hebben ontmoet. De voorstelling voor de gehandicapten. Ik wil u bidden dat de vreugde die we op hun gezicht mochten zien, dat ze daar uw liefde steeds mogen ervaren. Dat ze juist weten dat ze bijzonder geliefde kinderen van u zijn. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
5: Lieve Vader, ik wil graag bidden voor mijn klasgenoot, die nu steeds meer van u aan het leren is. Wilt u hem laten ervaren dat u van hem houdt? Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
6: Lieve Vader, ik wil bidden voor iedereen die nu in zijn eindexamenjaar zit, die een belangrijke keuze moet maken wat ze volgend jaar gaan doen. Lieve Vader, wilt u bij ze staan in die keuze en wilt u ze leiden naar het plan wat u voor ze heeft? Lieve Vader, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Vader, wil ook speciaal bidden voor Lily, Dat ze gauw een mooi huis mogen vinden. En dat u hen wilt laten zien dat u voor hen zorgt. Nog meer dan u nu al gedaan heeft. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Ik bid u ook voor gezondheid en kracht voor iedereen die deze week nog met Koen mee gaat optreden. Voor de mensen die leiding geven, voor de kinderen en tieners die zingen. En ja, die willen dat ze de echte getuigenis van uw liefde mogen geven aan de mensen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Vader, dank u wel dat u de Vader bent die ons vasthoudt, die tot ons spreekt en die ons op zijn schoot neemt. Vader, we prijzen u voor wie u bent.

0: Ja, dank u wel, Vader, dat u dat voor ons bent. Dat wij uw kinderen mogen zijn. En wij houden van u. Eer aan de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuw der eeuwen. Amen.
0: Nou, heb ik een vraagje. Oh, eerst wilde ik nog vragen of iemand weet wat er met de goudvis gebeurt als je die te veel voer geeft.
2: Oh nee.
0: Joelle, wat denk je?
3: Dan ontploft die.
0: Dan ontploft die. Wat denk jij, Marie?
4: Hetzelfde.
0: Hetzelfde. Nou, jullie zijn een beetje profeten, want dat gebeurt namelijk echt. Stel je voor, mijn petekind, die had een beetje medelijden met hun vis. Die zat daar in zijn kom, helemaal blij te zwemmen en zo. En op een dag kwam er heel veel voer naar binnen. En ze gaf hem gewoon alles wat in dat potje zat. Maar inderdaad, het is helaas slecht afgelopen. Want de volgende ochtend zwommen er allemaal stukjes vinnetjes her en der. En die hele vis was gewoon geëxplodeerd, zeg maar. Dus, de moraal van het verhaal. Strooi nooit je hele voer in één keer in die vissenkom. Oké? Okay? Ja. Goed onthouden. Heb je het allemaal onthouden?
5: Uh-huh. Okay. Ja.
0: Ja. Wat wilde ik eigenlijk daarmee zeggen? Oh ja, van God kunnen we nooit genoeg krijgen. Het is nu 40 dagen tijd. En bij hem is altijd genoeg. En dan word je nooit overvoed. Dus dat is het goede nieuws van vandaag. Maar ik had nog een vraagje. Want jullie zijn gisteren ergens geweest. Waar zijn jullie nog alweer? Oh, Lisanne, jij onthoudt dit soort dingen altijd heel goed. Waar zijn jullie gisteren geweest?
6: Ja, gisteren zijn wij in Nieuweveen geweest. En daar zijn we bij gehandicapten langs gegaan. Of we gingen daar een musical spelen, Wie is mijn naaste? Dat is het verhaal over van de barmhartige Samaritaan. Dan net iets anders, met liedjes en zo. En daar zijn we dus langs gegaan. Die hebben dus voor gehandicapten opgetreden. En ja, dat was echt super mooi. We kwamen eraan en we hadden alles opgezet. En langzaam kwamen die mensen binnen. En vanaf het begin af aan was het eigenlijk al feest. En je zag ze lachen. En ja, je weet nooit hoe zo'n musical gaat uitkomen natuurlijk. Hoe het zal zijn. Maar het was echt geweldig. Het was leuk. Op een gegeven moment kwamen ze ook op het podium. Gingen ze meedoen. Het was echt een feest. Je kon daar echt Gods vreugde in iedereen zien. In alle mensen daar. Het was super vet.
0: Oh, mooi om te horen. Even ter informatie voor u, luisteraars. Afgelopen week zijn we met twee tours van die kinderen die in het zuiden wonen, die dus afgelopen week vakantie hebben gehad, zijn we in het noorden onderweg geweest. Onder andere tot Leiden, Oegstgeest, Alkmaar en de buurt van Slagharen in Dordrecht. En deze week is dus ons Team Noord. Laat jullie even horen, jongens. Team Noord is dus deze week op pad en ze gaan morgen bijvoorbeeld naar de evangelische basisschool in Eindhoven. En nog allemaal leuke andere dingen doen. En we gaan op pad inderdaad, wat Lisanne zei, met de mini-musical Wie is mijn naaste? En dat gaat over het evangelie van de barmhartige Samaritaan, wat Noah ons voor heeft gelezen. En dat hebben we dus ook verinnerlijkt. En zijn we mee aan de slag gegaan wat dat eigenlijk betekent. En dat lied, deze inhoud geven we graag door overal waar we komen. Maar Melat, jij bent gisteren mee geweest. Vertel eens hoe dat voor jou was.
7: Ja, klopt. Mijn naam is Melat. Ik ben 18 jaar. En zoals je zei, het was echt heel leuk. Aan het begin had ik van, koeien moet je eenmaal nou heel vroeg opstaan. Het is vakantie en wil je wat uitslapen. Maar goed, toen gingen we optreden en het was echt heel leuk. Want die mensen waren helemaal blij en ze gingen helemaal meedoen. En toen zag je gewoon Gods liefde door hun. En het was echt heel leuk, want toen realiseerde ik me, hiervoor doe ik het. En het was echt het waard om heel vroeg op te staan. Dus het was echt superleuk.
0: Dankjewel. En Lea, vertel jij.
8: Ja, ik ben Lea en ik ben 11. En tijdens de musical, toen zaten sommige mensen van die... Wat is er? Sommige mensen zaten nog een beetje te kijken van, ik weet niet hoor. En uiteindelijk ging de helft van het publiek kwam dan bij ons op het podium staan en die dansen dan liedjes mee. En door die mensen sprak God zo sterk, dat kon je gewoon niet blij van worden.
0: Oh. Wauw. Dat is heel mooi om te horen, dankjewel. En wie wilde nog iets vertellen?
4: Ik ben Joelle en ik ben 8 jaar. En ik was dus bij de musical. En bij het begin had ik een gesprekje gemaakt met de man. En hij was gewoon een beetje, ja, wat droevig en zo. En hij zei ook dat hij niet heel veel van muziek houdt. Maar toen uiteindelijk, toen we het lied Loved Him gingen zingen, toen zat hij de hele tijd mee te dansen. Hij straalde helemaal op zijn gezicht. En hij ging ook nog, zelfs op het einde, op het podium gewoon meedansen.
0: Oh, wauw. Mooi, dankjewel Joelle. En Abby, kom jij nog? Jij had ook nog een mooi verhaal.
5: Ja, ik ben Abby en ik ben 8 jaar. En ik kon jammer genoeg niet meedoen, want ik was toen van de trap afgevallen. Maar ik was dus ergens aan het liggen. En toen bij Jesus Loves Me, toen dacht ik echt van... Ik werd echt zelf geraakt en ik moest echt huilen. Want ik dacht, ja, God houdt van mij, ik hoef niet droevig te zijn. En toen ook van, ik keek door een raam met bomen. En dan was er een vorm van een leeuwpoot. En toen moest ik aan Narnia denken. En toen werd ik ook al opgevrolijkt.
0: Oh, wat lief van onze God dat hij jou niet in de steek heeft gelaten. En zelfs al kon je niet meedoen, want dat is altijd heel jammer. Dat hij jou toch getroost heeft. Dat is echt, echt mooi van God, hè? Dat hebben we toch een mooie God. En beste luisteraars, we hebben eigenlijk een meedoelied. En dan kunt u gewoon vanuit thuis, al zit u op een stoel, bijna kunt u, eigenlijk zittend gaat het eigenlijk ook nog wel. En die gaat als volgt. Die zingen we dus met al die scholen. En de tekst is hebben we uit Oeganda geleerd van Fiona, die bij ons op bezoek is geweest. En de tekst heet A Jesu. Ijampeche.
1: Ijampeche.
0: Aham Gongo.
1: Amgongo.
0: Nog een keer. Ayesu.
1: Ayesu.
0: Ijampeche.
1: Ijampeche.
0: Aham Gongo.
1: Aham Gongo.
0: Weten jullie nog wat het betekent? Ja, Marie, zeg maar.
9: Jezus, die draagt mij op zijn rug.
0: Ja, het betekent, lieve Jezus, kom en draag mij op uw rug. Want wat hadden we nog een keer van Fiona geleerd? Hebben ze daar, want ze hebben daar toch kinderwagens? Of hoe doen ze dat daar met die kinderen allemaal? Hoe was dat nogal weer, Joelle?
4: Dan dragen de moeders, die dragen hun kinderen op de rug. Dan doen ze de armen onderlangs, zodat het kindje lekker op de rug kan slapen met zijn hoofdje in de nek.
0: Ah, en dan kan het lekker in slaap vallen, inderdaad. Dus dat willen we graag met u thuis samen zingen. En als we zingen A Jesu, dan nemen we beide handen in de lucht. Lieve Jezus. En dan als we zingen Ijampeche, dus kom, dan houden we de handen voor ons. En Aham Gongo, draag mij op uw rug. Dan nemen we de handen achter onze rug. Dus u kunt dat ook echt zittend doen trouwens. Maar wie kan, die mag natuurlijk mee opstaan. Oké, en dat liedje gaat zo.

0: Het is altijd een beetje moeilijk om hiermee te stoppen. Maar dan wensen we al onze luisteraars nog heel veel zegen. En dan roepen we samen...
1: Be blessed!
2: Ik vind het geweldig om ook hierbij te mogen zijn. Want ik heb hier de hele tijd in de kapel natuurlijk gewoon alles mee mogen maken. Ik vind jullie echt zo, jongens. Top, top, top. En voordat we dan... We gaan misschien nog wel een mooi lied zingen. Maar ik wil nog eigenlijk even weten... jullie zijn bezig met optredens geven. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld te weten komen waar Kumi is? Of hoe ze misschien wel meer informatie... Wie weet zijn er zoveel kinderen enthousiast geworden die willen wel mee gaan doen. Ik weet het maar nooit, maar ja, Harm, vertel eens.
3: Ja, we hebben een website, kumi.org. Dus op kumi.org is een agenda waar we gaan optreden op allerlei plekken door het land. En de komende periode op een 5-6 locaties. En dat staat allemaal op de website, waar de tickets en hoe er te komen, allemaal op kumi.org. En daar staat ook op, als je zegt van ik vind het leuk om mee te doen, stuur ons een mailtje en dan zeggen we hoe dat kan.
2: Ja. Nou, geweldig. En Nina, jij wil nog iets toevoegen?
0: Ik wil heel graag toevoegen dat als u graag voor ons mee wilt bidden, dan bent u van harte welkom om dat te doen, om deel te nemen aan onze missie. Want om eerlijk te zeggen, zonder het gebed wordt het hem gewoon niet. En elke keer voordat we op tournee gaan, dan is er van alles er nog wat tegenstribbelt. En dan ben ik altijd heel dankbaar dat ik op het knopje verzenden kan drukken op het moment dat ik in de gebedsbrief eruit stuur. En dan is het echt zo dat er heel vaak gebedsverhoringen komen zonder dat ik precies weet wie er nou gebeden heeft. Maar we hebben enkele mensen die onze vaste trouwe bidders zijn. Wilt u zich daarbij aansluiten? Van harte welkom. En stuur dan een mailtje of naar Radio Maria, dan komt het naar ons, of naar info@kumi.org.
2: Ja. Nou, ontzettend fijn.
4: We verhuizen eventjes naar de live studio, omdat de volgende lieder met muziek, die dus van een band gespeeld wordt, wordt gezongen live gewoon door de kinderen van Kumi.
0: Wij zingen voor u graag ons nieuwe live lied, want Kumi betekent dus sta op. En dat is wat Jezus tegen het dode meisje zei, Talita Kumi, meisje sta op. En hetzelfde woord Kumi staat ook in Jesaja 60, luistert u maar.
5: Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer.
0: En daar gaat het eigenlijk ook om. Daar staat dus in het Hebreeuws kumi ori. Sta op en schitter. Arise and shine in het Engels. En daarover gaat dit lied.

We zingen voor u nog één lied uit onze mini-musical, Wie is mijn naaste? En het lied heet Je armen die hem droegen. Het is het moment dat de zwerver degene die geblesseerd is af heeft geleverd bij het ziekenhuis. En door zijn hulp kon diegene geholpen worden. Dus hij werd de naaste van die jongen die in elkaar geslagen werd. En dan komt er iemand en zingt voor hem dit lied.

Nogmaals, jongens en meisjes, heel, heel veel dank dat jullie hier waren. En dat was dan voor deze keer het programma Kerk in Beweging.

U hebt geluisterd naar Kerk in Beweging, een podcastserie over de nieuwe bewegingen in de kerk. De serie is tot stand gekomen in samenwerking met het studiecentrum Sint-Franciscus van Bisdom Breda.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Het is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In hebben de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: tegen voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmachtigheid.

0: Barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wond van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmaus Gangers ga ik in gesprek met Tera van Twillert. Ik heb je ooit op een avond gehoord over jouw werk wat je doet in Taiwan. Dan heb je het over een pareltuin. Die pareltuin, dat fascineerde me nogal. Ik denk, nou, dat is een exotisch gebeuren. Klinkt iets als een Chinees restaurant, maar dat is het niet.
1: Nee, de pareltuin is niet een Chinees restaurant. Het is in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. En het is eigenlijk een vrouwencentrum, maar ook niet helemaal meer een vrouwencentrum. Want tegenwoordig krijgen we ook, sommige gasten zijn mannen uit de buurt. Maar het is begonnen als een werk met dat gericht is op de vrouwen die in de prostitutie werken in de binnenstad van Taipei.
0: Is dat een geaccepteerd gebeuren daar in Taipei?
1: Officieel niet, maar er is niet echt. Ja, bepaalde vormen van prostitutie zijn illegaal. Andere vormen zijn geaccepteerd. Ja, dus ze kunnen opgepakt worden voor hun werk. Maar het wordt allemaal toch eigenlijk zomaar wel gedoogd, zeg maar.
0: Maar hoe ben je met die vrouw in contact gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk gebeurd doordat ik gewoon meer dan 30 jaar geleden kwam ik in Taipei, in de binnenstad van Taipei, te wonen. Om daar te gaan werken met daklozen. Dat was een opvang en een evangelisatie werken onder daklozen. Maar het flatje wat ze ons voor ons gevonden hadden was in een straat waar de vrouwen voor onze voordeuren op klanten stonden te wachten. Dus ja, hoe ben ik in contact gekomen? Ze waren mijn buren. Ik woonde twee hoog en zij werkte in de kelder en op de begane grond. En thuiskomen en weggaan, dan kwam ik ze tegen bij de deur. Dus dat was op zich heel direct. En wat mij ook opviel is dat het geen jonge meisjes waren, maar vrouwen van 50, 60. Die 's morgens om 9 uur er al stonden en dan weer andere 's avonds. Welke tijd ik ook thuis kwam of wegging, er waren altijd vrouwen die op klanten stonden te wachten.
0: Hoe was je initiële reactie naar hun toe?
1: Gewoon groeten. Weet je wel, als je de deur uitgaat dat je naar je buren knikt. Maar daar kwam helemaal geen reactie op. Dus dat vond ik wel apart, want ik was natuurlijk echt een vreemde eet in de bijt in die straat. Ja, daar zo'n buitenlander en zo'n lange, een jonge vrouw, dat was eigenlijk heel raar. Ik was toen denk ik 32, 33 jaar toen ik daar ging wonen. Dus in het begin gebeurde er helemaal niks. Ja, geen reactie, niet teruggroeten. En dat vond ik wel apart, want Taiwanese zijn heel vriendelijk.
0: Maar hoe ben je dan wel in contact gekomen? Je hebt nu een pareltuin, wat zeg ik, een parelketting zelfs. Ja. Daar gaan we het zo wel over hebben. Maar goed, hoe ben je dan wel in contact gekomen met hen als ze zo gesloten waren?
1: Ja, dat was de straat waar wij woonden, was ook een avondmarkt. Dus echt tot midden in de nacht, tot 1 uur 's nachts was het altijd druk. Mensen die over de straat lopen, voedsel, kleding werd er verkocht. Maar op een dag was er een tyfoon. Nou, dan gaat alles dicht in Taiwan. En wij kwamen terug van ons werk. Het was al 11 uur, denk ik. We kwamen terug. Ik moest de hond nog uitlaten. Dus midden in de nacht om 12 uur, in wind en regen, ik de hond uitlaten. Nou, er was geen markt, er was niemand op de straat. En toen kom ik een van de vrouwen tegen. En zij had ook een hondje op haar arm. Zij was aan het telefoneren en helemaal in paniek. Echt, ik kon echt merken dat er iets was wat haar heel erg dwars zat. En toen zij ophing, raakten wij aan de praat en zij vertelde over haar schulden in het Taiwanees. En dat was ik nog maar net aan het leren. En ik, zo goed als het kon, heb ik haar verteld over mijn Jezus. Sindsdien, als ik het dan tegenkwam daarna, dan was er, het was een contact. Dus dan groette ze me en dan was er een glimlach en er was iets begonnen. En dat heeft in mij iets wakker geroepen van, oh, op een dag wil ik zo graag deze vrouwen leren kennen en een vriendschap met hun opbouwen. En dat ik echt de kans krijg om hun te vertellen over de liefde die Christus voor hun heeft.
0: Je gebruikt het rare zinnetje. Ik vertelde haar over mijn Jezus. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, omdat ik in het Taiwanese heel weinig kon zeggen. Dus dan heb je echt zoiets van, nou ja, je kan heel een paar zinnen, weet je wel. Zo van, ja, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar ik weet wel dat ik iets verteld heb over de Heer Jezus, ja. En mijn Jezus, ja, dat is de Heer Jezus die mij gered heeft, ja.
0: Ja, wat bedoel je daarmee? Want het is allemaal van die cliché-termen waar ik denk van, ja, het glijdt heel makkelijk naar binnen toe, maar toch.
1: Nou, mijn Jezus is degene waarvan ik ontdekt heb dat hij mij heel persoonlijk kent. En dat is in mijn leven voor mij het omslagpunt geweest. Ik ben christelijk opgegroeid, vanaf kleins in de kerk, 's morgens, 's avonds naar de dienst, naar de zondagschool, bidden voor het eten, Bijbel lezen na het eten. Dus heel, ik wist van de Bijbel, van de Heere God, van de Heer Jezus. Maar pas op mijn 15e tijdens een Youth for Christ kamp ontdekte ik, doordat ik met iemand samen bijbelstudie moest doen. Nou, niet bijbelstudie, een stukje uit de Bijbel lezen elke ochtend. Dat was een Youth for Christ kamp en een oude meisje was bij mij elke dag hetzelfde meisje. Toen we dat samen deden, aan het eind van die week dacht ik van ja, maar zij kent hem en ik nog niet. Zij kent de Heere God persoonlijk en ik nog niet. Dat was mijn conclusie na een week. En toen was er een kans, een gelegenheid om je hart open te stellen voor de Heer Jezus. Dat heb ik toen gedaan. Meer uit, niet omdat ik nou zo moedig was, maar omdat iedereen het deed. Dus volgde ik ook maar. En die zaterdag, nou dan kom je thuis uit zo'n kamp en zondag weer opnieuw naar de kerk, als van ouds. En toen heb ik voor het eerst, echt gebeden, heel persoonlijk, Heere God, wilt u tot mij spreken? En tijdens, na die dienst, toen wist ik, ja, hij heeft tot mijn hart gesproken. Ik weet niet meer wat het was, maar ik wist het zo zeker. Ja, dat heeft voor mij, was echt een moment van, oh, dus ik ben gekend door de Heere God, die, van wie ik al heel lang weet. En dat heeft mijn leven echt een hele andere wending gegeven. Alles veranderde. Ja, mijn ogen zagen andere dingen. De natuur werd anders, alsof er een dimensie bij was gekomen. Dus dan, ja, toen ging ik heel erg verlangen naar een relatie die dieper ging met hem.
0: Je zegt je openstellen, hoe doe je dat?
1: Ja, nou, we hadden dat kamp in een we hadden dat kamp in de molen van Giethoorn. Dus we zaten beneden met z'n allen, al die jongens en meisjes, op een houten vloer. En ze hadden met krijt op die vloer een cirkel getekend. En zo van, als je bereid bent om je hart open te stellen voor de Heer Jezus, stap dan in die cirkel. En eigenlijk heb ik dus, ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Ik ben wel die cirkel ingestapt. En ik denk dat het heel vaak zo is. Het is wel een keuze, ja. Het is een keuze dat je, en voor mij was het een hele spannende keuze. Ik was heel verlegen. En het feit dat iedereen het deed, was ook de reden waarom ik niet achterbleef, denk ik. Maar het was ook wel met die realisatie, ik ken hem nog niet persoonlijk. Het is een keuze.
0: Hoe werd het thuis gereageerd?
1: Ja, ik denk dat iedereen ging naar de kerk en zo. Dus ik denk niet dat mensen zo direct door hadden, Tera is veranderd of ik ben veranderd. Ik heb dat ook denk ik niet toen gezegd. Maar ik weet wel, ik liep een krantenwijkje van de Gooi-Neemlanden in Baren. Nou, 3 keer in de week de Gooi-Neemlanden, avondwijkje, niet zo groot. En elke dag hetzelfde stukje. Maar nadat ik die stap had genomen, zeg maar, mijn hart had opengesteld. Nou, het was gewoon anders. De bloemen waren anders, de kleuren waren anders. Het was gewoon nieuw. Ik was opnieuw geboren. Dat, ja, zoals mijn conclusie nu. Maar toen was het bijna een soort fysieke ervaring. Dat je gewoon iets zag wat je voorheen niet zag.
0: Een vriend van mij die heeft 10 jaar in de drugs gezeten. En op een gebed van zijn moeder kwam hij eruit. Bevrijd helemaal. Ja. Ook wat jij nu vertelt, vertelt hij dan. Hij zei, ja, dan die Arian, in mijn geval Joop, is er nog. Hè? Ja. En dan die opvoeding.
1: Nou, je bent altijd, je neemt altijd je hele geschiedenis met je mee. Hè? Dus wie je bent, wat er in je leven gebeurd is. En ook als je naar, hè, want ik ben dan natuurlijk naar Taiwan gegaan, naar het zendingsveld, dan neem je jezelf ook mee. En die kom je ook heel flink tegen. Ook juist in een andere cultuur waar je bent. Andere uitdagingen. En gescheiden van je familie en het vertrouwen. Je kan niet terugvallen op al de dingen die je weet en kunt. Je bent dan extra kwetsbaar, maar daarin ook, ja, kom je ook echt tegen wie je echt bent en waar je echt Gods genezing en hulp nodig hebt om te groeien.
0: Kunt u er iets over vertellen?
1: Ja, dat kan. Ik denk voor mij was het grootste waar ik tegenaan liep, waar ik altijd, zelfs nu nog, ook wel een stukje in meedraag, is onzekerheid. En dat komt voort uit verschillende dingen. Ik denk dat een van de redenen is dat ik heel jong mijn moeder ben verloren. Dus 6 maanden was ik toen mijn moeder stierf. En mijn tante kwam in ons huis en zij was mijn moeder in mijn kindertijd. En die is overleden toen ik 9 was. En toen is mijn vader opnieuw getrouwd, dus toen ik 10 was. Dus ja, dan, je hebt al die wisselingen, zeg maar, in degene die zorg voor je dragen. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor elk van hen. Maar het laat in jouw hart wel een... er zit een gemis. En dat blijft er ook. Dat is gewoon een realiteit. En ik ben op de lagere school... de laatste jaren van de lagere school heel erg gepest. Echt, ja, niet alleen maar geplaagd, maar echt gepest.
0: Wat doet het met je zelfbeeld? Want ook dat zelfbeeld neem je dan mee. Ja, hè? Want je hebt wel die hele bevrijding meegemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik, nou... Oeps.
1: Nou ja, ik was toen... Hè, dus toen ik tot geloof kwam, toen was ik 15. Dus dat is echt ook die leeftijd. Zat ik op de MAVO. Dus dat heeft me wel goed gedaan van school veranderen. Ja, en toen ik tot geloof kwam, ja, toen begon voor mij een soort... Ja, ik denk dat er gewoon een genezingsproces heel langzaam gebeurde. En plus dat ik een zus ook echt zag wie ik was in mijn onzekerheid. En die heeft mij ook geholpen bijvoorbeeld ook om me aan te moedigen om naar dat kamp te gaan. En dan langzaam maar zeker is de liefde van God eigenlijk datgene wat je doet groeien. Maar die onzekerheid zit natuurlijk gewoon heel diep en die kom je ook tegen. Dus ik was makkelijk jaloers. Altijd denken dat de ander beter, mooier, knapper, weet je wel. En dan mezelf helemaal minder waardig voelen. Maar op een gegeven moment toen ik in Taiwan was... en je begint dan met je taalstudie en het omgaan met mensen... En als je dan merkt dat die kwetsbaarheid van je, die onzekerheid in de weg staat van dat je door God gebruikt kan worden, zeg maar. Toen ben ik ook al heel snel gaan bidden. Ja, wilt u mij heel maken? Ja, heel maken om bruikbaar te zijn. Om door God gebruikt te kunnen worden en niet gehinderd te worden door bijvoorbeeld jaloersheid of onzekerheid. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik werkte dus eerst met de daklozen en toen werkte ik samen met een Japanse collega, een hele leuke meid. En we waren op een gegeven moment met z'n tweetjes over in dat team. En nou, Taiwanese vinden Japanners heel leuk. En vooral Japanse vrouwen, die zijn heel knikken en buigen en zijn heel beleefd. En nou, zij was echt super geliefd door de daklozen. En ik kwam die gekke Nederlander, lang en wat onhandig en nog niet zo goed in de Chinees. Weet je.
0: We zijn een beetje de barbaren daar, hè?
1: Nou ja, wij zijn daar een beetje de barbaren, ja. Want we zijn niet fijn, weet je wel, niet fijn gebouwd. En niet, nou, als zij de Bijbelstudie deed of de zang deed, dan... Dat ging altijd voor mijn gevoel van, nou, dat kan ik nooit aan tippen. Maar goed, je moet wel het werk delen. Dus ik moest op een gegeven moment de zangdienst leiden. En toen was er een van de daklozen, de meneer Yang. Ik weet nog zijn naam, ik kan hem nog zo voor me zien. En hij openlijk bekritiseerde mij en vergeleek hij mij met haar. Dat sloeg in als een... dat verlamde mij bijna. En... Wat heel mooi is, is eigenlijk dat wij na afloop... heb ik tegen mijn collega gezegd, dit is er gebeurd. Zij heeft het natuurlijk ook gehoord, maar dit is er gebeurd... en dit doet het met mij. Ik durf bijna niet meer nu. En toen hebben we er samen voor gebeden. En dat was echt heel goed. Dat zij dan, dat is natuurlijk heel liefdevol dat je het kan zeggen. Dat is heel fijn dat iemand samen met je bidt. Maar dat is voor mij ook... De boze die er ook is en die niet wil dat wij vrijmoedig zijn in het delen van wat we van de Heer Jezus weten. Dat hij erop uit is om ons te verlammen, weet je wel. En hij weet precies waar onze zwakke plekken zitten. Dus dat is een van de dingen die ik geleerd heb, ook als ik met anderen optrek en zie dat zij ontmoedigd raken. Om te weten dat het meer is dan jouw persoonlijke strijd. Het is een geestelijke strijd, omdat je het evangelie verlangt, het evangelie te delen. En door te benoemen en er samen voor te bidden... kun je toch die vrijmoedigheid behouden. En groeien ook. Ja, nu krijg ik allerlei kansen om te spreken. En daar heb ik ook echt voor gebeden of de Heer God mij helpen wil... om dat te kunnen doen zonder heel veel spanning op te lopen... of heel onzeker te zijn of mezelf echt weg te bekritiseren.
0: Ja, dat kan ook weer. Het andere uiterste kun je erin komen. En het gaat wel lekker zo, hè? Die gedachte. Ja. Toch? Of heb je dat niet?
1: Nou, dat valt reuze mee, omdat ik het nog steeds een uitdaging vind, ja. Maar het is wel dat je dat de Heer God je ook leert, weet je wel. Dat je mag leren van, dit werkt voor mij heel goed. Als het interactief is, dan komt wat er in mijn hart is, komt er beter uit. En dan kan ik er ook met vrijmoedigheid spreken.
0: Ja, kijk, als je dit zo vertelt, moet ik altijd denken aan... aan stilte. Hè, dat mensen naar een kloosterweekend gaan, of weet ik wat van toestanden. En dan is het daar stil. Maar die herrie zit van binnen. En dat met jezelf geconfronteerd worden is ook niet niks natuurlijk.
1: Nee, dat klopt ook. Dus ja, hoe ga je om met een stukje spanning wat ontstaat in je van binnen? Hè? Ik denk dat dat voor mij heel vaak is reflecteren, terugkijken op de dag. Wat gebeurde er nou? Waarom kon ik nou niet slapen? Waar ben ik nou mee bezig? Die vragen stellen. En dan een beetje ontdekken waar het ligt en dan daar iets mee doen. Of wat voor mij heel erg werkt als de spanning een beetje oploopt, is te gaan fietsen. Ook in Taipei, wat een hele drukke stad is. Op zaterdag, dan moet ik er echt gewoon uit, alleen in de natuur. En als ik dat dan doe, dan valt er wat van me af, weet je wel. En dan heb ik gewoon tijd met mezelf, maar ook met de Heere God. En ja, dan daar doe ik dan weer nieuwe energie van op.
0: Is er nou in die hele rit, want je hebt er meer dan 30 jaar gezeten, of je bent er nog steeds. Je noemde net zoiets iets van in de trant van dat je jezelf bent gaan ontdekken, wie je zelf bent. Je ware, ik vind het wel niet grote woorden, maar goed. Het ik te ontdaan is van het valse ik, wat graag zichzelf wil tonen en weet ik, noem dat al soort dingen meer. Hoe is die weg geweest?
1: Ja, ik ben denk ik van nature iemand die graag, bijvoorbeeld, die graag dingen voor anderen doet. Dus ik had al met het oog daarop ook gekozen voor de verpleging. Ik ben opgeleid als aanverpleegkundige en kinderverpleegkundige. En dan ben je in je werk, heb je gewoon, je begint de dag met een lijstje van alle dingen die je af moet maken. En je, nou, iedereen ligt gewoon in zijn bed en is tevreden. En aan het eind van de dag is het klaar. Maar dan ga je naar het zendingsveld, dat is compleet anders. Dan heb je niet een dag met een begin en een einde waar je terug kan kijken dat het af is. Dus dat is echt waar haal ik mijn voldoening of gevoel van zelfwaarde vandaan. Dat verschuift heel erg. En daarom moet je, ja, dat is wel een weg van leren om, om te weten dat dat in afhankelijkheid van God is. En het zien naar wat is God aan het doen. Dus het gaat dan niet meer zozeer om jou, wat jij doet. Maar wat is God aan het doen? En hoe kan ik hem daarin met hem samenwerken? En met degene die in je team zijn. Dat is een van de lessen, een van de grootste lessen die ik geleerd heb door dit laatste 20 jaar. Met de vrouwen, dat hele aan het begin, las ik een boek. En dat heette Experiencing God, God ervaren. In dat boek haalt hij dat vers uit waar de Heer Jezus zegt, de Vader is altijd aan het werk en ik werk ook. En zij zeiden in dat boek echt van, ja, zo vaak hebben wij onze eigen plannen, dit en dat gaan we doen en dan vragen we daar God zegen over. Maar het is eigenlijk andersom. De Heere God is altijd aan het werk en eigenlijk moeten we van de Heer Jezus leren hoe hij dat deed. Hij zeg maar keek naar de Vader, hij zei ook echt, zonder de Vader kan ik niets doen. Dus dat was iets dat heeft echt, dat is in mijn hart, dat zaad is in mijn hart gevallen. En toen ben ik gaan leren om meer te zien, wat is de Heere God aan het doen? In hele kleine en hele grote dingen. En dan eigenlijk met hem meebewegen in plaats van ik beweeg en ik vraag daarover zijn zegen. En in dat proces ontdek je ook, je bent continu eigenlijk, word je bemoedigd door wat hij doet. En je weet eigenlijk dat je daarin een heel klein schakeltje bent. Dat het zijn werk is. En tegelijkertijd mag je in dat proces ook groeien. En nou ja, ik had nooit gedacht dat ik een pionier zou worden. Dat ik een heel nieuw werk op zou zetten. En nu weet ik, ja, ik vind het heerlijk om te pionieren. Ik vind het heerlijk om mensen op een nieuwe plek iets nieuws te beginnen. Contacten te leggen. Ja, dat soort dingen, weet je. Want ik weet ook dat mijn kwetsbaarheid en openheid mensen raakt. Dus dan, je leert zeg maar, ja, je mag jezelf zijn, ik hoef het niet te verbergen. Maar dat heb ik ook geleerd van de daklozen. Want zij zijn op de straat, ze hebben niets om zichzelf zeg maar mooier te maken dan ze zijn. En daardoor zijn ze heel puur. En dat vond ik heel bevrijdend. Ik heb eerst 14 jaar met daklozen gewerkt. Ik dacht van, oh, hier kan ik gewoon mezelf zijn. Ik hoef niet te vergelijken. We zijn allemaal hetzelfde. Ik mag kwetsbaar zijn. Ik mag boos zijn. Ik mag dat uiten. En zij zijn ook heel echt met jou. Ze vergeven je ook heel makkelijk. Dat is het hele mooie van het werken met mensen aan de rand van de samenleving. Die zijn uit op puur. Als jij puur bent, dan win je vertrouwen. Ja.
0: Je zegt met God meebewegen. Hoe herken je dan wat God doet?
1: Nou, bijvoorbeeld, heel in het begin zei de organisatie, dus OMF, Overseas Missionary Fellowship, die zei tegen mij, je mag het proberen, de vrouwen bereiken, maar niet alleen. Maar er was niemand die hetzelfde visie had. En toen had ik een kans om in één kerk iets te vertellen over het werk en over de visie die God me gegeven had. Verlangen eigenlijk alleen maar. En dat ik het niet alleen mocht doen. Waren er mensen die met mij mee wilden gaan, die wijk in. En toen waren er twee huisvrouwen. Nou, bijzonder. Dus ik ging de ene week met de ene één middag straatwerk doen. En de andere week met de andere één week straatwerk doen. Nou, dat deden we een tijdje zo. En op een dag, ontmoeten we iemand. En die zit op een brommer. Dikke laag make-up. En zij zegt van, zijn jullie christenen? En ja, wij zijn christenen. We liepen eigenlijk haar voorbij en zij riep ons, zijn jullie christenen? Nou, en toen raakten we aan de praat, bleek dat zij zelf ook een christen was. En begon te huilen en toen we ervoor de baden en zo. Toen zeiden wij, wil je terugkomen bij de Heer Jezus? Ja, zei ze. Nou, mogen we dan bij je langskomen? Nou, we mochten bij haar thuis langskomen. En toen hebben we het verhaal van de Zacchaeus verteld en opnieuw gevraagd, wil je, net als Zacchaeus, ja, je hart weer openstellen? En toen zei ze ja. En toen hebben we dus die ene week het straatwerk laten vallen, omdat er één iemand was die eindelijk reageerde. En toen zijn we met haar een bijbelstudie begonnen. Dus werd het één week straatwerk, één week bijbelstudie, in plaats van twee weken straatwerk en niks. Dus eigenlijk meebewegen dat één iemand reageert op je. Ja, God geeft een opening. En die opening die pak je. Omdat de Heer God die opening gegeven heeft. En zij is nog steeds. Ja, we zorgen nog steeds voor haar. We hebben nog steeds wandelen met haar op. Ze is inmiddels in de 70. Ja.
0: Wat was haar verhaal?
1: Haar verhaal was dat zij uit een arm gezin kwam. Hele mooie vrouw. Dus als jong meisje. Het, op het platteland opgegroeid, arm gezin, geen studiebol, maar dan in de stad komen en ontdekken dat ze heel knap was. Een beetje echt gepakt door geld verdienen. Ja. Nou, getrouwd met iemand omdat ze bleek wel goed te zijn in een bepaald soort werk. Dat was nog niet in de prostitutie, maar die man was, die wilde met haar trouwen omdat zij geld kon verdienen. Nou, uiteindelijk hebben ze allebei een scheve straat gereden. Zij is na de geboorte van haar tweede kindje kreeg ze schizofrenie. Dus toen heeft haar man haar alleen gelaten en toen bleef zij achter. En toen is zij in dit werk gerold. Is eigenlijk, ja, was het niet alleen een scheve schaats, maar ging ze werd kans in deze wereld terecht. Ja. Dus toen we haar leerden kennen. Maar het aparte was haar man, haar ex-man dus. Zijn vader was christen, hij zelf niet. Maar om met hem te trouwen moest ze gedoopt worden. Dus ze was eigenlijk nog niet eens ook echt christen, maar ze was wel bekend met de wereld van de kerk. Ja.
0: Zie je daarin iets van het mededogen van Christus voor haar? Want dit grijpt me meestal aan. Ik denk van dat mensen dus hier in Nederland, vooral uit Midden-Amerika, zichzelf prostitueren, het geld naar de familie stuurt, zogenaamd een goede baan hebben. Maar om hen eruit te krijgen, want ze hebben vaak een bijbeltje naast ze liggen op het kastje of een kruisje om hun hals. En dan om hen eruit te krijgen, dat vraagt niet alleen dat je ophoudt met prostitueren, maar je moet ook iets anders verzinnen voor hen. Een andere baan en dat soort dingen. Dus die complexiteit die hierin zit.
1: Ja, die is heel groot. En iedere vrouw heeft ook, die begint die reis ook met een andere set van problemen, zeg maar. De een heeft misschien gewoon heel grote schulden. De ander, ja, zij had bijvoorbeeld ongelooflijke creditcardschulden. Maar die betaalde ze heel trouw af door te werken. Maar ze had ook een levensstijl. Ze zegt, ja, als ik een taxi zie, dan gaat mijn hand vanzelf omhoog. Weet je wel, dus een levensstijl, het zo gewend aan je haar laten doen. Veel kleding kopen, midden in de nacht als ze niet kon slapen, dingen kopen, weet je wel. Dus echt continu zichzelf eigenlijk gevangen houden door het geld wat ze besteden. Het was een hele reis met haar. Ik denk dat geld bij haar echt zo'n grote rol speelde. Het was echt een gevangenis, dat geld. Maar met dat je met iemand oploopt, dan langzaam, stap voor stap, maak ze dan nieuwe keuzes. Ja, ik weet nog dat we echt die creditcards doormidden geknipt hebben. Okay. Ja, en leren om je eigen haar te wassen en om met de bus naar huis te gaan. En, maar dat gaat natuurlijk niet in één keer. En zij had ook een aantal klanten die bijvoorbeeld een oudere man, een getrouwde oudere man, die haar gewoon als een soort maîtresse achter de hand had. En die gaf haar elke maand zeg maar een soort basissalaris. En om dan op een gegeven moment te zeggen, die relatie verbreek ik. Dat was best heel moeilijk. En zij heeft geprobeerd om te werken, maar dat ging heel moeizaam, omdat ze echt flink schizofrenie daaronder leed. Dus behoorlijk wat medicatie. Maar zij is met hulp met maatschappelijk werk en een soort combi van onze hulp en een hulp van een organisatie die met mensen werkt met die psychische stoornissen hebben, is zij op een betere, ja, op een plek gekomen waar ze geen schulden meer heeft. En nu leeft ze dus van de uitkering.
0: Er ligt een spanningsveld tussen moraliseren, noem ik het maar, en gewoon de Heilige Geest zijn werk laten doen. Want je hebt natuurlijk wel een zeggenschap hierin, maar waar ligt dat? Want het kan heel dwangmatig worden van om gewoon op die morele kant te gaan zitten. In plaats van op het leven wat van binnenuit moet komen. Ik zeg het een beetje onhandig.
1: Ik had echt in het begin heel erg de vraag, oké, nu hebben wij een kans om bijvoorbeeld met haar bijbelstudie te doen. Welk stukjes uit de Bijbel ga ik met haar lezen? En ik weet nog, ik nam deel aan een conferentie die werd georganiseerd. Dus iemand spreken vanuit Engeland. En dat ging ook over seksuele zonde. Ik denk, nou, dat is, daar moet ik zijn, daar kan ik van leren. En ik vroeg aan, na afloop van die dienst, zeg maar, of ik even persoonlijk met de spreker kon spreken. En toen gaf ik dus dit probleem te horen, weet je, van oké, ik ken iemand en nu mag ik samen met haar de Bijbel lezen. Wat ga ik lezen? He, ga ik dan Johannes 9 lezen of ga ik gewoon, wat doe ik? En toen zei zij, dat was heel belangrijk voor mij. Ze zegt, begin maar gewoon ergens bij het Marcus Evangelie. Niet specifiek gericht op één problematiek. Ja. Nou, en dat is heel duidelijk. En dat het werk van de Heilige Geest is dat hij kent de ander. Wij kennen de ander niet. Dus misschien is het, zeg maar, het probleem wat jij ziet is dat zij in de prostitutie werkt. Maar het probleem dat hij ziet is bijvoorbeeld dat ze zo gebonden is door geld. Of dat het uiterlijk zo belangrijk voor haar is. En hij doet zijn werk op zijn manier. En hij gebruikt, jij hoeft niet specifiek één stukje uit de Bijbel uit te zoeken. We gaan samen de Bijbel lezen en God spreekt tot haar hart. En daarin gaan we met hem mee. Hey, ik weet nog dat zij een keer, dat vond ik wel heel leuk, ze had een hele mooie armband van jade gezien. Echt, heel duur. Dus ze had gebeden. Heer God, wilt u mij helpen om die armband van jade niet te kopen? En vervolgens koopt ze hem. Zij gaat de volgende dag naar haar werk, hè, in het theehuis, zeg maar. En een van haar klanten zegt, wat heb jij een lelijke armband, en zij zegt, ze is dus de volgende dag teruggegaan om die armband weer te verkopen. Daarmee had ze natuurlijk wel wat verlies. Maar uiteindelijk heeft ze dus die armband weer verkocht. En ik vond dat zo mooi. Ik denk, het doet me heel erg denken aan onze eigen zondepatronen, weet je wel. Wij bidden ook van, Heer, help me om niet dit en dit te doen. En vervolgens doen we het. Ja, maar ook de liefde van God dat hij dan haar toch redt eigenlijk. Hè? Dus hij heeft haar gebed echt gehoord. Haar gebed om het niet te doen heeft hij gehoord. Maar door op een andere manier, door haar de dag daarna, dat ze het dan weer los kon laten. En dat zie je heel erg, dat God gaat een weg met hun, maar ook met ons. En ja, het is eigenlijk geen verschil in zonde. Het is allemaal hetzelfde. En wij maken allemaal dat soort, gaan we allemaal dat soort processen heen, dat de Heer God ons losweekt van de dingen die ons gebonden houden.
0: Het zijn vaak niet de dingen die we doen, maar het feit dat we een persoon zijn die wedergeboren moet worden als totale personen.
1: Ja, en het feit dat degene die dat werk in jou doet, dus inderdaad wat jij noemt, hè, en dat is ook zo, de Heilige Geest, die kent ons beter dan wij onszelf kennen. En ik denk dat ik heb dat zelf ook zo ervaren, dat je roept, net zoals met dat, Heere, wilt u mij heel maken? Ja, dat gebeurt niet, zeg maar, stel op sprong. Oh, nu ben je heel. Oh, daar gaat een gein. Dat is een proces, een levensproces natuurlijk, maar ook echt een proces waar jouw vraag, jouw verlangen naar Gods werk in je leven, daar gaat hij zeker op in. En dan zie je ook dat hij dat stap voor stap uitwerkt. En dat je jaren later op een zo'n andere... Ja, zo anders bent geworden, vrijer. Dat is wel heel mooi. God hoort onze gebeden. En hij verhoort ook onze gebeden. Maar daar is wel wat tijd voor nodig.
0: Kun je nog wat van die vrouwen een gezicht geven? Want je doet het inmiddels meer dan 20 jaar, dacht ik. Het contact met de vrouwen, verschillende vrouwen, de pareltuin. Het is een parelketen geworden, dacht ik. Hè?
1: Op niet meerdere plekken.
0: Een parelketting. Ja, sorry hoor. Een ketting geworden in Taiwan. Maar kun je wat vrouwen een gezicht geven die voor jou zeggen: nou, dit laat het werk ook zien. Laat ook zien wat er gebeurd is.
1: Ik kan het verhaal vertellen van Christa, omdat zij is recent overleden, maar wij leerden haar 20 jaar geleden kennen. Echt vrij snel, heel teer vrouwtje. Nou, zij werkte als straatprostituee, echt heel vlakbij waar ik gewoond had. En later hoorden we haar verhaal. Toen bleek dat zij als jong meisje, arm gezin, weet je wel, niet. Meisjes zijn sowieso minder waard in de Taiwanese cultuur. In het verleden. Ik hoop dat het nu beter is. De jongens hebben meer waarde en worden bijvoorbeeld hoger opgeleid. En de meisjes die anders. Als je trouwt, ga je naar het andere gezin toe. Maar goed, zij was jong, zij is gaan werken. En op een gegeven moment krijgt ze een contact van haar vader. En haar vader zegt: oh, ik heb een baantje voor je in de hoofdstad. En je kunt bij een kapper terecht. En dan kun je daar leren als een leerlingkapster. Weet je, dat is een hele goede kant. En zij is toen naar Taipei gegaan. Toen bleek het een bordeel te zijn. Toen had haar vader haar verkocht aan een bordeel. Voor een jaar. Om zijn gokschulden af te lossen. Dus nou ja, dat was echt per dag 10 tot 15 mensen, weet je wel, klanten. En dus helemaal zelf niks verdienen. Dus dat was allemaal aflossen van dat geld wat die vader gekregen had. En dat is 3,5 jaar zo doorgegaan. Toen wij leerden kennen, toen zei ze: ja, wat ben ik waard? Later is zij dus... En nog zelfs tot toen ze dus vrij kwam, is ze een tijdje weggegaan, toch weer teruggegaan naar het bordeel. Is ze geld gaan verdienen, heeft ze nog een huis gekocht voor haar ouders. Met het geld dat ze verdiende. Maar ze is ook uiteindelijk getrouwd. Maar ja, ze voelde zichzelf natuurlijk veel minder waardig. Dus ook niet getrouwd met een hele goede man. Nou, dus haar zoon, de oudste zoon, haar zoon was de oudste kleinkind in het gezin. Die werd heel erg verwend. En toen hij op jonge leeftijd kreeg hij een relatie met een meisje. En die kreeg een gehandicapte tweeling. En die jongen heeft daar nooit iets voor gedaan. Dus twee kindertjes die gehandicapt zijn. En zij heeft toen opnieuw door prostitutie voor die kinderen gezorgd. Dus toen wij haar leerden kennen, toen kwamen die gehandicapte tweeling met de feestdagen bij haar op haar kamer. Nou, dat is echt een kamer zonder badkamer. Echt een kamer en tweepersoonsbed en een kastje. En daar verzorgde zij dan die gehandicapte tweeling en bracht ze daarna weer terug naar de feestdagen. Dus zolang als we haar kennen, was dat haar leven. Op latere leeftijd is ze begonnen met schoonmaakwerk. Dus toen ze 60, 70 was. Nou, zij is behoorlijk ziek en recent was ze zo ziek. Zij kreeg van ons elke maand wat geld. Iemand die had, er was echt bewogen door haar verhaal en die steunde haar elke maand met een financiële steun. Dus zij kwam dan altijd. En toen zei ze in januari, Tira, zegt ze, ze was 2 jaar geleden bij ons gedoopt. Dus het is na 18 jaar dat we haar kennen, is ze gedoopt. En zij kwam dus voor de hulp in januari. En toen zegt ze, ik moet een CT-scan van mijn longen, want de arts die wil het toch nog opnieuw bekijken. Maar ik heb het gevoel dat ik niet lang meer leef. Christa kon niet lezen of schrijven. Dus ik heb haar het verhaal verteld van de woorden van de Heer Jezus aan de discipelen. Vlak voor zijn sterven, dat hij zegt, wees er geen ding bezorgd. En ik ga heen om naar de Vader te gaan. Daar ga ik een huis voorbereiden. En er zijn heel veel huizen bij het huis van de Vader. En dan kom ik terug om jullie op te halen. Dus ik zeg, Christa, leef maar gewoon elke dag. En als het zover is, als die dag komt, dan komt hij je ophalen. Nou, zij samen bidden. Dat gaat dan heel eenvoudig, maar heel puur. 2 weken later krijgen we een bericht van haar dochter dat ze in het ziekenhuis ligt op de intensive care. We konden er niet gelijk bezoeken, maar we mochten er wel bellen. Dus op een gegeven moment, onze lokale medewerker, die spreekt heel goed Taiwanese, dus die belde met haar en toen had ze tegen haar gezegd, ik heb gedroomd en in mijn droom heb ik de Heer Jezus gezien en Tira stond naast hem. En toen zei ik tegen hem, neem me maar mee. Zij dacht, dit is het moment. En toen zei hij tegen mij, nee, dit is nog niet de tijd. En zij is een week later overleden. Maar ze had tegen Gloria gezegd, ik lig hier de hele dag op mijn bed te bidden. En ik was heel erg geraakt door

0: Nou, door wat zij vertelde. Ten eerste dat zij de Heer Jezus mocht zien op dat moment in haar leven. Ik was ook heel erg geraakt dat ik naast hem stond. Je gaat in geloof en vertrouwen. Je weet dat de Heer Jezus met je is. Maar ik vond het heel mooi dat ik daar met hem stond. Maar ik denk dat het voor haar zo was van, oh, dit is waar Tera het over had. En dat zo iemand uit zo'n achtergrond, dat die niet alleen tot geloof mocht komen, maar ook zo'n ontmoeting met de Heer Jezus heeft voordat ze stierf. En zij luisterde altijd heel graag naar Bijbelverhalen. Dus ze was echt een open hart. En zij vroeg ook, voor haar doop vroeg ze, is er reïncarnatie bij als je in de Heer Jezus gelooft? En wij, nee, je gaat gelijk naar hem toe. Oh, zegt ze, ja, nou dan wil ik gedoopt worden. Ik wil niet terugkomen. Ik wil niet nog een keer zo'n leven meemaken.
1: Is dat een heersend geloof, het boeddhisme en tegelijkertijd het animisme, dacht ik, hè?
0: Boeddhisme, ja, animisme, Taoïsme in Taiwan. Dus echt een veelgoden godsdienst. Dus naast Boeddha heel veel. Dus de god van de zee en de god van studie, weet je wel. Ja, een hele rits aan goden, maar ook stenen, bomen. Dus.
1: Werd je nou als alleenstaande vrouw geaccepteerd daar in Taiwan, onder de mensen?
0: Ja, het is wel een van de eerste vragen die je vaak krijgt van, ben je al getrouwd? Ja, en ik zei dan, nee, ik ben niet getrouwd. Maar ik hoorde later, dat mag ik niet zo zeggen. Ik moet zeggen, ik ben nog niet getrouwd. En dat geeft eigenlijk al een stukje weer van, dat de verwachting is dat je trouwt.
1: Heb je een aantal individuele voorbeelden gegeven van vrouwen? Maar ik kan me voorstellen dat, want dat begreep ik uit jouw voordracht die ik toen hoorde, vorig jaar en nu dit keer weer, dat het een gemeenschap aan het worden is op een gegeven moment.
0: Ja, dat is eigenlijk, als ik kijk naar, als ik ons werk vergelijk met andere organisaties die werken met vrouwen die in de prostitutie werken, dan heeft het wel iets unieks, omdat wij werken met oudere vrouwen op het moment. Hè, die, dat zijn de vrouwen die wij nu kunnen ontmoeten op de straat. Die zijn ook heel erg verbonden met zo'n wijk. Ook als zij tot geloof komen en niet meer werken, gaan ze nog wel eens op de straat met oude kennissen praten. Ja. Of die zijn zo vertrouwd. We hebben een mevrouw die hebben we zo leren kennen. Uiteindelijk kwam die in de gevangenis terecht omdat ze drugs had gesmokkeld. Nou, die is nu in de 70, is terug. Die is uit de gevangenis, doet nu schoonmaakwerk. Maar die wil niet ergens anders wonen. Die kan bij de kinderen wonen, maar die wil wonen in deze rosse buurt. Want dit is haar vertrouwde omgeving. En dat is aan de ene kant denk je, oh, dat is lastig. Want de verleiding is er natuurlijk steeds. Maar het is ook heel mooi, omdat je zo lang met ze optrekt. Dus de meeste vrouwen die we dus 20 jaar geleden leerden kennen, daar wandelen wij mee totdat ze. Ja, er zijn er een heleboel die recent zijn overleden. Maar die hebben we dus echt die laatste 20 jaar van hun leven, zijn ze deel van de pareltuin. En in het Taiwanese, in het Chinees heet dat de parelfamilietuin. En dat is het ook. Het is echt een familietuin. Het is een nieuwe plek waar je bij mag horen, waar je thuis mag zijn. En dat is ook wel de kracht van het werk.
1: Wordt het nou lokaal overgenomen op het ogenblik? Want je bent er vrij lang geweest en je loopt naar je pensioen toe. Ja, ook zoiets. Ik denk van ja, is ook zo'n menselijke instelling. Maar goed, doet er niet toe. Merk je dat daar overgenomen wordt door lokale mensen, lokale kerken misschien?
0: Nou ja, dat is eigenlijk onze missie. Dus, is het niet alleen doen, maar daar ook de lokale kerk bij betrekken. Want dan alleen kan zo'n werk ook over het hele land verspreid een impact hebben. Het is natuurlijk niet alleen in Taipei dat je rosse buurten hebt, overal. We willen heel graag dat de kerk niet langer denkt van, oh, dat heeft toch geen nut. Of daar aan voorbij lopen, zeg maar. En dat gebeurde. Maar nu, doordat we als we een voorbeeldfunctie zijn, ja, trekken we daar lokale mensen ook in mee. En nu op het moment zijn er nog maar, ja, een paar zendelingen eigenlijk betrokken bij dit werk. En we hebben 5 vaste Taiwanese medewerkers. We hebben wel 50 vrijwilligers, allemaal lokale christenen. En die behoren bij kerken. En soms zijn kerken heel direct erbij betrokken. Dus dat bijvoorbeeld dat wij een centrum hebben waar we de vrouwen het eerste contact hebben. En als ze dan echt hun hart meer open is, of ze willen echt, ze zijn bereid om naar de kerk te gaan, dan hebben we een soort alfacursus in die kerk. In de Kwekerkerk is een alfacursus. Dan halen we ze over van, doe dat, weet je. Dan kan je meer leren nog. En dan heel vaak worden ze daarna gedoopt en dan ook geïntegreerd.

0: zit in de kerk. Maar we hebben zelf ook een dienst op zondag. En sommige vrouwen gaan zelf sowieso al naar de kerk. Naar de lokale kerk. Maar de Pareltuin is een soort veilige... Ik moet er vaak aan denken, een soort couveuse afdeling. Mm-hmm. Weet je wel, waar als je ze echt gelijk in de kerk plant... dan heb je heel grote kans dat ze het niet redden. Want ze zijn heel kwetsbaar, gevoelig voor hoe mensen naar hun kijken. En dat kan gewoon te veel zijn. En dan is eigenlijk zo'n centrum wat wij hebben in twee steden... nu is dan eigenlijk een plek waar het veilig is en ons kent ons. En hier kan ik mijzelf zijn. En hoef ik niet te verbergen wie ik ben of wat ik doe.
1: Ben je geroepen tot het werk?
0: Oh ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Natuurlijk doordat de Heer God dat in mijn hart legde. En toen ja, dat ik dat die visie kreeg voor dat werk, dat verlangen, zeg maar. Van op een dag zou ik heel graag vriendschap met hen sluiten. En het evangelie met hen delen. En daar tot het moment dat ik echt mocht beginnen, dat er zit 14 jaar tussen. En toen ik begon, dat was eigenlijk... echt zo dat je het gevoel hebt dat de Heer God zoiets is van... eindelijk, weet je wel. En dat hij zo van... zo je bemoedigt dat je gewoon niet meer terug kan, zeg maar. Het is zo duidelijk dat hij dit op zijn hart heeft. Dat was voor mij een hele bijzondere ontmoeting... een hele bijzondere ervaring met de Heer God. Heel aan het begin, na een jaar... gingen we voor het eerst na een jaar straatwerk... wilden we een kerstfeest organiseren... En ik had een restaurantje, zat ik een keer te eten, een biefnoedelrestaurantje. En ik was aan het bidden voor mijn eten. En toen schreide de baas van het restaurantje, ben jij een christen? En toen bleek dat zij waren net christen geworden. Echt zo vanuit het boeddhisme christen geworden. Dus heel enthousiast. En toen vroeg ik van, mogen wij in jullie restaurantje een kerstfeest organiseren? Want de vrouwen kwamen daar sowieso al eten. Dus dat was dat mocht. Oké, tussen het middageten en het avondeten in, 2-3 uur. Dus wij gingen mensen uitnodigen voor dat kerstfeest. En ik had ook een dominee uitgenodigd die ook met vrouwen werkte van dit soort achtergrond. En hij had een vrouw meegenomen die haar getuigenis kon vertellen. En ik was hartstikke bezorgd. Ik denk, komen ze? Straks komen ze niet. Dan heb ik een dominee en een medewerker. En dan is het een groot gezichtsverlies, weet je wel.
1: Dat is belangrijk in de Chinese cultuur, hè?
0: Ja, zeker. Daarachteraf hoorde ik van hem dat hij daar helemaal niet mee zat. Maar ik natuurlijk wel. En toen waren er 20 vrouwen die kwamen. Ik moest een liedje leiden op de gitaar. Nou, dat ging ook van geen meter. Hij zegt, laat mijn medewerker dat maar doen. Want zij is van de stammen, hè, van de bergstammen in Taiwan. Heel muzikaal zijn die. Nou, in no time had ze de sfeer erin. Hij gaf een prachtige boodschap. Vrouwen bleven na om te bidden. Het was echt, het kon niet beter. Ja. Dus ik ga naar huis toe. En in plaats van heel opgelucht en blij te zijn, zat ik zo van, ja, en wat nu? Want ik ben niet hem en ik ben niet zijn collega. Maar dit moet wel een vervolg krijgen. Ik liep mijn hond weer uit te laten. En ik vraag aan de Heer Jezus. Heer Jezus, bent u blij met wat wij vandaag gedaan hebben? En gelijk komt er een stem terug. Heel duidelijk. Ben je blij met wat ik vandaag gedaan heb? Nou joh, ik wist niet hoe snel ik moest zeggen. Heel blij en dank u wel, dank u wel. Maar dat was voor mij zo'n... ten eerste, dit is zijn werk. Dit is wat hij doet. Het maakt helemaal niet uit of ik wel of niet iets kan. Dus eigenlijk een soort vrijstelling van om mij hier zorgen over te maken. Zo van, dit is wat hij wil doen. En ik heb toen die dominee diezelfde avond... gebeld en gevraagd of hij ons wilde helpen. En zij hebben ons een jaar geholpen om eerst één keer per maand een soort tea party te organiseren. Nou, en toen na een jaar kregen we visite uit Engeland van een ouderling van een baptistengemeente met zijn vrouw. Die hoorde het verhaal van Christa. Die vroeg, wat hebben jullie nodig? En ik zei van, ja, we zouden heel graag een ruimte hebben, zodat we niet met de vrouwen op de straat zulke persoonlijke gesprekken hoeven te voeren. Hij zei teruggegaan naar zijn gemeente en die hebben ons een hele grote gift gegeven. Dat mag alleen gebruikt worden voor het huren van een pand. En als je het niet binnen een jaar gebruikt, dan willen we het terug hebben. Dus ik ben helemaal niet zo'n pion. Ik durfde wel, ja, ik ben gewoon door dit soort dingen, ben ik door de Heere God gepusht, zeg maar. Ik moet vooruit. En dus wij gingen als een gek zoeken naar een pand. En dat hebben we toen binnen een jaar gevonden. Ja, en Ja, en toen hadden we een pand. En toen mocht ik weer in een Presbyteriaanse kerk ons verhaal doen. En toen vroeg die dominee, wat gebruiken jullie nou per maand aan? Wat voor financieel plaatje hangt hier aan? Dus ik vertel heel eerlijk alles wat het kostte. En hij begon een beetje te lachen. Toen zei hij van, nou, zegt hij, ik ga daar wel met de oudste raad over spreken. En wij nemen de rente, de huur voor onze rekening. Ja. Dus toen hebben zij in 10 jaar de huur van ons pand betaald. En dan, weet je wat, dan, het was al lang niet meer ons werk. En hoe mensen met ons samen zijn gaan werken. Hoe we ons nieuwe pand gevonden hebben. Waar 3 keer zo groot. Waar nu per week 80 tot 90 vrouwen binnenkomen. Ja, dat is eigenlijk allemaal Gods voorziening. En helemaal ook niet dat jij zelf lef hebt of zo'n groot geloof. Maar het is meer van stap voor stap kijken wat hij aan het doen is. En dan volgen, ja.
1: Ja, toen kwam bij mij de gedachte op toen je dit vertelde. In het begin van het verhaal van het gaat om Tera. Maar ook weer niet om Tera. Het gaat om God. Ja, het gaat alleen maar om God eigenlijk. Alleen, die overgave is een lastige. Ook het loslaten is een hele lastige. Want dat moment zal ook komen dat je los moet laten wat je gekregen hebt. Nee, dan klap ik het er schoon. Maar mijn ervaring is, als ik iets van God krijg, dat ik vind het heerlijk om het weer naar God terug te geven, want dan is het veilig.
0: Ja, nou ja, dat ligt bij mij ook zo. Ik ben eigenlijk zieke helden erg naar uit om de verantwoording over te dragen aan mijn Taiwanese collega's. Omdat ik denk dat ze het beter kunnen doen dan ik. En wij zijn nu inmiddels een lokale organisatie geworden. Dus ik denk dat zij, het is nu aan hun. En het is nog steeds Gods werk. Ik heb een vers wat mij heel erg bemoedigd heeft recent, is uit Psalm 138, vers 8 in de Herzienestatenvertaling. Daar staat er dan, hij zal het voor mij voleindigen. Mm. En dat het zijn werk is en God zal zijn werk voor mij voleindigen. Dus het is eigenlijk,
1: het is lekker ontspannend, hè?
0: Ja, het is heel mooi. En daar staat achter van, Heere, laat niet los het werk wat uw hand begonnen is. Dus het is een soort exact wat ik nodig heb om het los te laten en om het over te dragen. Ja.
1: Ja, ik word vaak door die tekst bemoedigd. Ik weet een van de brieven van hoe zo hij die een goed werk nu begonnen is, dit niet voleindigen tot de dag. Ik denk, nou, gelukkig, denk ik dan maar.
0: Dat is mijn dooptekst.
1: Ja?
0: Het is mijn dooptekst, dus dat is ook een tekst die mij heel erg troost. Ja. Een andere bijbeltekst die natuurlijk heel vertrouwd is voor iedereen is, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik denk vanuit mijn onzekerheid dat je altijd voelt, iemand anders zou dit beter kunnen. Of weet je, altijd uit het gevoel dat je ontbreekt. Maar dat is niet zo. Mij ontbreekt niets. Hij is mijn herder, ik volg hem. En dan ontbreekt mij niets.
1: Ja, net even over je roeping. Is roeping een belangrijk gegeven om ergens te blijven? Want ik kan me voorstellen dat je ook de dorre tijden gaat. En dat op een gegeven moment de bron op lijkt te drogen. En dat je toch denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil terug.
0: Ja, ik denk dat roeping heel. En roeping is ook niet één moment. Roeping is eigenlijk steeds weer. Mijn roeping begon, zeg maar, ik kan het zo zeggen. Begon nadat ik tot geloof gekomen was. Toen heb ik het boek van Hudson Taylor gelezen. En die kende ook de Heer God heel persoonlijk. Nou, dat trok mij enorm. Dat door God gekend zijn was al heel belangrijk in mijn leven. Dus ik wilde hem ook heel graag meer kennen. En zo met hem leven. Dus toen dacht ik, nou, dan is het zending, dan moet je wel. En toen op mijn 19e ben ik naar een missionconferentie geweest in Lausanne. Dat was voor een hele grote missionconferentie. Er waren 7000 Europese jongeren. Ik ging daar naartoe met de vraag, is het nog steeds zending dat u voor mij heeft? En het was heel bijzonder. Ik zat toen in een relatie die niet mogelijk was eigenlijk, omdat de ander niet, de Heer God niet kende. En dat had ik ook losgelaten, maar ik zat nog wel als het ware op te wachten. En ik ging er echt naartoe, want is het dan zending? En toen tijdens die conferentie is zo persoonlijk dat bijna alles sprak tot mijn hart. Weet je, dus ik had het gevoel, ik zit hier alleen met de Heer God. Hij heeft een soort afspraakje met mij. En aan het eind van die conferentie, toen heb ik tegen de Heer God gezegd, u mag mij hebben. Ja, wat dan ook, waar dan ook, hoe dan ook. En ik heb daaraan toegevoegd, getrouwd of niet getrouwd. Dus ik heb ook dat deel van mijn leven overgedragen aan God. En dat is iets wat je, waar ik ook nu, weet je wel, elke keer weer opnieuw, Heere, u mag het zeggen. Ook nu op dit punt in mijn leven dat er weer veranderingen komen. Maar gewoon ook heel in de dagelijkse dingen. Maar dat is niet altijd makkelijk, want je haalt het ook alweer naar jezelf toe of dan maak je eigen beslissingen. Maar dat is wel de roeping. En daarin heb ik natuurlijk ook ervaren dat hij dat bevestigd heeft. Dus toen ik bijvoorbeeld eindelijk aangenomen was op een bijbelschool in Engeland. Nou, dat was toen ik 26 was. Dus dat was van 19 tot 26. Dat is nog een heel wat jaren. 7 jaar. Dat ik van, oh, hij heeft me, het was, voelde bijna alsof ik aangenomen was bij God. Ja, nu gaat het beginnen. Dus ook het aankomen in Taiwan was een soort van, kijk mij, hier rijd ik rond in Taipei met mondmasker en al, weet je wel. Dus echt totaal een soort, zo ja, die bevestiging van de roeping. En dan een bewogenheid die er altijd al was met mensen aan de rand van de samenleving. En dat de Heer God dan dat soort werk aan jou toevertrouwt in Taiwan. Dus zending en mensen aan de rand van de samenleving. Dan weet je dat de Heer God een verhaal aan het schrijven is met jouw leven, ja.
1: Is het een risico om je leven aan God te geven?
0: Nou, ik heb het alleen maar als een superveilig ervaren. Omdat hij niemand anders je zo kent als hij. Ik heb het gevoel dat ik mij heb mogen ontplooien, zeg maar. Als je bijvoorbeeld naar een orchidee kijkt die heel veel knoppen heeft, dan wil je dat elke knop open gaat. Nou, ik heb het gevoel dat in mijn leven aan het gebeuren is. Er zijn gewoon heel veel knoppen open gegaan. En ik hoop dat er nog wat knoppen over zijn.
1: Ik vind het soms de meest wezenlijke vraag. Het zei ooit een voorganger in de Anglicaanse kerk in Amsterdam, waar ik zat. Die zei van, zeg maar tegen Jezus dat je hem je leven geeft. En dat betekent niet dat je meteen het beste jaar van je leven krijgt, hoor, want het is weer een ander verhaal.
0: Ja, dat klopt. Want ik denk dat, als je dus met hem wandelt, dat elke jaar dan eigenlijk het beste jaar is. Ook de jaren dat je nog met dingen worstelt, maar ook de jaren dat je steeds vrijer wordt. Of ook de jaren dat het wat minder wordt. Dat elk jaar het beste kan zijn in zijn plan, zeg maar.
1: Je had een voordracht in de gemeente waar ik hier kom voor kinderen. En daar zei je onder een van die vrouwen had gezegd van, zei je, wat zijn nou van die uitdrukkingen of opmerkingen van die vrouwen die bij je bijgebleven zijn. En één opmerking die er stond was, de verbazing van een van de vrouwen dat God zo enorm naar haar op zoek was. Die ja. Richtingen.
0: We hebben ook een handwerkproject en we hadden een afsluitende bijeenkomst. En dan mocht iedereen zeg maar iets vertellen over hoe ze God hadden ervaren. En Hope, die in het project werkt, die zei, ik heb niet God gevonden, maar hij heeft mij gevonden. Ik vond dat heel, heel mooi, want heel vaak relateren zij hun geloof aan ons, weet je wel. Dus maar zij relateerde het heel direct aan God. Dat zij door de Heer God, ze was niet door ons gevonden, ze was door God gevonden.
1: Maar die beweging ook van God naar ons toe, hè? Dat, misschien horen we dat als te weinig.
0: Ja, en dat is ook zo. Zij is ook door de Heer God gevonden, want wij leerden haar kennen, omdat zij werkte in zo'n theehuis als een soort, zeg maar, degene die de tafeltjes afneemt en de afwas doet en in de keuken dingen voorbereidt. En we hadden haar met kerst hadden we haar ontmoet en een uitnodiging gegeven voor de kerstviering. Maar zij was niet gekomen. Maar zij had als kind op de middelbare school een lerares gehad die christen was. En die had haar toen al echt uitgenodigd. Dat toen al een impact op haar leven. Dus zij is echt maanden later, ik denk ergens in mei, kwam ze pas met die uitnodiging, die kerstuitnodiging in haar hand naar de Pareltuin toe. De eerste Bijbelstudie die zij hoorde ging over dat wij alle in zonde zijn ontvangen. Dus vanaf geboorte hebben we het zondeprobleem. Nou, zij was heel heftig daarover. Nou, dat kan niet. Dat is niet zo. Een kind is een onbeschreven blad. En weet je wel. Dus het was heel grappig. Ze reageerde heel heftig. En degene die de Bijbelstudie leidde, die legde dat heel rustig uit. Kinderen die weten het ook wat jaloers is. Kinderen die slaan ook hun broertjes en zusjes. En dat zit er allemaal al helemaal gewoon in. Dat hoef je ze niet aan te leren. Dus zij begon al. Toen al ging er wat gebeuren in haar. Zij is nooit meer weggegaan. En zij is gedoopt. En zij is nu gewoon echt een belangrijk deel. En dat was haar getuigenis. Dus heel recent. Maar zij zei ook, ja, ze zei laatst ook, had ik maar eerder, dus had ik maar toen in die tienertijd mij laten leiden door die lerares, dan had ik zoveel ellende voorkomen. Maar ze is echt heel mooi christen geworden.
1: Als mensen dit horen, wat kunnen ze voor jou doen? Of wat kunnen ze voor deze vrouwen doen?
0: Nou, ik denk wat ik eigenlijk zou willen zeggen, in je eigen omgeving, oordeel niet. Wie je ook ontmoet, hoe de ander er ook uitziet, of wat je ook over de ander weet, oordeel niet. Luister, wees nieuwsgierig. Als je mensen ontmoet, leg contacten. Net zoals vrouwen zijn bijvoorbeeld, de vrouwen waar wij mee werken, zijn niet hun vak. Zij zijn gewoon ook moeder of vrouw of dochter. En ieder van ons, hoe we iemand ook ontmoeten, is zoveel meer dan onze eerste indruk. Dus eigenlijk een aanmoediging om te vragen of God je ogen en oren wilt geven en een hart wilt geven om mensen te zien zoals hij ze ziet. En dat allereerst, dus iedereen zijn eigen omgeving. Nou, je kunt voor ons bidden. Dat is heel belangrijk. Maar ik denk, het zou trouwens geweldig zijn als wij in de kerk gewoon, of in de kerk of gemeentes waarin wij horen, dat wij meer naar buiten gaan. Niet alleen in de kerk blijven of mensen uitnodigen om naar de kerk te komen. Want dat is een enorme stap voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. En het is wel heel belangrijk om zelf hun wereld binnen te stappen. Durf ik de wereld van een ander binnen te stappen, die er heel anders over denkt, die anders in het leven staat. En in hun omgeving van hen te leren. En in hun omgeving is luisterend te zijn, aandacht te hebben, voor ze te bidden. En dan ook contacten opvolgen.
1: Goed, denk ik, waar ik het hierbij laten. Dankjewel.
0: Geen dank.
1: En dit is het Tere van Twillert. Met haar sprak ik over de Pareltuin in Taiwan. Zij is verbonden aan de OMF, de Overseas Missionary Fellowship. En die hebben een website, omf.org. En dan kun je gewoon zoeken naar onder Nederland, naar Tere van Twillert. En dan kun je wat meer lezen over datgene wat zij doet en hoe je haar kunt steunen. Goed, en dit gesprek met Tere van Twillert had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om dinsdag in de 11e week door het jaar opent de heilige Eucharistie met de tekst: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, omdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders goed, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook, bij alles wat hij van mij vraagt, daar van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem. Hem die mij gaat toespreken, zoals hij destijds zijn leerlingen deed. En zoals bij het binnenkomen in een kerk, maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, als kind van zijn hemelse Vader, met dezelfde aard als zijn Vader, om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. God zal des te meer de God van hier en nu zijn, als ik verlang dat hij de God zal zijn van heel mijn leven. En daarom vernieuw ik mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen. En daarvoor vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De verhouding tot de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die zij ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel: geen weerstand te bieden aan het onrecht, om dan vervolgens aan de hand van vier voorbeelden deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. En dan openbaart hij ons de nieuwe houding ten opzichte van personen die ons vijandig gezind zijn. En die nieuwe houding is beminnen en voor hem bidden. En het motief, de drijfreden en tevens de drijfkracht die ons zoiets onmogelijks mogelijk moet maken, dat is ons onze allerdiepste aard bewust maken. Kind te zijn van de hemelse Vader, die met zijn goede gaven ook geen onderscheid maakt tussen goeden en slechten. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang genomen heeft, de berg namelijk, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want we moeten wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij God zien als de barmhartige Vader en onszelf als kind van die Vader, toegerust met diezelfde neiging tot barmhartigheid. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik meer ben dan puur natuur.
met meer dan alleen spontane gevoelens van vijandschap tegenover vijanden en van vriendschap tegenover vrienden. Zodat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse Vader. Toegerust dus met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Liefde voor je vijanden. Het lijkt wel een randverschijnsel van ons geloof, iets voor de elite, voor de happy few. Maar in feite is hij het hart van ons geloof. Hoewel ook de andere eisen niet zo vanzelfsprekend zijn, ieder woord van het evangelie vraagt bekering. Maar de vijandliefde schijnt wel alles ondersteboven te keren. Ze schijnt compleet onzinnig, een tegenspraak in zichzelf. Maar dat is alleen maar waar vanuit het perspectief van onze menselijke voorstellingen van de liefde. Doorgaans gaan wij ervan uit dat de liefde niet van één kant kan komen. Dat de liefde die doorgaat wanneer de andere partij ophoudt met beminnen, nooit van lange duur kan zijn. Want met de menselijke liefde is het zo, voor wat hoort wat, geven en nemen. De liefde voor ons het evangelie, de liefde van God, is een liefde die zijn vreugde erin vindt de ander gelukkig te maken en te blijven geven zonder zelfs te hoeven ontvangen. Want God is zelf volmaakt gelukkig en is dus niet afhankelijk van de reactie van de mensen op zijn liefde. En zo is het ook met hen die geloven. Iemand die gelooft is gelukkig met God en is dus niet afhankelijk in zijn geluk van hoe de ander op zijn liefde reageert. Door de omgang, zou je kunnen zeggen, met Jezus zijn wij een liefde rijker geworden. Een nieuwe liefde werd ons in het hart uitgestort. En dat is de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. Dat is een barmhartige liefde. Een liefde voor mensen die het helemaal niet verdienen. Een liefde, zoals destijds al aan Mozes verklaarde, de Heer is barmhartig en een medelijdende God, langmoedig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in het duizendste geslacht, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft. Zo staat het in het boek Exodus, het 34e hoofdstuk. Doordat wij de kinderen zijn van onze Vader God, is die barmhartige liefde ook in ons hart uitgestort. Tenminste, de mogelijkheid daartoe. In het leven van elke dag moeten wij daar dan steeds voor kiezen, tegen onze natuurlijke neiging in, om het kwaad te willen beantwoorden met kwaad. Als christenen worden wij ertoe geroepen de ander niet te beoordelen volgens onze natuurlijke gevoelens van sympathie en antipathie, van natuurlijke verwantschap, maar volgens iets diepers, namelijk dat wij door de Heilige Geest broeders en zusters geworden zijn van elkaar. Dat is de weg om zin te geven aan het zinloze lijden en het zinloze kwaad. Nog nooit is er een adequate reactie gevonden op het kwaad. Alleen de Hemelse Vader bezit het geheim van een effectieve oplossing voor het kwaad. Niet de schuld aan anderen geven, niet zelf de schuld op zich nemen, maar het kwaad dragen, verdragen en vergeven. Het middel om van het kwaad af te komen is het in een vergevingsgezind en barmhartig hart te laten verdwijnen. Zo heeft Jezus het ons voorgedaan. Alle kwaad van de wereld ging er bij hem in en er kwamen alleen maar goede gevoelens uit. Vrede, vrede, zei u, weer zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. In de stortplaats van zijn goddelijk hart heeft Jezus het kwaad laten verdwijnen. Hij liet het niet op de bodem van de zee neerzinken, zelfs niet op de bodem van zijn hart, maar in zijn hart laat hij de zonden geheel en al verdwijnen. Dat betekent, eerst heeft hij aan de zonden geleden. Zijn hart wordt door de zonden als door een lans doorstoken.
De zonde doet hem hart en pijn. Hij gaat die pijn niet uit de weg, maar levert er zich vrijwillig aan uit. Die liefde, die barmhartige liefde, bewerkt de verzoening, zodat er van het kwaad niets meer overblijft. Nu staat niets meer de verzoening met de Vader in de weg. Alleen moeten wij ons nog door God laten verzoenen. Bij hem is de verzoening er al, bij de kerk, in de sacramenten. Nu moeten de gelovigen deze verzoening nog in zichzelf laten doorwerken, zodat zij zich verzoenen met alle mensen, goede mensen en slechte mensen, mensen ver weg en dichtbij, sympathieke mensen en mensen die, zoals de zuster in de communiteit van Thérèse van Lisieux, over het talent beschikken je in alles tegen te staan. Deze liefde tot de vijanden, of de minder sympathieke mensen, is heel goed praktisch in te oefenen. Bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En dan kun je toevoegen, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en dan noem je de naam van iemand die je niet graag mag. En hetzelfde kan men doen met het onze Vader, Vader van mij en van, en noem je weer de naam, uw rijk komen tot mij en tot, en dan noem je weer de naam. Om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men zich erop toe om met de liefde van Jezus en Maria mee zijn vijanden te beminnen, zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grotere liefde voor hem of voor haar. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn houding tot mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook, tot alle mensen. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen, dat tussen de ander en mij altijd weer God staat, met zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde, God die barmhartig is. En dan word ik vanzelf ook barmhartig voor anderen. Aan het einde gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan, met een Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is. En dan een onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald ter sterhelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bij de doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Heer.

0: Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

0: Zegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heilige Geest. Amen. Amen.

0: Welkom beste luisteraars bij het avondgebed, de Vespers op deze dinsdag in de zomer. U kunt in het grootgetijdenboek de hymne vinden op bladzijde 706, de antifoon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1036. In het kleingetijdenboek kunt u alles meebidden vanaf 303. Bladzijde 303. We gebruiken de Vespers of de psalmen van de derde week. Ik wens u heel veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreien zich bevrijdt, van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld. In zuivere blijdschap bij u hoort. Niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij de regeert in eeuwigheid. De Heer houdt zich volk, zijn volk voor goed omvat. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.
1: Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat.
0: Niet langer zet de schepter van de goddelozen het erfdeel van de vrome onder druk.
1: Opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken.
0: Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen.
1: Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer houdt zijn volk voor goed omvat. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand.
1: Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan.
0: De stormen zijn bedaard in mij, en vredig is mijn geest.
1: Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij.
0: Zoek Israël uw toevlucht bij de Heer, van nu af voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij onze Heer en onze God te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en de heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking. Volhard in het gebed.
0: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten.
1: Blijft gelden voor eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder.
0: God is de vaste grond van het volk dat op hem zijn hoop stelt. Daarom kunnen wij hem met vreugde aanroepen.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Wij danken u, Heer. In Christus hebt gij ons verrijkt met alle gaven van woord en kennis.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Heer, van u komt alle gezag. Wees een raadgever voor allen die ons besturen. Schenk hun wijsheid en inzicht om u te behagen in woord en daad.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Gij maakt kunstenaars bekwaam te getuigen van uw heerlijkheid. Geef dat zij door hun werk de wereld vervullen van hoop en vreugde.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Gij die niet wilt dat wij boven onze krachten beproefd worden, help alle die zwak staan of gevallen zijn.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Gij die door uw Zoon hebt beloofd de doden op te wekken op de jongste dag, vergeet niet hen die reeds uit dit leven zijn heen gegaan.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Bidden wij een minuut in stilte, een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, gij zijt de hoop van uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Barmachtige Heer, wij bidden u, mogen in dit avonduur ons gebed tot u opstijgen en uw zegen over ons neerdalen, zodat wij nu en tot in eeuwigheid met uw hulp behouden blijven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God der de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Voor mij ligt een boek met de titel Kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan, Getuigenis. Het is geschreven door pater priester Stéphane Leclerc. Hij zit hier naast mij en gezamenlijk zullen wij delen uit dit boek voor u presenteren. Het leven van de kardinaal van Thuan is een bijzonder leven, getekend met vreugde en hoop, maar voornamelijk ook met lijden. Dit zal een reeks zijn van een aantal uitzendingen. En we beginnen maar eens met wat omkadering, wat geschiedenis van Vietnam. Ik weet nog dat ik klein was, tiener, en dat er in mijn klas ook een bootvluchteling...

0: ook een bootvluchteling zat uit Vietnam. Hij zelf was daar denk ik net niet geboren. Ik kom uit 1976. Maar zijn moeder zal daar veel van deze geschiedenis hebben meegemaakt. Pater Leclerc, hoe bent u eigenlijk in contact gekomen met dit verhaal van kardinaal Van Thuan?
1: Ik heb deze kardinaal ooit ontmoet toen ik toevallig in een klooster was, waar hij ook was. En verder heb ik hem meer geestelijk ontmoet en dat heb ik te danken aan Radio Maria. Dat is denk ik bijna 12 jaar geleden of zoiets. Toen u zelf en ik op deze radio werkten en toen kreeg ik een bericht van de zus van deze kardinaal. Veel jonger als deze held, moet ik toch wel zeggen, uit de kerk van Vietnam. En dan heb ik eens een keer voor de radio een interview gehouden met deze zus. En van het ene interview is het andere gekomen. En dan hebben we tenslotte besloten, zij en ik, om samen er een boek over te schrijven.
0: Oké, waarom eigenlijk?
1: Ja, omdat het een getuigenis is. Dus ik denk dat onze samenleving, onze kerk, heeft nodig aan getuigenissen van integere mensen, van heilige mensen, van mensen die heldhaftig geweest zijn in de deugd. En deze kardinaal is dienaar Gods. Dat betekent dat de paus de heldhaftige deugden van deze persoon herkend heeft en dat deze ook voor het volk van God mogen aangeprezen worden. Dus zijn leven mag als een voorbeeld gesteld worden. Hij is geen heilige die in de liturgie kan genoemd worden, maar hij is wel iemand die door de kerk erkend is als iemand die heldhaftig was in de deugd. En bij hem kunnen we misschien vooral zeggen de deugd van de hoop. En dat hij zo bijzonder geweest is dat doorgegeven moet worden.
0: Mm-hmm. Ja, en is dat niet ook zeg maar een fase in een proces van zaligverklaring, heiligverklaring?
1: Ja, precies. Hè. Dus de eerste stappen, is die erkenning van die deugden en dan komt er daarnaast dus die titel van dienaar Gods. En als er dan nog een wonder erkend wordt en als de paus wil, kan hij dan deze persoon zalig verklaren. Maar dus heel het proces is afgelopen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is alles rond. Nu is het gewoon een kwestie, gaan we over tot zaligverklaring en eventueel heiligverklaring.
0: Ja, dus dit is een leven wat wij kunnen bestuderen om daarin als voorbeeld te zien welke deugden wij als christenen ook kunnen gaan volgen?
1: Precies. Ik denk ook door gewoon met zo'n persoon in contact te komen, hè, door iets over te horen of te lezen, treed je automatisch ook in gemeenschap met dezelfde geest die zo iemand bezield heeft. Hè, en word je ook door God, hè, dat is bij de vereniging van de heiligen ook, het werkt niet zo rekenkundig. Ik lees iets en dan ga ik dat ook doen. Maar in het lezen worden we als het ware aangemoedigd. En dat is toch wel prachtig met zo'n leven van een heilige.
0: Hoe leeft hij onder de Vietnamezen? Zou zeg maar die persoon die bij mij in de klas zat, zou die hem ook kennen?
1: Ik denk van wel. Vooral bij de Vietnamezen die weggegaan zijn uit Vietnam. In Vietnam is de communicatie niet altijd zo makkelijk. Maar ik ben nog nooit een Vietnamees, of nu katholiek was of niet, hè, nog nooit een Vietnamees in het Westen heb ik nog iemand ontmoet die nog niet van hem gehoord had. Hij is zo bekend, omdat hij zelf ook eigenlijk, zoals die Vietnamees die u gekend hebt, die uit het land gevlucht is, heeft hij dat allemaal ook aan de lijve meegemaakt en heeft daarvoor getuigd. En ook voor al die Vietnamezen die buiten Vietnam geleefd hebben, heeft hij voor getuigd en daar heeft hij ook boeken voor geschreven.
0: Ja, wij kennen denk ik als Westelingen ook die oorlog, hè, die in Vietnam daar gespeeld heeft via televisieseries. Maar die vluchtelingen, wat waren dat voor mensen? Waarom moesten die dan daar vluchten met boten?
1: Er zijn eigenlijk twee grote golven, hè, van vluchtelingen.

0: belangrijk is op het moment dat, dat zo rond het jaar 56, dat de communisten in het noorden de volledige macht hadden. En dus dat zo, ik denk, ik geloof 1954 was dan een verdrag van Genève, dan werd het opgedeeld en dan, ja, dan kregen die mensen in het noorden door van, ja, het wordt hier allemaal op slot gedaan. En dus onze gronden worden genationaliseerd, wij worden dus, er is geen godsdienstvrijheid meer, geen persvrijheid meer. Het is dus echt een zeer autoritair regime in het noorden, onder Ho Chi Minh was dat. En toen zijn er ongeveer, naar schatting, een miljoen mensen uit het noorden naar het zuiden. Omdat in het zuiden was een pro-westerse regering in Saigon. En dan zijn dus een miljoen mensen daarna gevlucht. Maar dan, ja, dan ontstond die Vietnamoorlog vanaf ongeveer 69. En dan hebben die Noorderlingen dat eigenlijk gewonnen, samen met China. En dan werd in 1975 werd Saigon ingenomen. Sommige mensen zijn dan meteen vlak ervoor vertrokken. Maar anderen die hebben het na een paar jaar ook echt voor bekeken gehouden. En dat is vooral rond 1978. Mm-hmm. Dus dat is ook de tijd dat u op school was, of ja, geboren werd, denk ik zo. En dat ja, die medeleerling van u, die is dan misschien net, was dan misschien net geboren of zo, rond die tijd. Hè?
1: Ja.
0: En dan, ja, dan moet u inbeelden, voor heel veel mensen in Vietnam was het eigenlijk de keuze opgesloten worden, gevangenkampen, totale armoede, volledig alle vrijheid ontnomen worden, of het toch maar riskeren.
1: Ja. Waren dat ook specifiek katholieken die vluchtten? Of waren het allemaal, ja, maakt niet uit eigenlijk, allemaal mensen die op de vlucht sloegen?
0: Ik denk vooral mensen die het niet zo hoog op hadden met die communistische ideologie. En die, dat waren zowel ook boeddhisten als katholieken. Wel heel veel katholieken, ja. Toch wel, omdat bepaalde groepen van het boeddhisme werden heel sterk vervolgd, maar ook de katholieke kerk.
1: En hoe zat dat met kardinaal Van Thuan? Is hij in die tijd ook uit Vietnam vertrokken?
0: Nee, hij is gevangen gezet. Dus in 1975, precies gezegd op 15 augustus, hij was toen aartsbisschop van Saigon. En hij was misschien de laatste die eraan dacht om te vertrekken. En hij is dan ondervraagd geworden. Ze wilden hem wegsturen en dan heeft men in huisarrest gezet en gevangen genomen, 13 jaar lang. En ja, dan hebben ze zich eigenlijk na die 13 jaar ook wel gewild dat hij vertrok en zo. Hè. En dan, ja, hij heeft dan een reisje mogen maken naar Europa en zo, maar hij is altijd teruggekomen. Hij wilde niet weg. Dus hij was natuurlijk niet een van die mensen die zeggen, ja, laat ze maar in het buitenland een beter leven proberen. Hij voelde zich verantwoordelijk voor zijn kerk, voor die leidende kerk van Vietnam. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk is hem de toegang geweigerd om nog terug het land binnen te komen. En zo heeft hij wel de laatste jaren van zijn leven in het Westen doorgebracht.
1: Aha, alleen omdat hem de toegang was geweigerd?
0: Ja. Ja, ja, dus men heeft de laatste keer was het, heeft men hem gezegd van, kijk, ga nu nog maar eens een keer naar Rome en zo. En dan zegt hij, ja, ik heb daar een jaar geleden ben ik daar nog geweest. Nee, en doe maar en zo. En dan heeft men eigenlijk hem een beetje gedwongen. En dan, ja, hij was natuurlijk een van de belangrijkste kerkelijke leiders van zijn land. En dan is er een delegatie vanuit Vietnam, vanuit de regering, naar het Vaticaan gegaan. Die hebben dan daar een paar dagen verbleven en hebben dan met het staatssecretariaat, met de Heilige Stoel, gesproken en aan het Vaticaan duidelijk gemaakt dat hij niet meer kon terugkeren naar zijn land.
1: Goed, ik denk dat u nu een kleine introductie heeft gehoord op het leven van kardinaal Van Thuan. Dadelijk na de pauzes gaan we beginnen met zijn jeugd. Hoe is hij als kind opgegroeid? En hoe is het zo gekomen dat hij, ja, priester is geworden en kerkelijk leider? Ik ben er erg benieuwd naar.

0: We gaan verder met de uitzending over kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan. Een algemene inleiding hebben we net gegeven. We gaan nu naar zijn jeugd. Waar is kardinaal van Thuan opgegroeid? In wat voor gezin, in wat voor omgeving?
1: Het is zo dat hij komt uit het centrale gedeelte van Vietnam. Dat was de keizerlijke hoofdstad. En daardoor die hoofdstad loopt een rivier. Die rivier die loopt eigenlijk ook het keizerlijke paleis binnen. Via kanaaltjes en zo. En aan de andere kant van de rivier lag een klein dorpje. Dat heette Fukam. En daar werd hij geboren.
0: Dat moet er heel idyllisch uitzien.
1: Geweldig, ja. Laat ze maar zeggen, ik heb toch nog altijd in contact met die zus. Hè. Tegenwoordig kun je ook zo op Google Earth hè, of zo Google Maps kun je gaan wandelen en zo. Ik ben er ook geweest en ik heb daar foto's gemaakt. En die zus van die kardinaal, die heeft daar geweldige herinneringen aan. Zo, de kinderen die daar speelden, het was ook een dorp, echt een dorp. Die is natuurlijk die rivier, maar ook een aftakking van de rivier waar de kinderen in konden zwemmen en zo. Het is er wel mooi, ja. Het is wel mooi.
0: Ja, zij speelden dus vaak bij die rivier, in die rivier aan het zwemmen.
1: Ja, ja, zo waren we, laat ik maar zeggen. Het is een warm land. En die kinderen die speelden allemaal in het dorp, iedereen met iedereen bijna. Hè. Dus ze hadden een groot huis. Die vader was een aannemer, dus dat bouwde huizen en zo. En dan hadden ze een heel groot terrein zo. En als je dan een beetje verder liep, dan kwam je op zo'n klein riviertje. En daar gingen ze gewoon, daar doken ze gewoon in.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was nog niet gevaarlijk en ja, zo ging dat.
0: Fijn, ja. En hadden ze contact met de keizer aan de overkant?
1: Ja en nee. Dus in het verleden niet zo. Hè. Dus in het verleden was die keizer eerder zo iemand die de christenen vervolgde. Maar in de tijd van kardinaal Thuan, van zijn grootvader, zijn vader en zo, dan hadden ze zelfs heel goede contacten. Dus zijn grootvader was bijvoorbeeld de raadgever van de keizer, een soort minister. En zijn oom die was eerste minister van de keizer. Dus, en die keizer kwam ook wel eens bij hen op bezoek.
0: Hè. Op dus de koffie?
1: Of de thee misschien. Ja, ja. Die nam zijn paard en dan kwam hij gewoon langs. Dus zo ging dat, ja.
0: Wat bijzonder, want dat zou je toch hier in Nederland niet zo goed kunnen voorstellen, dat de koning dan bij jou op bezoek komt. Maar was dat een speciale familie waar hij uitkwam, die bijzondere contacten had met het hof?
1: Ja, het was wel een van de meest prominente families. Dus zijn grootvader, die is ook de eerste die een universiteit opgericht heeft. Er was ook iemand die theologie gestudeerd had, ook Latijn kende, Grieks kende, heel die eigen cultuur van het land kende, maar dan ook heel die westerse cultuur hè, ook naar Vietnamese wilde brengen. En dan heeft hij met een kameraad en ook met de steun van de keizer een universiteit opgericht. En dan heeft de keizer hem ook gevraagd om als raadgever, als minister voor cultuur.
0: Mm-hmm.
1: En, dus, en dan moet u denken, die keizer was natuurlijk niet zo een belangrijk figuur als in het verleden. Dus we leven dan in de tijd van de Franse kolonisatie, waarin de keizer bijna heel zijn land afgepakt is. En waar hij een soort marionet geworden is van de Franse kolonisten. En dan is die grootvader van die kardinaal, die is dan die heeft dan in Frankrijk of bij de Fransen gestudeerd. Die kent een heel die cultuur, die kent ook Frans. En de keizer die wilde altijd een beetje weten, hoe moet ik nou met die Franse kolonisten omgaan? En dan vroeg hij raad aan de grootvader van Thuan.
0: Mm-hmm. Van Thuan is dus opgegroeid in een gezin, in een dorpje, tegenover het keizerlijk paleis. Hoe was zijn jeugd? Vond hij het fijn om kind te zijn? Had hij lieve ouders?
1: geweldig lieve ouders. Nou, het is natuurlijk altijd makkelijk om dat snel te zeggen, maar ik verlang natuurlijk dat die kardinaal Twan ooit zalig en heilig verklaard moet worden. Maar mocht ik de paus ooit eens een keer iets in mogen fluisteren, hè, je komt daar niet zomaar bij, dan zou ik zeggen, kunt u ook niet de moeder erbij nemen?
0: Mm-hmm.
1: Dit is voor mij ook zo'n echt een heilig mens. Hè? Dus ik heb mensen gesproken in Fukam, dus in dat dorpje, die haar nog gekend hebben. En die hebben gezegd, nou, ze was eigenlijk helemaal geen bijzondere vrouw. Die viel niet op, hè? Maar als je dan in dat leven doordringt, hè, dan zie je hoe bijzonder die moeder was. Hè? In haar eenvoud, hè? Was een zeer intelligente vrouw, hè? Een zeer gecultiveerde vrouw. Ja, een vrouw die ook veel kinderen op de wereld gezet heeft en daar ook echt heel veel van hield. Hè. Maar die dan eigenlijk ook een beetje uitgegroeid is, omdat zij uit heel die politieke familie kwam, als een soort bijna een moeder van de natie geworden is. Dus, maar dat kan ik niet zomaar op 5 minuten uitleggen, maar het begint heel eenvoudig. Hè. Die moeder is gewoon een jong meisje. Zij wordt ook verliefd. Zij heeft dan. Het is ook werkelijk het huwelijk, hè, van de moeder van Twan is ook echt een huwelijk uit liefde. En dat is heel bijzonder. Hè. Dus normaal gezien in die tijd werden heel veel huwelijken georganiseerd. Hè. En dus de vader van, ja, de grootvader van Twan, die kwam dan met de andere grootvader, excuseer, was ingewikkeld misschien, maar beide grootvaders kwamen met elkaar spreken, kunnen onze kinderen niet met elkaar huwen zo. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En dan normaal gezien hadden ze dat onder elkaar kunnen regelen. Maar nee, de grootvader van Twan die zei, moet ik eerst mijn dochter vragen of ze het echt van harte wil zo.
0: Ja.
1: En ze hebben ook heel veel meegemaakt. Hè? Dus ze hebben ook alles verloren. Ze zijn ook zeer oud geworden.
0: Oh, ja?
1: Dus die moeder is 103 geworden en die vader in de 90 en zo. Ze hebben heel lang leven samen doorgemaakt. Hè? En ja, altijd die liefde is altijd gebleven zo, die verstandhouding. Het is altijd, laat ik maar zeggen, ze hadden niet veel nodig om elkaar te begrijpen. Dus laat me zeggen, ieder respecteerde de ander op zijn domein wel en zo, maar dat was, ja, het was eigenlijk eerder een liefdevolle, zachte opvoeding, waar de vader ook van Twan ook wel een man was met veel humor. Ja, dus de moeder die vond wel eens dat de kinderen wel te veel grapjes uithaalden. En dan zei hij, ja, als ik die leeftijd had, deed ik precies hetzelfde hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kon er eigenlijk met de kinderen wel goed om. Zo. Een goeie. En die ging dan ook bijvoorbeeld gewoon, nam zijn kinderen gewoon ook mee als hij een vrije dag had. Ook het personeel, want ze waren rijke mensen, hadden heel veel personeel. En dan gingen ze een heel picknick doen en zo. Ja, die vader, ja, dat was een goede man zo. Een goede man voor zijn kinderen.
0: Ja, want hoe ging dat dan als hij, zijn kinderen, hoe stimuleerde hij zijn kinderen? Hoe bracht hij ze op?
1: Ja, ik moet zeggen, de echte opvoeding kwam wel van de moeder.
0: Oh, van de moeder.
1: Ja, laat ik maar zeggen, die was thuis. Die was ook echt zeer super intelligent. Ja, zij ook een zeer wijs mens, heel veel ervaring. En die heeft eigenlijk de echte opvoeding, ook de gelovige opvoeding. Maar de vader, dat was iemand die wilde dat zijn kinderen werkten. Ja, dus hij was echt een werkman. Dat ze naar de kerk gingen, dat ze de moeder respecteerden, dat ze elkaar respecteerden, dat ze goede christenen werden. Maar hij had zoiets, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij kwam dan 's avonds na het werk in het gezin. En dan had hij, ja, zoiets. Hij had zo'n soort stimulerende aanwezigheid.
0: Mm-hmm.
1: Een goede man, hè, die dan luisterde naar de verhalen van zijn kinderen. En dan zorgde dat zijn moeder met alle problemen klaar kwam.
0: Mm-hmm.
1: Hè, want ja, kinderen, dat is niet altijd makkelijk. Maar voor hem was, hij had een zeer groot bedrijf, heel veel werk. En dan kwam hij eigenlijk een beetje naar het gezin. En dat was zijn, zijn avond waar ze samen baden, waar ze de dingen bespraken, waar die... Maar zijn moeder deed eigenlijk, de moeder van Twan, die zorgde eigenlijk voor de echte beslissingen in de opvoeding.
0: Ja, ik heb gelezen dat hun eerste kind overleden is. Hè? Dus het oudere broer van Twan is al snel overleden.
1: Ja, en die noemde Xuan en dat betekent lente. En dan ja, komt er een cholera-epidemie. Dan zo'n klein kind. Dus ik moet haar misschien met de naam noemen. De moeder Jep heette zij. Jep, hè. Die was toen al zwanger van Twan, de tweede eigenlijk. De tweede is hij in de rij. En dan stierf zo'n kind. Hè. En Elisabeth, dus de zus van Twan. Dus die heeft dan daarover gezegd dat ja, dat toch wel echt even het licht uitging. Hè. Dus ik denk, de luisteraars, moeders die ooit een kind verloren hebben, zullen dat heel goed begrijpen, denk ik. Dat een groot lijden is voor een moeder die haar kind verloor. Hè. Die moeder dat aan de cholera, dat moet zoiets van 1927 geweest zijn. En toen waren er ook niet genoeg medicijnen. En dat is dus voor zo'n jong echtpaar, hè, het eerste kind dat ze hadden, dat ze dat moesten verliezen, was wel een zwaar lijden geweest.
0: Ja, en denkt u dat kardinaal van Twan daar een schaduw van meegekregen heeft, van dat stukje lijden bij zijn moeder?
1: Ik denk in de positieve zin. Dus ik denk dat door zijn geboorte, dat zijn ouders ook het leven meer gaan zien zijn als een geschenk, als een genade. En ja, dat ze gezien hebben, het kan ook verkeerd lopen. En dat ze, ook al waren ze voordien al zeer gelovige mensen, dat ze toch nog meer het gaan beleven hebben dat het leven een geschenk van God is. En dat het blijven leven ook, ja, dat men er ook altijd om moet vragen.
0: Goed, we gaan zo na de pauze verder met de jeugd van kardinaal van Twan.

0: We zijn in gesprek over het boek Kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan, een getuigenis over zijn leven met pater Stéphane de Clercq, de schrijver van het boek. Wat hij trouwens samen heeft gedaan met de zus van kardinaal Thuan, Elisabeth. Graag lees ik een stukje voor wat zij heeft geschreven over de kindertijd van kardinaal van Thuan. Vanaf zijn prilste jaren waakte mijn moeder bijzonder over de opvoeding van Thuan. Ze maakte hem elke avond vertrouwd met mooie bijbelverhalen en vertelde over de Vietnamese martelaren. Moeder gaf Thuan ook haar geloof in de Eucharistie door. Al zeer jong drong het tot hem door. Tante Jiao, een arme weduwe, had tuberculose. In die tijd kon men van deze besmettelijke ziekte nauwelijks genezen. Medicatie was overigens moeilijk te verkrijgen in Vietnam. Daarom wilde geen enkele misdienaar onze pastoor begeleiden als hij bij de zieken langs ging uit angst zelf besmet te worden. Thuan echter meldde zich elke dag bij de bejaarde priester en voor of na de lessen ging hij mee naar onze tante die dagelijks de communie ontving. Met veel tederheid begeleidde hij tante Jiao tot aan haar dood. Waarom zulk een risico lopen, vroeg men hem wel eens. In zijn antwoord weerklonk een diep geloof. Het is onze taak en onze eer om het brood van het leven te geven aan onze broeders en zusters. Zo kan Christus kracht ten leven schenken. Ja, dit zegt toch wel veel eigenlijk over wie kardinaal van Thuan ook op latere leeftijd is geworden. Iemand die al doordrongen is van de kracht van de Eucharistie en ook die moed die hij dan had om dat te gaan brengen naar besmettelijke zieken.
1: Ja, vooral als men bedenkt dat zijn eerste broertje, dus voordat hij zelf geboren werd, aan die cholera gestorven is. Hè? Dus of misschien ook aan tuberculose, weet ik niet juist. Maar dus dat er geen medicatie was en dat je dan toch zegt, ja, het brengen van de Eucharistie is zo belangrijk, dat doe ik. En ja, dat is, zoals u ook zegt, hè, dat is een rode draad door zijn leven. Niet alleen de Eucharistie, maar ook het geloof in het wonder.
0: Oh ja?
1: Dus ja, en dat heeft dan ook verband met die tuberculose. Hè. Dus later krijgt hij zelf ook tuberculose.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt hij, dan zijn ze, laat ze maar gaan, iets verder. Dat is dan een jonge priester, zijn ze iets verder en hij wordt naar een hospitaal in Saigon gebracht. En dan zeggen we kunnen nog helpen door een long te amputeren. Dus het is toch wel een zware ingreep al en zo voor een jong priester. En er wordt natuurlijk in heel zijn familie, bij vrienden, parochianen, wordt er voor hem gebeden. En hij moet een beetje aansterken. En dan nemen ze weer een radiografie en dan zien ze dat heel die long genezen is, dat alle spoor van tuberculose weg is. En dan schrijft hij ook aan zijn moeder, is een wonder gebeurd.
0: Dat is ook een wonder, ja.
1: Het is echt een wonder, ja. En dus ik heb dan met die Elisabeth dat besproken, hè, en heb gezegd, kunnen we dat nou in verband zien met zijn liefde voor de Eucharistie en zijn liefde voor zijn tante die tuberculose had, dat hij toen de liefde voor de Eucharistie voorrang gegeven heeft op het risico en dat het een soort knipoog geweest is van God. Hè? Dat hij hem dan later genezen heeft van die tuberculose. En dan zegt Elisabeth, ja, dat is duidelijk. Het is duidelijk dat het ene met het andere verband houdt.
0: Ja, God zorgt.
1: God zorgt. Hè? En dat is natuurlijk ook de Eucharistie. Het is toch wel, laten we maar zeggen, werkelijk God die in alles voorziet ook. Het manna dat uit de hemel komt, Jezus Christus, en dan ja, met zijn wonderlijke aanwezigheid telkens zorgt. En daarom, ja, daarom neemt ook kardinaal Thuan die Eucharistie altijd mee in heel zijn leven.
0: Mm-hmm. Wat voor dingen vond hij als kind leuk om te doen of mooi om te doen?
1: Hij had bijvoorbeeld hij had graag vogeltjes bijvoorbeeld. Kanaries en zo. Hè. En dat hij in een kooi. En dan moest hij naar school of op internaat en zo. En dan vroeg aan zijn zus om daarvoor te zorgen. Hey. En hij speelde ook graag als een soort grote broer met zijn kleine zusjes.
0: Oh.
1: Dus die zusjes die gingen al heel jong, hè, van 6 jaar al, gingen die naar school in Frankrijk. En dan kwamen die, ja, dat waren rijke mensen.
0: Ja.
1: En die kwamen dan terug. Ik zat dan op een chic internaat, hè, van nonnen, zo, die in Frankrijk, in de buurt van Parijs. En dan kwamen ze met kerstmis, met Pasen, een grote vakantie, kwamen die terug.
0: Ja.
1: Met het vliegtuig, in die tijd al. Hè. Dus spreek ik van toch van voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En dan... dan begonnen die zusjes allemaal liedjes te zingen die ze in de school op internaat geleerd hadden en zo, allemaal in het Frans. En dan die broers en zo, die zeiden, hou nou op met jullie gezaag. En jullie,
0: ja,
1: en
0: dan, gezaag, ja.
1: Ja, en dan, hij zei dan, ik wil ze wel eens beluisteren. Leer ze maar aan en dan zong die met die kinderen mee. En zo... ja, ze speelden ook soms, oorlogje natuurlijk. Hè. Gaat dat natuurlijk? Ja, met kinderen in een dorp en de ene, zoals wij ook wel eens, ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar cowboys tegen indianen of weet ik wat.
0: Precies, zo. En je hebt dan hutten en dan moet je daaruit. Ja, ja, ja, zeker.
1: Dus, en ja, dat vond hij niet zo leuk eigenlijk. Hè. Dus de anderen moesten dan maar, ze begonnen dan op elkaar te schieten en die was dan dood en zo. Dat vond hij niet leuk. En hij wilde niemand doden, zei hij.
0: Nee.
1: En dan maakten ze hem al muzenier van de troepen. En dan deed hij bijvoorbeeld zo... Ja, zijn vader had zo'n bedrijf met dus allemaal bouwmaterialen. En dat waren zo van die cementzakken zo. Hè. En dan knipte zo'n cementzak in de vorm van een kazuifel. En dan beschilderde ze dat wat en zo. En dan deed hij voor de troepen als almoezenier... deed hij dan een soort ja, speelmes zo. Hè?
0: Ah ja, dus dat zat eigenlijk al heel vroeg in hem... dat hij priester zou gaan worden.
1: Ja, en ook zelfs dat hij iets had van een soort legeralmoezenier. Hij heeft zelfs zijn doctoraat gemaakt... over de pastoraal van priesters bij het leger.
0: Ja, wonderlijk is dat. Dat die, ja, die dingen die in een kinder... tijd al spelen, dat die er later ook nog in zitten en naar buiten mogen komen.
1: Ja, precies, ja. Ook de humor, hè. Dus hij kon ook heel goed mensen nadoen. Later, toen hij op het Vaticaan werkte, dan zat hij op zo'n bureau, hè. En dan was er iemand, een bureau daarnaast, en die zei, is Johannes Paulus II daar? Ze dachten dat de paus op het bureau gekomen was. En nee, het was kardinaal Twan. Die kon gewoon, ja, die typische manier om het Italiaans te spreken van die Poolse paus, dat accent kon hij precies nadoen.
0: En dat, ja, kon hij als kind ook al?
1: Als kind kon hij het ook al. Hij deed dan bijvoorbeeld missionarissen naar, die niet zo goed Vietnamees konden spreken, die konden helemaal dat accent. Ja, hij maakte graag grapjes.
0: Mm-hmm. Hoe is zijn schoolloopbaan verlopen? Want ik denk dat hij goed kon leren.
1: Ja.
0: En dan ook op een internaat ging?
1: Ja, eerst was hij gewoon op de dorpsschool. Dat was door zusters, die trouwens daar in Vietnam zelf gesticht waren. Zo. Zusters die in de pastoraal werkten. Zusters van het Kruis noemden ze zich. En dan, als die klaar was met zijn school, dan was eigenlijk al de oorlog, de Tweede Wereldoorlog brak uit. En dan is hij dus te midden van die gevechten, is hij meer naar het noorden gegaan. Ik denk zo'n 150 kilometer meer noordelijk. En daar was een groot internaat,
0: mm-hmm,
1: dat de missionarissen hadden opgericht voor jongens die eraan dachten om priester te worden. Wij noemen dat in Nederland een klein seminarie.
0: Ja.
1: En dus, ja, dat was dus een leven van studie, maar ook van veel gebed. Dus als bijvoorbeeld op zo'n internaat, was elke dag de mis. Ook een ochtendgebed, een avondgebed. Priesters die daar allemaal waren en zo. Allemaal jongens onder elkaar. Dus dat moet een hele bende geweest zijn. Zo, hè. En het is natuurlijk, ja, daar ook in Vietnam, was ook een arme situatie. Die jongens moesten natuurlijk ook op het veld werken. Maar ze ging ook sporten, in de zee zwemmen en zo. Dat lag vlak bij de zee. En zich een beetje... Ze heeft daar een heel goede herinnering aan. Omdat al die... Die docenten, die priesters en die studenten, die zaten dus in een oorlogssituatie. Het was gewoon de Tweede Wereldoorlog. En dat brengt mensen wel dichter bij elkaar. En dus heel die solidariteit onder elkaar.
0: Dus ook in zijn jeugd was al sprake van oorlog?
1: Ja, laat ik maar zeggen, ik heb dat wel eens met Elisabeth besproken. Ik zei, was dat nou... De tijd van de kolonisatie, was het nou de Tweede Wereldoorlog, de Indochina-oorlog of de Vietnamoorlog? En dan lacht ze en dan zei ze, bij ons was het altijd oorlog. Hmm. Wij hadden het gevoel van in één grote wereld te leven waar het altijd oorlog was. Jullie delen dat zo in stukjes en dat is natuurlijk wel zo. Maar natuurlijk, sommige situaties waren... heel veel erg als bij ons, hè. Zoals bijvoorbeeld die Vietnamoorlog, al die bombardementen en, mm-hmm. en zo. Misschien hebben mensen wel van een Tet-offensief gehoord en er waren echt burgers werden uitgemoord en napalm, bommen en zo. Maar dan de Tweede Wereldoorlog, daar hadden de mensen meer te lijden van de honger.
0: Ah ja. Ja,
1: dus eigenlijk werd Vietnam niet zo gebombardeerd, er waren ook niet zoveel troepen, dat was gewoon Japanse bezetting. En het leven ging door, maar er zijn enorm veel, wel een miljoen Vietnamezen gestorven aan uithongering. Omdat die troepen die eisten gewoon al de rijst op. Mm-hmm. En dat was het wel het ergste, ja.
0: Ik denk dat we nu zo'n beetje de jeugd van kardinaal Van Thuan, zijn kindertijd althans, en een stukje van zijn klein seminarietijd hebben behandeld. Of hebben we nog iets wat wel echt belangrijk is... Een ervaring of een...
1: Ik zou toch nog graag iets willen zeggen over die roeping. Hè? Dus, dus die roeping tot het priesterschap. Maar ja, dat is werkelijk, zoals we het proberen uit te leggen hebben, gebaseerd op zijn opvoeding, op het gebed van zijn ouders, ook van zijn grootmoeder, ook op het rozenkransgebed. Daar zegt hij dat hij... Ja, die priesterroeping aan te danken heeft, de liefde voor de Eucharistie. Maar laten we maar verder gaan.
0: In een volgende uitzending. We zijn aan het spreken over kardinaal Franciscus Saverius Nguyen Van Thuan. Pater Stefan Leclerc heeft een boek over hem geschreven. Een getuigenis wat hij samen heeft geschreven met de jongere zus van deze kardinaal. En dit boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Luister, Heer, naar mijn roepende stem. Wees mijn helper, verlaat mij niet. Wend uw blik niet van mij af, God, mijn verlosser. Openingstekst uit Psalm 27. God is mijn verlosser. En dat zeg ik de houvast van de psalmist. En luister, Heer, naar mijn roepende stem. Wees mijn helper, verlaat mij niet. Ik ben dus in moeilijkheden en wat die moeilijkheden dan ook mogen zijn. Bij u is mijn heil. U bent mijn verlosser. En dat mogen en moeten wij vasthouden en daardoor kunnen wij ons handhaven. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering allereerst onze zonden belijden om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, sterkte van hen die op u hopen, luister welwillend naar onze smeekbeden. In onze zwakheid ten dode kunnen wij niets zonder u. Schenk ons daarom altijd hulp van uw genade, opdat wij uw geboden naleven en u met wil en daad behagen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: De eerste lezing is uit het eerste boek der Koningen. Na de dood van Naboth kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet. Ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont. Hij is naar de wijngaard van Naboth gegaan om hem in bezit te nemen. Zeg hem, zo spreekt de Heer, komt gij na een moord het erfgoed in bezit nemen? Zeg hem dan, zo spreekt de Heer, op de plaats waar de honden het bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen ze ook het uwe oplikken. Toen zei Achab tot Elia, heeft mijn vijand mij weer weten te vinden? Hij antwoordde, ja, dat heb ik, omdat ge u hebt laten gebruiken voor dat wat de Heer mishaagt. Daarom, zo spreekt de Heer, ga ik onheil over u brengen en vaag u weg. Al wat man is in het huis van Achab, zal ik van hoog tot laag uit Israël verdelgen. Ik zal met uw huis hetzelfde doen als ik gedaan heb met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Besa, de zoon van Achia, omdat gij mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonde verleidt. En over Isabel zegt de Heer, de honden zullen Isabel verslinden bij de stadsmuur van Israël. Wie van het huis van Achab in de stad sterft, zal door de honden verslonden worden. En wie op het open veld sterft, wordt verslonden door de vogels van de hemel. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Achab, daartoe verleid door zijn vrouw Isabel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door de afgoden te dienen, juist zoals de Amorieten dat gedaan hadden, die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft. Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lijf en vastte. Hij liep te neergeslagen rond en legde zich in zijn boetekleed te rusten. Daar kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet. Hebt gij gezien hoe Achab zich voor mij vernederd heeft? Omdat hij zich voor mij vernederd heeft, zal ik het onheil op zijn huis niet tijdens zijn leven doen neerkomen, maar wel tijdens het leven van zijn zoon. Woord van de Heer. Als tussenzang bidden wij Psalm 51b op bladzijde 23. Met als refrein, ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd.
1: Ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd.
0: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Ontferm u over ons, Heer, want wij hebben gezondigd.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. In vermoeden.

0: Een vermoordeld en vernederd hart wijst gij niet af. Want gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw. Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg, bemin uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechte en goede, en het laat regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt ge dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet ge dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Woord van de Heer.
2: Het evangelie, broeders en zusters, is de vervolg van, of ja, lezen we in de bergrede van Jezus Christus. En die bergrede begint met de zaligsprekingen, zalig de armen, de verdrukten, zalig de zachtmoedigen, zalig de vervolgden. En dan vervolgen we daarmee, gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld. En dat in onze ogenschouw nemende gaan we nu lezen van vandaag, bemint uw vijanden. Want ja, onze vijanden, er zijn toch mensen die ons nou niet gunstig gezind zijn, of zelfs ons kwaad doen. En dan staan wij gauw toch wel klaar. En we hebben daar ook uitdrukkingen voor. We zullen met gelijke munt terugbetalen. Of misschien nog erger, we zullen hem dubbel en dwars betaald zetten. En dat heet wel uit zijn hoofd laten om het een volgende keer nog een keer te doen. Maar staan wij dan in die zaligsprekingen, kunnen wij dan zalig gesproken worden? Zalig de vervolgden, zalig de zachtmoedigen, zalig die vervolgd worden. Zijn wij dan het zout der aarde en het licht der wereld als wij zo reageren? En waarom reageren wij zo? Ja, dat is natuurlijk toch een bepaalde gevoel van onrecht dat over ons komt en verontwaardiging. En nou leert Jezus ons dat wij niet door onze verontwaardiging moeten laten leiden, maar wij moeten altijd goed doen. En ook aan degene die ons niet goed doen. Dat als men ons kwaad doet, dat wij ons niet verlagen om hetzelfde terug te doen of nog erger. Dat wij niet alleen goed doen. Jezus roept ons op om goed te zijn. En als wij goed zijn, doen wij altijd goed. En het is wel niet zeggen dat als je goed bent, dat je niet mag straffen. Want straffen moet dan de betekenis krijgen van opvoeden en iemand terechtwijzen dat hij zelf een beter mens wordt. Maar als straffen, en daarmee wordt hiernaar verwezen, betekent om wraak te nemen, of om jezelf een zie zo, dan ben ik tevreden, dat is uit den boze. En we zien dat ook bijzonder in de eerste lezing. Agab heeft op een vuige wijze, en door een vilijne vrouw,

Andere woorden zijn er eigenlijk niet voor. Nabot laten vermoorden. En het land van Nabot in bezit genomen. Dat Nabot niet wilde afgeven omdat het een erfgrond is van zijn voorvaderen. En dan komt God tevoorschijn. In de persoon van Elia de profeet. En dan zien we dat Agab antwoordt: heeft mijn vijand mij weer gevonden? Dat God de vijand wordt van hen die kwaad doen. En dan zien we toch weer dat God barmhartig is. Bij hem is het, God is rechtvaardig. Bij hem is het oordeel. En dat God barmhartig is voor ieder die zijn schuld belijdt en op hem vertrouwt. En eigenlijk zouden wij, zoals Jezus dat ook in het evangelie zegt, wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. En dan denk ik dat wij nog een heleboel moeten leren.

Laten wij bidden tot God, onze hemelse Vader, die de zon laat opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Voor alle gedoopten, rijk en arm, dat zij naar vermogen hulp weten te geven aan hen die hulp nodig hebben. Laat ons bidden. Voor hen die ons besturen, dat zij rechtvaardige wetten uitvaardigen en altijd bedacht zijn om goed te doen en bedacht te zijn op het algemeen welzijn. Laat ons bidden. Voor hen die een misdaad begaan hebben, dat zij tot inkeer komen en berouw hebben en dat zij om vergeving vragen en een nieuw leven beginnen. Laat ons bidden. Voor hen die in Christus geloven, dat zij, geleid door het licht van het geloof, de weg van de volmaaktheid volgen. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, bijzonder voor Jacques Remus en Tini Remus van Doleweert, voor wie dit heilig misoffer aan God wordt opgedragen. Dat zij voor eeuwig mogen leven bij de Vader in de hemel. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, goede en barmhartige Vader, gij hebt ons gemaakt tot uw kinderen. En gij schenkt uw gaven aan slechten en goeden, aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wij bidden u, sterk ons, dat wij barmhartig zijn tegenover al wie ons bemint of haat. En laat ons groeien tot volmaaktheid. Door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Hij deelt ons met zijn. En neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En besef van onze onmacht dat onze schuld vragen we u tot ons overhand op u en vragen we te leven naar de vinden in u. Neem alles goed voor ons.

Bid, broeders en zusters, dat mij naar u of haar waard mag worden door God, de Almachtige Vader. God, gij schenkt ons deze gaven als voedsel voor ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te vernieuwen. Wij bidden u, laat hun steun voor lichaam en geest ons nimmer ontbreken, door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone privatie 2. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in uw goedheid hebt gij de mens geschapen. Door uw rechtvaardigheid werd hij veroordeeld. Maar in uw barmhartigheid hebt gij hem verlost door Christus onze Heer. Door wie de engelen, de machten en de krachten huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig. Bladzijde 56, Eucharistisch gebed 2b. Ja, waardig, heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen. Dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige geest.
1: Gedenk dan uw kerk hier over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden de luister van uw aanschijn.
0: Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom en met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht te durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met
0: u, Jezus. En met elkaar de vrede. Vrede van Christus.
1: Amen. Christus.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord, dus
1: het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

0: bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
1: Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen, zolang ik leef.

Laat ons bidden. Heer, mogen deze heilige communie, die wij hebben genuttigd en die de vereniging van de gelovigen in u voorafbeeldt, ook de eenheid in uw kerk tot stand brengen, door Christus onze Heer. Bidden we het wees goed ter ere van onze lieve vrouw ter Eik. Wees vergoed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u, de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Op 16 juni vieren we de gedachtenis aan de heilige Benno van Meissen. Benno van Meissen, ook wel van München, OSB. Dat wil zeggen Ordo Sancti Benedicti. Dat wil zeggen Orde der Benedictijnen, oftewel hij was een Benedictijn. Hij was bisschop en hij overleed in het jaar 1106. Er bestaan twee bijzondere legendes over deze heilige van de dag, die we ook de revue laten passeren. Benno was van adellijke afkomst en werd in de 20e jaren van de 11e eeuw geboren in de Duitse stad Hildesheim. Dat is een stad zo'n 30 kilometer bij Hannover vandaan. Zijn opvoeding kreeg hij in de Sint-Michaëlsabdij in zijn geboortestad. Hij trad toe tot de monnikengemeenschap en werd in 1042 tot abt gekozen. Vervolgens stelde keizer Hendrik III hem aan tot zijn hofkapelaan. In 1066 werd hij tot bisschop van Meissen gekozen. Meissen is een stad niet ver van Dresden, tegenwoordig in het oosten van Duitsland. Hij raakte verwikkeld in de zogeheten investituurstrijd. Daarin koos hij voor de paus en tegen de keizer. Dat conflict draaide om het benoemingsrecht van hoge geestelijken die naast kerkelijke ook wereldlijke macht uitoefenden. Ten gevolge van zijn keuze voor de paus en tegen de keizer werd hij uit zijn diocese verjaagd. Daarover bestaat een legende. Op zekere dag vertrok Benno naar Rome, naar de paus. Hij vertrouwde de sleutel van de bisschopskerk van Meissen toe aan de kanunniken, de priesters die op gezette tijden samen de gebeden zongen in de kerk. Maar zij waren daar niet zo blij mee. Ze vroegen: en wat moeten we doen wanneer de keizer hierheen komt en de paus hem heeft geëxcommuniceerd, zodat hij geen sacramenten mag ontvangen en eigenlijk zelfs de kerk niet mag betreden? Dan gooi je de sleutels maar hier in de rivier, raadde Benno hun aan. Die rivier heet de Elbe. Inderdaad werd de keizer door de paus geëxcommuniceerd en inderdaad probeerde zijn gevolg toch toegang te krijgen tot de kerk van Meissen. De kanunniken deden wat hun bisschop had gezegd en wierpen de sleutels in de rivier de Elbe. Op het moment dat Benno uit Rome terugkeerde, werd er juist uit de Elbe een buitengewone vis opgehaald die de sleutelbek in de bek had hangen. Tot zover deze mooie legende. Benno bevorderde zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mensen in zijn bisdom. Hij had veel zorg voor de verspreiding van de christelijke geest. Volgens de overlevering zou hij als missionaris naar de Wenden zijn gegaan, een Slavisch volk in Centraal-Europa, om daar het evangelie te verkondigen. Hij wordt ook wel bewonderend apostel van de Wenden genoemd. We kunnen vermoeden dat de volgende legende zich afspeelde in dat gebied. Dat is de legende van Sint Benno en de kikkers. Benno, de man Gods, zwierf graag door de omgeving om in de vrije natuur te bidden en te mediteren. Toen hij eens door een drassig gebied kwam, zat er in de poel een kikker te kwaken. Geïrriteerd dat hij gestoord werd in zijn gebed, riep Benno naar die kikker: ik wou dat je een kikker van Serifus was. Je moet weten dat de kikkers op Serifus hun bek niet open doen. Volgens Plinius waren de kikkers op het eiland Serifia in de Egeïsche Zee namelijk stom. Maar toen hij intussen door was gelopen, schoten hem de woorden te binnen van de profeet Daniël: gij, walvissen en alles wat er krioelt in het water, looft de Heer. Vergelijk Daniël hoofdstuk 3 vers 79. Hij begon zich ongerust te maken dat God misschien wel liever luisterde naar het gezang van de kikkers dan naar zijn gebeden. Hij riep dus het beest toe dat hij verder moest gaan om op zijn gebruikelijke manier Gods lof te zingen. En onmiddellijk
waren land en lucht weer gevuld, vervuld van gekwaak. Tot zover het verhaal van Sint Benno en de kikkers. Paus Adrianus VI verklaarde Benno van Meissen heilig in het jaar 1523. Luther was daar zo kwaad over dat hij een slotschrift schreef onder de titel Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meissen soll erhoben werden. Dat wil zeggen, tegen de nieuwe afgod en de oude duivel die in Meissen tot de eer der altaren verheven gaat worden. Een jaar later, in 1524, zou zijn gebeente plechtig zijn overgebracht naar de Mariadom in München. Daar bevindt zich thans ook zijn zilveren reliekschrijn. Sindsdien is deze dag zijn feestdag. Volgens anderen zou zijn feestdag, 16 juni, gewoon zijn sterfdag zijn geweest. Hij is patroon van het bisdom Dresden-Meissen, van Beieren en van de stad München. Daarnaast is hij ook patroon van de vissers en de stoffenwevers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest, tegen de droogte, om regen te verkrijgen en onweer af te wenden. Hij wordt afgebeeld als bisschop met tabbert, mijter en staf en met een vis die twee of zelfs een bos sleutels in zijn bek heeft, ten gevolge van de eerder genoemde legende.

0: de legende. Heilige Benno van Meissen, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, het is elke week weer een verrassing wie er tegenover mij zit. In ieder geval voor u thuis natuurlijk als luisteraar. Voor mij was het niet zo'n grote verrassing, want het is wel aangekondigd. Ik heb hier vandaag tegenover mij zitten Jan Zonen. En voor het eerst in de uitzending, denk ik, Jan?
1: Ja, nooit eerder gedaan.
0: Nee, van harte welkom. Ontzettend mooi dat je dit wilde doen.
1: Ja, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja. Ja, we hebben elkaar wel vaak ontmoet op verschillende plaatsen. Ik denk de laatste keer was in Nijmegen, Casanova.
1: Ja.
0: Ja, bij een bijzondere lezing van Sonja Daalmans, de vrouw die... een scriptie aan het schrijven is over toch zorgelijke toestanden in de islamitische wereld, hè? Onder andere. Ja. Goed, we komen elkaar op verschillende plaatsen in onze mooie kerk tegen. Ik heb jou vandaag uitgenodigd omdat jij je ook volop inzet voor het organiseren van bedevaart. Hè? Daar gaan we straks wat langer over praten. Maar ik ben eerst wel benieuwd van wie is Jan Zonen nou eigenlijk? Ik denk dat de luisteraars dat ook wel willen horen.
1: Ja, ik ben werkzaam bij een akkerbouwer eigenlijk vooral als ZZP'er. En daarnaast nog wat in het zinkwerk. En ik ben eigenlijk een paar jaar geleden ben ik begonnen om als ZZP'er aan de gang te gaan. Om toch wat meer ruimte te krijgen, ook in mijn vrije tijd. Om me ook een beetje breder in te kunnen zetten, zeg maar, als alleen in het werk, zeg maar. En dat vult zichzelf dan heel snel weer op met organiserende dingen.
0: Dus, ja. En wat doe je in de akkerbouw?
1: Ik werk vooral bij een heel groot akkerbouwbedrijf. Met een breed akkerbouwbedrijf. Dus ook aardappels, suikerbieten, maar ook bloembollen. Alle verschillende soorten eigenlijk wel een beetje.
0: Alles waar we in Nederland trots op zijn.
1: Ja, precies. Ja, de tulpen inderdaad, die komen ook uit het noorden. Dus,
0: ja. Mooi. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 30. Dit jaar 30 geworden. Ah, ja.
0: Ja. Je komt uit een groot katholiek gezin, geloof ik, hè?
1: 11 kinderen, ja.
0: Ja, dat horen we niet meer vaak in onze tijd.
1: Nee. Dat is wel echt een zegening, vind ik zelf. Het is echt...
0: Ja, geloof ik. Ja.
1: Je groeit op samen en het is niet altijd makkelijk, maar het is wel... Je wast jezelf op tegen het leven, zeg maar. En ik vind dat wel, in een groot gezin vind ik dat echt... dat is mooi.
0: En waar sta jij in het rijtje van de 11?
1: Nummer 7.
0: Nummer 7, oké. Ja, oké. En ik zei een katholiek gezin. Dat klopt, geloof ik. Hè? Jouw ouders hebben jou het geloof al van kinds af meegegeven.
1: Het geloof wel, maar niet. We zijn niet katholiek vanaf begin af aan. Dus,
0: oh, niet? Nee.
1: Nee. Dus ik denk dat ik een jaar of 12 was toen we katholiek werden. En als 12-jarige katholiek wordt, dan volg je meer je ouders. En toen ik echt een jaar katholiek was, denk ik. Op papier, zeg maar, dat je ook katholiek begint te voelen. En ook echt het vertrouwen in de katholieke kerk, zeg maar, heb. Dat je echt in de waarheid zit, zeg maar.
0: En hoe is deze stap gekomen, als ik dat vragen mag?
1: Naar het katholicisme?
0: Ja.
1: Ja, het was van mijn ouders was het altijd al zoekende. En alle protestante kerken eigenlijk wel bezocht, zeg maar. Alle soorten stromingen. Om te kijken maar nooit het echt kunnen vinden, totdat we uiteindelijk toch bij de katholieken uitkwamen. En dat is een hele lange weg. Daar gaan we niet allemaal hierover.
0: Nee.
1: Maar
0: bij de katholieken was het thuiskomen, blijkbaar. Ja.
1: Ja, het was echt thuiskomen. En dat je ook wist, zeg maar, van oké, hier ga ik echt niet meer weg. Dat was het eerste, zeg maar, waarvan ik. Van alle stromingen die we bezocht hebben, zeg maar, waarvan het duidelijk was, hier blijf ik de rest van mijn leven.
0: Ja, en jij was 13, je zei net van je was 12 toen jullie katholiek werden. En een jaartje later, toen je 13 was, toen begon het bij jou ook echt te landen. Ja. Hoe ging dat? Hoe wist je dat dit de waarheid was?
1: Ja, het is. Je krijgt steeds vaker de dingen mee in het katholiek geloof. De uitleg krijg je mee. Waarom, wat is en de logica valt op zijn plek, zeg maar. En dat duurt gewoon minimaal een jaar eigenlijk, zeg maar. En de logica zou natuurlijk nooit op de plek vallen als we de genade niet mee hadden. Want die hebben we nodig om... Je kunt argumenteren naar mensen maar totdat je een ons weegt. Maar als je de genade niet mee hebt, dan ga je jezelf nooit bekeren.
0: Nee, nee, nee. Dus de waarheid in zichzelf is nog niet voldoende. God moet ook jou openen voor die waarheid. En ja. Je moet er zelf ook ja tegen zeggen.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Inmiddels 17 jaar verder, hè, want je bent inmiddels 30, vertel je net. Ja. Er is veel gebeurd in die 17 jaar, geloof ik.
1: Heel veel, heel veel.
0: Ja. Kun je daar een paar dingen uitlichten waarvan je zegt dat waren belangrijke momenten in mijn leven?
1: Ja, het is vanaf het begin tot het eind is het een strijd. En dat je komt steeds meer eigenlijk tot de ontdekking hoe je een zondaar bent en hoe je eigenlijk helemaal niks verdient, maar toch de genade krijgt dat God je het goede pad opleidt. Dat is ook niet met woorden te beschrijven eigenlijk hoe intens gelukkig je er ook van wordt. Ik kan me uit mijn protestantse tijd echt wel bedenken dat ik me niet gelukkig voelde en eigenlijk van binnen een angst had zelfs om een angst voor de hel. Je had geen hoop, zeg maar. En dat is... Ja, na al die jaren is dat echt gegroeid tot iets... Ja, iets supermoois. Dat je gewoon weet van... Oké, ik ben er niet. Maar God leidt me wel op de weg ernaartoe. Dat is...
0: Dus het vertrouwen dat je uiteindelijk ook aan zult komen op de bestemming.
1: Ja, ja.
0: Want wij als katholieken geloven natuurlijk wel dat er een hel bestaat. Hoe kan het dat je daar geen angst meer voor hebt? Misschien is dat voor katholieken thuis ook goed om te horen. Van hoe kun je weten dat die realiteit bestaat? En hoe kun je weten dat op het moment dat we gaan dwalen, dat je daar ook uit kunt komen, hè, in het meest extreme geval. Maar toch niet in angst vervallen?
1: Het is denk ik vooral de focus verleggen van angst naar liefde tot God. Als iemand die handelt uit angst, die handelt uit zijn emotie. En daar kan niet de goede beslissing uit voortkomen. En als je lang genoeg... als je vooral echt verdiept in wat God allemaal wel voor goed doet voor je leven. En hoe die je elke keer weer de genade geeft of wel in de biechtstoel om weer terug te keren... Dan kom je erachter dat het niet een God is die je zomaar naar de hemel of naar de hel stuurt. Maar dat hij zoekt een weg of hij bereidt een weg voor je om je naar de hemel te leiden. En ja, dat is...
0: Het is ook de ontdekking, denk ik, van God staat ook aan onze kant, hè? Soms dan kunnen we zo'n beeld hebben van God, van hij is de rechter. En dat is hij natuurlijk ook. Maar het feit dat die rechter is, wil niet zeggen dat hij met ons mee opwandelt. Hè? Dat hij ons ook in de hemel wil hebben in feite. En dat hij natuurlijk onze vrije wil altijd zal respecteren. Dus als wij anders kiezen, dan mogen we zelfs ervoor kiezen om niet naar de hemel te gaan.
1: Precies.
0: Maar hij wil het wel. Hè? Dus hij is onze bondgenoot. Hè?
1: Ja, zeker.
0: In die jaren dat je nu katholiek bent, dat is het grootste deel van je leven eigenlijk. Wat zijn voor jou de grote inspiratiebronnen geweest? Heb je bijzondere heiligen waar je bijvoorbeeld je aan optrekt?
1: Ja, de heilige Jozef is voor mij wel belangrijk. Omdat ik toch lichamelijk werk wel vaak gedaan heb. Eigenlijk alleen maar in mijn leven. En hij is natuurlijk een heel goed voorbeeld voor een heilige familie. En dat is toch eigenlijk wel het grote voorbeeld, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nog niet zo lang geleden hadden jullie een bedevaart naar de heilige Jozef georganiseerd. Hè? Daar was jij ook bij betrokken, denk ik.
1: Ja, iets bij betrokken. Ik was niet helemaal organiserend, maar toch is echt wel veel betrokken. Ja,
0: ja. En ook zelf meegelopen. Ja.
1: Ik was onder de transport. Dus ik heb een toiletwagen gereden met en water uitgedeeld.
0: Oké, dus je hebt iets minder hoeven afzien, maar toch wel nauw erbij betrokken geweest.
1: Ja, ja. Wel loop ik liever altijd zelf als dat ik een auto rijd. En dat is... Je voelt echt de genade. Ook bij het meehelpen wel, maar het lopen zelf, echt de pelgrimstocht meemaken, dat blijft echt altijd... Ja, heel bijzonder.
0: Wat brengt zoiets nou? Want jullie zijn in Smacht geweest, maar je gaat straks nog vertellen over andere bedevaarten ook. Hè? Onder andere Parijs-Chartres, waar je nou bij betrokken bent ook. Hè? Ja. Maar wat maakt zo'n... Dus 2 dagen ben je aan het wandelen naar Smacht, een klein dorpje in Noord-Limburg. En daar is dan de kerk of het kapelletje van de heilige Jozef. Wat brengt zo'n tocht? Wat doet dat?
1: Ja, het is... het geeft je heel veel besef eigenlijk van hoe klein je bent. En hoe meer je jezelf aan de kant zet en ervoor kiest om het offer aan te gaan als het ware. Hoe meer je Gods genade ook voelt en innerlijke vreugde en blijdschap. En normaal als je zou zeggen van oké, je loopt een paar dagen. Je hebt een hele zware tocht achter de rug. Je bent doodmoe, maar... Eigenlijk is het tegenovergestelde is waar. Je komt terug en je zit vol energie. En je voeten zeggen misschien nog een klein beetje van ik heb pijn. Maar die energie die daar komt, die is menselijk gesproken, is dat eigenlijk niet mogelijk, zou ik zeggen. Want het moet de genade van God zijn die je dan op dat moment... En die raakt dan ook echt, zeg maar. En vaak heb ik echt aan het eind van elke bedevaart heb ik wel echt zo'n moment dat ik echt kippenvel op de rug heb staan. Van hoe mij dat raakt, zeg maar. En dat komt gewoon bij elke bedevaart weer terug.
0: Dus het besef van hoe klein je bent. Dat je bent opgenomen ook in een grote kerkgeschiedenis, traditie. Als je kijkt naar het pelgrimeren. Dat gaat natuurlijk ver terug tot het Oude Testament. Hè? In feite het Joodse volk wat ook al 40 jaar door de woestijn trok.
1: Ja.
0: Weet je daar dan ook mee verbonden met die eindeloze traditie van onze kerk en zelfs daarvoor nog van pelgrimerende mensen die met God optrekken?
1: Ja, en het is inderdaad, je hele leven is een pelgrimstocht en dit is het even in het klein, zeg maar, en intensief op in een paar dagen tijd. En dat... Ja, het doet je ook doordringen inderdaad van de pelgrimstocht van je leven. En dat die strijd houdt niet op na de pelgrimstocht. Het gaat gewoon je hele leven door. En je bent onderdeel van de strijd in de kerk, denk ik.
0: Ja.
1: Ook enigszins de leidende kerk, maar ook toch echt de strijdende kerk. Waarvan we toch misschien moeten hebben als het gaat om de bekering van ons vaderland. En ja, dan alleen lijden is niet genoeg, denk ik. Ik denk dat je echt strijden ook nodig hebt. Ja.
0: En hoe is een pelgrimage, een bedevaart, deel van die strijdende kerk? Wat maakt dat strijdend?
1: Ja, dat is toch denk ik het jezelf aan de kant zetten en het opofferen voor het allergrootste goed. En dat is voor het koninkrijk van God. En daarmee... De opbouw ook van zijn koninkrijk, van zijn kerk. Ja, en je ziet het gewoon aan de vrucht dat mensen ook echt anders terugkomen, zeg maar, als dat heen gingen.
0: Ja, je zei dat net ook al, hè, van het leven als katholiek is altijd een strijd geweest. Hè, vanaf je 13e in feite al.
1: Ja.
0: Maar er is ook zoiets als vreugde in de strijd. Hè? Strijd, dat associëren wij vaak met alleen maar moeilijk en tegenslagen.
1: Nee, dat
0: en zo,
1: is het
0: maar
1: zeker
0: strijd
1: niet.
0: Is juist ook iets heel moois, kan het zijn. Hè?
1: Ja.
0: Is dat een dimensie van onze kerk die de laatste jaren ondergesneeuwd is geraakt? Waar te weinig aandacht voor is, denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de vaste tijd... Er wordt snel gezegd van oké, doe even een chocolaatje minder bij de koffie. Het is zo klein, het is echt helemaal weggesneeuwd. En dit is gewoon, je loopt tientallen kilometers tot 100 kilometer tijdens Parijs-Chartres, zeg maar. En je bagage op je rug, dat is van zo'n andere verhouding. Dat is, je lichaam moet echt strijden. Elke stap wordt op een gegeven moment een zware stap. En je probeert toch met elkaar proberen door te gaan. En dat is...
0: Dat is ook een heel mooi beeld van het geestelijk leven. Van die pelgrimstocht van het begin van je leven tot aan de voltooiing. Als je straks zult sterven. En hè, zoals Paulus ook zegt, van ik heb de goede strijd gestreden. En uiteindelijk ook trouw blijven.
1: Ja, zeker.
0: Ja, kijk, strijd in ons christelijk leven heeft natuurlijk heel veel vormen. Hè? Dit is meer de lichamelijke strijd van je voet, de ene voet voor de ander zetten, terwijl je eigenlijk helemaal niet meer kunt en hartstikke moe bent en de zon hard schijnt, noem het maar op. Maar ik kan me voorstellen, jij bent een jonge katholiek in een toch overwegend niet-christelijke wereld. Hè? In ieder geval Nederland is het ook behoorlijk ontkerstend, om het zo te noemen.
1: Ja, ja.
0: Merk je die strijd ook op andere vlakken? In dat jij wordt aangevallen omdat je katholiek bent?
1: Rechtstreeks aanvallen soms, maar het is vooral de hele tijd word je getriggerd eigenlijk om je toch maar weer, dus heel indirect willen ze je ervan afhouden eigenlijk. Of ja, de geest leeft gewoon dat je, ja, waarom zou je nou zoveel moeite doen om katholiek te zijn, om naar de kerk te gaan, om nou, 2 uur te rijden om naar de kerk te gaan. Dus ik word ja, over het algemeen wel gerespecteerd in mijn leven als katholiek, maar onderhuid ja, gaat het toch vaak een beetje van, ach, zou je dat nou wat doen? Of, je kunt ook wel een keertje de zondagsmis overslaan, zo erg is dat ook niet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, je moet zo ver rijden. Waarom zou je nou niet 1 keer overslaan? Dat ziet God echt wel door het oog, zeg maar.
0: Dat, het is een beetje een soort zachte verleiding. Het ligt er niet te dik bovenop, maar meer zo'n fluisterend stemmetje van,
1: precies,
0: doe het
1: precies,
0: maar niet.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe kun je daar tegen weren? Heb je daar tips nog voor andere jonge mensen die dat herkennen?
1: Ja, ik denk dat een dagelijks gebedsleven is heel belangrijk. Het ontvangen van de sacramenten geeft je allemaal de genade om strijdbaar en vol te houden in die toch echt wel redelijk zware strijd, zeg maar. En je hebt natuurlijk je eigen persoonlijke dingen waar je mee zit te struggelen. Iedereen heeft dat natuurlijk. Het kunnen bepaalde zonden zijn waar je mee zit. En als je die ene zonde hebt afgewerkt, dan kom je weer in de volgende terecht. Het blijft altijd. En ja, dat is natuurlijk al vanaf de Hof van Ede is het natuurlijk ons al voorzegd dat we in zweet des aanschijns ons werk zullen doen. Maar dat is ook aan onszelf werken.
0: Ja.
1: En dat, ik denk dat dat ook het belangrijkste is van het hele leven. Dat we aan onszelf werken. En dat we vaak misschien te veel aan een ander denken. Van hoe die zijn leven zou moeten beteren. En daarmee eigenlijk net ons eigen leven vergeten daarmee.
0: Ja, dus we moeten niet de ander gaan oordelen. Maar eerst zelf zorgen dat je die splinter uit je, of die balk uit je eigen oog verwijdert. Ja,
1: ja, ja, en dan kun je mensen mee trekken als het ware, in plaats van dat je andere mensen voor je wil duwen naar de hemel, kun je beter andere mensen meetrekken, denk ik. Ja.
0: Zelf het voorbeeld worden. Ja.
1: Ja.
0: Je noemde net heilige Jozef als jouw grote inspirator, om het zo te noemen, in het geestelijk leven. Je had het over pelgrimeren en het besef van hoe klein je bent. Hoe hou je die band met de heilige Jozef levend? Want hij is natuurlijk het voorbeeld van iemand die zichzelf echt klein heeft gemaakt voor het koninkrijk. Hè?
1: Ja. Ja, ja, ja, het is toch elke dag wel na de rozenkrans minimaal, zeg maar, even om zijn hulp vragen. Dat is, ja.
0: Gewoon even met hem spreken. Of heb je vaste gebeden die je dan bidt tot Sint-Jozef?
1: Ook wel geregeld, inderdaad. Maar ja, er zit nog eigenlijk te weinig structuur in, moet ik ook eerlijk zeggen, voor mezelf.
0: Deel van die strijd, om met structuur in te
1: krijgen.
0: Precies,
1: ja.
0: Maar gewoon met hem spreken, dat kan, dat doe je ook.
1: Om
0: zijn hulp vragen, ja.
1: Ja, om zijn hulp vragen, inderdaad. Maar
0: Ja, tot hem spreken, dat klinkt alsof je een gesprekje hebt, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, je tot hem wenden om
1: ja,
0: hulp. Ja,
1: ja, ja, zeker wel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Jan, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. En een lied wat wel perfect past bij de strijd en het bereiken van de bestemming. En dan God huldigen en dankzeggen. Het Te Deum, waarom dit lied?
1: Omdat er... ik vind het heel mooi. Er is heel veel ellende op de wereld. Maar er is ook hoop. En de hoop... In de kerk, we zien toch een beweging ontstaan. Iets heel moois. De jeugd trekt weer richting de kerk. Individuelen bekeren zich. God roept iedereen individueel. En je ziet de gemeenschap groeien. Je ziet het allemaal groeien. En dan, ja, wij kunnen zelf denken dat wij daar iets aan gedaan hebben. Maar dat is absoluut niet waar. Alleen God gebruikt ons als pion om eraan mee te helpen om die kerk op te bouwen. Dus ja, alle lof komt aan God toe. En dat is waarom ik graag Te Deum zou willen horen.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Te Deum. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: We zijn weer terug in de uitzending. Ik ben deze ochtend in gesprek met Jan Zonen, 30 jaar. En hij heeft ons net al even meegenomen op zijn reis door het leven. Wat steeds meer een reis samen met God is geworden. En bij vlagen wel een strijd. Maar ja, dat hoort ook bij dat christelijke leven. Hè. Dat heeft Christus natuurlijk ook zelf aangezegd. Mm-hmm. Jan, voordat we net naar het mooie Tedeum gingen luisteren, had jij het over dat je ziet van ja, die gemeenschap blijft maar groeien. In onze tijd steeds meer jonge mensen die zich aansluiten. Het kan zijn dat er natuurlijk luisteraars nu zitten te luisteren en denken van ja, dat is bij ons in de parochie helemaal niet zo. Waar gebeurt dat dan? Want ik zou dat ook wel eens willen zien. Waar maak je dat mee?
1: Ik ga bijna elke zondag naar Amsterdam, naar de Agneskerk. Daar zijn meerdere missen ook op een zondag. Dus de Tridentijnse mis is daar 3 keer. Dus 1 om 9:45, 1 om 11:00 en 1 om 12:30. En ja, daar zit toch zo ongeveer een 400 man bij elkaar wel in de kerk op een zondag, denk ik. 1 keer in de maand ga ik nog naar Lobit. Omdat ik daar ook het initiatief genomen heb om een koor op een koor te zingen, zeg maar. Een klein koortje op te richten ook. Ja. En dat is een redelijk nieuw apostolaat van de Petrusbroederschap. En die hebben toch ook al dus misschien toch 60 tot 90 mensen al op een zondag erin zitten. Terwijl het sinds november, als ik het goed heb, is het nou open. Dus,
0: Hoe kan dat zo trekken? Wat is het geheim? Wat is de kracht daarvan?
1: Ik denk dat de traditionele mis is een vaste rots voor de jeugd geworden. In de hele wereld alles verandert en alles vliegt alle kanten op. Er is onrust en wat je daar ziet is je vindt daar rust. En één continu, zelfde, elke zondag weer dezelfde mis. En het is niet alleen dat je dus... mensen schrikken wel eens een beetje terug van... wat is dit helemaal in het Latijn? Maar het is wel mooi dat je in welk land je ook komt, het is in het Latijn. En dat is wel iets... Je hebt allemaal dezelfde... de verwachting van de mis dan, zeg maar. Terwijl als je in een Spaanse mis komt... Ja, ik maak er niks meer van. Nee. Dus het Latijn is wat dat betreft nog niet eens zo... op zo verre afstand eigenlijk als... als wat men vaak denkt, zeg maar. Dus en dat vind ik ook heel mooi. De eenheid wel van de hele kerk uitdrukken. Dat je toch over de hele wereld dezelfde mis hebt. Ook in dezelfde taal.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je zei van, je ziet heel wat jonge mensen dit ook ontdekken. Zijn die dan ook echt meteen thuis? Of hebben die eerst een beetje zo'n bevreemdende ervaring van hun Latijn? En wat gebeurt hier precies en zo? Of maken ze zich dat vrij snel eigen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk wel heel snel, inderdaad. Het is toch het mystieke wat ook echt wel aantrekt. Ik kan daar ook...
0: En wat is het mystieke? Hoe zou je dat... ik stel moeilijke vragen, dat weet ik, want leg dat maar eens uit. Maar wat is dat, mystiek?
1: Ja, het is bijna... Het is dat je niet alles begrijpt op het moment dat het gebeurt. Of niet alles verstaat, maar je bent wel aanwezig bij het heilig misoffer. En de aanwezigheid is veel belangrijker als dat we op elk moment en elk punt God zouden begrijpen. Want dat gaat ons nooit lukken.
0: Hmm.
1: Tijdens een traditionele mis lukt het me wel om diep in gebed te gaan en echt mezelf helemaal terug te trekken.
0: Ja. Ja. Dus je hoeft ook niet alles te begrijpen?
1: Nee, ik denk dat we trots zouden zijn als we denken dat we alles begrijpen.
0: Ja, ja. Hoort misschien ook een beetje bij onze tijd, hè? Dat we alles uitpluizen. Een beetje die geest van de wetenschap die eigenlijk het hoogmoedige streven heeft om God helemaal uit te pluizen en te ontdekken.
1: Precies,
0: maar dan
1: inderdaad.
0: Loop je altijd tegen dat, tegen dat de kleinheid van je eigen wezen aan dat je dat nooit zal lukken natuurlijk. Nee.
1: Ja, nee. Ja, inderdaad. Ja, dat is weer jezelf aan de kant zetten en jezelf een klein maken voor God. Want die heeft alleen echt het beste met ons voor. En die heeft echt een goede weg voor ons. En ja, ook al zijn we soms op weg en vallen en struikelen we. En als we ook bijvoorbeeld in het Onze Vader zeggen van u wil geschieden. Ja, dan als we daarvoor eigenlijk al een andere intentie hadden waarvoor we die bidden. Dan zeggen we eigenlijk toch van oké, God, als u dit niet had gewild, dan toch uw wil geschieden. Dus, want we weten eigenlijk diep van binnen dat God echt het allerbeste met ons voor heeft. En dat hetgene waar we om vragen vaak toch niet hetgene is wat het beste voor ons is. En wat we eigenlijk dus zouden willen.
0: Ja, dus het heeft ook te maken met jou, de eerlijkheid waarmee je God benadert. Dat je diep van binnen eigenlijk wel weet, wat ik nu aan hem vraag, komt niet van hem. En is ook niet in, of, past niet in zijn plan.
1: Of ik weet het in ieder geval niet zeker. Dus je vraagt om iets, maar je weet niet eens zeker of God het wel echt van je, van je wil en je, ja, en je vraagt. Ja.
0: Is dat misschien ook deel van die mystiek? De God die jou overstijgt, waarvan je de plannen ook misschien niet meteen helemaal kunt doorgronden. Maar een soort ontvankelijke houding aannemen om het te aanvaarden zoals hij het jou aanreikt. Hè? Dat zie je, ja, in de liturgie. De liturgie hebben wij ook niet zelf bedacht. Hè? Dat is ons door de kerk aangereikt. Maar dat ook je kan helpen om die relatie met God op die manier ook meer hem aan het woord te laten dan onszelf.
1: Ja, inderdaad. Ik weet het even.
0: Ik stel de vraag. Ik gaf eigenlijk zelf ongeveer het antwoord erbij. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het sluit wel aan bij wat jij net ook al zei. Jan, ik wil nog even praten over een bijzondere bedevaart die binnenkort weer is. De bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar.
1: Ja.
0: Wanneer is die?
1: 12 en 13 september.
0: 12 en 13 september.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een traditionele bedevaart. Dat wil zeggen met de traditionele mis die onderweg wordt gecelebreerd. Toch?
1: Ja, zeker. Ja. We beginnen met een mis, een traditionele mis. En we eindigen met een traditionele mis. Dus het is, even kijken, dit wordt het derde jaar. Maar we doen het ook in samenwerking met de Duitsers. Dus de Duitsers die liepen eigenlijk al vanaf de coronatijd. Toen ging Parijs-Chartres ging niet door. Dat kon niet. De autoriteiten lieten dat natuurlijk ook niet toe. Dat er 20.000 mensen zo hutje-mutje op elkaar door de stad zouden lopen. Dat was natuurlijk allemaal gevaarlijk enzovoort.
0: Tuurlijk.
1: Dus toen is vanuit Duitsland is vanuit de Peterbroederschap is het initiatief gekomen om dus zelf ook een bedevaart te organiseren van Keulen naar Kevelaar. Eerst met een stuk of 10 seminaristen. En het tweede jaar toen waren er ook meerdere mensen bij, zeg maar. Dus ook leken. En toen heb ik onder andere ook meegelopen. En toen dat jaar erop ging Parijs-Chartres weer door. Dus toen is dat ook weer een beetje verwaterd voor mij. Maar tot 2 jaar geleden kwam Pater Knutsen eigenlijk met het idee bij mij van Jan, zou je niet een bedevaart willen organiseren van Nijmegen naar Kevelaar? En ja, ik dacht, ik heb mijn werk, ik heb dit, ik heb dat. En ik doe al zoveel, dat denk je dan. Dat is het eerste wat in je opkomt. Maar het moest gewoon zo wezen. Het kon niet anders als
0: Toch Gods wil.
1: Door Gods wil. God wilde het. En ja, als God het echt wil en ja, dan je kunt er bijna niet meer tegenhouden eigenlijk. Of eigenlijk helemaal waarschijnlijk niet. Je kunt veel goed in het eten proberen te gooien. Maar
0: dan moet je een beetje een Jona die niet zijn opdracht vervult.
1: Precies, ja. Inderdaad. Ja, dus op een gegeven moment werd het eigenlijk over de kansel omgeroepen. We gaan een bedevaart lopen van Nijmegen naar Kevelaar. En misschien dat iemand van de familie zonen die kan organiseren.
0: Het werd even publiek gemaakt.
1: Bedevaart werd al publiek gemaakt, maar het moest nog georganiseerd worden. Dus
0: je zat ineens in het organiserend team. Ja, je had nog nergens je krabbel gezet. Maar
1: toen moest ik beginnen. En ik dacht, ik wil een paar mensen vragen. En die zeiden ook allemaal, ik kan eigenlijk niet met het werk en zo. Maar ik dacht, we gaan het gewoon doorzetten. En ik ben eraan begonnen. En dan kom je er heel gauw achter dat het echt God werk is. En dat je dus, het loopt zo voorspoedig allemaal. Zo voorspoedig heb ik nog nooit dingen meegemaakt in mijn leven. Het ging tot op de kleinste dingen. Ik werd op een gegeven moment door iemand anders gebeld vanuit een andere bedevaart. En diegene die zegt van, Jan, hoe zit het? Heb je al EHBO geregeld? Ik zeg, daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar joh, we beginnen klein. Dus het zal allemaal nog wel loslopen. En nog geen week later kwam er iemand naar mij toe. Jan, heb je al EHBO? Ik wil wel EHBO zijn. Ik dacht, ja, het is onvoorstelbaar. Ik wist niet eens dat diegene van de bedevaart wist. En diegene loopt zo naar mij toe. En ja.
0: Dus de voorzienigheid was de duidelijk aan jullie kant.
1: Ja, ja, ja, en vanaf het begin tot het eind van het organiseren. Het was zo duidelijk dat het Gods wil was. En je voelde dan de genade tijdens de bedevaart. Ja, ik had ook weer zo'n kippenvel op mijn rug ervan staan. Dat ik had bijna de tranen in de ogen staan voor de groep, zeg maar. Dat was zo'n intens moment dat je je zo klein voelt. Dat je aan zoiets moois, groots mag werken. Dat is. En ik denk ook echt dat dit een. De bedevaart Parijs-Chartres is natuurlijk een hele mooie basis geworden, eigenlijk als het ware, van de bedevaart in Europa. En je ziet er nu eigenlijk als paddenstoelen, zie je die bedevaarten in de rest van Europa opschieten. Want Parijs-Chartres zit aan zijn limiet. Er zitten 20.000 mensen lopen er mee.
0: Je kunt je daar niet meer voor opgeven dan. Dan moet je

0: Dus hadden wij opgegeven dat we met 70 mensen wilden komen. En ze zeiden van, jullie mogen maar maximaal 40 komen, want het gaat niet meer, zeg maar.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe selecteer je dan?
0: We hadden nog niet alle inschrijvingen binnen, maar uiteindelijk hebben we wel een stuk of wat mensen hebben die als laatste hebben opgegeven. Die hebben toch moeten zeggen van, helaas, ja, we maken jullie geld terug over, maar... Het gaat helaas niet door, maar we lopen wel in september van Nijmegen naar Kevelaar. Dus je zou daarin mee kunnen. Ja. En dat is ook wel mooi eigenlijk aan dit. Dat het aan de ene kant zie je dat daar het aan zijn limiet zit. En dat geeft eigenlijk weer de kans voor de potentie ook voor de bedevaarten van de rest van Europa. Laten we maar eens in eigen land gaan lopen. En voor ons eigen vaderland gaan lopen. En echt iedereen uit ons eigen land erin betrekken. Ik denk dat dit ook echt een bedevaart een golf van bekeringen geeft. Het kan bijna niet anders. Ik dacht er laatst over na. Het moet bijna een golf van bekeringen geven. En toen, nog geen week later, sprak ik iemand die zei... Ja, ik ben een week... Na Pinksteren ben ik de katholieke kerk op gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, dit is er één voorbeeld van. Ik heb zelf dat ik tijdens de eerste bedevaart Parijs-Chartres... is voor mij echt dat ik dacht, oké, ik ga elke zondag naar de Tridentijnse mis. En dat was niet alleen maar omdat ik het mooi vond... want ik had de Tridentijnse mis al meegemaakt. Maar je krijgt gewoon de genade om... om de moed eigenlijk te hebben om... om toch gewoon elke zondag in de auto te stappen... en 2 uur heen, 2 uur terug te rijden. Terwijl ik daarvoor eigenlijk iedereen die dat deed voor gek verklaarde.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Zo'n golf van bekeringen, wat bedoel je daar precies mee? Is dat, je loopt met een groep... en die groep is natuurlijk niet ontzettend groot... maar jij denkt dat het meer doet ook nog in de rest van het land... wat we niet zien dan of zo.
0: Ja, geloof ik echt inderdaad...
1: Dus vruchten van zo'n pelgrimage, die kun je in het hele land dan terugzien.
0: Ja, het is natuurlijk
1: ook dat denk je ongeveer? Hoe gaat zoiets?
0: Het is natuurlijk al dat Jezus zelf al zegt door bidden en offeren, of bidden en vasten, zeg maar, dat we, ja, hoe zegt hij dat? Dat we dat dingen voor elkaar krijgen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zonder bidden en zonder het offeren bekeert niemand zich. Maar je ziet gewoon dat God niet een bepaalde groep uit de wereld naar zich toe roept. Maar het zijn echt individuen die dus uit het niets in één keer de katholieke kerk opzoeken. En ook in de mis belanden. En dat dan zo mooi vinden. En daarin blijven hangen. En dan ook die weg naar heiligheid proberen te bewandelen.
1: Deze geestelijke dimensie, die hebben veel mensen denk ik niet altijd in de gaten. Hè? Want... in onze tijd wordt er natuurlijk veel nagedacht over bepaalde modellen die onze kerk zou moeten hanteren om jongeren weer te trekken. Of bepaalde PR-stunts om weer de aandacht wat meer te trekken of zo. Maar jij zegt eigenlijk van begin vooral met gebed en offer. En draag zo'n bedevaart ook voor een bepaalde intentie op. En in die hele onzichtbare wereld waar God werkt, zal God wel dat gebruiken. Hè? Die stramme benen en die blaren op de voeten en het gezang onderweg.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Neemt hij aan, om het zo te noemen.
0: Ja, zeker. En als je kijkt naar alle ellende op de wereld, de oorlogen, de massale immigratie. Als je daar goed op inzoomt en je ziet hoe echt verrot de wereld is. Dan is er niet eens, door menselijk ingrijpen, is er niet eens meer een oplossing.
1: Nee.
0: En dus we moeten het vanuit de geestelijke wereld moeten we strijden om ruimte te maken. Waar het licht is, is geen duisternis. Dus we kunnen proberen de duisternis te verdrijven. Maar als we dat niet met licht doen, dan is het een eindeloze strijd die niks oplevert. Dus we kunnen mensen proberen naar de kerk te trekken. Maar door te bidden en te offeren geeft God iedereen de genade om zich te bekeren en zich open te stellen. Ja.
1: Je zei net van, we lopen zo'n pelgrimage ook voor het vaderland. Hoe leeft dat? Hoe leeft dat onder jongeren? Spreek je dat uit of is dat iets wat je zelf in je hart meedraagt? Hoe gaat dat concreet?
0: Ja, tijdens de intentie voor de Rozenkrans wordt het wel eens genoemd. Hè, sowieso wel... Maar eigenlijk leeft het bij de jeugd vanzelf.

0: al heel erg zie ik dat ze echt wel op willen komen voor het vaderland. Maar inderdaad, iedereen neemt natuurlijk ook zijn persoonlijke intenties mee. En, ja, maar toch, ja, het is iets echt wat door de groep eigenlijk wel gedragen wordt. Ja.
1: Ja. Ja. Dus ook een soort trots voor je, op je eigen vaderland. En ook een soort zorg van je wil niet dat dat land verloren gaat.
0: Ja.
1: Als kerk ook. Hè? Dus de kerk in de kerk is natuurlijk wereldwijd enorm. Maar de kerk wordt ook gedragen door die plaatselijke gemeenschappen. Hè? Door de verschillende kerkprovincies. Om te zorgen dus dat ook dat kleine takje aan die grote boom levend blijft.
0: Ja, ja. Ja zeker.
1: Ja. Nog even heel concreet, zo'n pelgrimage. Je noemde net Nijmegen Kevelaar. Voor mensen die daar echt weinig van weten. Hoe ziet zoiets eruit? Je loopt heel de dag, je bidt, je zingt. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, we beginnen... laten we het gewoon van het begin af aan beginnen bij... We beginnen nu, dit jaar zullen we beginnen in de Nebelkerk. We begonnen altijd in de Valkhofkapel in Nijmegen, maar het is eigenlijk te klein. En op een gegeven moment, ik vertrouw erop dat op een gegeven moment de Nebelkerk ook te klein wordt. Maar voor nu
1: dat zijn
0: is,
1: de problemen die je wilt, toch?
0: Precies, ja. Inderdaad. En het is ook voor in een pelgrimage is het niet erg natuurlijk als er mensen buiten staan. Dat is ook weer alles wat je... Ja, al die moeilijkheden ook zijn weer extra offers die weer zijn uitwerking zullen hebben. Maar we beginnen dan met een mis in Nijmegen. En dan beginnen we te lopen. En tijdens het lopen dan bidden we normaal gesproken elke dag de hele rozenkrans. Verdeeld over 3 rozenhoedjes, zeg maar, over de dag. Er zijn geestelijken die meegaan. Dus er is biechtgelegenheid. Er zijn voordrachten die opgedragen worden. En
1: dat is tijdens het lopen dan? Dan
0: allemaal tijdens het lopen.
1: Een lezing of zo?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Precies, inderdaad. Dus, en dan voor de rest wordt de tijd wordt eigenlijk gevuld dan met zingen. En ook sociale omgang. En zingen is... Soms geestelijk, maar ook af en toe eventjes, jongens, gooi er maar een keer een leuk liedje in, zullen we maar zeggen. Om ook een beetje de lol erin te houden.
1: Iets anders dan het Te Deum. Ja.
0: Precies, inderdaad. Ja. Ja. Want ook in het leven natuurlijk, je bent niet heel je leven alleen maar het Te Deum aan het zingen. Je komt andere dingen tegen. Maar, en je mag ook een feestje hebben met elkaar. En ja, dat... Ik vind dat die verhouding is heel mooi altijd. Ja. Dat je moet ook niet de hele dag alleen maar met elkaar aan het spreken zijn. Er moet tijd voor gebed zijn, er moet tijd voor zingen zijn en tijd voor stilte, voor voordrachten. Ja, en dan komen we op de camping aan. Daar overnachten we dan. Dit jaar zullen we voor het eerst het Allerheiligste uitstellen, ook op de camping. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat we dat voor elkaar hebben. En... dan krijgen we warm eten. En 's ochtends weer een ontbijt. En dan beginnen we weer te lopen. Tussendoor wordt onderweg wordt water uitgedeeld. En er rijden een aantal toiletten mee. En dan de tweede dag dan lopen we naar Kevelaar. En dan ten zuiden van Kevelaar komen we de Duitsers tegen. Die dus vanaf Keulen zijn begonnen te lopen. En... voegen we ons samen en dan gaan we als één grote groep richting de basiliek van Kevelaar.
1: Hoe groot is die groep dan?
0: Afgelopen jaar hadden wij 70 pelgrims die liepen en de Duitsers hadden 130 ongeveer, dus 200 mensen, maar dan nog vrijwilligers erbij en nog op het laatst sluiten zich nog een paar families eventueel aan. Dus toch een 300 mensen, denk ik. Wat dan in één keer in een grote stoet met vlag en vaandel en kruis richting de basiliek trekt. En dan hebben we gezamenlijk... zingen we ook echt intens, zeg maar, die laatste 2 kilometer. En dan hebben we dus een beetje in samenspraak ook met de Duitsers... hebben we een beetje Duits en Nederlands afwisselend, zeg maar... En dan kom je aan in de basiliek en dan die prachtige hoogmis. Ja, dat is Het is iets, ik word er elke keer, als ik er alleen al over praat, word ik er enthousiast van. Het is, het is zoiets moois.
1: Ik kan het mooi vertellen ook. Dus even voor luisteraars die misschien wel heel enthousiast zijn geworden nu. Is dit voor iedereen? Kan iedereen zich aanmelden? Of is dit voor een bepaalde leeftijdsgroep?
0: Het is niet voor een bepaalde leeftijdsgroep. Maar het is wel fijn als je in elk geval de intentie hebt om het helemaal uit te lopen. Dus we lopen 66 kilometer in 2 dagen. En als op een gegeven moment de helft van de mensen afhaakt en met bezemwagens mee moet rijden, dan is het organisatorisch niet te doen natuurlijk. Maar in principe is het, het is gewoon voor iedereen en het hoeft niet een katholiek zijn van de traditionele mis. Dat is helemaal niet een...
1: Hoeft ook niet, nee.
0: Nee. Inderdaad, het is juist een hele mooie manier om met de traditionele mis een keer in aanmerking te komen. Het is,
1: en lopen er ook niet-katholieken mee die dit gewoon interessant vinden om dat eens mee te maken of dat niet?
0: Tijdens Parijs-Chartres heb ik het wel een aantal keren gezien. We hebben het eerste jaar hebben we sowieso ook een protestant meisje ook, die ook meeliep en die ook helemaal onder de indruk was.
1: Dus die wil dan, die is gewoon benieuwd.
0: Die is gewoon benieuwd inderdaad en die wordt er dan echt door geraakt ook, zeg maar. Dat is mooi.
1: Kun je hier nog voor opgeven? Of is dit,
0: zeker. De inschrijvingen zijn nog maar net open. Ik geloof dat we hebben gezegd 26 augustus is de uiterste inschrijfdatum.
1: Okay, dus mensen kunnen nog even het meenemen hun gebeden van zal ik wel niet gaan?
0: Ja. Precies, inderdaad. Maar we hebben wel een vroeg aanmeldkorting. Dus als je ergens tot eind juli of zo loopt die vroeg aanmeldkorting. Dus dan kun je opgeven. Dat kan via de website nijmegenkevelaar.nl. Daar kan ook iedereen nog veel meer informatie
1: vinden.
0: Gewoon
1: aan elkaar geschreven zonder streepjes of puntjes?
0: Ja, Kevelaar met A-E aan het eind.
1: Ja, Nijmegenkevelaar.nl.
0: Ja,
1: oké.
0: Ja, precies. Ja. Daar vindt iedereen ook verdere informatie en de hele geschiedenis van eigenlijk vanaf Nijmegen ook. Het begon eerst in de Valkhofkapel. Dus waar de heilige Nicolaas eigenlijk zijn... hoe noem je dat? De verering van hem eigenlijk. De bekendheid ook naar Nederland is gekomen, zeg maar, van hem.
1: Oké, vanuit de Valkhofkapel.
0: Ja, dat is echt het oudste kapel van Nederland ook. Uit het jaar 1000 zo ongeveer. En de geschiedenis van Kevelaar, waar de koopman Hendrik Buzeman een kapelletje moest bouwen, waar het allemaal heel klein begonnen is.
1: Ja.
0: Wat uitgegroeid is tot een genadekapel eromheen. En uiteindelijk een kazenkapel ernaast. En toen later de basiliek bijgebouwd is.
1: En krijg je dit ook te horen onderweg? Er wordt ook wat verteld over de ontmoeting destijds met Maria.
0: Ja. Dat verhaal wordt ook altijd verteld. Ja.
1: Mooi Jan, dankjewel. Ja, de tijd zit er alweer bijna op. Dus we gaan zo afronden. Geweldig dat je dit doet en blijf je inzetten hiervoor, zou ik zeggen. We zullen vragen aan de luisteraars ook om te bidden voor heel veel vruchten die mogen voortkomen uit Nijmegen Kevelaar en alle andere initiatieven natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: We gaan tot slot luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Chez nous soyez reine. Een lied wat volgens mij op de bedevaart van de Parijs naar Chartres vaak wordt gezongen.
0: Ja,
1: klopt dat?
0: Ja, klopt. Inderdaad, die komt altijd weer terug. En je ziet dat ook in andere bedevaarten. Dus ook in Spanje bijvoorbeeld, Covadonga. Dan wordt toch elke keer dat lied wordt weer aangeheven. Dat is toch een...
1: Covadonga hebben we het vandaag niet over gehad. Moeten we misschien nog een keer in de toekomst nog een keer over praten.
0: Precies, of August. August zouden we misschien heel mooi een keer...
1: August is een goede vriend van jou, hè? Die dat mee organiseert. Een pelgrimage in Noord-Spanje.
0: Ja.
1: We zullen voor nu even de mensen niet overvoeren. Anders wordt het misschien te veel. Maar daar komen we inderdaad nog wel zeker een keer over terug. Ja. Jan Zonen, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid. En je hebt ons denk ik allemaal wel wat enthousiast gemaakt. Belangrijk vooral dat je natuurlijk hebt aangegeven waarom het belangrijk is. Hè? Dus dat dit ook gewoon nodig is voor ons vaderland en voor de kerk in onze tijd. We gaan luisteren naar Chez nous, soyez reine. En daarna zijn we weer terug voor het middaggebed.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 11e week van het jaar opent de kerk de Eucharistie met het woord: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denk erom, beoefent u gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om aan de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem die in het verborgene is. Daar in die donkere ruimte, waar niemand is tussen God en de biddende mens, daar speelt het gebed zich af. Niemand en niets tussen jezelf en God. Daarmee het gebed laten beginnen, en dat veronderstelt dan dat je afstand neemt van alles wat zich daar tussen wil dringen. Bij de plaats van het gebed omhoog kijken. We zijn nog steeds in de bergreden. Omhoog zien naar Jezus op de berg. Die heilige plaats, getekend door de grote bidders van het Oude en het Nieuwe Verbond, door Elia en Eliseus en ook door Jezus. Zien hoe hij u ziet met genegenheid en tederheid. U klein maken in het gebaar van eerbied. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn en dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus kondigt aan dat de koninklijke heerschappij van God is begonnen. En daardoor wordt alles anders. Met God erbij wordt alles anders. Wordt armoede, rijkdom, zaligheid. Wordt de wetsbeleving anders. Het wordt iets van het hart, van liefde, niet meer iets van de buitenkant, van dwang en plicht. De religieuze handelingen, zoals aalmoezen geven, vasten en bidden, krijgen ook een ander middelpunt. Een ander middelpunt in de mens, zijn eigen hart, en in God, die in het verborgene ziet, met het hart. Het wordt iets van hart tot hart. De plaats zien, de berg, met die sfeer van heiligheid, van het majestueuze van God, van zijn verhevenheid, zijn uitreizen boven het vlakke van het alledaagse leven. En als er zich in mij een verlangen aandient God beter te leren kennen, in zijn verborgenheid en in zijn nabijheid, kan ik dat vragen als een bijzondere genade, een smakende innerlijke kennis, een kennis van het hart van God in Jezus, die de openbaring wil zijn van de Vader.
De overweging. In de eerste lezing maken we mee hoe Elisa bij het afscheid van Elia nog een laatste wens mag doen. Hij vraagt hem: geef mij een dubbel deel van uw geest. Elia is de vader van Elisa, de geestelijke vader. En volgens het oud-testamentische recht krijgt de oudste zoon, de eerstgeborene, bij de erfenis een dubbel deel. Elisa zou, als de voornaamste geestelijke erfgenaam van Elia, aanspraak mogen maken op een dubbel deel van Elia's geest. Vandaar zijn vraag: geef mij een dubbel deel van uw geest. Een begrijpelijk verzoek, maar eigenlijk onmogelijk. Want de profetische gave kan niet langs menselijke weg van meester op leerling, zoals van vader op zoon, worden overgedragen. De profetische gave wordt rechtstreeks van Gods wegen verleend en kan dus alleen door God onmiddellijk worden gegeven. Elisa kan er wel om bidden tot God, en of zijn gebed zal worden verhoord, daarvoor geeft Elia hem een teken. En dat teken is: als je mij zult zien, wanneer ik word opgenomen, dan wordt je gebed verhoord. Zie je mij niet, dan wordt je gebed niet verhoord. Dus het is iets, zo'n profetische gave, tussen God en mens. Zonder tussenkomst van een mens. Van hart tot hart. En dat is de uitbloei van de verhouding die elke mens met God heeft. Elke mens staat in zo'n verhouding van onmiddellijkheid tot de Vader. Jezus zegt: de Vader zelf heeft u lief. Ik hoef niet eens uw voorspreker te zijn bij de Vader, want de Vader zelf heeft u lief. En de heilige Ignatius van Loyola zegt dat in zijn begintijd in Manresa God met hem deed wat een schoolmeester doet met een kind. God onderwees hem. En letterlijk, hij had het van niemand anders die hem onderwees en zijn geest was ongevormd en ongeschoold. Zegt Jezus in het evangelie van vandaag niet hetzelfde? Bid voor uw vader die in het verborgene is. Geef aalmoezen voor uw vader die in het verborgene is. En vast voor uw vader die in het verborgene is. Het is openbaring van de Vader, maar een openbaring in het verborgene, een verborgen openbaring. Verborgen waar dan? Ja, verborgen in het eigen hart. Je ziet hem niet, je hoort hem niet, je proeft en smaakt hem niet, en toch is hij onmiddellijk bij je aanwezig. Zo onmiddellijk dat hij van zijn kant direct reageert op je gelovige benadering. Uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Vergelden waarmee? Ja, waarmee anders dan met zichzelf. Dat hij zichzelf meedeelt in het zo zelfeloze gebed. Jezus verzekert ons tot driemaal toe in dit evangelie. Een verborgen openbaring. Nou, hoe weet je dan dat je echt met God omgaat? Als er helemaal niets te ervaren en te voelen is, dan is het ook niet uit te maken of het wel God is met wie je te maken hebt gehad, of dat het gewoon niemand is, dat je gewoon leegte hebt ervaren. Er is wel een indicatie voor de authenticiteit van je gebed. Als je niets merkt van God en je tegelijkertijd ook niets merkt van je omgeving, je bent niet verstrooid, je wordt niet afgeleid door wat er omgaat in je omgeving waarin je woont, waarin je leeft, waarvan alles en nog wat omgaat, je wordt er niet door afgeleid, je laat je er niet door afleiden, maar je bent volkomen in rust, dan weet je zeker dat je echt bij God bent, dat God met je omgaat, dat God je aandacht gevangen houdt bij hem, in het niet, in het verborgene, in het donkere. En dat is wat Jezus bedoelt met te zeggen: beoefent u gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken, om op te vallen, om de mensen te tonen. Je moet dus voor de mensen zijn als niemand, als was je niet iemand. Om met God te kunnen omgaan als met niemand, moet je zelf als niemand zijn voor de mensen. En de eerste vrucht van het gebed zal dan ook zijn
dat je groeit in het verlangen om niemand te zijn bij de mensen, om niet op te vallen, graag verborgen te leven, geen eer te willen. Die verstrooiingen wijzen ons dus aan waar en hoe we zelf toch nog iemand willen zijn voor de mensen. En het is goed om je die bewust te maken, die verstrooiingen, zodat ze minder afleidend werken. In eucharistie kunnen we ze, die verstrooiingen, bij de offeranden aan God afgeven en ze zo laten opnemen in zijn offer, zodat wij ze kwijtraken in zijn boeteoffer, waarin de Vader voor hem niemand was geworden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eigenlijk zegt Jezus met die woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom bent u als niemand voor mij geworden? En waarin Jezus zelf ook weer van zijn kant niemand wilde zijn voor de mensen. Hij wilde helemaal aannemen wat ze met hem deden, weg met hem, kruisig hem. En zo kunnen wij ook begrijpen dat er geen betere manier van bidden is dan de eucharistie. Eucharistie is de hoogste vorm van gebed. Het is het meest intense gebed. Daar ga je inderdaad met Jezus de dood in, de dood van je eigen wil. Niet wat ik, maar wat gij wilt, om je dan in hem en door hem te laten redden tot het nieuwe leven. Behoedzaam eindigen, niet plotsklaps, maar geleidelijk, door gesprekjes te hebben, ontmoetingen met de personen die in dit gebed een rol gespeeld hebben, met Maria, die alle woorden van God in haar hart bewaarde en overwoog, met Jezus, die een goed woordje voor mij doet bij zijn hemelse Vader, en dan bij de Vader willen zijn als bij de bron. Het persoonlijke gebed laten uitlopen in het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De Moeder Gods levensschenkende bron. De icoon speciaal voor de vrijdag in het paasoctaaf, de zogenaamde bruidsweek van de Oosterse kerken. Op deze icoon zien we Maria, de Moeder Gods, met het kind Jezus op haar schoot. Zij bevinden zich in een fontein, in de vorm van een kelk, terwijl twee engelen boven hen waken. Uit de kelk stromen drie waterstralen naar een kruisvormig wasbekken. Deze icoon verkondigt één groot geheim. Christus is de bron van levend water. Hij schenkt genezing, vergeving en nieuw leven aan alle die tot hem komen. Maria biedt deze bron de wereld aan. Daarom wordt zij vereerd als de levensschenkende of verkwikkende bron. De kelk waarin Maria en het Christuskind verschijnen, verwijst ook naar de Eucharistie. Het water dat eruit stroomt, herinnert ons aan het sacrament van het doopsel, aan het bad van de wedergeboorte. Dat we door Christus worden gereinigd, vernieuwd en opgenomen in Gods eigen leven. Zo bidden we in de Pinkstersequentie: Kom, o Trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom, verkwikking, zoet en mild. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond.
2: De naam van deze icoon verwijst naar een beroemde bron bij Constantinopel. Volgens de overlevering ontmoette de latere keizer Leo de I daar een blinde bedelaar die om water vroeg. Vervolgens op aanwijzing van de Moeder Gods vond hij een verborgen bron. Toen de blinde van het water dronk en zijn ogen ermee werden aangeraakt, ontving hij zijn gezichtsvermogen terug. Nadat Leo keizer was geworden, liet hij op deze plaats een kerk bouwen. Eeuwenlang was dit een geliefd pelgrimsoord waar talloze gelovigen genezing en troost zochten. Rondom Maria en Christus zien we de getuigen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze verwijzen allemaal naar hetzelfde geheim. Christus schenkt levend water aan wie dorst heeft. Linksboven zien we Mozes. God gaf hem de opdracht een wasbekken te plaatsen bij de tabernakel, zodat de priesters zich konden reinigen voordat zij voor Gods aangezicht verschenen. Zo lezen we bij Exodus hoofdstuk 30 vers 6. Het verwijst naar de heiligheid van God en naar de reiniging die uiteindelijk in Christus wordt vervuld.
1: En rechts zien we Johannes de Doper, die getuigt van de geest die God ons schenkt zonder maat. Johannes 4 vers 34. Naast Johannes staan zijn ouders Zacharias en Elisabeth. Vervuld van de Heilige Geest verkondigen ze reeds de komst van de Verlosser en eren zij Maria als de moeder van de Heer, moeder van de Verlosser. Onderaan knielen Adam en Eva bij het wasbekken. Ze vertegenwoordigen de hele mensheid die verlangt naar herstel en verzoening met God. Zoals in het paradijs een rivier ontsprong die de tuin van Eden bevloeide, Genesis hoofdstuk 2 vers 10, zo stroomt nu uit Christus het water dat nieuw leven schenkt aan de gevallen mens. Achter hen zien we Johannes de evangelist. Hij herinnert ons aan Christus' woorden tot de Samaritaanse vrouw. Wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 4, vers 10. Ook roept Johannes ons de uitnodiging van de Heer in herinnering. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Johannes hoofdstuk 7, vers 38. We zien ook het meisje in het witte gewaad. Zij symboliseert de zuivere ziel die zich openstelt voor Gods genade. En rechtsboven herkennen we de goede herder die het verloren schaap naar rustige wateren voert. Psalm 23. En daarachter zien we het hert dat verlangt naar stromend water. Psalm 43. Beeld van de menselijke ziel die dorst naar God.
2: De profeten bezingen hetzelfde mysterie. Jesaja nodigt uit om met vreugde water te putten uit de bronnen van het heil. Dat lezen we bij Jesaja hoofdstuk 12, vers 3. Ezechiël aanschouwt het water dat uit de tempel stroomt en overal leven brengt. Ezechiël hoofdstuk 47, vers 10. Wat ze voorzeggen wordt werkelijkheid in Christus, die zijn Heilige Geest uitstort over de wereld. Zo vormt de hele icoon één lofzang op Gods levensschenkende aanwezigheid. Van het paradijs tot de profeten, van Johannes de Doper tot de kerk. Alle wijzen ze naar Christus, de bron van heil en verlossing. Daarom klinken aan het einde van de schrift dezelfde woorden die deze icoon samenvatten. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie het hoort zeggen, kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Apocalypse of Handelingen, Openbaringen 22, vers 17.

0: Vandaag staan we stil bij de icoon van de Moeder Gods levensschenkende bron. Bij Maria, die het kind Jezus draagt. De kelk waar het levend water uitstroomt. Water dat reinigt. Water dat geneest. Water dat nieuw leven schenkt. Dat ons hart opent voor de bron van alle leven. Jezus Christus, in wie God ons zo nabij komt, die onze diepste dorst lest en ons vervult met de Heilige Geest, om zijn gave te ontvangen. Zie Maria, de Moeder Gods. Zie het kind op haar schoot. En het water dat stroomt uit de kelk. Alles op deze icoon verwijst naar één geheim. Christus is de bron van levend water. Ieder mens kent dorst. Dorst naar liefde. Dorst naar vrede. Dorst naar vergeving. Dorst naar zin en hoop. Vaak zoeken we vervulling op vele plaatsen. Maar God alleen vervult ons diepste verlangen. Hij is de bron. Zoals water dorre aarde vruchtbaar maakt, zo wil Gods genade ons hart vernieuwen. Maria wijst niet naar zichzelf. Zij biedt de wereld haar zoon aan. Zoals eens in Cana zegt zij ook nu: doe maar wat hij u zeggen zal. Onder hen de getuigen uit het oude en nieuwe verbond, rondom de fontein verzameld. Adam en Eva, die de gebroken mensheid verbeelden, verlangend naar herstel. Mozes, die herinnert aan de reiniging voor Gods aangezicht in de tabernakeltent. Johannes de Doper, die naar Christus wijst. God die zijn geest zonder maat schenkt, die doopt met water en vuur. De goede herder, die zijn kudde naar wateren van rust leidt. En het hert dat verlangt naar stromend water, zoals onze ziel verlangt naar Gods aanschijn. Eindigen we met de woorden van de Heer tot de Samaritaanse vrouw, tot ieder van ons: wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Johannes 4, vers 14.
1: O dame, begenadigd door God, u beloont me door zonder reden de altijd stromende wateren te laten vloeien van uw genade uit een eeuwige bron. Ik smeek u die de Logos droeg op een onbegrijpelijke manier om mij te verfrissen in uw genade, opdat ik kan uitroepen: gegroet verlossende wateren. Als een levensschenkende bron hebt u de dauw van genade laten neerdalen, o maagdelijke maagd, en u hebt terwille van ons de nectar van eeuwige vreugde voortgebracht, die uit uw bron stroomt met het water dat ontspringt. Tot eeuwig leven in oneindige en machtige stromen, waarin we verheugd allemaal uitroepen: verheug u, o gij levensbron voor alle mensen. Heer onze God, wij danken u voor het levende water dat gij ons schenkt in Christus. Verfris wat in ons dor is. Genees wat gewond is. Zuiver wat vertroebeld is. Laat uw Heilige Geest in ons een bron worden van geloof, hoop en liefde. Mogen Maria, de Moeder Gods en levensschenkende bron, ons steeds dichter brengen bij haar Zoon. Amen. Mogen de Heer ons zegenen en bewaren. Mogen Hij ons leiden naar de bronnen van het leven, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Tera van Twillert. Ik heb je ooit op een avond gehoord over jouw werk wat je doet in Taiwan. Dan heb je het over een pareltuin. Die pareltuin, dat fascineerde nogal. Ik denk, nou, dat is een exotisch gebeuren. Klinkt iets als een Chinees restaurant, maar dat is het niet.
1: Nee, de pareltuin is niet een Chinees restaurant. Het is in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. En het is eigenlijk een vrouwencentrum, maar ook niet helemaal meer een vrouwencentrum. Want tegenwoordig krijgen we ook sommige gasten, zijn mannen uit de buurt. Maar het is begonnen als een werk met dat gericht is op de vrouwen die in de prostitutie werken in de binnenstad van Taipei.
0: Is dat een geaccepteerd gebeuren daar in Taipei?
1: Officieel niet, maar er is niet echt. Ja, bepaalde vormen van prostitutie zijn illegaal. Andere vormen zijn geaccepteerd. Ja, dus ze kunnen opgepakt worden voor hun werk. Maar het wordt allemaal toch eigenlijk zomaar wel gedoogd, zeg maar.
0: Maar hoe ben je die vrouw in contact gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk gebeurd doordat ik nogal meer dan 30 jaar geleden kwam ik in Taipei, in de binnenstad van Taipei, te wonen. Om daar te gaan werken met daklozen. Dat was een opvang en een evangelisatiewerk onder daklozen. Maar het flatje wat ze voor ons gevonden hadden was in een straat waar de vrouwen voor onze voordeuren op klanten stonden te wachten. Dus ja, hoe ben ik in contact gekomen? Ze waren mijn buren. Ik woonde 2 hoog en zij werkte in de kelder en op de begane grond. En thuiskomen en weggaan, dan kwam ik ze tegen bij de deur. Dus dat was op zich heel direct. En wat mij ook opviel is dat het geen jonge meisjes waren, maar vrouwen van 50, 60. Die 's morgens om 9 uur er al stonden en dan weer andere 's avonds. Welke tijd ik ook thuis kwam of wegging, er waren altijd vrouwen die op klanten stonden te wachten.
0: Hoe was je initiële reactie naar hun toe?
1: Gewoon groeten. Weet je wel, als je de deur uitgaat dat je naar je buren knikt. Maar daar kwam helemaal geen reactie op. Dus dat vond ik wel apart, want ik was natuurlijk echt een vreemde eet in de bijt in die straat. Ja, daar is zo'n buitenlander en zo'n lange, een jonge vrouw. Dat was eigenlijk heel raar. Ik was toen denk ik 32, 33 jaar toen ik daar ging wonen. Dus in het begin gebeurde er helemaal niks. Ja, geen reactie, niet teruggroeten. En dat vond ik wel apart, want Taiwanese zijn heel vriendelijk.
0: Maar hoe ben je wel in contact gekomen? Je hebt nu een pareltuin, wat zeg ik, een parelketting zelfs. Ja. Daar gaan we het zo wel over hebben. Maar goed, hoe ben je wel in contact gekomen met hen als ze zo gesloten waren?
1: Ja, dat was de straat waar wij woonden, was ook een avondmarkt. Dus echt tot midden in de nacht, tot 1 uur 's nachts, was het altijd druk. Mensen die over de straat lopen, voedsel, kleding werd er verkocht. Maar op een dag was er een tyfoon. Nou, dan gaat alles dicht in Taiwan. En wij kwamen terug van ons werk. Het was al 11 uur, denk ik. We kwamen terug. Ik moest de hond nog uitlaten. Dus midden in de nacht om 12 uur, in wind en regen, ik de hond uitlaten. Nou, er was geen markt, er was niemand op de straat. En toen kom ik een van de vrouwen tegen. En zij had ook een hondje op haar arm. Zij was aan het telefoneren en helemaal in paniek. Echt, ik kon echt merken dat er iets was wat haar heel erg dwars zat. En toen zij ophing, raakten wij aan de praat en zij vertelde over haar schulden in het Taiwanees. En dat was ik nog maar net aan het leren. En ik, zo goed als het kon, heb ik haar verteld over mijn Jezus. Sindsdien, als ik het dan tegenkwam daarna, dan was er, het was een contact. Dus dan groette ze me en dan was er een glimlach en er was iets begonnen. En dat heeft in mij iets wakker geroepen van, oh, op een dag wil ik zo graag deze vrouwen leren kennen en een vriendschap met hun opbouwen. En dat ik echt de kans krijg om hun te vertellen over de liefde die Christus voor hun heeft.
0: Je gebruikt het rare zinnetje. Ik vertelde haar over mijn Jezus. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, omdat ik in het Taiwanese heel weinig kon zeggen. Dus dan heb je echt zoiets van, nou ja, je kan heel een paar zinnen, weet je wel. Zo van, ja, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar ik weet wel dat ik iets verteld heb over de Heer Jezus, ja. En mijn Jezus, ja, dat is de Heer Jezus die mij gered heeft, ja.
0: Ja, wat bedoel je daarmee? Want het is allemaal van die cliché-termen waar ik denk van, ja, het glijdt heel makkelijk naar binnen toe, maar toch.
1: Nou, mijn Jezus is degene waarvan ik ontdekt heb dat hij mij heel persoonlijk kent. En dat is in mijn leven voor mij het omslagpunt geweest. Ik ben christelijk opgegroeid, vanaf kleins in de kerk, 's morgens, 's avonds naar de dienst, naar de zondagschool, bidden voor het eten, Bijbel lezen na het eten. Dus heel, ik wist van de Bijbel, van de Heere God, van de Heere Jezus. Maar pas op mijn 15e tijdens een Youth for Christ kamp ontdekte ik, doordat ik met iemand samen bijbelstudie moest doen. Nou, niet bijbelstudie, een stukje uit de Bijbel lezen elke ochtend. Dat was een Youth for Christ kamp en een oude meisje was bij mij elke dag hetzelfde meisje. Toen we dat samen deden, aan het eind van die week dacht ik van ja, maar zij kent hem en ik nog niet. Zij kent de Heere God persoonlijk en ik nog niet. Dat was mijn conclusie na een week. En toen was er een kans, een gelegenheid om je hart open te stellen voor de Heer Jezus. Dat heb ik toen gedaan. Meer uit, niet omdat ik nou zo moedig was, maar omdat iedereen het deed. Dus volgde ik ook maar. En die zaterdag, nou dan kom je thuis uit zo'n kamp en zondag weer opnieuw naar de kerk als van ouds. En toen heb ik voor het eerst echt gebeden, heel persoonlijk, Heere God, wilt u tot mij spreken? En tijdens, na die dienst, toen wist ik, ja, hij heeft tot mijn hart gesproken. Ik weet niet meer wat het was, maar ik wist het zo zeker. Ja, dat heeft voor mij, was echt een moment van, oh, dus ik ben gekend door de Heere God, die, van wie ik al heel lang weet. En dat heeft mijn leven echt een hele andere wending gegeven. Alles veranderde. Ja, mijn ogen zagen andere dingen. De natuur werd anders, alsof er een dimensie bij was gekomen. Dus dan, ja, toen ging ik heel erg verlangen naar een relatie die dieper ging met hem.
0: Je zegt je openstellen, hoe doe je dat?
1: Ja, nou, we hadden dat kamp in een we hadden dat kamp in de molen van Giethoorn. Dus we zaten beneden met z'n allen, al die jongens en meisjes op een houten vloer. En ze hadden met krijt op die vloer een cirkel getekend. En zo van, als je bereid bent om je hart open te stellen voor de Heer Jezus, stap dan in die cirkel. En eigenlijk heb ik dus, ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Ik ben wel die cirkel ingestapt. En ik denk dat het heel vaak zo is. Het is wel een keuze, ja. Het is een keuze dat je, en voor mij was het een hele spannende keuze. Ik was heel verlegen. En het feit dat iedereen het deed, was ook de reden waarom ik niet achterbleef, denk ik. Maar het was ook wel met die realisatie, ik ken hem nog niet persoonlijk. Het is een keuze.
0: Hoe werd het thuis gereageerd?
1: Ja, ik denk dat iedereen ging naar de kerk en zo. Dus ik denk niet dat mensen zo direct door hadden, Tera is veranderd of ik ben veranderd. Ik heb dat ook denk ik niet toen gezegd. Maar ik weet wel, ik liep een krantenwijkje van de Gooi-Neemlanden in Baren. Nou, 3 keer in de week de Gooi-Neemlanden, avondwijkje, niet zo groot. En elke dag hetzelfde stukje. Maar nadat ik die stap had genomen, zeg maar, mijn hart had opengesteld. Nou, het was gewoon anders. De bloemen waren anders, de kleuren waren anders. Het was gewoon nieuw. Ik was opnieuw geboren. Dat, ja, zoals mijn conclusie nu. Maar toen was het bijna een soort fysieke ervaring. Dat je gewoon iets zag wat je voorheen niet zag.
0: Een vriend van mij die heeft 10 jaar in de drugs gezeten. En op een gebed van zijn moeder kwam hij eruit. Bevrijd helemaal. Ja. Ook wat jij nu vertelt, vertelt hij dan. Hij zei, ja, dan die Arian, in mijn geval Joop, is er nog. Hè? Ja. En dan, die opvoeding.
1: Nou, je bent altijd, je neemt altijd je hele geschiedenis met je mee. Hè? Dus wie je bent, wat er in je leven gebeurd is. En ook als je naar, hè, want ik ben dan natuurlijk naar Taiwan gegaan, naar het zendingsveld, dan neem je jezelf ook mee. En die kom je ook heel flink tegen. Ook juist in een andere cultuur waar je bent. Andere uitdagingen. Ja. En gescheiden van je familie en het vertrouwen. Je kan niet terugvallen op al de dingen die je weet en kunt. Je bent dan extra kwetsbaar, maar daarin ook, ja, kom je ook echt tegen wie je echt bent en waar je, nou, waar je echt Gods genezing en hulp nodig hebt om te groeien.
0: Kunt u er iets over vertellen?
1: Ja, dat kan. Ik denk voor mij was het grootste waar ik tegenaan liep, waar ik altijd, zelfs nu nog, ook wel een stukje in meedraag, is onzekerheid. En dat komt voort uit verschillende dingen. Ik denk dat een van de redenen is dat ik heel jong mijn moeder ben verloren. Dus 6 maanden was ik toen mijn moeder stierf. En mijn tante kwam in ons huis en zij was mijn moeder in mijn kindertijd. En die is overleden toen ik 9 was. En toen is mijn vader opnieuw getrouwd, dus toen ik 10 was. Dus ja, dan, je hebt al die wisselingen, zeg maar, in degene die zorg voor je dragen. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor elk van hen. Maar het laat in jouw hart wel een... er zit een gemis. En dat blijft er ook. Dat is gewoon een realiteit. En ik ben op de lagere school... de laatste jaren van de lagere school heel erg gepest. Echt, ja, niet alleen maar geplaagd, maar echt gepest.
0: Wat doet het met je zelfbeeld? Want ook dat zelfbeeld neem je dan mee. Ja, he, want je hebt wel die hele bevrijding meegemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik, nou... Oeps.
1: Nou ja, ik was toen... Hè, dus toen ik tot geloof kwam, toen was ik 15. Dus dat is echt ook die leeftijd. Zat ik op de MAVO. Dus dat heeft me wel goed gedaan van school veranderen. Ja, en toen ik tot geloof kwam, ja, toen begon voor mij een soort... ik denk dat er gewoon een genezingsproces heel langzaam gebeurde. En plus dat ik een zus ook echt zag wie ik was in mijn onzekerheid. En die heeft mij ook geholpen bijvoorbeeld ook om me aan te moedigen om naar dat kamp te gaan. En dan langzaam maar zeker is de liefde van God eigenlijk datgene wat je doet groeien. Maar die onzekerheid zit natuurlijk gewoon heel diep en die kom je ook tegen. Dus ik was makkelijk jaloers. Altijd denken dat de ander beter, mooier, knapper, weet je wel. En dan mezelf helemaal minderwaardig voelen. Ja. Maar op een gegeven moment toen ik in Taiwan was... en je begint dan met je taalstudie en het omgaan met mensen... En als je dan merkt dat die kwetsbaarheid van je, die onzekerheid in de weg staat van dat je door God gebruikt kan worden, zeg maar. Toen ben ik ook al heel snel gaan bidden. Ja, wilt u mij heel maken? Ja, heel maken om bruikbaar te zijn. Om door God gebruikt te kunnen worden en niet gehinderd te worden door bijvoorbeeld jaloersheid of onzekerheid. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik werkte dus eerst met de daklozen en toen werkte ik samen met een Japanse collega, een hele leuke meid. En zij, we waren op een gegeven moment met z'n tweetjes over in dat team. En nou, Taiwanese vinden Japanners heel leuk en vooral Japanse vrouwen. Die zijn heel knikken en buigen en zijn heel beleefd. En nou, zij was echt super geliefd door de daklozen. En ik kwam die gekke Nederlander, lang en wat onhandig en nog niet zo goed in de Chinees, weet je.
0: We zijn een beetje de barbaren daar, hè?
1: Nou ja, wij zijn daar een beetje de barbaren, ja. Dat is, we zijn niet fijn, weet je wel, niet fijn gebouwd en niet... Nou, als zij de Bijbelstudie deed of de zang deed, dan... Dat ging altijd voor mijn gevoel van, nou, dat kan ik nooit aan tippen. Maar goed, je moet wel het werk delen, dus ik moest op een gegeven moment de zangdienst leiden... En toen was er een van de daklozen, meneer Yang. Ik weet nog zijn naam, ik kan hem nog zo voor me zien. En hij openlijk bekritiseerde mij en vergeleek hij mij met haar. Dat sloeg in als een... dat verlamde mij bijna. En wat heel mooi is eigenlijk dat wij na afloop... heb ik tegen mijn collega gezegd, dit is er gebeurd. Zij heeft het natuurlijk ook gehoord, maar dit is er gebeurd en dit doet het met mij... Ik durf bijna niet meer nu. En toen hebben we er samen voor gebeden. En dat was echt heel goed. Dat zij dan, dat is natuurlijk heel liefdevol dat je het kan zeggen. Dat is heel fijn dat iemand samen met je bidt. Maar dat is voor mij ook de boze die er ook is. En die niet wil dat wij vrijmoedig zijn in het delen van wat we van de Heer Jezus weten. Dat hij erop uit is om ons te verlammen, weet je wel. En hij weet precies waar onze zwakke plekken zitten. Dus dat is een van de dingen die ik geleerd heb. Ook als ik met anderen optrek en zie dat zij ontmoedigd raken. Om te weten dat het meer is dan jouw persoonlijke strijd. Het is een geestelijke strijd. Omdat je het evangelie verlangt, het evangelie te delen. En door te benoemen en er samen voor te bidden. Kun je toch die vrijmoedigheid behouden. En groeien ook. Ja, nu... krijg ik allerlei kansen om te spreken. En daar heb ik ook echt voor gebeden of de Heer God mij helpen wil... om dat te kunnen doen zonder heel veel spanning op te lopen... of heel onzeker te zijn of mezelf echt weg te bekritiseren.
0: Ja, dat kan ook weer. Het andere uiterste kun je erin komen. En het gaat wel lekker zo, hè? Die gedachte. Ja. Toch? Of heb je dat niet?
1: Nou, dat valt reuze mee, omdat ik het nog steeds een uitdaging vind, ja. Maar het is wel dat je de... Dat de Heer God je ook leert, weet je wel, dat je mag leren van, oh, dit werkt voor mij heel goed. Als het interactief is, dan komt wat er in mijn hart is, komt er beter uit. En dan kan ik er ook met vrijmoedigheid spreken.
0: Ja, kijk, als je dit zo vertelt, moet ik altijd denken aan aan stilte. Hè, dat mensen naar een kloosterweekend gaan, of weet ik wat van toestanden. En dan is het daar stil. Maar die herrie zit van binnen. En dat met jezelf geconfronteerd worden is ook niet niks natuurlijk.
1: Nee, dat klopt ook. Dus ja, hoe ga je om met een stukje spanning wat ontstaat in je van binnen? Hè? Ik denk dat dat voor mij heel vaak is reflecteren, terugkijken op de dag. Wat gebeurde er nou? Waarom kon ik nou niet slapen? Waar ben ik nou mee bezig? Die vragen stellen. En dan een beetje ontdekken waar het ligt en dan daar iets mee doen. Of wat voor mij heel erg werkt als de spanning een beetje oploopt, is te gaan fietsen. Ook in Taipei, wat een hele drukke stad is. Op zaterdag, dan moet ik er echt gewoon uit, alleen in de natuur. En als ik dat dan doe, dan valt er wat van me af, weet je wel. En dan heb ik gewoon tijd met mezelf, maar ook met de Heere God. En ja, dan daar doe ik dan weer nieuwe energie van op.
0: Is er nou in die hele rit, want je hebt er meer dan 30 jaar gezeten, of je bent er nog steeds. Je noemde net zoiets iets van in de trant van dat je jezelf bent gaan ontdekken, wie je zelf bent. Je ware, ik vind het wel niet grote woorden, maar goed. Het ik te ontdaan is van het valse ik, wat graag zichzelf wil tonen. Weet ik, noem dat al soort dingen meer. Hoe is die weg geweest?
1: Ik ben denk ik van nature iemand die graag, bijvoorbeeld die graag dingen voor anderen doet. Dus ik had al met het oog daarop ook gekozen voor de verpleging. Ik ben opgeleid als aanverpleegkundige en kinderverpleegkundige. En dan ben je in je werk, heb je gewoon, je begint de dag met een lijstje van alle dingen die je af moet maken. En je, nou, iedereen ligt gewoon in zijn bed en is tevreden. En aan het eind van de dag is het klaar. Maar dan ga je naar het zendingsveld, dat is compleet anders. Dan heb je niet een dag met een begin en een einde waar je terug kan kijken dat het af is. Dus dat is echt waar haal ik mijn voldoening of gevoel van zelfwaarde vandaan. Dat verschuift heel erg. En daarom moet je, ja, dat is wel een weg van leren om te weten dat dat in afhankelijkheid van God is. En het zien naar wat is God aan het doen. Dus het gaat dan niet meer zozeer om jou, wat jij doet. Maar wat is God aan het doen? En hoe kan ik hem daarin met hem samenwerken? En met degene die in je team zijn. Dat is een van de grootste lessen die ik geleerd heb door dit laatste 20 jaar. Met de vrouwen, dat hele aan het begin, las ik een boek. En dat heette Experiencing God, God ervaren. In dat boek haalt hij dat vers uit waar de Heer Jezus zegt: de Vader is altijd aan het werk en ik werk ook. En zij zeiden in dat boek echt van ja, zo vaak hebben wij onze eigen plannen, dit en dat gaan we doen en dan vragen we daar God zegen over. Maar het is eigenlijk andersom. De Heere God is altijd aan het werk en eigenlijk moeten we van de Heer Jezus leren hoe hij dat deed. Hij zeg maar keek naar de Vader, hij zei ook echt: zonder de Vader kan ik niets doen. Dus dat was iets dat heeft echt. Dat is in mijn hart, dat zaad is in mijn hart gevallen. En toen ben ik gaan leren om meer te zien wat is de Heere God aan het doen. In hele kleine en hele grote dingen. En dan eigenlijk met hem meebewegen. In plaats van ik beweeg en ik vraag daarover zijn zegen. En in dat proces ontdek je ook. Je bent continu, eigenlijk word je bemoedigd door wat hij doet. En je weet eigenlijk dat je daarin een heel klein schakeltje bent. Dat het zijn werk is. En tegelijkertijd mag je in dat proces ook groeien. En nou ja, ik had nooit gedacht dat ik een pionier zou worden. Dat ik een heel nieuw werk op zou zetten. En nu weet ik, ja, ik vind het heerlijk om te pionieren. Ik vind het heerlijk om mensen op een nieuwe plek iets nieuws te beginnen. Contacten te leggen. Ja, dat soort dingen, weet je. Want ik weet ook dat mijn kwetsbaarheid en openheid mensen raakt. Dus dan, je leert zeg maar, ja, je mag jezelf zijn, ik hoef het niet te verbergen. Maar dat heb ik ook geleerd van de daklozen. Want zij zijn op de straat, ze hebben niets om zichzelf zeg maar mooier te maken dan ze zijn. En daardoor zijn ze heel puur. En dat vond ik heel bevrijdend. Ik heb eerst 14 jaar met daklozen gewerkt. Ik dacht van, oh, hier kan ik gewoon mezelf zijn. Ik hoef niet te vergelijken. We zijn allemaal hetzelfde. Ik mag kwetsbaar zijn. Ik mag boos zijn. Ik mag dat uiten. En zij zijn ook heel echt met jou. Ze vergeven je ook heel makkelijk. Dat is het hele mooie van het werken met mensen aan de man van de samenleving. Die zijn uit op puur. Als jij puur bent, dan win je vertrouwen. Ja.
0: Je zegt met God meebewegen. Hoe herken je dan wat God doet?
1: Nou, bijvoorbeeld, heel in het begin zei de organisatie, dus OMF, Overseas Missionary Fellowship, die zei tegen mij, je mag het proberen, de vrouwen bereiken, maar niet alleen. Maar er was niemand die hetzelfde visie had. En toen had ik een kans om in één kerk iets te vertellen over het werk en over de visie die God me gegeven had. Verlangen eigenlijk alleen maar. En dat ik het niet alleen mocht doen. Waren er mensen die met mij mee wilden gaan, die wijk in. En toen waren er twee huisvrouwen. Nou, bijzonder. Dus ik ging de ene week met de ene één middag straatwerk doen. En de andere week met de andere één week straatwerk doen. Nou, dat deden we een tijdje zo. En op een dag ontmoeten we iemand. En die zit op een brommer. Dikke laag make-up. En zij zegt van, zijn jullie christenen? En ja, wij zijn christenen. We liepen haar voorbij en zij riep ons, zijn jullie christenen? Nou, en toen raakten we aan de praat, bleek dat zij zelf ook een christen was. En begon te huilen en toen we ervoor de baden en zo. Toen zeiden wij, wil je terugkomen bij de Heer Jezus? Ja, zei ze. Nou, mogen we dan bij je langskomen? Nou, we mochten bij haar thuis langskomen. En toen hebben we het verhaal van de Zacchaeus verteld en opnieuw gevraagd, wil je, net zoals Zacchaeus, ja, je hart weer openstellen? En toen zei ze ja. En toen hebben we dus die ene week het straatwerk laten vallen, omdat er één iemand was die eindelijk reageerde. En toen zijn we met haar een bijbelstudie begonnen. Dus werd het één week straatwerk, één week bijbelstudie, in plaats van twee weken straatwerk en niks. Dus eigenlijk meebewegen dat één iemand reageert op je. Ja, God geeft een opening. En die opening die pak je. Omdat de Heer God die opening gegeven heeft. En zij is nog steeds. Ja, we zorgen nog steeds voor haar. We hebben nog steeds wandelen met haar op. Ze is inmiddels in de 70. Ja.
0: Wat was haar verhaal?
1: Haar verhaal was dat zij uit een arm gezin kwam. Hele mooie vrouw. Dus als jong meisje. Op het platteland opgegroeid, arm gezin, geen studiebol, maar dan in de stad komen en ontdekken dat ze heel knap was. Een beetje echt gepakt door geld verdienen. Ja. Nou, getrouwd met iemand omdat ze bleek wel goed te zijn in een bepaald soort werk. Dat was nog niet in de prostitutie, maar die man was, die wilde met haar trouwen omdat zij geld kon verdienen. Nou, uiteindelijk hebben ze allebei een scheve schaats gereden. Zij is na de geboorte van haar tweede kindje kreeg ze schizofrenie. Dus toen heeft haar man haar alleen gelaten en toen bleef zij achter. En toen is zij in dit werk gerold. Is eigenlijk, ja, was het niet alleen een scheve schaats, maar ging ze werd kans in deze wereld terecht. Ja. Dus toen we haar leerden kennen. Maar het aparte was haar man, haar ex-man dus. Zijn vader was christen, hij zelf niet. Maar om met hem te trouwen, moest ze gedoopt worden. Dus ze was eigenlijk nog niet eens ook echt christen, maar ze was wel bekend met de wereld van de kerk. Ja.
0: Zie je daarin iets van het mededogen van Christus voor haar? Want dit grijpt me meestal aan. Ik denk van dat mensen dus hier in Nederland, vooral uit Midden-Amerika, zichzelf prostitueren, het geld naar de familie stuurt, zogenaamd een goede baan hebben. Maar om hen eruit te krijgen, want ze hebben vaak een bijbeltje naast ze liggen op het kastje of een kruisje om hun hals. En dan

0: dat je ophoudt met prostitueren, maar je moet ook iets anders verzinnen voor hen. Een andere baan en dat soort dingen. Dus die complexiteit die hierin zit.
1: Ja, die is heel groot. En iedere vrouw heeft ook... die begint die reis ook met een andere set van problemen, zeg maar. De een heeft misschien gewoon heel grote schulden. De ander... Ja, zij had bijvoorbeeld ongelooflijke creditcardschulden. Maar die betaalde ze heel trouw af door te werken. Maar ze had ook een levensstijl. Ze zegt, ja, als ik een taxi zie, dan gaat mijn hand vanzelf omhoog. Weet je wel, dus een levensstijl, het zo gewend aan je haar laten doen. Veel kleding kopen, midden in de nacht als ze niet kon slapen, dingen kopen. Weet je wel, dus echt continu zichzelf eigenlijk gevangen houden door het geld wat ze besteden. Het was een hele reis met haar. Ik denk dat geld bij haar echt zo'n grote rol speelde. Het was echt een gevangenis, dat geld. Maar met dat je met iemand oploopt, dan langzaam, stap voor stap, maakt ze dan nieuwe keuzes. Ja, ik weet nog dat we echt die creditcards doormidden geknipt hebben. Okay. Ja, en leren om je eigen haar te wassen en om met de bus naar huis te gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet in één keer. En zij had ook een aantal klanten die bijvoorbeeld een oudere man, een getrouwde oudere man, die haar gewoon als een soort maîtresse achter de hand had. En die gaf haar elke maand, zeg maar, een soort basissalaris. En om dan op een gegeven moment te zeggen, die relatie verbreek ik. Dat was best heel moeilijk. En zij heeft geprobeerd om te werken, maar dat ging heel moeizaam, omdat ze echt flink schizofrenie daaronder leed. Dus behoorlijk wat medicatie. Maar zij is met hulp met maatschappelijk werk en een soort combi van onze hulp en een hulp van een organisatie die met mensen werkt met die psychische stoornissen hebben, is zij op een betere, ja, op een plek gekomen waar ze geen schulden meer heeft. En nu leeft ze dus van een uitkering.
0: Er ligt een spanningsveld tussen moraliseren, noem ik het maar, en gewoon de Heilige Geest zijn werk laten doen. Want je hebt natuurlijk wel een zeggenschap hierin, maar waar ligt dat? Want het kan heel dwangmatig worden van om gewoon op die morele kant te gaan zitten, in plaats van op het leven wat van binnenuit moet komen. Ik zeg het een beetje onhandig.
1: Ik had echt in het begin heel erg de vraag, oké, nu hebben wij een kans om bijvoorbeeld met haar bijbelstudies te doen. Welk stukjes uit de Bijbel ga ik met haar lezen? En ik weet nog, ik nam deel aan een conferentie. Dat werd georganiseerd. Dus iemand spreken vanuit Engeland. En dat ging ook over seksuele zonde. Ik denk, nou, dat is... daar moet ik zijn, daar kan ik van leren. En ik vroeg aan, na afloop van die dienst, zeg maar, of ik even persoonlijk met de spreker kon spreken. En toen gaf ik dus dit probleem te horen, weet je, van oké. Ik ken iemand en nu mag ik samen met haar de Bijbel lezen. Wat ga ik lezen? Ga ik dan Johannes 9 lezen of ga ik gewoon, wat doe ik? En toen zei zij, het was heel belangrijk voor mij. Ze zegt, begin maar gewoon ergens bij het Marcus Evangelie. Niet specifiek gericht op één problematiek. Ja. Nou, en dat is heel duidelijk. En dat het werk van de Heilige Geest is dat hij kent de ander. Wij kennen de ander niet. Dus misschien is het, zeg maar, het probleem wat jij ziet, is dat zij in de prostitutie werkt. Maar het probleem dat hij ziet is bijvoorbeeld dat ze zo gebonden is door geld. Of dat het uiterlijk zo belangrijk voor haar is. En hij doet zijn werk op zijn manier. En hij gebruikt... Jij hoeft niet specifiek één stukje uit de Bijbel uit te zoeken. We gaan samen de Bijbel lezen en God spreekt tot haar hart. En daarin gaan we met hem mee. Hey, ik weet nog dat zij een keer, dat vond ik wel heel leuk, ze had een hele mooie armband van jade gezien. Echt, heel duur. Dus ze had gebeden. Heer God, wilt u mij helpen om die armband van jade niet te kopen? En vervolgens koopt ze hem. Ze gaat de volgende dag naar haar werk, hè, in het theehuis, zeg maar. En een van haar klanten zegt, wat heb jij een lelijke armband, en zij zegt, ze is dus de volgende dag teruggegaan om die armband weer te verkopen. Daarmee had ze natuurlijk wel wat verlies. Maar uiteindelijk heeft ze dus die armband weer verkocht. En ik vond dat zo mooi. Ik denk, het doet me heel erg denken aan onze eigen zondepatronen, weet je wel. Wij bidden ook van, Heer, help me om niet dit en dit te doen. En vervolgens doen we het. Ja, maar ook de liefde van God dat hij dan haar toch redt eigenlijk. Hè? Dus hij heeft haar gebed echt gehoord. Haar gebed om het niet te doen heeft hij gehoord. Maar door

0: op een andere manier door haar de dag daarna, dat ze dat dan weer los kon laten. En dat is, dat zie je heel erg, dat God gaat een weg met hun, maar ook met ons. En ja, het is eigenlijk geen verschil in zonde. Het is allemaal hetzelfde. En wij maken allemaal dat soort, gaan we allemaal dat soort processen heen, dat de Heer God ons losweekt van de dingen die ons gebonden houden.
1: Het zijn vaak niet de dingen die we doen, maar het feit dat we een persoon zijn die wedergeboren moet worden als totale personen.
0: Ja, en het feit dat degene die dat werk in jou doet, dus inderdaad wat jij noemt, hè, en dat is ook zo, de Heilige Geest, die kent ons beter dan wij onszelf kennen. En ik denk dat het, ik heb dat zelf ook zo ervaren, dat je roept, net zoals met dat, Heere, wilt u mij heel maken? Ja, dat gebeurt niet, zeg maar, stel op sprong. Oh, nu ben je heel. Oh, daar gaat een gein. Dat is een proces, een levensproces natuurlijk, maar ook echt een proces waar jouw vraag, jouw verlangen naar Gods werk in je leven, daar gaat hij zeker op in. En dan zie je ook dat hij dat stap voor stap uitwerkt en dat je jaren later op een zo'n andere, ja, zo anders bent geworden, vrijer. Dat is wel heel mooi, dat God hoort onze gebeden en hij verhoort ook onze gebeden. Maar daar is wel wat tijd voor nodig.
1: Kun je nog wat van die vrouwen een gezicht geven? Want je doet het inmiddels meer dan 20 jaar, dacht ik. Het contact met de vrouw, verschillende vrouwen, de pareltuin. Het is een parelketen geworden, dacht ik. Hè?
0: Op niet meerdere keten, plekken. Maar ketting.
1: Een parelketting. Ja, sorry hoor. Een ketting geworden in Taiwan. Maar kun je wat vrouwen een gezicht geven die voor jou zeggen, nou, dit laat het werk ook zien. Laat ook zien wat er gebeurd is.
0: Ik kan het verhaal vertellen van Christa, omdat zij is recent overleden, maar wij leerden haar 20 jaar geleden kennen. Echt vrij snel, heel teer vrouwtje. Nou, zij werkte als straatprostituee, echt heel vlakbij waar ik gewoond had. En later hoorden we haar verhaal. Toen bleek dat zij als jong meisje, arm gezin, weet je wel, niet. Meisjes zijn sowieso minder waard in de Taiwanese cultuur. In het verleden. Ik hoop dat het nu beter is. De jongens hebben meer waarde en worden bijvoorbeeld hoger opgeleid. En de meisjes die anders. Want ja, dat is, als je trouwt, ga je naar het andere gezin toe. Maar goed, zij was jong, zij is gaan werken. En op een gegeven moment krijgt ze een contact van haar vader. En haar vader zegt, oh, ik heb een baantje voor je in de hoofdstad. En je kunt bij een kapper terecht. En dan kun je daar leren als een leerlingkapster, weet je. Dat is een hele goede kant. En zij is toen naar Taipei gegaan. Toen bleek het een bordeel te zijn. Toen had haar vader haar verkocht aan een bordeel voor een jaar om zijn gokschulden af te lossen. Dus nou ja, dat was echt per dag 10 tot 15 mensen, weet je wel, ja, klanten. En dus helemaal zelf niks verdienen. Dus dat was allemaal aflossen van dat geld wat die vader gekregen had. En dat is 3,5 jaar zo doorgegaan. Toen wij leerden kennen, en wij haar verhaal leerden kennen, toen zei ze, ja, wat ben ik waard? Later is zij dus, en nog zelfs tot toen ze dus vrij kwam, is een tijdje weggegaan, toch weer teruggegaan naar het bordeel. Is ze geld gaan verdienen, heeft ze nog een huis gekocht voor haar ouders. Met het geld dat ze verdiende. Maar ze is ook uiteindelijk getrouwd. Maar ja, ze voelde zichzelf natuurlijk heel minder waardig. Dus ook niet getrouwd met een hele goede man. Nou, dus haar zoon, de oudste zoon, haar zoon was de oudste kleinkind in het gezin. Die werd heel erg verwend. En toen hij op jonge leeftijd kreeg hij een relatie met een meisje. En die kreeg een gehandicapte tweeling. En die jongen heeft haar nooit iets voor gedaan. Dus twee kindertjes die gehandicapt zijn. En zij heeft toen opnieuw door prostitutie voor die kinderen gezorgd. Dus toen wij haar leerden kennen, toen kwamen die gehandicapte tweeling met de feestdagen bij haar op haar kamer. Nou, dat is echt een kamer zonder badkamer. Echt een kamer en tweepersoonsbed en een kastje. En daar verzorgde zij dan die gehandicapte tweeling en bracht ze daarna weer terug naar de feestdagen. Dus zolang als we haar kennen, was dat haar leven. Op latere leeftijd is ze begonnen met schoonmaakwerk. Dus toen ze 60, 70 was. Nou, zij is behoorlijk ziek. En recent was ze zo ziek. Zij kreeg van ons elke maand wat geld. Iemand die had, er was echt bewogen door haar verhaal. En die steunde haar elke maand met een financiële steun. Dus zij kwam dan altijd. En toen zei ze in januari, Tira, zegt ze, ze was 2 jaar geleden bij ons gedoopt. Dus ze is na 18 jaar dat we haar kennen, is ze gedoopt. En zij kwam dus voor de hulp in januari. En toen zegt ze, ik moet een CT-scan van mijn longen, want de arts die wil het toch nog opnieuw bekijken. Maar ik heb het gevoel dat ik niet lang meer leef. Christa kon niet lezen of schrijven. Dus ik heb haar het verhaal verteld van de woorden van de Heer Jezus aan de discipelen. Vlak voor zijn sterven, dat hij zegt, wees er geen ding bezorgd. En ik ga heen om naar de Vader te gaan. Dan ga ik een huis voorbereiden. En er zijn heel veel huizen bij het huis van de Vader. En dan kom ik terug om jullie op te halen. Dus ik zeg, Christa, leef maar gewoon elke dag. En als het zover is, als die dag komt, dan komt hij je ophalen. Nou, zij samen bidden. Dat gaat dan heel eenvoudig, maar heel puur. 2 weken later krijgen we een bericht van haar dochter dat ze in het ziekenhuis ligt op de intensive care. We konden er niet gelijk bezoeken, maar we mochten er wel bellen. Dus op een gegeven moment, onze lokale medewerker, die spreekt heel goed Taiwanees, dus die belde met haar en toen had ze tegen haar gezegd, ik heb gedroomd en in mijn droom heb ik de Heer Jezus gezien en Tera stond naast hem. En toen zei ik tegen hem, neem me maar mee. Zij dacht, dit is het moment. En toen zei hij tegen mij, zegt ze, toen zei hij tegen mij, nee, dit is nog niet de tijd. En zij is een week later overleden, maar ze had tegen Gloria gezegd, ik lig hier de hele dag op mijn bed te bidden. En ik was heel erg geraakt door wat zij vertelde. Ten eerste dat zij de Heer Jezus mocht zien op dat moment in haar leven. Ik was ook heel erg geraakt dat ik naast hem stond. Je gaat in geloof en vertrouwen, je weet dat de Heer Jezus met je is. Maar ik vond het heel mooi dat ik daar met hem stond. Maar ik denk dat het voor haar zo was van, oh, dit is waar Tera het over had. En dat zo iemand uit zo'n achtergrond, dat die niet alleen tot geloof mocht komen, maar ook zo'n ontmoeting met de Heer Jezus heeft voordat ze stierf. En zij luisterde altijd heel graag naar Bijbelverhalen. En ze was echt een open hart. En zij vroeg ook, voor haar doop vroeg ze, is er reïncarnatie bij als je in de Heer Jezus gelooft? En wij, nee, je gaat gelijk naar hem toe. Oh, zegt ze, ja, nou dan wil ik gedoopt worden. Ik wil niet terugkomen. Ik wil niet nog een keer zo'n leven meemaken.
1: Is dat een heersend geloof, het boeddhisme en tegelijkertijd het animisme, dacht ik, hè?
0: Boeddhisme, ja, animisme, Taoïsme in Taiwan. Dus echt een veelgoden godsdienst. Dus naast Boeddha, heel veel, dus de god van de zee en de god van studie, weet je wel. Ja, een hele rits aan goden, maar ook stenen, bomen. Dus.
1: Werd je nou als alleenstaande vrouw geaccepteerd daar in Taiwan, onder de mensen?
0: Ja, het is wel een van de eerste vragen die je vaak krijgt van, ben je al getrouwd? Ja, en ik zei dan, nee, ik ben niet getrouwd. Maar ik hoorde later, dat mag ik niet zo zeggen. Ik moet zeggen, ik ben nog niet getrouwd. En dat geeft eigenlijk al een stukje weer van, dat de verwachting is dat je trouwt.
1: Heb je een aantal individuele voorbeelden gegeven van vrouwen? Maar ik kan me voorstellen dat, want dat begreep ik uit jouw voordracht die ik toen hoorde, vorig jaar en nu dit keer weer, dat het een gemeenschap aan het worden is op een gegeven moment.
0: Ja, dat is eigenlijk, als ik kijk naar, als ik ons werk vergelijk met andere organisaties die werken met vrouwen die in de prostitutie werken, dan heeft het wel iets unieks. Omdat wij werken met oudere vrouwen op het moment. Hè, niet, dat zijn de vrouwen die wij nu kunnen ontmoeten op de straat. Die zijn ook heel erg verbonden met zo'n wijk. Ook als zij tot geloof komen en niet meer werken, gaan ze nog wel eens op de straat met oude kennissen praten. Ja. Of die zijn zo vertrouwd. We hebben een mevrouw die hebben we zo leren kennen. Uiteindelijk kwam die in de gevangenis terecht omdat ze drugs had gesmokkeld. Nou, die is nu in de 70, is terug. Die is uit de gevangenis, doet nu schoonmaakwerk. Maar die wil niet ergens anders wonen. Die kan bij de kinderen wonen, maar die wil wonen in deze rosse buurt. Want dit is haar vertrouwde omgeving. En dat is aan de ene kant denk je, oh, dat is lastig. Want de verleiding is er natuurlijk steeds. Maar het is ook heel mooi, omdat je zo lang met ze optrekt. Dus de meeste vrouwen die we dus 20 jaar geleden leerden kennen, daar wandelen wij mee totdat ze, ja, er zijn er een heleboel die recent zijn overleden. Maar die hebben we dus echt die laatste 20 jaar van hun leven, zijn ze deel van de pareltuin. En in het Taiwanese, in het Chinees heet dat de parelfamilietuin. En dat is het ook. Het is echt een familietuin. Het is een nieuwe plek waar je bij mag horen, waar je thuis mag zijn. En dat is ook wel de kracht van het werk.
1: Wordt het nou lokaal overgenomen op het ogenblik? Want je bent er vrij lang geweest en je loopt naar je pensioen toe. Ja, ook zoiets. Ik denk van ja, is ook zo'n menselijke instelling. Maar goed, doet er niet toe. Merk je dat het nou overgenomen wordt door lokale mensen, lokale kerken misschien?
0: Nou ja, dat is eigenlijk onze missie. Dus is het niet alleen doen, maar daar ook de lokale kerk bij betrekken. Want dan alleen kan zo'n werk ook over het hele land verspreid een impact hebben. Het is natuurlijk niet alleen in Taipei dat je rosse buurten hebt, overal. We willen heel graag dat de kerk niet langer denkt van oh, dat heeft toch geen nut. Of daar aan voorbij lopen, zeg maar. En dat gebeurde. Maar nu, doordat we als we een voorbeeldfunctie zijn, ja, trekken we daar lokale mensen ook in mee. En nu op het moment zijn er nog maar een paar zendelingen eigenlijk betrokken bij dit werk. En we hebben 5 vaste Taiwanese medewerkers. We hebben wel 50 vrijwilligers, allemaal lokale christenen. En die behoren bij kerken. En soms zijn kerken heel direct erbij betrokken. Dus dat bijvoorbeeld dat wij een centrum hebben waar we de vrouwen het eerste contact hebben. En als ze dan echt hun hart meer open is, of ze willen echt, ze zijn bereid om naar de kerk te gaan, dan hebben we een soort alfacursus in die kerk. In de Kwekerkerk is een alfacursus. Dan halen we ze over van doe dat, weet je. Dan kan je meer leren nog. En dan heel vaak worden ze daarna gedoopt en dan ook geïntegreerd in de kerk. Maar we hebben zelf ook een dienst op zondag. En sommige vrouwen gaan zelf sowieso al naar de kerk, naar de lokale kerk. Maar de pareltuin is een soort veilige. Ik moet er vaak aan denken, een soort couveuse afdeling. Mm-hmm. Weet je wel, waar als je ze echt gelijk in de kerk plant, dan heb je heel grote kans dat ze het niet redden. Want ze zijn heel kwetsbaar, gevoelig voor hoe mensen naar hun kijken. En dat kan gewoon te veel zijn. En dan is eigenlijk zo'n centrum wat wij hebben in 2 steden nu is dan eigenlijk een plek waar het veilig is en ons kent ons en hier kan ik mijzelf zijn. En hoef ik niet te verbergen wie ik ben of wat ik doe.
1: Ben je geroepen tot het werk?
0: Oh ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Natuurlijk doordat de Heer God dat in mijn hart legde. En mm-hmm. toen, ja, dat ik dat die visie kreeg voor dat werk, dat verlangen, zeg maar, van op een dag zou ik heel graag vriendschap met hen sluiten en het evangelie met hen delen. En daar tot het moment dat ik echt mocht beginnen, dat er zit 14 jaar tussen. En toen ik begon, dat was eigenlijk echt zo dat je het gevoel hebt dat de Heere God zoiets heeft van eindelijk, weet je wel. En zo je bemoedigt dat je gewoon niet meer terug kan, zeg maar. Het is zo duidelijk dat hij dit op zijn hart heeft. Dat was voor mij een hele bijzondere ontmoeting, een hele bijzondere ervaring met de Heere God. Heel aan het begin, na een jaar, gingen we voor het eerst, na een jaar straatwerk, wilden we een kerstfeest organiseren. En ik had een restaurantje, zat ik een keer te eten, een biefnoedelrestaurantje. En ik was aan het bidden voor mijn eten. En toen schreide de baas van het restaurantje, ben jij een christen? En toen bleek dat zij waren net christen geworden. Echt zo vanuit het boeddhisme christen geworden. Dus heel enthousiast. En toen vroeg ik van, mogen wij in jullie restaurantje een kerstfeest organiseren? Want de vrouwen kwamen daar sowieso al eten. Dus dat was dat mocht. Oké, tussen het middageten en het avondeten in, 2-3 uur. Dus wij gingen mensen uitnodigen voor dat kerstfeest. En ik had ook een dominee uitgenodigd die ook met vrouwen werkte van dit soort achtergrond. En hij had een vrouw meegenomen die haar getuigenis kon vertellen. En ik was hartstikke bezorgd. Ik denk, komen ze? Straks komen ze niet. Dan heb ik een dominee en een medewerker. En dan is het een groot gezichtsverlies, weet je wel.
1: Dat is belangrijk in de Chinese cultuur, hè?
0: Ja, zeker. Daarachteraf hoorde ik van hem dat hij daar helemaal niet mee zat. Maar ik natuurlijk wel. En toen waren er 20 vrouwen die kwamen. Ik moest een liedje leiden op de gitaar. Nou, dat ging ook van geen meter. Hij zegt, laat mijn medewerker dat maar doen. Want zij is van de stammen, hè, van de bergstammen in Taiwan. Heel muzikaal zijn die. Nou, in no time had ze de sfeer erin. Hij gaf een prachtige boodschap. Vrouwen bleven na om te bidden. Het was echt, het kon niet beter. Ja. Dus ik ga naar huis toe. En in plaats van heel opgelucht en blij te zijn, zat ik zo van, ja, en wat nu? Want ik ben niet hem en ik ben niet zijn collega. Maar dit moet wel een vervolg krijgen. Ik liep mijn hond weer uit te laten. En ik vraag aan de Heer Jezus. Heer Jezus, bent u blij met wat wij vandaag gedaan hebben? En gelijk komt er een stem terug. Heel duidelijk. ben je blij met wat ik vandaag gedaan heb? Nou joh, ik wist niet hoe snel ik moest zeggen. Heel blij, en dank u wel, dank u wel. Maar dat was voor mij zo'n... ten eerste, dit is zijn werk, dit is wat hij doet. Het maakt helemaal niet uit of ik wel of niet iets kan. Dus eigenlijk een soort vrijstelling van om mij hier zorgen over te maken. Zo van, dit is wat hij wil doen. En ik heb toen die dominee diezelfde avond gebeld en gevraagd of hij ons wilde helpen. En zij hebben ons een jaar geholpen om eerst één keer per maand een soort tea party te organiseren. Nou, en toen na een jaar kregen we visite uit Engeland van een ouderling van een baptistengemeente met zijn vrouw. Die hoorde het verhaal van Christa. Die vroeg, wat hebben jullie nodig? En ik zei van, ja, zouden heel graag een ruimte hebben, zodat we niet met de vrouwen op de straat zulke persoonlijke gesprekken hoeven te voeren. Hij zei teruggegaan naar zijn gemeente en die hebben ons een hele grote gift gegeven. Dat mag alleen gebruikt worden voor het huren van een pand. En als je het niet binnen een jaar gebruikt, dan willen we het terug hebben. Dus ik ben helemaal niet zo'n pioen. Ik durfde wel, ja, ik ben gewoon door dit soort dingen, ben ik door de Heere God gepusht, zeg maar. Ik moet vooruit. En dus wij gingen als een gek zoeken naar een pand. En dat hebben we toen binnen een jaar gevonden. Toen hadden we een pand. En toen mocht ik weer in een Presbyteriaanse kerk ons verhaal doen. En toen vroeg die dominee, wat gebruiken jullie nou per maand aan? Wat voor financieel plaatje hangt hier aan? Dus ik vertel heel eerlijk alles wat het kostte. En hij begon een beetje te lachen. Toen zei hij van, nou, zegt hij, ik ga daar wel met de oudste raad over spreken. En wij nemen de rente, de huur voor onze rekening. Dus toen hebben zij in 10 jaar de huur van ons pand betaald. En dan, weet je wat, dan het was al lang niet meer ons werk. En hoe mensen met ons samen zijn gaan werken. Hoe we ons nieuwe pand gevonden hebben. Waar 3 keer zo groot. Waar nu per week 80 tot 90 vrouwen binnenkomen. Ja, dat is eigenlijk allemaal Gods voorziening. Ja. En helemaal ook niet dat jij zelf lef hebt of zo'n groot geloof. Maar het is meer van stap voor stap kijken wat hij aan het doen is. En dan volgen, ja.
1: Ja, toen kwam bij mij die gedachte op toen je dit vertelde. Het begin van het verhaal van het gaat om Tera, maar ook weer niet om Tera. Het gaat om God. Ja, het gaat alleen maar om God eigenlijk. Die overgave is een lastige. Ook het loslaten is een hele lastige. Want dat moment zal ook komen dat je los moet laten wat je gekregen hebt. Nee, dan klap ik het er schoon. Maar mijn ervaring is, als ik iets van God krijg, ik vind het heerlijk om het weer naar God terug te geven, want dan is het veiliger.
0: Ja, nou ja, dat ligt bij mij ook zo. Ik ben eigenlijk zie ik er heel erg naar uit om de verantwoording over te dragen aan mijn Taiwanese collega's. Omdat ik denk dat ze het beter kunnen doen dan ik. En wij zijn nu inmiddels een lokale organisatie geworden. Dus ik denk dat zij, het is nu aan hun. En het is nog steeds Gods werk. Ik heb een vers wat mij heel erg bemoedigd heeft recent, is uit Psalm 138, vers 8 in de herziene statenvertaling. Dan staat er dan, hij zal het voor mij voleindigen. En dat het zijn werk is en God zal zijn werk voor mij voleindigen. Ja, dus is het eigenlijk.
1: Het is lekker ontspannend, hè?
0: Ja, het is heel mooi. En daar staat achter van, Heere, laat niet los het werk wat uw hand begonnen is. Dus het is een soort exact wat ik nodig heb om het los te laten en om het over te dragen. Ja.
1: Ja, ik word vaak door die tekst bemoedigd. Ik weet een van de brieven van hoe zou hij die een goed werk nu begonnen is, dit niet voleindigen tot, hè? Tot de dag. Ik denk, nou, gelukkig, denk ik dan maar.
0: Dat is mijn dooptekst.
1: Ja?
0: Het is mijn dooptekst, dus dat is ook een tekst die mij heel erg troost. Ja. Een andere bijbeltekst die natuurlijk heel vertrouwd is voor iedereen is, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik denk vanuit mijn onzekerheid dat je altijd voelt, iemand anders zou dit beter kunnen. Of weet je, altijd uit het gevoel dat je ontbreekt. Maar dat is niet zo. Mij ontbreekt niets. Hij is mijn herder, ik volg hem. En dan ontbreekt mij niets.
1: Ja, net even over die roeping. Is roeping een belangrijk gegeven om ergens te blijven? Want ik kan me voorstellen dat je ook de dorre tijden gaat. En dat op een gegeven moment de bron op lijkt te drogen. En dat je toch denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil terug.
0: Ja, ik denk dat roeping heel. En roeping is ook niet één moment. Roeping is eigenlijk steeds weer. Mijn roeping begon, zeg maar, ik kan het zo zeggen. Begon nadat ik tot geloof gekomen was. Toen heb ik het boek van Hudson Taylor gelezen. En die kende ook de Heer God heel persoonlijk. Nou, dat trok mij enorm. Dat door God gekend zijn was al heel belangrijk in mijn leven. Dus ik wilde hem ook heel graag meer kennen en zo met hem leven. Dus toen dacht ik, nou, dan is het zending, dan moet je wel. En toen op mijn 19e ben ik naar een missionconferentie geweest in Lausanne. Dat was voor een hele grote missionconferentie. Er waren 7000 Europese jongeren. Ik ging daar naartoe met de vraag, is het nog steeds zending dat u voor mij heeft? En het was heel bijzonder. Ik zat toen in een relatie die niet mogelijk was eigenlijk, omdat de ander niet, de Heer God niet kende. En dat had ik ook losgelaten, maar ik zat nog wel als het ware op te wachten. En ik ging er echt naartoe, want is het dan zending? En toen tijdens die conferentie is zo persoonlijk dat bijna alles sprak tot mijn hart. Weet je, dus ik had voel, oh, ik zit hier alleen met de Heer God. Hij heeft een soort afspraakje met mij. En aan het eind van die conferentie, toen heb ik tegen de Heer God gezegd, u mag mij hebben. Ja, wat dan ook, waar dan ook, hoe dan ook. En ik heb daaraan toegevoegd, getrouwd of niet getrouwd. Dus ik heb ook dat deel van mijn leven overgedragen aan God. En dat is iets wat je, waar ik ook nu, weet je wel, elke keer weer opnieuw, Heer, u mag het zeggen. Ook nu op dit punt in mijn leven dat er weer veranderingen komen. Maar gewoon ook heel in de dagelijkse dingen. Maar dat is niet altijd makkelijk, want je haalt het ook alweer naar jezelf toe of dan maak je eigen beslissingen. Maar dat is wel de roeping. En daarin heb ik natuurlijk ook ervaren dat hij dat bevestigd heeft. Dus toen ik bijvoorbeeld eindelijk aangenomen was op een bijbelschool in Engeland. Nou, dat was toen ik 26 was. Dus dat was van 19 tot 26. Dat is nog een heel wat jaren. 7 jaar. Dat ik van, oh, hij heeft me, het was, voelde bijna alsof ik aangenomen was bij God. Ja, nu gaat het beginnen. Dus ook het aankomen in Taiwan was een soort van, kijk mij, hier rijd ik rond in Taipei met mondmasker en al, weet je wel. Dus echt totaal een soort, zo ja, die bevestiging van de roeping. En dan een bewogenheid die er altijd al was met mensen aan de rand van de samenleving. En dat de Heer God dan dat soort werk aan jou toevertrouwt in Taiwan, dus zending en mensen aan de rand van de samenleving, dan weet je dat de Heer God een verhaal aan het schrijven is met jouw leven. Ja.
1: Is het een risico om je leven aan God te geven?
0: Nou, ik heb het alleen maar als een superveilig ervaren, omdat hij niemand anders je zo kent als hij. Ik heb het gevoel dat ik mij heb mogen ontplooien, zeg maar. Als je bijvoorbeeld naar een orchidee kijkt die heel veel knoppen heeft, dan wil je dat elke knop open gaat. Nou, ik heb het gevoel dat in mijn leven aan het gebeuren is. Er zijn gewoon heel veel knoppen open gegaan en ik hoop dat er nog wat knoppen over zijn.
1: Ik vind het soms de meest wezenlijke vraag. Het zei ooit een voorganger in de Anglicaanse kerk in Amsterdam waar ik zat. Die zei van, zeg maar tegen Jezus dat je hem je leven geeft. En dat betekent niet dat je meteen het beste jaar van je leven krijgt, hoor, want het is weer een ander verhaal.
0: Ja, dat klopt. Want ik denk dat als je dus met hem wandelt, dat elke jaar dan eigenlijk het beste jaar is. Ook de jaren dat je nog met dingen worstelt, maar ook de jaren dat je steeds vrijer wordt. Of ook de jaren dat het wat minder wordt. Dat elk jaar het beste kan zijn in zijn plan, zeg maar.
1: Je had een voordracht in de gemeente waar ik hier kom voor kinderen. En daar zei je onder een van die vrouwen had gezegd van, zei je, wat zijn nou van die uitdrukkingen of opmerkingen van die vrouwen die bij je bijgebleven zijn. En één opmerking die er stond was de verbazing van een van de vrouwen dat God zo enorm naar haar op zoek was. Die ja. Richtingen.
0: We hebben ook een handwerkproject en we hadden een afsluitende bijeenkomst. En dan mocht iedereen zeg maar iets vertellen over hoe ze God hadden ervaren. En Hope, die in het project werkt, die zei, ik heb niet God gevonden, maar hij heeft mij gevonden. Ik vond dat heel, heel mooi, want heel vaak relateren zij hun geloof aan ons, weet je anders. Maar zij relateerde het heel direct aan God. Dat zij door de Heere God, ze was niet door ons gevonden, ze was door God gevonden.
1: Maar die beweging ook van God naar ons toe, hè? Dat, misschien horen we dat ons te weinig.
0: Ja, en dat is ook zo. Zij is ook door de Heere God gevonden, want wij leerden haar kennen. Omdat zij werkte in zo'n theehuis als een soort, zeg maar, degene die de tafeltjes afneemt en de afwas doet en in de keuken dingen voorbereidt. En we hadden haar met kerst hadden we haar ontmoet en een uitnodiging gegeven voor de kerstviering. Maar zij was niet gekomen. Maar zij had als kind op de middelbare school had zij een lerares gehad die christen was. En die had haar toen al echt uitgenodigd. Dat had toen al een impact op haar leven. Dus zij is echt maanden later, ik denk ergens in mei, kwam ze pas met die uitnodiging, die kerstuitnodiging in haar hand naar de Pijltuin toe. De eerste Bijbelstudie die zij hoorde ging over dat wij alle in zonde zijn ontvangen. Dus vanaf geboorte hebben we het zondeprobleem. Nou, zij was heel heftig daarover. Nou, dat kan niet, dat is niet zo. Een kind is een onbeschreven blad. En weet je wel. Dus het was heel grappig, ze reageerde heel heftig. En degene die de Bijbelstudie leidde, die legde dat heel rustig uit. Kinderen die weten het ook wat jaloers is. Kinderen die slaan ook hun broertjes en zusjes. En dat zit er allemaal al helemaal gewoon in. Dat hoef je ze niet aan te leren. Dus zij begon al, toen al ging er wat gebeuren in haar. Zij is nooit meer weggegaan. En zij is gedoopt en zij is nu gewoon echt een belangrijk deel. En dat was haar getuigenis, dus heel recent. Maar zij zei ook, ja, ze zei laatst ook, had ik maar eerder, dus had ik maar toen in die tienertijd mij laten leiden door die lerares, dan had ik zoveel ellende voorkomen. Maar ze is echt heel mooi christen geworden.
1: Als mensen dit horen, wat kunnen ze voor jou doen? Of wat kunnen ze voor deze vrouwen doen?
0: Nou, ik denk wat ik eigenlijk zou willen zeggen, in je eigen omgeving, oordeel niet. Wie je ook ontmoet, hoe de ander er ook uitziet, of wat je ook over de ander weet, oordeel niet. Luister, wees nieuwsgierig. Als je mensen ontmoet, leg contacten. Net als vrouwen zijn bijvoorbeeld, de vrouwen waar wij mee werken, zijn niet hun vak. Zij zijn gewoon ook moeder of vrouw of dochter. En ieder van ons, hoe we iemand ook ontmoeten, is zoveel meer dan onze eerste indruk. Dus eigenlijk een aanmoediging om te vragen of God je ogen en oren wilt geven en een hart wilt geven om mensen te zien zoals hij ze ziet. En dat allereerst, dus iedereen zijn eigen omgeving. Nou, je kunt voor ons bidden. Dat is heel belangrijk. Maar ik denk, het zou gewoon geweldig zijn als wij in de kerk gewoon, of in de kerk of gemeentes waarin wij horen, dat wij meer naar buiten gaan. Niet alleen in de kerk blijven of mensen uitnodigen om naar de kerk te komen. Want dat is een enorme stap voor mensen die daar niet mee vertrouwd zijn. En het is wel heel belangrijk om zelf hun wereld binnen te stappen. Durf ik de wereld van een ander binnen te stappen, die er heel anders over denkt, die anders in het leven staat. En in hun omgeving van hen te leren. En in hun omgeving is luisterend te zijn, aandacht te hebben, voor ze te bidden. En dan ook contacten opvolgen.
1: Goed, ik wacht hierbij later. Dankjewel.
0: Geen dank.
1: En dit is het Tere van Twillert. En met haar sprak ik over de Pareltuin in Taiwan. Zij is verbonden aan de OMF, de Overseas Missionary Fellowship. En die hebben een website, omf.org. En dan kun je gewoon zoeken naar onder Nederland, naar Tere van Twillert. En dan kun je wat meer lezen over datgene wat zij doet en hoe je haar kunt steunen. Goed, en dit gesprek met Tere van Twillert had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat opleidt is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 5, deel E. Slotbeschouwingen bij de teksten van Poppe over de eucharistie. Voor sommigen zullen deze teksten van priester Poppe over de eucharistie een brug te ver zijn. Ze zullen afhaken, ofwel omwille van de stijl, ofwel omwille van de inhoud. Een dergelijke kruistheologie over de eucharistie zullen zij beoordelen als voorgoed voorbijgestreefd. Als gevolg daarvan zullen zij Poppe beschouwen als een man van het verleden, enkel nog goed voor de archieven. Uiteraard moet hier gezegd worden dat veel van wat Poppe geschreven heeft tijdsgebonden is, maar veel ook niet. De veelvuldige communie, ja, dagelijkse communie waar Poppe zo vaak over spreekt, is ingeburgerd. Een mis zonder communie is ondenkbaar. We zijn zelfs ietwat in een ander uiterste terechtgekomen. Iedereen loopt naar de communie, helaas dikwijls zonder nadenken. Er is evenwel nog veel werk op de plank om de twee andere stokpaardjes van Poppe uit te werken. Poppe sprak niet enkel over de veelvuldige communie, maar ook over de goed voorbereide en de welbenutte communie. Mijns inziens een werk dat nauwelijks begonnen is. Neem nu die kruistheologie in verband met de eucharistie. Dat is meer dan een accent. Het is een aspect dat van wezenlijk belang is voor het verstaan van de eucharistie. Willen we een volledig plaatje hebben van de eucharistie, dan hoort Goede Vrijdag daar ook bij. We kunnen niet doen alsof er geen kruis is geweest. Het is en blijft een centraal gegeven, ook voor een hedendaags verstaan van de eucharistie. Het laatste avondmaal, Goede Vrijdag, opstanding, het hoort samengehouden te worden in ons denken en spreken over de eucharistie. Er mag geen breuk zijn in het benaderen van het eucharistische mysterie. In deze zin, voor het Tweede Vaticaans Concilie, ging het over het offer van Jezus op het kruis. En na het concilie over de maaltijd van Jezus. Dat is niet ver. Dat doet onrecht aan de liefdesgave van Jezus aan zijn volk. Wie de teksten van het Romeins Missaal erop naslaat, zal snel merken dat kruis en offer er een prominente plaats in bekleden. Zowel in de presidentiële gebeden, de privaties als in de eucharistische gebeden, komt dit thema ruimschoots aan bod. In de perceptie van de mensen is echter alleen overgebleven dat de mis het naspelen is van het laatste avondmaal. Vaak werd dit dan ook zonder nuances doorgegeven in het godsdienstonderricht in school en parochie. Dat doet geen recht aan de vernieuwing die het Tweede Vaticaans Concilie heeft gebracht. Die beoogde immers geen breuk met het verleden, maar had eerder een continuïteit op het oog. De benadering van de eucharistie door priester Poppe is redelijk evenwichtig, met wel een sterk accent op de kruisofferande van de Heer en met een geweldige eerbied voor de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer. Maar er ontbreekt toch nog een belangrijk accent. Poppe rept met geen woord over wat wij zijn gaan noemen de dienst van het woord. Aan de woorddienst werd nauwelijks aandacht besteed. Het concilie heeft de schatkamer van de Bijbel, die helaas zoveel jaren gesloten bleef, opnieuw geopend. Het woord van God kreeg als vast onderdeel van de mis zijn juiste plaats terug. Dit woord van God had en heeft natuurlijk ook zijn plaats in de buitengewone vorm van de Romeinse rites, maar het was ondergesneeuwd geraakt. Epistel en evangelie behoren tot het veranderlijke gedeelte van de mis, die in het uiterste geval overgeslagen werd. Als je aanwezig was bij de aanvang van de offerande, dan had je voldaan aan je zondagsplicht. Dit is symptomatisch voor het omgaan met de woorddienst. Het concilie schonk ons opnieuw een volwaardige woorddienst. Ik denk dat dit een van de grootste vernieuwingen is geweest en een groot cadeau aan de gehele kerk en aan het volk van God. Zegt Hieronymus immers niet: wie de schrift niet kent, kent Christus niet.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Haggai. Aansporing om de tempel te herbouwen, de heerlijkheid van de toekomstige tempel. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt aldus: Is het dan voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de legerscharen, moet gij eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Ge hebt veel gezaaid, maar ge brengt weinig binnen. Ge eet, maar ge wordt niet verzadigd. Ge drinkt, maar ge wordt er niet vrolijk van. Ge kleedt u, maar ge wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gaat het bergland in, haalt daar hout en herbouwt het huis. Dan zal ik daarin mijn welbehagen hebben en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. Gij rekent op veel, maar nee, het is weinig. Wat gij binnenbrengt in uw schuur, ik blaas het eruit. En waarom? Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom heeft de hemel u zijn dauw onthouden, de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de mos en over de olie en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer hun God en aan de woorden van Haggai, de profeet die de Heer God hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u, zo luidt de godspraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en ook de ijver van de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Ze begonnen het werk aan het huis van de Heer van de legerscharen, hun God, op de 24ste dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer aan de profeet Haggai toevertrouwd. Zeg aan Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en aan de hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, en aan de rest van het volk het volgende: Is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet ge nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed. Zerubabel, zo luidt de godspraak van de Heer, houd goede moed. Gij hoge priester Jozua, de zoon van Jehozadak, houd goede moed. Gij allen die het land bewoont, zo luidt de godspraak van de Heer. gaat aan het werk, ik ben met u. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Ik houd me aan de belofte die ik u gedaan heb toen gij uit Egypte zijt weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden. Wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen, en dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de legerscharen. Aan mij behoort het zilver, aan mij behoort het goud. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legerscharen. En dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, op het boek Haggai. Mijn naam is vol ontzag onder de volken. In de tijd van het verblijf van onze verlosser bleek de goddelijke tempel onvergelijkbaar heerlijker dan de oude tempel en zoveel voortreffelijker en uitmuntender. Men kan zeggen, zoals de eredienst volgens de wet verschilt van de eredienst in Christus en het evangelie, en de waarheid verschilt van wat zich in de schaduw bevindt. Hierover moet vooral nog het volgende worden gezegd, denk ik. De oude tempel stond enkel en alleen in Jeruzalem, en er was maar één volk, dat van Israël, dat daarin offers bracht. Maar dat nadat de enige geborene aan ons gelijk geworden was, hoewel hij God was en Heer, en nadat hij zijn licht over ons had doen stralen, zoals de schrift zegt, is de hele aarde gevuld met heilige woningen en ontelbare aanbidders, die met geestelijke offers en onstoffelijke reukwerken de God van het heelal vereren. En dit is het, denk ik, wat Maleachi namens God heeft verkondigd. Ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam is vol ontzag onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Het woord is dus waar dat de roem van de nieuwe tempel, dat is van de kerk, groter zal zijn. Zij die zich inspannen voor de opbouw van deze tempel als een gastverblijf van de Verlosser, zullen ook als geschenk uit de hemel Christus ontvangen, de vrede van allen, door wie wij in één geest toegang hebben tot de Vader. Dit verklaart de profeet als hij zegt, ik zal vrede geven op deze plaats, en de vrede des harten tot behoud van allen die de grondslag hebben gelegd voor de oprichting van deze tempel. Immers, ook Christus zelf heeft ergens gezegd, mijn vrede geef ik u. En hoe dit voordeel biedt aan wie beminnen leert Paulus als hij schrijft, de vrede van Christus, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden. Zo smeekte ook de wijze Jesaja. Heer, onze God, schenk ons vrede, want zelfs al ons eigen werk hebt gij voor ons verricht. Immers, wie eenmaal de vrede van Christus heeft mogen ontvangen, kan gemakkelijk zijn ziel bewaren en zijn geest richten op de beoefening van de deugd. Daarom, zegt hij, wordt aan ieder die meebouwt de vrede gegeven. Want of iemand nu aan de kerk bouwt en als leider is aangesteld over Gods huis, dan wel voor zijn eigen ziel zorgt, om zichzelf tot een levende en geestelijke steen te vormen, tot een heilige tempel en een woonstede van God in de geest? Zo iemand zal beslist het voordeel behalen dat hij gemakkelijk zijn eigen geestelijk heil verwerft.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven.

0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 11e week van door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het woord: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denk erom, beoefent u gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om aan de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem die in het verborgene is. Daar in die donkere ruimte, waar niemand is tussen God en de biddende mens, daar speelt het gebed zich af. Niemand en niets tussen jezelf en God. Daarmee het gebed laten beginnen, en dat veronderstelt dan dat je afstand neemt van alles wat zich daar tussen wil dringen. Bij de plaats van het gebed omhoog kijken. We zijn nog steeds in de bergreden, omhoog zien naar Jezus op de berg. Die heilige plaats, getekend door de grote bidders van het Oude en het Nieuwe Verbond, door Elia en Eliseus en ook door Jezus. Zien hoe hij u ziet met genegenheid en tederheid. U klein maken in het gebaar van eerbied. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn en dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus kondigt aan dat de koninklijke heerschappij van God is begonnen. En daardoor wordt alles anders. Met God erbij wordt alles anders. Wordt armoede, rijkdom, zaligheid. Wordt de wetsbeleving anders. Het wordt iets van het hart, van liefde, niet meer iets van de buitenkant, van dwang en plicht. De religieuze handelingen, zoals aalmoezen geven, vasten en bidden, krijgen ook een ander middelpunt. Een ander middelpunt in de mens, zijn eigen hart, en in God, die in het verborgene ziet, met het hart. Het wordt iets van hart tot hart. De plaats zien, de berg, met die sfeer van heiligheid, van het majestueuze van God, van zijn verhevenheid, zijn uitreizen boven het vlakke van het alledaagse leven. En als er zich in mij een verlangen aandient God beter te leren kennen, in zijn verborgenheid en in zijn nabijheid, kan ik dat vragen als een bijzondere genade, een smakende innerlijke kennis, een kennis van het hart van God in Jezus, die de openbaring wil zijn van de Vader.
De overweging. In de eerste lezing maken we mee hoe Elisa bij het afscheid van Elia nog een laatste wens mag doen. Hij vraagt hem: geef mij een dubbel deel van uw geest. Elia is de vader van Elisa, de geestelijke vader. En volgens het oud-testamentische recht krijgt de oudste zoon, de eerstgeborene, bij de erfenis een dubbel deel. Elisa zou, als de voornaamste geestelijke erfgenaam van Elia, aanspraak mogen maken op een dubbel deel van Elia's geest. Vandaar zijn vraag: geef mij een dubbel deel van uw geest. Een begrijpelijk verzoek, maar eigenlijk onmogelijk. Want de profetische gave kan niet langs menselijke weg van meester op leerling, zoals van vader op zoon, worden overgedragen. De profetische gave wordt rechtstreeks van Gods wegen verleend en kan dus alleen door God onmiddellijk worden gegeven. Elisa kan er wel om bidden tot God, en of zijn gebed zal worden verhoord, daarvoor geeft Elia hem een teken. En dat teken is: als je mij zult zien, wanneer ik word opgenomen, dan wordt je gebed verhoord. Zie je mij niet, dan wordt je gebed niet verhoord. Dus het is iets, zo'n profetische gave, tussen God en mens. Zonder tussenkomst van mens. Van hart tot hart. En dat is de uitbloei van de verhouding die elke mens met God heeft. Elke mens staat in zo'n verhouding van onmiddellijkheid tot de Vader. Jezus zegt: de Vader zelf heeft u lief. Ik hoef niet eens uw voorspreker te zijn bij de Vader, want de Vader zelf heeft u lief. En de heilige Ignatius van Loyola zegt dat in zijn begintijd in Manresa God met hem deed wat een schoolmeester doet met een kind. God onderwees hem. En letterlijk, hij had het van niemand anders die hem onderwees en zijn geest was ongevormd en ongeschoold. Zegt Jezus in het evangelie van vandaag niet hetzelfde? Bid voor uw vader die in het verborgene is. Geef aalmoezen voor uw vader die in het verborgene is. En vast voor uw vader die in het verborgene is. Het is openbaring van de Vader, maar een openbaring in het verborgene, een verborgen openbaring. Verborgen waar dan? Ja, verborgen in het eigen hart. Je ziet hem niet, je hoort hem niet, je proeft en smaakt hem niet. En toch is hij onmiddellijk bij je aanwezig. Zo onmiddellijk dat hij van zijn kant direct reageert op je gelovige benadering. Uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Vergelden waarmee? Ja, waarmee anders dan met zichzelf. Dat hij zichzelf meedeelt in het zo zelfeloze gebed. Jezus verzekert ons tot 3 maal toe in dit evangelie. Een verborgen openbaring. Nou, hoe weet je dan dat je echt met God omgaat? Als er helemaal niets te ervaren en te voelen is, dan is het ook niet uit te maken of het wel God is met wie je te maken hebt gehad, of dat het gewoon niemand is, dat je gewoon leegte hebt ervaren. Er is wel een indicatie voor de authenticiteit van je gebed. Als je niets merkt van God en je tegelijkertijd ook niets merkt van je omgeving, je bent niet verstrooid, je wordt niet afgeleid door wat er omgaat in je omgeving waarin je woont, waarin je leeft, waarvan alles en nog wat omgaat, je wordt er niet door afgeleid, je laat je er niet door afleiden, maar je bent volkomen in rust, dan weet je zeker dat je echt bij God bent. Dat God met je omgaat, dat God je aandacht gevangen houdt bij hem, in het niet, in het verborgene, in het donkere. En dat is wat Jezus bedoelt met te zeggen: beoefent u gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken, om op te vallen, om de mensen te tonen. Je moet dus voor de mensen zijn als niemand. Als was je niet iemand. Om met God te kunnen omgaan als met niemand, moet je zelf als niemand zijn voor de mensen. En de eerste vrucht van het gebed zal dan ook zijn
dat je groeit in het verlangen om niemand te zijn bij de mensen, om niet op te vallen, graag verborgen te leven, geen eer te willen. Die verstrooiingen wijzen ons dus aan waar en hoe we zelf toch nog iemand willen zijn voor de mensen. En het is goed om je die bewust te maken, die verstrooiingen, zodat ze minder afleidend werken. In de Eucharistie kunnen we ze, die verstrooiingen, bij de offeranden aan God afgeven en ze zo laten opnemen in zijn offer, zodat wij ze kwijtraken in zijn boeteoffer. Waarin de Vader voor hem niemand was geworden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eigenlijk zegt Jezus met die woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom bent u als niemand voor mij geworden? En waarin Jezus zelf ook weer van zijn kant niemand wilde zijn voor de mensen. Hij wilde helemaal aannemen wat ze met hem deden, weg met hem, kruisig hem. En zo kunnen wij ook begrijpen dat er geen betere manier van bidden is dan de Eucharistie. Eucharistie is de hoogste vorm van gebed. Het is het meest intense gebed. Daar ga je inderdaad met Jezus de dood in, de dood van je eigen wil. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Om je dan in hem en door hem te laten redden tot het nieuwe leven. Behoedzaam eindigen, niet plotsklaps, maar geleidelijk, door gesprekjes te hebben, ontmoetingen met de personen die in dit gebed een rol gespeeld hebben, met Maria, die alle woorden van God in haar hart bewaarde en overwoog, met Jezus, die een goed woordje voor mij doet bij zijn hemelse Vader, en dan bij de Vader willen zijn als bij de bron. Het persoonlijke gebed laten uitlopen in het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Organisaties met een eigen spiritualiteit maken van het kerkelijk leven een diamant met vele fonkelende facetten. Wat beweegt iemand om bij een beweging te gaan? En hoe brengt je dat dichter bij Jezus? U luistert naar Kerk in Beweging.